0: En zoveel van de wereld te mogen zien.
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Je hebt het al duidelijk gezegd, hè. Orgel spelen. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe je eraan gekomen bent, om het zo maar te zeggen. Maar heel even, je bent in Haarlem. Ja, je bent 24, zeg je. Je bent in Haarlem nu als organist aangenomen. Wat is dat eigenlijk? Kun je even duidelijk maken, wat doe je dan? Wat ben je dan van de kathedraal daar?
0: Ja, nou, de kathedraal die schreef daar afgelopen jaar een functie uit. Of die schreef niet die functie uit, want die functie was er al, maar een vacature uit voor de functie van titulair organist. En als titulair organist ben je daar verantwoordelijk voor alles wat er eigenlijk met het orgel gebeurt. En dat is dus op de eerste belangrijke plaats natuurlijk het orgelspel tijdens de liturgie. En dat is heel mooi in die kathedraal daar. Je hebt natuurlijk gewoon de weekendliturgie en de zondagen. Maar daarnaast ook diocesane gelegenheden zoals priesterwijdingen, diakenwijdingen, chrismamis, zoals we die in de Goede Week nu natuurlijk hebben gehad. En dat zijn heel veel mooie momenten waar je dan als organist een steentje aan bij mag dragen. En daarnaast is het ook zo dat daar bijvoorbeeld een concertserie is die ik dan help mee organiseren. Maar je bent een soort van projectcoördinator, adviseur van de stichting daar. En op die manier heb je ook dat gedeelte. In Haarlem is er een hele mooie koorschool die verbonden is aan de kathedraal. En daaruit is dan ook het kathedrale koor samengesteld. Uiteindelijk zijn allemaal mensen die daar ook ooit les hebben gehad. En die kinderen die op die school zitten, die krijgen dan iedere dag zangles. En dat zijn fantastische stemmen. Het is fantastisch om daarmee te mogen werken. En zo is die baan in Haarlem eigenlijk heel gevarieerd. Dus je doet, ondanks dat, ja, je bent organist, dus je drukt veel toetsen in en pedalen. Maar je maakt daar van alles mee en dat is heel erg leuk.
1: Ja, ja. Ja, want je moet dus ook het koor begeleiden. Het is niet alleen maar dat je, hoe zou ik het zeggen, dat je zelf orgelstukken speelt. Maar je moet dus ook koor begeleiden. Je moet ook coördineren, begrijp ik.
0: Precies, ja, inderdaad. Dus naast het spelen in liturgie en wat dan natuurlijk, nou, het zichtbaar of het hoorbare eigenlijk gedeelte in het geval van de organist is, ben je inderdaad ook bij de repetities, die speel je. En er zijn natuurlijk vergaderingen, toestanden. Het is net echt werk.
1: Het is net echt werk, ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat het spelen zelf toch wel vooral hetgene is wat,
0: was het natuurlijk om te doen.
1: Ja,
0: Maar goed, de rest hoort daar ook bij en dat is ook heel leuk. En dat is ook het mooie van zo'n plek als daar. Dat je werkt met veel gedreven mensen, dus we hebben daar ook verschillende dirigenten. En het is fijn dat je dan met elkaar ook kunt sparren over die muziek en samen kunt werken en ook juist die vergaderingen hebt en kunt kijken van, nou, waar staan we, waar willen we naartoe, wat doen we? En dat is iets heel moois.
1: Mooi, ja. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe ben jij in aanraking gekomen, zeg maar, met orgel? Waar is de fascinatie ontstaan?
0: Ja, nou, dat ging wat per ongeluk. Het is zo dat mijn vader, die heeft thuis een keyboard staan. En dat had hij heel wat jaar terug ook al. En hij speelt daar sporadisch op. En wat hij daarop speelt is muziek van de radio. En dat doet hij van gehoor. Hij speelt geen bladmuziek. Goed, ik was een jaar of 11, 12, toen ging ik dat wat nadoen. En hij zei van, nou, je zou eigenlijk les moeten nemen. Dat heb ik niet gehad. Ik kan het je niet leren. En er was één muzikus die we kenden. Dat was de organist van onze kerk. Dus daar gingen we naartoe met de vraag van, kun je Maarten ook polka's leren spelen op een keyboard? En hij zei van, nou, ik geef eigenlijk alleen orgel of pianoles. En dat was het eerste moment dat ik überhaupt ooit over ging nadenken om orgelles te nemen.
1: Ja.
0: Maar ik dacht van, ik kan het proberen. Dan gaan we het zien. En nou, die eerste les beviel zo goed. En dat werd iets wat zo leuk was om te doen en om in bezig te zijn, om in verder te groeien. Dat uiteindelijk na mijn lessen bij Louis ten Vregelaar ging uitlopen in een conservatoriumstudie. Daar heeft hij me op voorbereid in een paar jaar. En daar ben ik toen gaan studeren. En dan loopt het van het ene naar het andere eigenlijk heel vloeiend, zonder dat je dat zelf echt door hebt.
1: Ja, ja. Nou zijn er natuurlijk, ik denk, de halve zeg maar bevolking in Nederland, die heeft wel ooit pianoles gehad. Misschien, ja, ik weet het niet, hè. Ik roep maar iets. Ja. Maar goed, er zijn heel veel kinderen die pianoles krijgen als ze jong zijn. Goed voor hun ontwikkeling en dergelijke. Maar ik denk niet dat er veel doorgaan en organist worden. Maar, want er moet iets geweest zijn wat bij jou echt een duidelijke snaar geraakt heeft.
0: Ja, nou goed, dat is natuurlijk zo. En dat is, ja, denk ik, met verschillende dingen te maken. Kijk, je ziet bij veel kinderen inderdaad al, die beginnen dan heel jong en dan komen mensen op een gegeven moment in de puberteit en dan gaan ze zich er wat makkelijk weer van afzetten, zeg maar. tegen dingen die dan gewoon waren voor die tijd. En ik begon juist eigenlijk in die tijd. Vrij laat voor iemand die met muziek begint. Maar als ik erop terugkijk, eigenlijk wel in het goede moment. Want bij mij was dat niet het afzetten, maar juist het aannemen van die muziek. En daar vol induiken.
1: Ja.
0: En natuurlijk deed dat iets met me. Je zit achter zo'n groot instrument. En ik begon in Hengelo dus met die eerste orgellessen. En dan zit je achter een instrument met 4 klavieren en ontzettend veel registers. En daar komt een geluid op je af. En als je daar zit te spelen, je hebt daadwerkelijk een heel orkest onder handen. En dat doet iets met zo'n klein jongetje dan. Daar werd ik natuurlijk heel enthousiast van. Ja. En vanuit dat enthousiasme is dat verder gegroeid. En ik mocht steeds wat meer dingen doen. Dus dat begon al vrij snel met dat ik een misje mocht overnemen hier of daar. Op een gegeven moment kwamen de concerten op mijn pad. En dan krijg je steeds weer dingen om ook naartoe te werken. En daar word je dan zo blij en gelukkig van.
1: Ja.
0: En dan wil je steeds verder en dan wil je steeds beter worden. En dan gaat daar steeds meer tijd in daar zitten.
1: Ja.
0: Maar wordt het plezier eigenlijk ook steeds groter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en dat, ik weet niet of je dat dan zelf beseft hebt toen, maar dan moet er ook een aanleg zijn. Ik bedoel, een muzikaliteit. Anders kom je ook niet, ook in korte tijd, zo ver, denk ik.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk iets dat, of natuurlijk, ja, zo natuurlijk wordt dat tegenwoordig niet meer gevonden, maar ik zie dat ook wel als iets dat gegeven is, zeg maar. Waarbij dat gegeven aan de ene kant inderdaad een muzikaal gedeelte kan zijn, van oké, aanleg om dat muzikaal te leren en te mogen leren. Maar aan de andere kant ook het stukje discipline. Dat je ook die discipline mag krijgen. Want het is niet zo dat het allemaal maar vanzelf gaat. Het kost wel uren van tijd. En je moet ook maar net de discipline kunnen opbrengen om die daar aan te wijden.
1: Ja.
0: Dus dat is een soort tweeledigheid van gaven, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Nee, dat kan me goed voorstellen. Komt het ook een beetje in de familie voor? Want je zei, jouw vader speelde dan op gehoor. Maar gewoon de muzikaliteit, is dat iets wat...
0: Ja, dat is verder niet iets wat een hele grote rol speelt binnen onze familie.
1: Nee.
0: Mijn zusje die heeft wel lang bij een koor gezongen. Maar dat was niet iets, en al helemaal niet op professioneel niveau, zeg maar, dat mensen naar het conservatorium gingen.
1: Nee. Oh, leuk dat dat dan zomaar toch ontstaat. Nou noemde jij net Hengelo op. En ja, prachtige orgel daar in de kerk. En het was ook de organist van de kerk, zoals je eigenlijk aangaf. Orgelmuziek, ik associeer dat ook heel duidelijk met kerk. En natuurlijk, ja goed, de katholieke kerk. Maar ook heel duidelijk met de protestantse. Dat zie ik dan zo voor me als heel, heel heftige orgelmuziek. maar... Komt het daar ook vandaan eigenlijk? Waar komt orgelmuziek vandaan?
0: Ja, nou die geschiedenis die gaat al wat langer terug dan de geschiedenis van de christelijke kerk. Om het zo maar te zeggen, nou ja goed, het is maar net wat je de geschiedenis van de christelijke kerk noemt. Maar in ieder geval voor Christus, laat ik het dan zo zeggen. Dus we zien eigenlijk in de tijd voor Christus al dat het eerste model orgel ontstaat. En dat is dan een klein instrumentje.
1: Ja.
0: Dat werkt met waterdruk. En inderdaad een paar pijpjes, zoals je dat vandaag de dag dan nog steeds ziet, maar dan vaak toch in grotere aantallen. En met behulp van die waterdruk wordt dan klank gemaakt en werd muziek gemaakt. En ook in die vroege christenkerk heeft dat toch wel eventjes geduurd voordat dat instrument de kerk ook daadwerkelijk inkwam.
1: Ja.
0: Zoals met die gehele liturgie die zich in die eerste eeuw heeft ontwikkeld, zie je ook op het gebied van die kerkmuziek dat daar gewoon heel veel invloeden natuurlijk vanuit de synagogale praktijk eigenlijk rechtstreeks werden overgenomen door die eerste christenen. En dan gaat het toch om vocale muziek. Dus daar werd gewoon veel gezongen. En je ziet dan eigenlijk na honderden jaren pas dat zo'n instrument als het orgel de kerk in komt.
1: Ja.
0: En dat gaat dan met pieken en dalen, om het zo maar te zeggen. In eerste instantie wat twijfelachtig ontvangen. Het orgel had natuurlijk ook gewoon een wereldlijke betekenis.
1: Ja.
0: Omdat het dus niet per se het instrument van de kerk was. En heeft zich dat later eigenlijk zo doen ontwikkelen. En je ziet dan bijvoorbeeld in de reformatie dat Calvijn dan ook heel, nou ja, duidelijk zegt van dat is Satans fluitenkast. Dat moet wegblijven. En dat is natuurlijk een concept dat eigenlijk vooral uitdrukt dat die reformatie, zeg maar, het afzetten tegen dat wat katholiek was.
1: Ja.
0: Een ding was. En veel minder het concept van, nou, wat doet zo'n orgel nou eigenlijk en wat kan zo'n instrument voor betekenis hebben in een kerkgebouw en in een kerk en in een gemeenschap. Want het is natuurlijk een instrument waarbij je heel praktisch en goed gebruik kunt maken van het feit dat het bijvoorbeeld heel veel draagkracht heeft in zo'n ruimte. Dus het is over de hele ruimte goed te begrijpen en te verstaan, om het zo maar te zeggen. Maar je kunt er ook goed op meezingen. Dus dat draagt heel goed. Het zingt makkelijk. Het ondersteunt daadwerkelijk het zingen. En je ziet dan ook later in de protestantse kerk dat daar wel van teruggekomen wordt. En inderdaad, op dit moment is in Nederland bij uitstek in de protestantse kerk de orgelcultuur heel bloeiend eigenlijk. En zie je dat het in de protestantse kerk misschien nog wel, eigenlijk gewoon in Nederland sowieso belangrijker is dan in de katholieke kerk.
1: Ja. En wat jij zei, hè, dus met pieken en dalen zijn nou misschien wel honderden jaren overheen gegaan. Is er dan een bepaald gebied of land in West-Europa? Of juist niet? Ik bedoel, waar dat inderdaad vooral

0: juist niet. Ik bedoel, waar dat inderdaad vooral doorgang heeft gevonden.
1: Nou ja, je ziet dat dat zich gaat verspreiden door de tijd heen. Hè. Dus op een gegeven moment zie je dat dat dan in Engeland begint. Maar ja, goed, het is niet zo dat dat... Ja, dat je dat kunt terugleiden naar een soort van precieze initiator. En dan een hele logische verklaring. Dat zijn ook dingen die zijn in het loop van de tijd zo gelopen.
0: Ja.
1: En dan vanuit die ervaringen maar vastgezet als... Oké, dit is iets wat dan goed is en wat werkt.
0: Ja, want bijvoorbeeld, eigenlijk noem je het op... er zijn niet bijvoorbeeld hele beroemde organisten die dan... of misschien wel... die ervoor gezorgd hebben dat het ook populairder werd.
1: Nou, kijk, dan heb je het natuurlijk over een tijd waarin het vak van een organist, voor zover ik weet, eigenlijk niet eens echt vastgelegd is. Want we hebben nu over 800, 900 na Christus. Ja, daar werden weinig namen van überhaupt mensen die iets van... Nou ja, goed, koningen en de wereldleiders, ja. dat kun je terugvinden. Maar organisten...
0: Nee. Maar wel mooi. Want zijn er bijvoorbeeld onder de beroemde... dan zitten we ook een hele tijd later hoor... maar onder de beroemde mensen die prachtige muziek geschreven hebben... daar zitten natuurlijk wel bekende organisten onder. Ik bedoel, de stukken die Bach heeft gemaakt en dergelijke... die hebben dat natuurlijk zelf ook gespeeld.
1: Klopt inderdaad, ja. Nu is het niet altijd zo dat componisten ook daadwerkelijk hun eigen muziek spelen hoor... maar inderdaad, er zijn veel bekende componisten geweest die organist waren. Dat zie je bijvoorbeeld met een Bach, maar je ziet dat ook. En die is misschien wat minder bekend. Maar bij een Swelinck, dat is eigenlijk een vroege Nederlandse belangrijke componist. Misschien wel de belangrijkste die we gekend hebben als Nederland.
0: Ja.
1: Vooral in die tijd en met die, nou, wat hij heeft bijgedragen aan de muziekcultuur in het algemeen.
0: Welke
1: in brede
0: tijd
1: zin.
0: Was dat?
1: Dan heb je het over Renaissance, zeg maar.
0: Ja.
1: En bij hem zie je dus ook dat hij organist is, inderdaad. En hij is dan dus, nou, in die Renaissance tijd kun je je voorstellen, dat is net die tijd dat die reformatie in Nederland ook gaande is. En wordt dan aangesteld als organist in Amsterdam. En bijzonder genoeg speelt hij daar dan wel in de kerk, maar niet in de kerkdienst. Want dat is dus dat moment waarin je ziet van oké, in die protestantse kerk mag het orgel dan dus niet gebruikt worden in de dienst. Maar zie je ook direct, en dat is een beetje überhaupt een Nederlands gegeven met een soort van gedoogbeleid, waarbij Swelinck dus wel voor en na de dienst speelt.
0: Ja.
1: Maar niet op het moment dat die dienst zelf bezig is. En dan speelt hij dus bijvoorbeeld voor de dienst wel variaties over een psalmmelodie die dan vervolgens gezongen gaat worden in de dienst. Maar tijdens de dienst zelf speelt hij dat dan niet.
0: Nee,
1: en dat is dan zeg maar net over die grenzen balanceren.
0: Ja.
1: En hij heeft daar ook veel van opgeschreven. En dat is inderdaad muziek die tot op de dag van vandaag gespeeld wordt. En ook gezongen wordt. Veel vocale muziek ook nagelaten. Ja.
0: Mooi. Misschien is het een mooi moment om ook iets te gaan beluisteren. En nou heb jij een aantal stukken uitgekozen. Ik weet niet welke je als eerste wil laten horen.
1: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld die Sinfonia uit Cantate 29 van Bach opgestuurd. En dat is een stuk dat ik voor de mis heb gespeeld. Voor mijn eerste mis die ik speelde in Haarlem met mijn installatie. En dat stuk heb ik toen vrij bewust gekozen daarvoor. Bach heeft dat geschreven niet voor orgel, maar voor een bezetting met een orkestje, zeg maar, en zangers. En dat stuk schreef hij voor de wisseling van de stadsraad, zeg maar, de gemeenteraad, om het zo maar te zeggen. De raad voor alle kantaten, of een raad voor alle kantaten. En wat hij doet in die kantaten is, het heet ook Wir danken God. Het dankzeggen aan God voor de tijd die geweest is en het zegenvragen over de komende tijd. Ik vond dat een heel mooi stuk. Omdat in een bewerking dan voor orgel, dat is een bewerking van Dupré, te spelen voor die mis. Ook met hetzelfde idee aan de ene kant die dankzegging, aan de andere kant het zegenvragen voor de komende tijd. En dat is dan hoe die muziek heel mooi...
0: Tot zijn recht komt.
1: Precies, inderdaad. Ja. Dat is de opname van mijn huidige leraar op dit moment in Saarbrücken, dus organist van de Notre Dame, en heeft ook opgenomen in de Notre Dame.
0: Oké. En dit stuk, wat dus al, dat was al voor orgel bewerkt, al lang geleden.
1: Dit stuk doet het goed, dus er zijn verschillende bewerkingen van gemaakt.

0: gemaakt in de afgelopen eeuwen zelfs. Dit is dan een bewerking die nu tientallen jaren oud is,
1: zeg maar. Ja. We gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo hier weer terug in Aan Tafel Met, waarin ik in gesprek ben met Maarten Wilmink. Maar we gaan nu luisteren naar inderdaad die bewerking, gespeeld door... Kun je het nog één keer zeggen wie dat is?
0: Vincent Dubois.
1: Oh ja.

0: En dat was de bewerking van het stuk van Bach voor eigenlijk een klein orkest. En we hadden het daarover, Maarten. Want mijn vraag was eigenlijk ook meteen van, ik zie wel een orgel voor me, maar iets wat dan voor een orkest is geschreven, hoe kun je dat bewerken voor een orgel? Dat is toch een heel ander instrument.
1: Het is ook een heel ander instrument, inderdaad. Maar aan de andere kant, en ik zeg het ook graag, volgens mij zei ik het net zelfs ook al eventjes, heb ik met een orgel wel echt eigenlijk een orkest onder handen.
0: Ja.
1: Want je hebt op een orgel gewoon heel veel mogelijkheden van klanken maken. En dat hangt een beetje van het instrument af. Maar op een symfonisch orgel met een behoorlijk aantal registers is het zo dat je heel veel verschillende klankkleuren kunt maken, doordat er heel veel verschillende registers, rijen pijpen in verschillende vormen en maten instaan. En daarmee kun je heel dicht komen bij die beleving van een orkestklank. Dus je kunt trompetten nadoen, je kunt klarinetten nadoen en je kunt violen en cello's nadoen. En bovendien is het zo dat je op een orgel verschillende klavieren hebt. En op die verschillende klavieren kun je verschillende klanken tegelijkertijd spelen. En waar het zo is dat een violist, of laten we even een trompetist nemen als voorbeeld, want een violist kan eigenlijk ook wel meer stemmig spelen. Maar een trompetist speelt altijd één noot tegelijkertijd.
0: Tegelijk, ja, precies.
1: En ik heb natuurlijk 10 vingers, die kan ik allemaal tegelijkertijd gebruiken. En ik heb 2 punten en 2 hakken, ofwel 2 voeten. En daarmee kun je ook verschillende melodielijnen of akkoorden spelen in je pedaal. En op die manier kun je eigenlijk heel veel noten tegelijkertijd en door elkaar heen spelen. En dat is dan zeg maar even iets motorisch. Maar op die manier kun je dus een stuk dat eigenlijk geschreven is om uit te voeren met heel veel mensen die eenstemmig of tweestemmig spelen, heel goed vertalen naar zo'n instrument waarop je dan heel veel meer stemmig kunt spelen.
0: Ja. En nou noem jij inderdaad op registers en klavieren. Nou goed, niet iedereen is ermee bekend. Kun je dat een beetje toelichten? Wat is dat dan?
1: Ja, dus de meeste mensen zullen wel ongeveer weten hoe een orgel er een beetje uitziet. En wat je dan ziet is dat je vaak een houten kast hebt. Of eigenlijk is het een kas, zeggen we dan zonder de T. En daar staan dan een aantal pijpen in. En die voorste pijpen die zien er vaak hetzelfde uit. Dus dat is vaak met tin. En die hebben een soort van dezelfde vorm. Er zit zo'n gaatje in voorin. En we kennen het allemaal wel. Dan staan ze van groot naar klein of van klein naar groot. Ja. En in spiegelbeeld. En dat ziet er altijd op een bepaalde manier uit. En nou is het zo dat ook altijd hetzelfde, of altijd, maar doorgaans is dat hetzelfde soort register. En dat noemen we dan een prestant. En dat komt dan van prestare, het vooraanstaan in Latijn. En daarom staan die vooraan in de kas.
0: Ja.
1: Maar achter die prestanten staan nog heel veel andere soorten pijpen. En dat zijn pijpen in de vorm van bijvoorbeeld een trechter. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook houten pijpen. En dat zijn pijpen die je doorgaans niet ziet, maar die wel heel veel verschillende andere soorten klanken laten klinken. En wat je dus kunt doen, is dat je die klanken allemaal tegelijkertijd kunt aanzetten, uitzetten en combineren. En op die manier kun je dus uit zo'n instrument heel veel verschillende klanken halen. En dat kun je dus doen met die registers.
0: Ja, want een register is eigenlijk, ik zeg het misschien niet helemaal goed, maar het is als het ware een soort schuif.
1: Het is open, het klassieke beeld is inderdaad.
0: Waardoor je op een ander deel aanspreekt.
1: Precies, ja, daar spreek je dus een andere groep pijpen mee aan eigenlijk. Die koppel je dan als het ware aan je verbinding tussen de toets en het instrument. Zo zou je het kunnen zeggen. Het werkt iets anders, maar goed, dat is een heel technisch verhaal en is lastig om zonder beeld uit te leggen. Maar dat hoort natuurlijk bij een radio-uitzending.
0: Ja. Nee, maar dat kan me voorstellen. En er zijn natuurlijk orgels, ik weet niet of jij dat zo weet, het grootste orgel waar je ooit op hebt gespeeld al?
1: Het grootste orgel waar ik ooit op heb gespeeld? Dat is een goede. Ja, doorgaans als ik zit te spelen, dan tel ik die registers niet. En vooral niet als dat in de buurt van de 100 komt. Maar ik denk dat het grootste orgel is geweest. Ik denk dat het in Notre Dame was.
0: Ja. Waar we dus net ook al
1: naar geluisterd hebben. Ja.
0: De Notre Dame, vertel even, want die kerk, dat is natuurlijk heel bijzonder. Je vertelde het eventjes toen wij zelf ook naar de muziek luisterden.
1: Ja.
0: Al nadat hij weer geopend is, heb jij daar mogen spelen?
1: Precies, ja.
0: Dat moet enorm indrukwekkend zijn.
1: Dat was het ook, ja. Dat is een fantastische ervaring. Het is natuurlijk heel mooi om daar überhaupt een concert te mogen spelen. Op zo'n plek die nog even los van orgelcultuur natuurlijk sowieso van gigantische culturele waarde is. Hè. Dat zie je aan de stroom toeristen, maar ook in de geschiedenis en in de muziekgeschiedenisboeken.
0: Ja.
1: Meer stemmigheid die zich daar gaat ontwikkelen en waar die vroege componisten bezig zijn. Maar ook later belangrijke organisten en orgelcomponisten eigenlijk die daar ook werkzaam zijn geweest, muziek hebben nagelaten en ook hebben geschreven voor dat instrument. Een hele historie daaromheen. En het spelen van zo'n concert is geweldig, maar het is wel minstens net zo geweldig als je dan twee avonden daarvoor in een donker Parijs richting die uitgelichte Notre Dame loopt en daar naar binnen mag en dan in een compleet lege kathedraal je concert kunt voorbereiden.
0: Oh,
1: dat is gevoel is onbeschrijfelijk.
0: Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja.
1: Ja.
0: En want wat doet dat met jou? Als ik vragen mag, springen we misschien even naar een zijtak. Maar ook voor dit gesprek, bij Radio Maria altijd wel belangrijk. Je bent dan in zo'n kerk. Het is de muziek, die natuurlijk, dat is jouw vak. Hè, daar ga je dan in op. Maar je bent ook opgegroeid in een katholiek gezin.
1: Ja.
0: Doet dat dan ook iets met jouw beleving van van het geloven, van het in een kerk zijn? Of
1: ja, nou ja, goed. Kijk, het feit dat ik katholiek ben, dat maakt dat ik natuurlijk sowieso graag in de kerk ben. Dus dit komt daar dan mooi bij. En het is in mijn werk zo dat ik het heel mooi vind ook om juist ook dat stuk geloof daarin te kunnen leven eigenlijk in je werk. Hè? Dat heb je natuurlijk voornamelijk als kerkmuzikus. Dus op het moment dat ik die missen zit te spelen en met die kerkmuziek bezig ben en dat ook voorbereid en nadenk over die teksten, de lezingen en wat past daar dan bij voor muziek. En wat ga je dan spelen? Of hoe ga je dat dan spelen? En hoe vertaal je dat dan, zeg maar, die teksten en ook gewoon die gevoelens en emoties die daarbij komen kijken bij liturgie. Hoe vertaal je dat naar die muziek? En dat is natuurlijk iets waarbij het geloof en muziek dan niet alleen dicht bij elkaar komen, maar elkaar ook echt daadwerkelijk raken.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat dat een heel Bijbels gegeven is. Want dat zie je natuurlijk in de Bijbel ook gewoon met de psalmen zoals we die hebben. Maar ook de Paulus opdracht van zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
0: Ja.
1: En zo staat het natuurlijk in de Bijbel vol met allerlei
0: momenten
1: verwijzingen
0: van,
1: naar muziek. En is dat ook iets wat we in de katholieke liturgie op allerlei plekken terugzien. Zeg maar het Gloria, dat is natuurlijk gewoon die engelenzang. En met het Sanctus voegen we ons bij de lofzang rond God in de openbaringen van Johannes.
0: Ja.
1: Met het Benedictus zingen we mee op het Palmpaasen moment dat Jezus de stad binnenrijdt. En dat is iets, dat is een soort eenheid. Hè? Dat kun je niet losmaken van elkaar.
0: Nee. En voor jou, wat je zegt, het komt echt bij elkaar. Dus het voedt elkaar ook. Dat is een vraag dan eigenlijk. Ja,
1: ja dat denk ik wel. En dat is natuurlijk iets wat, dat is van alle tijden. En sterker nog, dat moet Jezus op het moment dat hij hier op aarde heeft rondgelopen ook hebben meegemaakt. En die kende die psalmteksten kende hij natuurlijk. Dat zien we gewoon in het evangelie. En zelfs op die moeilijkste momenten, als hij aan het kruis hangt en God, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Uit Psalm 22 of Het is volbracht. En dat zijn allemaal die psalmteksten. Maar ook de synagoge waar Jezus natuurlijk veel te vinden was. Daar was gewoon die praktijk van het zingen en die gazan die voorzingt. En ja, dat is kerkmuziek en Jezus heeft dat meegemaakt. En we mogen dat vandaag de dag nog steeds doen. En als wij tussen de eerste en de tweede lezing een antwoordpsalm zingen, dan is dat net zo goed als dat die antwoordpsalm wordt gezongen in die synagogale praktijk die Jezus ook al geleefd heeft.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk iets onvoorstelbaars mooi eigenlijk.
0: Ja, als je daarbij stilstaat, dan wat je zegt, dan komt het gewoon bij elkaar. Voor jouw eigen geloofsbeleving, jouw geloofsleven, als ik dat vragen mag. Wat doet dat zo om op die manier met muziek en het geloof bezig te zijn? Is dat iets wat jou helpt om te groeien in geloof ook?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. En dat is iets wat altijd doorgaat, zoals dat denk ik altijd is met geloof. Als je er maar mee bezig bent, dan groeit dat misschien wel vanzelf. Of dat nou is in gebed of in verdieping, waarbij je ook verdiepend gebed kunt hebben. Maar dat is in de afgelopen jaar heeft mijn muziekstudie en werk daar zeker aan bijgedragen. Je bent daar natuurlijk ook veel mee bezig. Je krijgt op een consortium, op het moment dat je de kerkmuziekstudie doet, ook gewoon vakken als liturgie en hymnologie, waarbij je ook daadwerkelijk gewoon les krijgt over wat geloof je nu eigenlijk. Dat is natuurlijk is dat verdiepend en verrijkend voor je geloofsleven. Maar ook op het moment dat ik een mis zit te spelen, ja, dan is dat. Ja, dan is dat. Dat zijn momenten die je raken. En dat is iets wat. Ja, wat echt een positieve invloed heeft op je geloofsleven.
0: Ja, ja, ja, ja. Als jij een kerk binnenkomt, hè? Ook de kerken waar je zelf speelt. Kun je dan ook in de stilte zijn?
1: Ik kan prima in de stilte zijn. Ja. Ja, ja, ja. Nee, dat is zeker waar. En op sommige momenten dan is dat ook zelfs heel goed. Maar je bedoelt in de liturgie dan? Of überhaupt
0: nou,
1: gewoon...
0: ik kan me ook zo voorstellen dat als het zoiets is waar je mee bezig bent en wat je lief hebt, dat als je dan binnenkomt dat je gewoon voor jezelf al meteen weer iets hoort en achter dat orgel wil gaan zitten.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, dat kan. Dat is natuurlijk wel een hele enthousiaste gedachte, maar ik kan er ook goed van genieten als ik gewoon even in stilte en kan bekijken, hoor.
0: Ja,
1: dat,
0: ja. En in de liturgie muziek, maar... zijn er natuurlijk sowieso momenten waarop gewoon ja, die stilte er hoort te zijn.
1: Inderdaad.
0: Ja, ja, ja, zeker. Je hebt al een beetje verteld over inderdaad je studie. Ja, hoe wordt dat verder opgepakt? Hè? Want je moet heel veel oefenen, neem ik aan. Maar je geeft al aan, je hebt ook andere vakken. Was dat voor jou duidelijk aan het begin? Of is het gewoon een wereld die open gegaan is en waar je iedere keer weer iets nieuws ontdekte?
1: Ja, dat was op een bepaalde manier wel duidelijk. Alhoewel, ze hebben in de tijd dat ik heb gestudeerd in Rotterdam het curriculum ook al een aantal keer aangepast. Dus dan komen er toch dingen om de hoek. Die je in eerste instantie 1 niet zo zag aankomen en 2 ook niet per se zo had gewenst. Maar dat hoort erbij, schijnt. Maar zo'n studie is vrij breed, dus je krijgt van allerlei kanten mee. Het is aan de ene kant natuurlijk praktisch, hè? Want je bent aan het spelen. Maar dat spelen is direct ook eigenlijk toch wel verbonden aan iets heel theoretisch. En daar kijken mensen zich dan toch vaak wel ergens op. Want kijk, natuurlijk moet je die noten spelen. En ergens is het heel makkelijk om al heel snel iets te kunnen spelen op een piano of op een orgel. Maar de kunst zit er dan vooral in dat het dan ook daadwerkelijk mooi wordt. En het is best lastig om mooi te spelen op een orgel eigenlijk. Als je mij vraagt in ieder geval, misschien zeggen andere mensen wel van, nou, dat vind ik heel makkelijk. Mm-hmm. Maar daar komen heel veel dingen bij kijken. En op het conservatorium gaat het dan bijvoorbeeld over historische uitvoeringspraktijk. Waarbij je brononderzoek doet van hoe werd er 100 of 200 of 300 jaar geleden gekeken naar het instrument. Hoe zaten die instrumenten in elkaar? Dat is dan bijvoorbeeld een vak orgelbouw. Maar ook hoe speelden de mensen uit die tijd op die instrumenten? En hoe is die muziek die we vandaag de dag nog steeds spelen ooit bedoeld geweest? Of hoe heeft die muziek ooit geklonken in die tijd? Dat wil niet altijd zeggen dat we dat precies moeten kopiëren, maar dat geeft wel een insteek voor een hedendaagse interpretatie. Dus dat zijn wel twee dingen. Kijk, het is heel duidelijk dat we hebben die bladmuziek en daarop staan noten en daar staan ritmes en daar staan
0: aanwijzingen,
1: ook stiltes,
0: ja,
1: zeg
0: ja,
1: maar
0: precies.
1: De rusten. Maar dat is eigenlijk natuurlijk nog een heel beperkt gegeven, want daar kun je nog steeds heel veel kanten mee op. En door middel van het onderzoekgedeelte kun je dan bepaalde marges maken. En binnen die marges kun je dan vervolgens je eigen interpretatie maken. En dat is dan deels omdat je dingen hebt gevonden uit je onderzoek. Maar daar komt ook gewoon een stukje menselijkheid en emotie bij kijken. En dat is dan gewoon hoe je die muziek brengt. En dat zorgt ook voor dat muziek zoiets menselijks is. In de zin van dat je kunt het niet door een computer stoppen en dat laten spelen. En dat dan overgebracht wordt. Dat werkt gewoon
0: nee,
1: zo niet, hè?
0: Nee, nee. Nee, want ik neem aan dat wat jij bedoelt van wat je net ook uitlegde, bepaalde stukken muziek, maar ook in bepaalde tijden van het jaar. We hebben natuurlijk de Goede Week en Pasen gehad. Ja, je gaat niet een miserere of wat er dan ook aan muziekstuk is, ga je heel vrolijk zitten spelen. Ik bedoel,
1: precies, nee, inderdaad. En dat is bij dat soort stukken natuurlijk al vrij snel heel duidelijk. Dus op het moment dat je te maken hebt met koorrepertoire of vocaalrepertoire, dan zit er altijd een tekst bij. En dat helpt daarbij heel erg. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon veel instrumentale muziek. En dat kan muziek zijn die voor orgel is geschreven. Zoals we net hebben gehoord. Een bewerking van een stuk dat eigenlijk voor een andere bezetting is geschreven. En dan zit die tekst er niet bij. En dan moet je dus met eigenlijk minder materiaal toch de juiste toon proberen aan te slaan. Om het maar even in muzikale termen te houden.
0: Ja. En kan dat dan ook afhankelijk zijn van wensen, ja, ik bedoel, je speelt natuurlijk en in contact nou, met koor als het dan wel om ook tekst gaat. Maar misschien ook op andere plekken waar jij komt, dat er een bepaalde vraag is. Klopt dat? Of is dat een verkeerd beeld?
1: Een vraag naar repertoire of een vraag naar hoe het repertoire wordt uitgevoerd?
0: Ja, dat laatste eigenlijk.
1: Ja, kijk, op het moment dat ik solo repertoire uitvoer, dan doe ik dat wel echt zoals ik dat zelf wil. Ja. Dan kunnen ze vragen wat ze willen, maar dat is dan gewoon zeg maar mijn vak en dat is hoe ik dat doe.
0: Ja.
1: Dus dat werkt dan dus niet zo. Dus het is niet zo dat ze komen en zeggen van nou, wil je dit toch eens even iets langzamer spelen dan dat je dat vorige week deed? Zo werkt het niet. Maar nee. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je dat samen doet, en net als vanavond heb ik een repetitie met een groep blazers. Daar staat een dirigent voor. En dan ben ik wel in contact met die dirigent van hoe gaan we dit doen? En dat gaat dan wel in een soort van overleg.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: En,
0: ja, ja.
1: Daar zit natuurlijk wel dat flexibele gedeelte bij in.
0: Ja, ja, want je bent als orgel, denk ik, maar corrigeer me als ik het fout heb, vaak... zeg maar het enige instrument. Maar je kunt dus ook inderdaad met blazers of strijkers, kan het ook samen gaan.
1: Klopt, ja, dat vind ik zelf ook een van de mooie dingen van het orgel. Ja, er zijn heel veel mooie dingen aan. Maar een van de mooie dingen is dat je ook echt heel goed zelf kunt redden. Omdat je dus zo'n orkest onder handen hebt. Dus je kunt gewoon heel veel mooie muziek spelen zonder dat je daar direct een hele bezetting bij nodig hebt. En als ik dan zit te studeren, zeg maar, en dat is natuurlijk iets wat je vrij veel moet doen, dan, nou, je zit toch alleen achter je instrument. Zoals iemand op een trompet dat ook heeft. Maar ja, ik kan me toch voorstellen dat als je op trompet zit te studeren, dat je dan, nou, dan heb je toch altijd een beeld van, oh, daar komt dit en dat nog bij. En ik hoef dat beeld vaak niet te hebben, omdat ik het dan zelf al heb ingevuld, zeg maar.
0: Je kunt dat zelf doen, ja.
1: En dat, goed, dat is niks tegen trompetisten. Maar dat vind ik een van de mooie dingen van mijn instrument. En inderdaad, het is ook goed te combineren. Het orgel is een uitstekend begeleidingsinstrument, maar ook net als vanavond dan een solo-instrument. Dus dan heb je eigenlijk die blazers spelen en dan ben je de solist als organist en dan gaat dat in dialoog.
0: Ja.
1: En ja, de mogelijkheden zijn ongekend.
0: Ja. En is dat ook meer bij klassieke stukken dat het met andere instrumenten samen is? Want in de kerk, het gebeurt wel eens, denk ik, maar bijna nooit. Hè? Dat is alleen maar in heel bijzondere gebeurtenis misschien.
1: Klopt, inderdaad. Ja, goed, in de kerk zie je natuurlijk wel dat het vaak dus de combinatie is van orgel en vokaal. Hè? Dus
0: ja,
1: orgel
0: dat
1: en
0: wel.
1: Koor. Dus dan heb je sowieso die samenwerking toch wel. Maar kijk, ik heb wel regelmatig meegemaakt dat het dan met paas of met kerstmis dan een koperensemble bij is bijvoorbeeld. Maar misschien is het wel zo dat kerkmuzici dat wel vaker zouden willen, maar dat heeft natuurlijk ook gewoon budgettaire consequenties.
0: Ja, ook. Ja.
1: En dan is het inderdaad de vraag van hoeveel geld heeft de gemeenschap over voor haar kerkmuziek.
0: Ja.
1: En dan kun je iedere week wel een orkest uitnodigen. Dan krijg je fantastische missen van natuurlijk. maar daar komt ook een kostenplaatje bij kijken. En dan zal de collecteschaal toch wat beter gevuld moeten worden misschien.
0: Ja. En een mis is natuurlijk niet een concert.
1: En zo is het maar net. Waarbij het toch wel zo is dat het, kijk, het mooiste is niet goed genoeg, zeg ik altijd. En helemaal niet bij die mis. Dus ja, wat mij betreft kun je toch niet genoeg uitpakken om het maar zo mooi mogelijk te maken. Waarbij het dan weer niet zo moet zijn dat je dan een kyrie moet hebben van 1,5 uur. En dat we dan verder kunnen naar het gloria, dat nog veel uitgewerkter is. Kijk, dan komt het natuurlijk buiten de context van die liturgie te staan.
0: Ja.
1: En dat is iets wat op een gegeven moment in de geschiedenis wel eens is gebeurd, hoor. Ja, kyrie van 1,5 uur ken ik zo niet direct. Maar maar wel dat je inderdaad echt daadwerkelijk concertmissen krijgt die zo groot van omvang worden, dat je je vraagtekens kunt krijgen bij, past dit in de liturgie of niet?
0: Ja.
1: Maar ik denk toch dat het streven naar de hoogst mogelijke vorm van professionaliteit binnen de uitvoering van die muziek niets dan wenselijk is
0: bij de
1: viering van God op aarde.
0: Ja. Ja, want het is, hè, dat zei je in het begin, het is ondersteunend, maar het is ook, ja, de mens, hoe zou ik het zeggen, de ziel wordt toch een beetje opgetild of verheven door mooie muziek. Als het mooi gespeeld en mooi gezongen wordt, zeker. Nou, als we het over mooi hebben, laten we dan weer naar iets gaan luisteren. En jij had een kyrie had je uitgekozen, volgens mij.
1: Ja.
0: Waarom deze?
1: Nou, in de eerste plaats omdat hij geen 1,5 uur duurt. En dat had natuurlijk niet in de aflevering gepast. Maar in de tweede plaats ook eventjes in aansluiting op dat stuk wat ik zojuist had aangedragen. Is dit ook een kyrie dat we hebben gedaan met mijn installatiemis. De mis van Duruflé.
0: Ja.
1: En ja, goed, dat is dan muziek. Het is fantastische muziek. Duruflé vind ik een fantastische componist. En dat is wel vrij breed geaccepteerd. Een fantastische componist. maar dat wordt dan muziek. Wat je op een belangrijk moment hebt gespeeld. In je leven en in je werk, zeg maar. En dat blijf je dan bij. Dus dat heeft een speciale betekenis. En het is gewoon fantastische muziek. Dus dat deel ik graag.
0: En is dit dan speciaal voor orgel geschreven, Duruflé? Of is dat ook iemand die componeerde voor...
1: Ja, nou, Duruflé heeft dit werk inderdaad in twee versies overgeleverd. Dus één versie voor orgel en ook een versie met strijkers. En we hebben dat in de versie voor orgel solo met koor gedaan, zeg maar. Maar ja, die schreef voor verschillende bezettingen. Ja. Zelf ook organist. En wat hij hier heeft gedaan is dat hij de Gregoriaanse Messe Cum Jubilo heeft gebruikt als uitgangspunt. En dat is dan wat eigenlijk bijna continu eenstemmig ook gewoon klinkt. Als herkenbaar ook als die mis. En daar maakt hij dan aan de hand van die begeleiding iets... van wat het typisch Duruflé maakt, zeg maar.
0: Oké. Nou, we gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo weer terug hier bij Aan Tafel Met. In gesprek dus met Maarten Wilmink.

0: Duruflé was dat, een Kyrie. We gaan hier verder met het laatste, ja, nou, 10 minuutjes ongeveer, van het gesprek wat ik met Maarten Wilmink heb. Hij is organist en heeft al een heleboel verteld. Ontzettend leuk om te horen, Maarten. En ik vroeg me ook af, je hebt al verteld, je hebt in Parijs mogen spelen, in de Notre Dame. Wat zijn er nog meer voor plekken misschien die jou bijblijven of zijn gebleven? Waar je hebt ook concours volgens mij gespeeld, gewonnen.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, en op die manier zijn er best wel veel plekken die dan op een gegeven moment een belangrijke, nou ja, niet rol in je leven gaan spelen, maar die je toch wel bijblijven, zeg maar.
0: Ja.
1: En waar het ook heel mooi is om terug te gaan. Dus inderdaad, bijvoorbeeld zo'n concours dat ik een tijdje terug in Italië won. Daar zit dan zo'n organisator bij die organiseert concerten. En nou, ik kom dan nog wel eens om concerten te geven. En dan kennen ze je daar en dan bevalt dat goed. En het is altijd leuk om terug te komen bij die mensen die je dan ook kent.
0: Ja.
1: Die dan ook zelf afkomstig zijn uit zo'n andere cultuur. En hun eigen ideeën hebben bij muziek. Maar waar je dan toch steeds weer komt en in gesprek bent. En op die instrumenten speelt. Dat is heel leuk inderdaad.
0: En zo'n concours bijvoorbeeld, hè? Doen daar dan vooral allemaal jonge organisten aan mee? Of is dat van over de hele wereld of Europa? Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, dat kan heel goed inderdaad van over de hele wereld zijn. Maar het zijn doorgaans wel de wat jongere organisten. Dus je hebt concoursen voor conservatoriumstudenten. Het kan ook zijn dat ze zeggen van nou tot 30 jaar. Zoiets. Daarna wordt het wel ietsje ongebruikelijker om nog mee te doen aan concoursen. Zeg maar
0: ja,
1: het is toch
0: ja.
1: vaak iets voor jonge organisten die bezig zijn om hun, ja, zeg maar, ik noem dat liever niet zo, mijn carrière op te bouwen.
0: Nou, een weg
1: het is een
0: te
1: stukje
0: vinden ook in, ja.
1: Kijk, ja, wat wil je met het winnen van zo'n concours? Het is natuurlijk aan de ene kant mooi met de muziek bezig te zijn en een goede drive om dat perfect voor te bereiden en voor te dragen. En met zo'n jury erbij. Aan de andere kant is het ook zo dat ja, zo'n jury heeft ook gewoon hun eigen ideeën bij de muziek. En dat hoeft niet altijd te matchen met wat jouw ideeën zijn. En daarbij is zo'n uitslag ook vrij relatief.
0: Ja, ja,
1: maar het
0: ja.
1: brengt natuurlijk voordelen, want het is goed voor je netwerk. Helemaal als je dat dan wint, toevallig.
0: Van de hoeveel of zo? Weet je dat nog? Hoeveel er dan?
1: Nou, er waren toen in Italië waren er 10 deelnemers op locatie. Maar het is dan doorgaans zo dat er zijn vaak met concoursen inschrijvingen. En dan moet je vaak een opname insturen. En dan wordt er al een soort voorselectie gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Want op het moment dat je 75 kandidaten laat komen en je gaat die allemaal voor laten spelen
0: dat
1: bij een jury.
0: Kan niet, ja.
1: Dan ben je 3 weken verder voordat ze überhaupt iedereen hebben gehoord. Laat staan dat je 3 rondes wilt organiseren. Ja.
0: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dus een selectie en dan uiteindelijk.
1: Precies.
0: Ja. Maar goed, het zegt ook wel iets gewoon over jouw kwaliteiten.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja, toch? Ja, ja. Nou, ik ben dus bijvoorbeeld ook heel benieuwd. Je bent inderdaad jong, maar je bent al volop in deze wereld bezig. Heb jij voor jezelf, tweeledig, heb jij voor orgelmuziek misschien überhaupt? Zo van, nou, wat zou het mooi zijn als in Nederland? En wat is voor jou zelf de uitdaging in dit vak?
1: Ja. Dat zijn goede vragen. Alleen daar kun je al een uur over vullen natuurlijk. Maar wat ik mooi zou vinden voor de orgelmuziek in Nederland, en dat doet niets af aan zeg maar de Nederlandse praktijk zoals ik die nu mag ervaren hoor. Maar dat is een vrij gespleten wereld tussen kijkmuziek en concertmuziek. Zeg maar. Dat zijn ook wel 2 dingen die ik echt wel loszet voor mezelf. Dat zijn natuurlijk gewoon andere. Het is een andere manier van bezig zijn, hè. Wat je in het buitenland veel ziet, in Duitsland en Italië met name, is dat de orgelcultuur veel meer onderdeel is van de klassieke muziekcultuur. En als ik daar dan met mensen uit het publiek van mijn concerten spreek, dan merk je dat mensen zijn die veel breder betrokken zijn bij klassieke muziek. En die zitten dan op de zaterdagavond bij een symfonie van Mahler. En die komen een week daarna op de zaterdag bij een orgelconcert.
0: Ja, ja.
1: En in Nederland merk ik toch vaak, en dat moet ik niet iedereen mee over één kam scheren, dat is niet altijd zo, maar toch vaak dat orgelconcertbezoekers zijn echt specifiek orgelliefhebbers. En die kijken dan echt precies naar die orgelprogramma's en die kennen al die orgelwerken, of al die orgelwerken, maar nou, de bekende zeg maar. Maar die komen dan vaak niet in een concertzaal, of die komen niet bij orkesten en een pianoconcerten. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
0: Nee,
1: en je
0: het
1: ziet
0: ligt echt
1: dat die,
0: uit elkaar. Ja,
1: dat is echt een andere wereld dan. En andersom merk je dat natuurlijk ook. Ja, dus ik zou het mooi vinden als dat in Nederland eigenlijk net zo zou kunnen werken als in Duitsland en Italië. Waarbij ik eigenlijk wel denk dat het verschil komt door dat stukje ontkerkelijking en ook het cultuurchristendom wat we in Nederland ook wel langzamerhand verloren zijn. Dus als ik in Duitsland of Italië in een kerk zit voor te bereiden, is het soms zo dat ik hoor dat er die week 3 of 4 huwelijken zijn geweest.
0: Ja.
1: Want ook al komen die mensen niet meer iedere zondag naar de kerk, ze trouwen er nog wel, want ja, dat hoort zo. Hè? En
0: ja,
1: dat hoort zo, dat zijn we in Nederland voor een groot deel wel kwijtgeraakt.
0: Althans,
1: bij de mensen die niet naar de kerk gaan. En die drempel van de kerk is daardoor ook gewoon veel hoger geweest. Want die mensen komen ook daadwerkelijk nooit meer in de kerk.
0: Ja.
1: En ja, die gaan dan ook niet naar hun orgelconcert in de kerk. Ondanks het feit dat dat niet direct liturgisch gebonden is. Maar,
0: nee, dat wordt gezien als, ja, dat is van de kerk.
1: Ja, precies.
0: En daarmee wordt het ook afgedaan eigenlijk.
1: Inderdaad. En daarbij is het ook wel weer zo dat als je die mensen dan wel binnenkrijgt, heb je juist als concertorganist ook wel weer een mogelijkheid om die mensen iets van de kerk te laten zien. Alles maar omdat ze binnen zijn. Maar ook in je programmering. Want er is voor het orgel natuurlijk wel veel kerkmuziek gemaakt. En
0: ja,
1: nou, net als dat die muziek waar we net naar hebben geluisterd. Je kunt op een toch best wel eenvoudige manier dan mensen ook iets van het geloof meegeven. En toch iets waar ze over nadenken. En dan kan schoonheid daar heel goed bij helpen. En dat is natuurlijk überhaupt de reden dat we, of de reden, maar nou ja, zo'n fantastische christelijke cultuur hebben met die kerkgebouwen, maar ook die muziek.
0: Ja.
1: En dat is die schoonheid die heeft veel mensen geholpen, natuurlijk ook in het verleden.
0: Ja, ja. Dus het zou mooi zijn wat je zegt als het wat meer als onderdeel van het klassieke repertoire gewoon ook wordt gezien.
1: Ja, nou ja, precies, want dat is het natuurlijk eigenlijk al.
0: Ja,
1: want
0: ja,
1: zeg maar, Bach heeft voor orgel geschreven, maar ook voor orkest. En dat zie je met veel componisten. En dat is in de geschiedenis ook wel zo geweest. Maar dat is, ja, dat zou ik mooi vinden voor Nederland.
0: Ja, ja. Ja. En voor jouzelf, wat is, bedoel, je hebt nog hopelijk een heel leven voor je, zo'n beetje.
1: Dat hoop ik ook. Ja.
0: Om orgel te mogen en ja, te kunnen spelen. Maar toch, wat zie jij als, als uitdaging? Of misschien wel als stip op de horizon van daar wil ik heen?
1: Ja, kijk, het is altijd lastig om plannen te maken voor over jaar, zeg maar. Want je weet uiteindelijk, ik denk dat dat met alles zo is in het leven, je weet toch niet hoe het loopt. En helemaal binnen zo'n vak als wat ik dan heb, kijk, dat loopt vaak van het ene naar het andere. En ik had 2 jaar geleden nog niet gedacht dat ik nu in Haarlem organist zou zijn. En ik hoop wel dat ik dat nog vele jaren mag doen. Dat is zo'n mooie plek om werkzaam te zijn. En nou ja, goed, dat is iets wat ik dus hoop te blijven doen. Maar daarnaast heb ik natuurlijk mijn concertpraktijk. En ja, dat loopt nu heel fijn en ik mag op veel mooie plekken komen spelen. Ik hoop ook vooral dat dat zo doorgaat en dat ik nog veel meer mooie plekken mag zien. En dat ik ook op die mooie plekken mag spelen. Dat hoop ik. Ik hoop dat het zo door mag gaan als dat het nu bezig is eigenlijk.
0: Oké, ja. Nou, ja, mooi om te horen. Ik zou zeggen ook aan de luisteraars, we hebben jou uitnodigen, toch? Als ze een orgel in de kerk hebben.
1: Ja, nou, van harte welkom, inderdaad. Ja.
0: Nou, jij hebt ook een website, hè, Maarten?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die heet?
1: Die heet www.maartenwilming.com.
0: Wow.
1: Dus dat kan niet missen. Ja, je moet wat verzinnen.
0: Ja. Ja, nou, er staat inderdaad ook op, hè, de concerten die je speelt. Maar mensen kunnen contact leggen. En
1: precies,
0: überhaupt ook om over bijvoorbeeld orgelspel te komen vertellen. Misschien doe je dat ook wel eens?
1: Dat doe ik ook wel eens, ja.
0: Ja. Ja. Ja, gewoon om er wat meer van te leren kennen eigenlijk. Dat
1: precies,
0: is sowieso wel heel erg leuk, ja. We gaan afronden hier. We kunnen dan nog een klein stukje van het laatste nummer laten horen wat je hebt uitgekozen. Misschien nog even kort waarom en wat het is.
1: Ja, nou, dit is muziek en we zitten nu natuurlijk vlak na Pasen nog. Die we met Pasen hebben gedaan in Haarlem in de kathedraal met het koor. Het is geen opname van het kathedrale koor van Haarlem, maar het is wel een mooie opname. Feestelijke paasmuziek. Ik dacht dat past uitstekend.
0: Nou, heel erg mooi om daarmee te eindigen. En dan wil ik jou danken, Maarten Wilmink, voor hier jouw komst naar de studio. En luisteraars, heel veel dank natuurlijk voor het luisteren. Ik zoek hem gewoon op www.maartenwilmink.nl. We gaan er gewoon naar luisteren. Een mooi paas.
1: Dankjewel.
0: Stuk.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het bloed en het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: En vervolgen wij ook met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie we alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost van angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld. En voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. We zijn de passietijd ingegaan, de 2 weken voor Pasen. En deze week van de passie is een voorbereiding, de laatste dagen voordat Jezus Jeruzalem binnentrekt als Messias, als koning Hosanna, de zoon van David, maar ook als de verlosser die aan het kruis gaat sterven. Deze weg, die gaan wij met Jezus. Natuurlijk, dat is de vraag van Jezus. Kom en volg mij, neem je kruis op, neem deel aan het lijden en offer dat voor het heil van de wereld. Dat is onze medeverlossertaak. Dat is medepriester zijn met Jezus. Priester die niet een lam in de tempel slacht. Niet een priester die intenties van iemand anders voorleest. Maar een priester die zichzelf offert. Dat is ons alle roeping. En wij gaan op weg met Jezus. En soms even aarzelend als die apostelen. Want hier op aarde is alles sinds de zondeval gebrekkig. Alle ondernemingen, ze zijn gebrekkig. Niemand is volmaakt hier in deze wereld. Alleen de heilige maagd Maria die gevrijwaard is van alle zonde, alle kwaad. En die daar standvastig in is gebleven. Maar alle aardse ondernemingen, ook al zijn ze van goddelijke oorsprong. Zoals het verbond met Abraham. We hebben dat gehoord in de lezingen. Een aantal leiders van het Joodse volk willen Jezus niet aanvaarden. Ook in de kerk, er is misbruik in de kerk, terwijl het een heilige kerk is. Ja, dat is de typische aarde. Maar Jezus is de volmaakte, is de heilige. En hem gaan we achterna en we hopen en we vertrouwen op hem. En dat doen we vandaag met wie anders dan Johann Sebastian Bach. J.S. Bach. J.S., dat verwijst al naar Jezus. We gaan Jezus volgen in de Matthäus Passion. Dat meesterwerk van Johann Sebastian Bach. Dat doen we bijna niet met de aria's, maar vooral met de teksten. De teksten van degene die als het ware langs de kruisweg staan. Die alles zien gebeuren. Die met Jezus Jeruzalem intrekken. Die met Jezus naar Golgotha optrekken. En daarop reageren als gelovigen. En het is uitgeschreven in al die commentaarteksten op het verhalend gedeelte van het evangelie. Het zijn enkele koralen en vooral recitatieven van instrumentalisten en zangers. Maar niet de aria's die uitgebreide emoties zijn, maar het commentaar op de lijdensweg. En dat wil zeggen op de liefde van Jezus, de liefde van God. En we beginnen met het eerste koraal, met deze prachtige tekst. Liefdevolle Jezus, wat hebt gij misdaan? Dat men zo hard vonnis heeft getekend. Wat is uw schuld? Welke misdaden worden u aangerekend? Allerliefste Jezus, hertsliefste Jezus,

Allerliefste Jezus, wat hebt u misdaan? Jezus trekt Jeruzalem in en een vrouw, vergeleken met die apostelen, een vrouw komt hem zalven met het oog op de begrafenis. Zij voelt, zij weet de liefde van Jezus. En in dit recitatief wordt die liefde uitgezongen en verbaast, hoe kunnen die leerlingen zo zakelijk reageren? Dat ze over het geld nadenken van die balsem en niet denken aan de liefde van die balsem. De tekst vertaald luidt, doe lieber heiland, o liefdevolle verlosser. Terwijl uw leerlingen reden twisten omdat deze vrome vrouw het teken stelt van de rouw die uw dood spoedig zal brengen. Sta mij dan intussen toe dat ik u hetzelfde doe door met mijn tranen uw hoofd te zalven. Ja, met die vrouw zalven wij het hoofd en het lichaam van Jezus. Wij storten onze liefde uit, onze gebrekkige liefde, en kijken met verbazing naar die leerlingen die reden twisten. Maar we kijken ook met verbazing naar onszelf. Doe, lieve heiland.

Doe, lieve heiland, liefdevolle verlosser. Met deze vrouw storten wij onze tranen, onze liefdesbalsem over u uit. De apostelen die aan het redetwisten zijn, ze zitten bij het laatste avondmaal en kijken verward toe. En Jezus spreekt die vreselijke profetie uit over iemand die zijn hand zal dopen in de schotel. En iemand die hem zal verloochenen, Judas en Petrus. En als Jezus zegt, iemand zal mij verraden. Heer, ben ik het, vragen wij onszelf af. Ben ik het die u verraadt? Ja, door al onze zonden. Ja, en zegt dan de koraal, ich bin es, ich sollte büßen. Ik ben het, ik zou moeten boeten, aan handen en voeten gebonden moeten worden in de hel. Want de boeien en de geestelslagen en alles wat gij hebt gedragen, liefdevolle heiland, dat droeg gij, o Heer, om mij. Ich bin es. Ja, laten we dat bidden en zingen en heel nederig zijn.

Ja, we luisteren mee. Verdwaasd, we worden er stil van, letterlijk en figuurlijk, van wat die leerlingen doen, maar wij doen dat ook. Wij staan zo tegenover Jezus, half slachtig. Jezus geeft zichzelf bij het laatste avondmaal in brood en wijn. Zijn lichaam en bloed geeft hij aan ons. Dat vieren we nog steeds in de Eucharistie. Dat wij zo met hem, de gekruisigde, de lijdende Heer, de Zoon van God, worden verenigd. En ja, zo neemt Jezus afscheid. Met die zelfgave in de Eucharistie. De zelfgave aan het kruis. Dat is zijn afscheid. En wij roepen uit in het recitatief van de sopraan. Hoewel mijn hart bedroefd is, nu Jezus afscheid neemt, ben ik toch blij om wat hij mij geeft. Zijn vlees en bloed waarin hij leeft, laat hij na in onze handen. Zoals hij op aarde steeds de zijne omringde met een goedheid zo groot, zo heeft hij hen lief tot in de dood. Die liefde die hij toont in het kruis, die toont hij ook elke keer in de Eucharistie. Mochten wij dat begrijpen,

Mijn hart is bedroefd, want Jezus neemt afscheid. Is gezongen, hebben wij gehoord. En op het laatste moment geeft hij in zijn testament zijn lichaam en bloed. Geen testament van papier, maar van zichzelf. Zo geeft hij zich in de Eucharistie, zo geeft hij zich aan het kruis. Na het avondmaal gaan ze naar Gethsemane, de Hof van Olijven. En weer lijden met Jezus mee. En wordt in dit recitatief uitgezongen. O schmerz, o smart, o droefheid, hoe beeft het bange hart. Hoe krimpt het samen, hoe bleek wordt het gezicht van Jezus. De rechter van goed en kwaad voert Jezus nu voor het gericht. Er is geen troost, geen redding in zicht. Hij moet de helse pijnen lijden om anderen van hun schuld te bevrijden. Ach, als toch mijn liefde Heer uw angsten en plagen verminderen en helpen dragen, wat zou ik dan graag bij u blijven. Terwijl de drie leerlingen vlak bij Jezus in slaap vallen, de anderen waren al in slaap gevallen en Jezus is alleen met zijn pijn, wat zouden wij, Johann Sebastian Bach en wij de luisteraars en alle mensen, alle gelovigen, nu bij Jezus willen zijn. Maar wat is ons bestaan, wat is onze kracht? Jezus die in doodsangst bidt tot zijn vader.

als wij dan met Jezus meelijden, als wij hem zien in de Hof van Olijven, zo mooi in dit recitatief, ineens komt er het koor doorheen, de hele mensheid. Wat is dan de oorzaak van al deze kwellingen van onze Heer? Ach, mijn en onze zonden hebben u geslagen. Ach, mijn Heer, om mijn en onze schulden moet gij dit alles dulden. Wij zien Jezus in de Hof van Olijven, in die tuin, vlak tegenover de tempel, waar de paaslammeren van het oude Joodse verbond worden geslacht. En hij bereidt zich voor op zijn slacht. Jezus ziet het gebeuren, voelt de dood aankomen. In doodsangst bidt hij tot zijn vader. En we horen dat in het recitatief van de bas. Wij horen hoe Jezus tot zijn vader bidt. De tekst luidt: de Heer valt voor zijn vader neer, waardoor hij mij en alle die waren gevallen laat opstaan en in genade weer aangenomen worden. Hij, de Heer Jezus, is bereid de kelk van de bittere dood te drinken, waarin onze zonden, de zonden van alle mensen, gegoten zijn. Hij zal het haastig drinken om te voldoen aan de wens van zijn vader. Jezus valt voor zijn vader en drinkt de bittere kelk in doodsangst. Dat horen wij.

Na het laatste avondmaal, deze bittere smart in de hof van de lijven in de duisternis, Jezus alleen met zijn vader, want zijn vader lijkt zo ver weg. En dan wordt hij gevangen genomen. Daar komt de vijand, daar komt Judas. Daar in die nacht, het werk van de duisternis. En de liefde wordt met een, wat een liefdeskus zou moeten zijn, wordt door een verraderskus, verraden, overgeleverd aan de kwade machten. Jezus is gevangen. Laten we dit beluisteren, met ons hart meeleven. In de Hof van Olijven.

geweldig, indrukwekkend. Het is de duisternis van de nacht in Gethsemane. Jezus wordt gevangen. Wij, de leerlingen, we zijn in slaap gevallen. We zien het niet eens. We worden wakker, vol schaamte. En dan komt daar de vijand. Jezus wordt gevangen. Het koor. Laat hem, hou op, bind hem niet. De mensheid roept tevergeefs. Wij kunnen de kwade machten niet tegenhouden. En dan komt, ja, de helse krachten komen los, ook in die muziek. De tekst luidt: zijn bliksem en donder in de wolken verdwenen. Open uw vurige afgrond, o hel, verbrijzel, verwoest, verslind. Breek met één woedend gebaar de valse verrader, de moordenaar. Maar wie is die valse verrader, de moordenaar? Het zijn alle zondaars. De strijd van goed en kwaad wordt beschreven in het boek Apocalypse als een geweldige strijd. De helse machten tegenover de hemelmachten. Het waren oorspronkelijk hemelmachten die in het tegendeel zijn veranderd, zich hebben veranderd, tegen God strijden, tegen het koninkrijk. Deze tekst, en dan tegenover de liefde van Jezus, die zelfs de verraders kus zachtmoedig ondergaat, zich laat verraden, uit liefde voor de Vader, uit liefde voor ons. Ja, dat is die tegenstelling daar in die nacht. De liefde, het licht van Jezus en de duisternis van het kwaad. Ja, daar mogen wij, zoals dat in de koraal, ik lees nu de tekst, werkelijk vol berouw zingen. O mens, wij allen, o mensen, beween uw grote zonde. Waarom Christus naar de aarde werd gezonden en de schoot van zijn Vader in de hemel verliet. Uit een maagd werd hij geboren, om voor ons die waren verloren tot bemiddelaar te zijn. Doden roept hij weer tot leven, zieken heeft hij doen genezen. Ten slotte kwam de tijd waarop hij zijn leven gaf voor ons allen. De zonde nam hij op zich van ons allen, bereid om te sterven aan het kruis. Ja, wij zondaars, zo bijzonder is getekend het lijden van Jezus, zijn liefde voor ons en het verraad van ons. En het verraad van Judas dat we nu hebben meegemaakt, de gevangenname van Jezus en kort daarop de verloochening van Petrus. Beide aangekondigd bij het laatste avondmaal. En dan, ja, deze aria laten we horen. Als het ware bijna een hoogtepunt van, ja, menselijke val. Een vriend, uitverkorene en dan zo de meester verloochenen. Maar dat doen wij eigenlijk in elke zonde. En daartegenover het licht van de eindeloze vergevingsgezindheid. De wil Petrus komt terug met als het ware al de woorden in de ogen. Als hij Petrus aankijkt, wanneer Jezus naar buiten wordt gevoerd, hem aankijkt: Petrus, houd jij van mij? Dat zal Jezus vragen als hij verrezen is. En dit moment van de liefde van Jezus en de vreselijke smart die wij ook zouden moeten hebben over al onze zonden, die Petrus uithuilt en dan zingt: erbarme dich, erbarme dich. Willen we nu gaan luisteren en mogen wij dat met Petrus uitroepen, kijkende naar Jezus bij het laatste avondmaal in de Hof van Olijven, bij de ondervragingen, bij de geesteling, bij de doornenkroning, bij zijn kruisiging. Heer, erbarm u over ons.

dat Jezus die dat alles gedragen heeft, heeft alles wel gedaan. En dan zingen we met de prachtige tekst, nadat we ook het O hoofd vol bloed en wonden hebben, de tekst die we dan gaan horen, bekende melodie van Jezus, geeseling, Jezus doornenkroning, het bloed over zijn gezicht, dat we al gezien hebben in de Hof van Olijven, waarvan de tekst luidt: O hoofd vol bloed en wonden, met pijn bedekt en hoon, O hoofd tot spot omwonden, met een doornenkroon. O hoofd dat andere kronen en glorie waardig zijt, ik wil u mijn hart tonen en ik groet u, gij die zo lijdt. O edel aangezicht, aanbeden en geschuwd door alles wat leeft op aarde, wat zijt gij nu bespuwd? Hoe arm is nu uw hoofd? Wie heeft het licht van uw ogen, dat elk licht ging te boven, zo schandelijk gedoofd? O edel aangezicht, aanbeden en geschuwd door alles wat leeft op aarde, niet om aan te zien bent u. O hoofd vol bloed en wonden, met pijn bedekt en hoon. O hoofd tot spot omwonden, met een doornenkroon. O hoofd dat andere kronen en glorie waardig zijt. Ik wil u mijn hart tonen en ik groet u die zo lijdt. Er komt dan een prachtige aria. Uit liefde heeft hij alles gedaan. Uit liefde wil mijn heiland sterven. Van zonde wil hij niet weten. Zelf is hij onschuldig. Hij is gekomen opdat de eeuwige duisternis en de straf bij het laatste oordeel van mijn en onze ziel wordt weggenomen. Uit liefde wil de heiland voor mij sterven. Dat is de tekst. En het zou mooi zijn als ze dat konden horen, die muziek. Maar op een of andere manier is het geblokkeerd. En zo gebeurt het vaker in het leven, dat de liefde ineens geblokkeerd wordt. En de schoonheid is verduisterd, dat maken we nu mee. Aan de lijve. Ik heb het mooi in beeld, maar de klanken klinken niet meer. We gaan dan verder met de teksten. En ja, we gaan met Bach, die ja, dat heel diep doorvoeld moet hebben, gaan we verder. En Bas, die zingt dan heel mooi, als Jezus dan veroordeeld gaat worden tot het kruis, dat ook hij, dat wij zeker ons kruis zouden willen dragen. Zo gaan we met Jezus op de kruisweg mee. En de bas zingt uit: kom, zoet kruis, zo wil ik vragen, mijn Jezus, maak het voor mij klaar. En wordt mij mijn lijden eens te zwaar, helpt gij het mij te dragen. Wat een mooi gedicht. Kom, zoet kruis, zo wil ik vragen. Mijn Jezus, maak het voor mij klaar. En wordt mijn lijden eens te zwaar, helpt gij het mij te dragen. We zien Jezus dan geslagen, gegeeseld, wat hij alles wil dragen. En hij gaat op weg naar Golgotha. En er staat deze smartelijke tekst, die ook in een hele smartelijke melodie en toonzetting wordt uitgevoerd en is gecomponeerd door Bach. Hij moet werkelijk in vervoering geweest zijn. Ach, Golgotha, onzalig Golgotha. De Heer der Heerlijkheid moet hier in schande sterven. De zegen en het heil van de wereld worden als een vloek aan het kruis gehangen. De schepper van hemel en aarde schijnt aan beide onwaardig te zijn. Hier moet de onschuld schuldig sterven. O, dat breekt mijn hart. Ach, Golgotha, onzalig Golgotha. De Heer der Heerlijkheid moet in schande sterven. Ja, aan het kruis. De kruiselingse balken, de twee uitersten raken hier elkaar.
de ergste zonde. God wordt gedood, de Zoon van God wordt vermoord. En de eindeloze, oneindige liefde van God komt over de aarde. Ja, de uiterste tegenstelling hangt hier aan het kruis. En wij zien dan Jezus aan het kruis hangen. We zien hem lijden, we zien hem uitroepen. En een van de meest diepe uitroepingen van het kruis is, van de 7 woorden, is dit misschien wel een uitdrukking van die zojuist genoemde tegenstelling van de hemel en de hel. Als Jezus uitroept, Eli, Eli, lama sabachthani. Oude Aramees-Hebreeuwse woorden. Hetgeen betekent, mijn vader, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verlaten van God, in feite is dat de definitie van de hel. Jezus moet daar aan het kruis de hel ervaren. Hij moet ervaren, gevoeld hebben, de volledige afwezigheid van God. De afwezigheid van God moet hij gevoeld hebben. Dat is de hel. Terwijl hij weet dat hij de Zoon van de Vader is. De Zoon van de mensen, mensenzoon, Messias, maar de Zoon van de Vader. Hij voelt hem totaal niet. Er zijn mensen die soms de Godverlatenheid voelen, vreselijke duisternis, de hel voelen. Het is zo verschrikkelijk als zij dat proberen te beschrijven, totdat dan weer het licht aangaat. Maar Jezus heeft daar de hel gedragen. Hij is door de hel gegaan in onze plaats. Want met zonde, met de zonde is de breuk met God, is God er niet meer. Zoals Adam en Eva uit het paradijs zijn gezet, nee, gegaan door hun eigen keuze, zich losgesneden van God, zelf God te willen zijn, zelf goed en kwaad te willen bepalen. Ja, dan ben je letterlijk goddeloos, zonder God. Dat is de hel. Maar vanaf het eerste moment, lezen ook in de Bijbel, heeft God gezegd, de kop van jouw slang, de kop van jouw Satan zal verpletterd worden door het kroost van een vrouw, van de nieuwe Eva. Ja, dat is de breuk met God en onmiddellijk de belofte van God, dat God zich inzet om de wereld te herstellen, te verlossen. Maar niet zoals wij zouden denken, in één keer met één handomdraai en alles is weer oké. Nee, het is de hele geschiedenis van de mensheid, de hele ontwikkeling wordt daardoor getekend. De voortdurende strijd van goed en kwaad, zoals we dat dagelijks lezen in de kranten en zoals we ook in ons eigen leven meemaken. Ja. Dat is de kruisweg van Jezus. Dat is zijn lijden. En wij zijn er deel van. Het gaat over ons. En wij worden erin getrokken. Maar gelukkig beschermt ons God. Want wij zouden die diepste ellende, die diepste duisternis niet kunnen verdragen. Hij heeft het verdragen, gedragen. Opdat wij onze kleine duisternissen kunnen verdragen. En met de genade eruit kunnen opklimmen, kunnen opstaan. Eigenlijk het Pasen beleven elke dag in ons leven. Via het liturgisch. Maar het gaat om bevrijd worden van het kwade elke dag van ons leven. En we zien Jezus sterven aan het kruis. En in de koraal wordt uitgezongen. Wanneer ik dan eens moet sterven, Heer God, blijf dan heel dicht bij mij. O Jezus, als ik doodsangst moet lijden, hoe wees mij dan nabij? Als het mij het allerbangste om het hart zal zijn, bevrijd mij van mijn angsten door uw eigen angst en pijn. Eens zal ik moeten sterven, blijf dan mij nabij. Als wij ja, ouder worden, gebrekkig worden, naar de dood toe gaan, denken we aan het kruis, kijken we naar het kruis, maar niet meer met de angst, met de angst voor het lichamelijk lijden, angst voor het oordeel. Maar kijken we naar de eindeloze liefde van Jezus aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen.
Petrus, houd je van mij? Als we dit kunnen uitroepen, ja, Jezus, ik heb van u willen houden. Ik heb van u willen houden, maar ik vertrouw op u. En horen wij de woorden die Jezus zegt tot de goede moordenaar, laten we maar zo noemen, heden nog zul je met mij zijn, want we geven ons over. We buigen tot in de diepte, Heer. We zijn eigenlijk niets. We zijn van u helemaal totaal afhankelijk. Jezus, wij geven ons aan u over. Wij vertrouwen op u. Wij zien uw grote liefde.

En vertrouw erop. Jezus, ik vertrouw op u. Zoals u dat gezegd hebt tegen zuster Faustina. En we staan onder het kruis. We kijken naar u op. En we denken aan wat u gezegd hebt tegen Petrus. En ja, daar kunnen we op vertrouwen. Petrus heeft dat gedaan. Wel met de diepste smart. Maar hij heeft het gedaan. Het centrale gebed. Heb medelijden met ons. We moeten ons uiterste best doen. We moeten alle oefeningen doen van de 40 dagen tijd. Vasten, bidden, geven. Ons inzetten. God boven alles proberen te beminnen. Terwijl er zoveel dingen ons aantrekken. Medemens beminnen. Terwijl er zoveel lastige mensen zijn. Heer, help ons. En ja, het vertrouwen. Erbarm u. Want niet voor niets heeft Jezus, de Zoon van God, de oneindige Heer, de goddelijke majesteit, dit vreselijke lijden, Gethsemane, de kruisweg, de kruisdood ondergaan. En dan kunnen we nu nog mooi luisteren naar de Heer. Ja, hij heeft dat alles gedaan uit liefde voor ons. Alles gedaan uit liefde voor ons. Uit liefde voor alle mensen. Uit liefde voor mij en voor u. De tekst luidt, uit liefde wil mijn heiland sterven. Van zonde weet hij zelf niets, zelf is hij onschuldig. Maar hij draagt de eeuwige duisternis en de straf van het laatste oordeel. Die heeft hij door zijn liefde en zijn lijden van mijn ziel weggenomen. Aus Liebe, uit liefde.

Ja, dat is het enige woord wat overblijft. Namelijk, aus Liebe, uit liefde, heeft Jezus alles gedaan. Uit liefde is hij voor ons gestorven. Dat is wat wij deze dagen, deze weken moeten overwegen. In ons gedacht, in ons hoofd, in ons hart vooral. Uit liefde, dat is de essentie van Jezus menswording, zijn leven en ja, zijn dood. Alles uit liefde. Natuurlijk, deze dagen, deze weken, denk aan onze boeteoefeningen, aan onze gebeden, aan onze smarten, onze pijnen, ons verdriet. En ja, we zouden somber kunnen worden, zeker wanneer we naar deze wereld kijken. Dan zien we leed, de ellende. En sommige mensen worden heel negatief, heel zwaarmoedig, depressief. Ja, en er is zoveel lijden, maar we kunnen juist naar Jezus kijken aan het kruis, in de Hof van de Olijven, door de straten van Jeruzalem. Hij helemaal vervuld van die liefde. En dat is dat wij in deze 40 dagen tijd, in de Goede Week, vervuld worden van die liefde die hem bezield heeft. De liefde die eigenlijk de geest van liefde is, de Heilige Geest. Ik wens u, beste luisteraars en bidders van Radio Maria, een hele goede passietijd, een hele goede week en een gezegend Pasen. De liefde en het licht van God door Jezus mogen in u allen komen. En mogen ook door ons in deze wereld komen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
2: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, en het gezelschap wordt eigenlijk steeds gevarieerder hier. We hebben alle leeftijden tegenwoordig. Nou, niet alle leeftijden, maar wel veel leeftijden. Onze oudste aanwezige vandaag is Leila. Leila, hoe oud ben je inmiddels? 11? Nou, daar gelooft natuurlijk niemand. 11, hè? 11. En Noah? Noah zit hier ook. Hoe oud ben jij inmiddels, Noah?
3: 4.
2: En wanneer ben jij 4 geworden dan?
3: Oktober.
2: In oktober, dus je bent net jarig geweest.
3: Ja.
2: Nou, van harte proficiat. Dan gaan we eens even zingen voor jou. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hipperdewip, hoera, hipperdepiep, hoera, hipperdepiep, hoera. Nog heel veel hele goede gezegende jaren nou, hè. En Noah, die wordt er een klein beetje stil van, hè? Ja, zegt hij. Ja, hij wordt er een klein beetje stil van. Ja, dat is natuurlijk wel een hele grote feestdag geweest, Noah. 4 jaar oud. En dat betekent volgens mij dat je ook naar school mag gaan dan, hè? Kom eens even bij de microfoon staan. Kom eens even vertellen of je al op school bent geweest.
3: Ik was nog naar de Victorschool geweest.
2: Naar de Victorschool?
3: Ja.
2: Oh, wat goed zeg. Ja, Victorschool, die is genoemd naar de heilige Victor. Dat wist je misschien niet, maar dat is zo.
3: Ja.
2: Een belangrijke heilige. Ja. Nou, superleuk, Noah. Heel mooi. Jongens, hebben jullie nog iets meegemaakt wat de luisteraars echt even moeten weten? Wat je even moet delen met de luisteraars? Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
4: Ik weet, ik zit nu in groep 8, zoals jullie al wisten. En ik ben kinderburgemeester, zoals jullie ook al wisten. Maar mijn meester, die doet dus elk jaar in elke groep die hij geeft. Hij was van een andere school naar onze school gekomen. Toen hij praatte over de politieke partij.
2: Mm-hmm.
4: En hij had het gewoon over politieke partijen en dat soort dingen. En nu had hij de burgemeester gevraagd of hij wou komen. En de burgemeester gaat vragen aan de ambtenaren die telkens met mij meelopen als kinderburgemeester. Gaat hij stiekem vragen of hij de ambtsketen voor mij mee mag nemen.
2: Ja.
4: Zodat de meester daar ook nog voor verrast kan worden. Want dan zien ze mij alweer voor de tweede keer.
2: Ah, maar jouw meester weet wel dat je kinderburgemeester bent, of niet?
4: Ja, want we waren naar een burgemeestersontbijt geweest.
2: Ja. Oh, joh. Dus misschien dat binnenkort de burgemeester en de kinderburgemeester in dezelfde klas staan. Bijzonder hoor. Bles, kom eens even bij de microfoon. Bles heeft ook iets meegemaakt.
5: Mijn meester heeft in het ziekenhuis gelegen deze zomer, deze vakantie. En hij is nu aan het herstellen.
2: Oh.
5: En het is nu al een maand bezig. En ik ben zelf ook met mijn vriendin een heel leuk uitje geweest. Wij zijn lekker wezen zwemmen bij het zwembad als os. En toen hebben we kinderen gezien uit onze klas.
2: Oh ja, die waren er ook.
5: En die hebben we zelf.
2: Is dat nog steeds het golfslagbad in Os of niet meer?
5: Ja.
2: Ja. Oh ja, daar ben ik ook wel geweest.
5: En nog. En die kinderen zaten zelf bij ons in de klas. En die wou, mijn vriendin wou die spioneren, zoiets.
2: Oké, bijzonder.
5: Alleen ze hadden het pas door na een uur en een half uur.
2: Oké. Dus jouw meester is goed ziek geweest. Dan kun je daar dadelijk mooi voor gaan bidden, hè? Dat is heel belangrijk. Thomas?
6: We zijn maandag tot woensdag in een hotelletje in Heemskerk geweest.
2: Oh, dat klinkt ook niet verkeerd. En wat was de aanleiding?
6: Gewoon.
2: Was je iets te vieren of zomaar?
6: Nee, gewoon dat het vakantie was.
2: Oh, gewoon een vakantie, ja. Ja. Jongens, jongens, vandaag een bijzondere dag. Vandaag is het een bijzondere dag. Of wouden jullie nog iets zeggen? Thomas, zou er nog iets aan toevoegen?
6: Nou ja, maandag tot dinsdag tenminste. Want toen we daar waren, toen was er een klas met 90 kinderen op kamp. Oh. Dus toen gingen we naar Haarlem om daar...
2: Om een beetje weg te vluchten voor al die drukte.
6: Ja.
2: Ja, ja. Dan ben je van een hotel gewisseld.
6: Ja.
2: Ja, ja, oké. Okay. Les nog het laatste.
5: Vandaag hebben we huiswerk begonnen.
2: Vandaag officieel huiswerk begonnen. Oké, daar ben je super blij mee.
5: Nee.
2: Je kijkt heel gelukkig. Nee, toch niet? Nee. Oh, nog niet zo. Nee. Jongens, vandaag is een bijzondere dag. Jullie weten, in onze kerk vieren we altijd verschillende feestdagen. En we vieren ook altijd op een bijzondere manier alle heiligen van onze kerk. Toch? Ja. Wie weet welke heiligen we vandaag vieren? Leila, welke heiligen vieren we vandaag?
4: Heilige Wendelin.
2: Wendelin? Ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
4: Heb ik opgezocht.
2: Heb je het opgezocht? Ja, dan zal het misschien wel waar zijn, ja. Maar dat was niet de heilige waar ik over wilde gaan praten. Er is nog een andere heilige, die is nog niet zo heel lang geleden heilig verklaard. Ik heb hem nog gekend. En jullie, ik denk, net niet meer. Net niet meer. Leila, wie zou het zijn?
4: Carlo Acutis.
2: Nee, niet Carlo Acutis. Charlotte heeft hem ook nog gekend. Charlotte, enig idee? Charlotte zit druk te googlen? Nee.
7: Ik had het ook al opgezocht.
2: Oh, je had het ook al opgezocht. Nou, vertel het maar dan.
7: Ik denk dat u bedoelt de heilige Johannes Paulus II.
2: Ja, de heilige paus Johannes Paulus II. Wie heeft er wel eens van gehoord? Noah, ja, Noah wel. Bless ook. Ja, mag blijven zitten, Noah. Ik was alleen maar benieuwd of je ervan gehoord had. Noah heeft er zeker van gehoord. Jongens, de heilige paus Johannes Paulus II. Toen ik jullie leeftijd was, was dat de paus van onze kerk. Hoe heet op dit moment ook alweer de paus? Welke paus hebben we nu? Die heeft niet zo'n lange naam als de paus van toen. Leila? Toen was het Johannes Paulus II, nu is het?
4: Paus Leo de 14e.
2: Heel goed, paus Leo de 14e. Heel goed. Jongens, jullie weten wat een paus is, hè? En niet alle pausen zijn natuurlijk hetzelfde. De ene paus die doet wat beter zijn best dan de andere paus. De ene paus is wat beter, of die doet wat meer zijn best om ook heilig te worden. En ook heel de wereld heilig te maken natuurlijk. En sommige pausen, daar weten we zeker van dat ze zo goed waren. En dat ze zoveel van Jezus hielden. En zoveel van de kerk hielden. Dat de kerk ze zelfs heilig heeft verklaard. Nou, en paus Johannes Paulus II was een van die heiligen. Of is een van die heiligen. Ik heb hem nooit persoonlijk gekend. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar ik heb wel, toen ik zo oud was als jullie. En ook daarna zelfs nog. Dacht ik eigenlijk altijd maar, er is maar één paus. En dat is deze paus. Want ik had nog nooit een andere paus gezien. Totdat hij doodging. En toen dacht ik, hey, je kunt ook andere pausen hebben. Had ik eigenlijk nooit zo heel erg over nagedacht. Een beetje raar misschien. Maar ik was er ook helemaal niet zoveel mee bezig vroeger. Maar later begon ik aan te denken. Ik dacht, hey, deze paus is ontzettend lang paus geweest. En ik heb hem eigenlijk nooit zo heel goed gekend. Ik zag hem af en toe wel op televisie. Maar toen ben ik me er wel meer in gaan verdiepen. En toen ben ik er wel achter gekomen dat het echt geen gewone paus was. Het was al een hele bijzondere paus. Weet je wat hij heeft meegemaakt? Hij was al priester in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Hebben jullie op school ooit iets gehad over de Tweede Wereldoorlog, Bles?
5: Ik één keer... En we hebben een film gehad over de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja? Wanneer heb je een film gekeken over de Tweede Wereldoorlog?
5: Maandag.
2: Ja, afgelopen maandag. Bij ons in de prochtje.
5: En dat was super mooi. Ja. En we hebben met de klas hadden wij geschiedenis. En toen hadden we het daarover. En iemand die mijn moeder kent en ik zelf ook heel goed kent, die was ook heel bij de filmavond bij de Tweede Wereldoorlog. Die heeft de Tweede Wereldoorlog
2: zelf meegemaakt, hè? Ja, er was een meneer meegekomen met jullie, de broer van onze oude koster in de kerk. Inmiddels 92 jaar oud en die heeft de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. En paus Johannes Paulus II, toen was hij nog geen paus, toen was hij gewoon priester. Maar die was dus al priester in de Tweede Wereldoorlog. En die heeft meegemaakt wat voor verschrikkingen er toen waren. En je weet, in de Tweede Wereldoorlog zijn er natuurlijk ontzettend veel doden gevallen. Miljoenen doden. En hij heeft dat van heel dichtbij meegemaakt. En hij heeft ook meegemaakt hoe ontzettend moeilijk het was om priester te zijn in die tijd. En op een gegeven moment was de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Maar daarna kwam er weer opnieuw iets heel verschrikkelijks in de wereld. Hij was paus, later pas, hè, toen nog niet, maar voordat hij paus werd. En hij woonde in Polen. Jullie weten, Polen is een land, hè? Toch, Noah? Polen is een land. Hij woonde in Polen, hij was priester in Polen en later zou hij ook bisschop worden in Polen. Maar nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, kwam er eigenlijk weer iets nieuws verschrikkelijks. Want er kwam namelijk het communisme in Polen. En het communisme wil zeggen dat, ja, als het ware een paar mensen de boel overnemen. En die gaan doen alsof ze het heel goed voor hebben met de mensen. Die gaan zeggen, we gaan iedereen gelijk behandelen. We gaan iedereen evenveel te eten geven. We geven iedereen een mooi huisje. Maar dat is allemaal niet van jullie. Dus we geven jullie een huisje, maar het is jullie, niet jullie eigen bezit. En we geven jullie eten, maar dat is, komt wel altijd van ons af. En jullie hebben helemaal niks zelf. Je hebt helemaal niks van jezelf. Nou, wat bleek, soms waren het mooie woorden. Maar in de werkelijkheid was het groepje wat het land ging leiden ook heel slecht. Die hadden helemaal niet het goede voor met de mensen. En die gingen de mensen zelfs heel slecht behandelen. En wat ze ook gingen doen, ze gingen heel veel stiekeme dingen doen. Ze gingen bijvoorbeeld afluisteren. Bijvoorbeeld bij de priesters. Want ze hadden een hekel aan de priesters, ze hadden een hekel aan de kerk. Waarom was dat? Ze geloofden dat de kerk en het geloof, dat dat slecht was voor de mensen. Ze zeiden, ja, dat geloof, dat is eigenlijk een beetje net als drugs. Ik weet niet of jullie weten wat drugs is. Drugs is, zijn verdovende middelen. En daar kun je heel erg verslaafd aan raken. En die mensen van dat communisme, die zeiden van, ja, dat geloof is eigenlijk een beetje net als drugs. Dat houdt de mensen kalm. Dat houdt de mensen verslaafd. Maar het houdt de mensen ook voor de gek. Net zoals drugs je ook voor de gek houdt. Want dan denk je dat je je goed voelt. Maar eigenlijk is het super ongezond. En uiteindelijk kun je er zelfs dood aan gaan. Hè? Maar eigenlijk zeiden zij dat het geloof ook zo werkt. Ja, wij weten dat het niet zo is, hè? Toch, Thomas? Wij weten dat het geloof juist heel goed is voor de mensen. Maar ze gingen dus zelfs verbieden. Ze gingen zelfs verbieden dat mensen nog gingen geloven. Dus dat ze nog openlijk naar de kerk mochten gaan. Nou ja, de kerk die ging wel door, maar met heel veel strenge regels. Ze mochten heel veel dingen mochten ze niet meer. En wat er ook gebeurde was, ze vertrouwden die Johannes Paulus, die dus later paus zou worden, die vertrouwden ze niet. Waarom niet? Die was heel dapper. Ja, dus onder die boze, dat groepje boze mensen wat toen de macht had, durfde hij gewoon volop nog steeds priester en bisschop te zijn. En hij begon nog steeds te preken over Jezus Christus, maakt hem niks uit. En wat hij ook deed, was veel biecht horen. Maar wat dachten die boze mensen? Die dachten, ja, als hij in dat biechthokje zit, dan zit hij stiekem plannetjes te beramen, zit hij stiekem plannetjes uit te broeden tegen ons. Tegen dat groepje boze mensen. Was natuurlijk helemaal niet waar. Maar wat gingen ze doen? Dan gingen ze afluisteren in het biechthokje wat hij allemaal zei. Dat is natuurlijk heel slecht, hè? Heel erg. Want dat is natuurlijk iets wat alleen God mag horen. Dat is ook iets wat nooit mag gebeuren. Maar paus Johannes Paulus II die had het allemaal in de gaten. Dus die heeft hele moeilijke perioden doorgemaakt. Hij heeft zelfs af en toe onder de grond in een grot de mis moeten vieren. Omdat hij werd gezocht. Omdat ze hem wilden oppakken. Dan gingen ze gewoon in de grond. Onder de grond gingen ze aan het altaar de mis vieren. Dus hij was heel dapper. Hij durfde gewoon door te gaan. En hij liet zich niet uit het veld slaan. En uiteindelijk, en dat was in 1978... was nog net voor mijn geboorte. Ik ben 2 jaar later ben ik geboren. En in 1978 werd hij toen paus. En dat was eigenlijk een hele grote verrassing. Want hij was de eerste paus in eeuwen, in honderden jaren, die niet uit Italië kwam. Normaal kwamen eigenlijk alle pausen zo'n beetje uit Italië. Weet je wie de laatste paus was die niet uit Italië kwam? Voordat deze Poolse paus er kwam. Een paar honderd jaar daarvoor. Dat was de paus uit Nederland. We hebben 1 keer een Nederlandse paus gehad. En dat was heel cool, ja. En dat was paus Adrianus. En na paus Adrianus, dus dat is echt honderden jaren geleden, kwam er heel lang geen paus uit een ander land. Alleen maar uit Italië. Tot paus Johannes Paulus II. En toen kwam er weer eentje uit een ander land. Uit Polen. En waarom vertel ik dit nou allemaal? Nou, omdat deze paus Johannes Paulus II, toen die paus werd, die wist natuurlijk, omdat hij zoveel had meegemaakt, wist hij heel goed wat de grote gevaren waren in de wereld. Bijvoorbeeld dat communisme. En dat communisme verbood dus dat je naar de kerk ging. Dat je te openlijk je geloof ging belijden. Nou ben ik vorige week een paar dagen in een land geweest. In Albanië, dat is ook in Europa. En daar heb je ook heel sterk dat communisme gehad. En ik ben daar ook in een bunker geweest. Jullie weten wat een bunker is, hè? Zo'n soort betonnen gebouwtje. En dan zit er een hele grote tunnel onder de grond. En dan kom je allemaal in kleine kamertjes. Heel akelig eigenlijk, want daar werden dan ook mensen geslagen en gemarteld en zo. En doodgemaakt. Dus was ik helemaal geen fijne plek. Maar dan kon je zien hoe dat communisme slecht was voor de mensen. En hoe dat communisme ook iedereen voor de gek hield. En dat ze ook gingen zeggen, je moet elkaar aangeven. Als iemand tegen die communisten is, dan moet je zelfs je broertje gaan aangeven bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Dus dan moest je gaan zeggen, mijn broertje die zegt, die praat af en toe slecht over jullie. En dan werd hij opgepakt bijvoorbeeld. Dus dat was een hele vervelende, hele nare tijd. En paus Johannes Paulus II heeft dat volop meegemaakt. Dus hij wist daarom ook heel goed hoe hij de kerk moest leiden. Ja, want als je zelf nooit iets hebt meegemaakt, ja, dan kun je het ook niet aan een ander vertellen, toch? Stel dat je, Thomas, dat jij later leraar wordt op een school. En er zitten een paar pestkoppen in de klas. En je hebt nog nooit in jouw eigen klas meegemaakt dat er gepest werd. Ja, dan kun je ook anderen moeilijk helpen, toch? Als je er een beetje verstand van hebt. En als je ook weet hoe je moet ingrijpen, dan kun je veel meer doen voor de ander. En dat gold dus voor paus Johannes Paulus II ook. Die had veel verstand van het leven. En die wist ook hoe die toch het geloof kon belijden, zelfs als eigenlijk de wereld er tegen was. En weet je wat hij voor elkaar heeft gekregen? Voor een heel groot deel tenminste, misschien niet helemaal, maar voor een heel groot deel, heeft hij ervoor gezorgd dat het communisme is gestopt in Europa. En dat was wel een hele prestatie, dus hij heeft eigenlijk dat slechte gedachtegoed, die slechte leiders, heeft hij eigenlijk laten struikelen. Weet je hoe hij dat gedaan heeft? Hoe denken jullie dat hij dat communisme heeft gestopt in Europa? Leila?
4: Ik denk met bidden.
2: Heel goed, met bidden. Allereerst met bidden. Hij vroeg aan alle mensen om te bidden. Dat de liefde van God mocht overwinnen. Ja, dat klinkt voor vanzelfsprekend, klinkt voor de hand liggen, maar we moeten het wel doen natuurlijk. En weet je wat hij één keer heeft meegemaakt? Polen, het land waar hij vandaan kwam, was heel erg communistisch. En hij was al paus, maar dat communisme was nog steeds niet weg in Polen. Dus hij woonde al in Rome. Hij was al de paus in Rome geworden. Maar op een gegeven moment was hij op reis gegaan als paus. In zijn witte pak, hè, in zijn witte toog. Met zijn witte, ja, zo'n soort van petje op. Hè, dat noemen we dan de Soli Deo. Hè, een soort petje op het hoofd. En dan kwam hij in Polen aan en dan ging hij de mis vieren. En er waren meer dan 100.000 mensen bij die mis aanwezig. En die mensen die waren natuurlijk aan de ene kant wel bang voor de communisten, want die mochten eigenlijk helemaal niet zo openlijk hun geloof beleven. Maar aan de andere kant dachten ze ook van ja, het is wel eens een keer goed geweest, die bezetting. We gaan in opstand komen, maar wel op een goede manier. Niet met geweld, we gaan ze niet de kop inslaan, maar we gaan bidden. En weet je wat er gebeurde? In die mis, die de heilige paus Johannes Paulus II in Polen ging vieren, begonnen ineens meer dan 100.000 mensen te roepen, wij willen God, wij willen God. En daar bleven ze maar mee doorgaan, wij willen God. En op een gegeven moment kregen die communisten in de gaten van ja, dit kunnen we echt niet tegenhouden. Dit is zo'n sterke beweging van mensen die zoveel van God houden. Ja, zelfs als we ze dood zouden maken, stopt het nog niet. Ja, dat zien we aan Jezus zelf. Hè? Jezus is ook doodgemaakt, is weer opgestaan uit de dood. En we hebben dat ook gezien bij heel veel heiligen. Die worden doodgemaakt, maar vervolgens zijn ze martelaar. En vanuit de hemel kunnen ze nog van alles doen. Dus op een gegeven moment hadden die communisten zoiets van de beweging die er nu bezig is. Die kracht die van die paus uitgaat. En die honderdduizenden mensen die daar aan het roepen zijn, wij willen God. Ja, dat kunnen we simpelweg niet tegenhouden. En toen hebben ze eigenlijk opgegeven. En vanaf dat moment werd het communisme in Europa stukken minder. Ik zeg het een beetje simpel nu, maar dat komt toch ongeveer komt het daar wel op neer. Dus hij had eigenlijk weer het geloof teruggebracht, wat nooit helemaal weg was. Hè, want die mensen die waren altijd maar blijven bidden. Maar hij heeft er weer voor gezorgd dat het ook weer veel opener kon. Dus dat is wel een hele belangrijke prestatie. Weet je wat paus Johannes Paulus II zelf vaak zei over hoe dat kon, dat hij zoveel goede dingen kon doen? Noah, weet jij het? Ik ben benieuwd.
3: Dat hij niet dom moest.
2: Dat hij niet?
3: Dood moest.
2: Dat hij niet dom was?
3: Nee.
2: Dood. Oh, dat hij niet dood moest. Nee. Oh, dat hij niet dood moest. Ja, hij is pas laat dood gegaan. Hij was al oud toen hij stierf. Dat was na deze periode waar ik het net over had. Maar wat zei hij nou? Wat zei Paus Johannes Paulus II nou zelf over waarom er zulke belangrijke, goede, mooie dingen gebeurden toen hij paus was? Hij zei, dat komt allemaal door Maria. Hij had namelijk een hele mooie wapenspreuk. Weet je wat een wapenspreuk is? Je ziet wel eens op vlaggen zie je van die mooie afbeeldingen staan. Bijvoorbeeld een familie kan zijn eigen wapen hebben. Een paus heeft ook zijn eigen wapen. Dat is eigenlijk een afbeelding die iets zegt over jouw leven, over wie je bent. Stel, jullie heten familie van Den Bosch. Familie van Den Bosch, een soort logo, ja. En dan zou je kunnen zeggen, nou, wij hebben een paar bomen op een rijtje. En de familieleden geven elkaar de hand, bijvoorbeeld. Kun je zeggen, dat is ons logo. Even bij de microfoon, anders verstaat niemand het. Oh, jullie hebben een eigen logo. Ja, vertel het eens.
4: Van ons bedrijf Van Den Bosch Services hebben we dan een grote boom en een kleine...
2: Zit gewoon reclame te maken hier, hè?
4: Ja, en een grote boom en een kleine boom. En dan daaronder staat dan onze naam van ons bedrijf. En dan elke keer als er iemand meedoet, bijvoorbeeld Dominic en Benedict, hebben stokkie lekkers. En dan komen er twee dingen bij.
2: Twee boompjes bij.
4: En als ik dan... Ik mag misschien binnenkort een poffertjesstand openen. Dan mag ik op de markt staan met poffertjes.
2: En wat voor boompje krijg je dan?
4: En dan krijg ik gewoon zo'n... Bijvoorbeeld, ik en Cecilia krijgen bijvoorbeeld een dennenboom. En Dominic en Benic andere soort bomen. Dat het echt heel...
2: Een heel bos wordt. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Nou, dat is dus een wapen. Een wapen wil zeggen, het zegt iets over wie jij bent. En in het geval van de paus, het zegt iets over wat voor paus je bent. En daar kun je ook een spreuk bij bedenken. En welke spreuk had Paus Johannes Paulus II? Die had de volgende spreuk. Jullie kennen goed Latijn inmiddels, hè? Want jullie bidden altijd het Ave Maria al in het Latijn, hoor ik. Hij had als spreuk, totus tuus. Best makkelijk te onthouden. Zullen we het een keer samen zeggen? Totus tuus. Nicolas, kom eens bij de microfoon staan. Doe het even allemaal om zijn beurt. Jawel, kom. Kom eens even staan. Ben je zo verlegen? Leila, kom jij eens even bij de microfoon staan. Even om de beurt.
4: Totus tuus.
2: Totus tuus. Bless.
5: Totus
2: tuus. Totus tuus. Thomas?
6: Totus tuus.
2: Ja. Noah? Totus tuus.
3: Totus tuus.
2: Goed zo. Totus tuus. Nicolas? Nou toch wel.
4: Totus tuus.
2: Goed zo, totus tuus. Ja, wat betekent dat? Wat is totus? Totus bedoel ik, totus. Totus. Wat is in het Spaans todo?
8: Dat was een uitgestorven.
2: Nee, dat is een dodo. Dat is een dodo. Totus is alles. Heel goed. Alles. Of helemaal. Alles of helemaal. Dus gewoon, ja, alles of helemaal. Wat is tuus? Tuus. Wie weet dat? Tuus. Noah? Dat is tuus. Ja, zeg het maar.
3: Tuus is dat je...
2: Mama zit wat voor te fluisteren, ja? Ja, nou is Noah even van zijn stuk gebracht. Hij dacht dat hij het antwoord had, maar mama fluistert iets anders.
6: Ja,
5: mama zeg maar
2: u. Ja, u. Ja, het is inderdaad van u. Dus helemaal van u. Totus tuus, ik ben geheel de uwe, ik ben helemaal van u. En van wie was Paus Johannes Paulus II helemaal? Ik heb het net gezegd. Van wie was hij helemaal? Aan wie had hij zich helemaal verkocht, zeg maar, helemaal toegewijd? Thomas?
6: Maria.
2: Maria. Totus tuus. Maria, ik ben helemaal van u. Dat zei deze paus. En in alles wat hij deed, liet hij dat ook merken. Weet je wat zijn lievelingsgebed was? Ja, de rozenkrans. Hij zei hij hield van heel veel van bidden natuurlijk, anders word je nooit paus, dat zou raar zijn. Maar hij hield superveel van bidden en het fijnste gebed, het gebed wat hij het allerliefste bad, was de rozenkrans. Oké, we gaan daar nog iets meer praten over Paus Johannes Paulus II, belangrijke heilige voor ons wel. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.
8: Maria?
9: Elisabeth!
8: Maria!

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net uitgebreid gesproken over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Ja, die toch wel groot fan was van Maria, totus tuus, helemaal van u. Ik ben geheel de uwe. En ja, hij heeft natuurlijk veel te veel gedaan om hem al op te noemen. Weet je wat er ooit een keer is gebeurd? Ik ga nog één, toch wel een beetje een wonderlijk verhaal vertellen over paus Johannes Paulus II. Hij was natuurlijk heel vaak op het Sint-Pietersplein. Hè? Sint-Pietersplein is dat hele grote plein in Rome. En dan gaf hij vaak catechese en dan ging hij zwaaien naar de mensen, ging hij bidden met de mensen. Maar er is op een gegeven moment is hij een keer neergeschoten door een moordenaar. Hij wilde hem doodschieten. En er was ook iemand die niet van de kerk hield. Dus het had eigenlijk niet zo heel veel met de paus zelf te maken. Niet dat hij nou zo'n hekel aan die ene man had. Maar het was meer van, als ik nou de paus neerschiet, dan haal ik heel de kerk onderuit. Want zo is het ook, hè? Als je de paus neerhaalt, ja, dan heb je wel een groot probleem als kerk natuurlijk. Dus hij dacht, ik schiet die paus neer en dan kan hij niet meer zoveel mensen bij God brengen. Maar wat gebeurde er? Hij schoot. Het was een hele goede schutter. Hij schoot eigenlijk nooit mis. Hij schoot, maar, Leila, wat gebeurde er? Wat gebeurde er?
1: Hij schoot mis, maar ik heb dat allemaal al gelezen.
0: Ja, wat gebeurde er dan?
1: Hij schoot mis, volgens mij.
0: Ja. Hij schoot mis, maar wat wou je erover vertellen?
1: Ik heb een strip gelezen over hem, maar daar worden niet heel veel details. Het was gewoon dat hij mis schoot. En hij deed ook heel veel mensen bekeren. Dus ook diegene, tenminste dat stond in die strip, dat degene die hem had geschoten, was of hij had zelfmoord gepleegd of zoiets. Of hij had zoiets, hij voelde zich tenminste wel schuldig, dat wist ik wel.
0: Hij werd neergeschoten, paus Johannes Paulus II. En de schutter schoot normaal nooit mis. Toen hij werd opgepakt door de politie, want hij is meteen opgepakt, werd hij meegenomen naar de gevangenis. En hij bleef alleen maar herhalen in de auto, in de politieauto, ik mis nooit, ik mis nooit. Dus hij snapte er helemaal niks van hoe hij had kunnen missen. De paus, hij was neergeschoten. En weet je wat er was gebeurd? De kogel was net langs zijn hart gegaan. Dus de kogel was wel in zijn lichaam gekomen, maar had net zijn hart niet geraakt. Als hij het hart had geraakt, ja, dan ben je in één keer dood natuurlijk. Hè? Want daar kun je niet overleven. En weet je wat de paus zei toen hij weer bijkwam? Hij was even helemaal weg natuurlijk. Hè? Hij was even niet meer bij zijn positieve, noemen we dat dan. En toen hij weer bijkwam, zei hij, Maria heeft de kogel afgebogen. Hij was ervan overtuigd, hij wist zeker, Maria heeft klein beetje de kogel aan de kant geduwd. En weet je wat hij toen vervolgens gedaan heeft? Die kogel, die heeft hij in de kroon van Maria verwerkt. Jullie weten in Fatima, hè, daar hebben we vaker over gepraat, daar staat een heel mooi Maria-beeld. En in dat beeld, of op dat beeld moet ik zeggen, heeft Maria een hele mooie gouden kroon op. En omdat paus Johannes Paulus II zeker wist dat hij door Maria gered werd, had hij die kogel als een soort sieraad in die kroon laten zetten. Om aan te geven, er kan nog zoveel boosheid en haat in de wereld zijn, maar uiteindelijk zal Maria en zullen God en Maria alles overwinnen. Dus als je nu naar Fatima gaat in Portugal, je gaat een keer naar dat beeld kijken, dan zie je dus in de kroon van dat beeld zie je een kogel zitten. En dat is de kogel die dus vlak bij het hart van paus Johannes Paulus II kwam. Nee, is niet eng, want het is nu gewoon maar een stukje metaal. En weet je wat nog meer wonderlijk was? Niet alleen was hij gered, maar weet je wat het eerste was wat hij deed toen hij weer kon lopen en toen hij weer wat beter was? Hij ging naar die moordenaar toe, in de gevangenis. En weet je wat hij tegen hem ging zeggen? Je hebt misgeschoten, haha, zegt Leila. Nee, weet je wat hij tegen hem zei? Mijn zoon, je bent vergeven. Ik vergeef het je dat je me hebt willen doodschieten. Dat is het eerste wat hij zei. Ik wil je vergeven dat je mij hebt dood willen schieten. En weet je wat er toen met die man gebeurde? Die barstte in tranen uit en die zei, vergeef het mij. Hij was al vergeven natuurlijk, maar in ieder geval, hij kreeg berouw. En later zou hij zelf ook katholiek worden. En zou hij gedoopt worden. En zou hij uiteindelijk toch een heiliger leven gaan leiden. Dus de paus had zoveel vergeving en zoveel liefde getoond, dat die boze moordenaar ineens een heel nieuw hart kreeg, een nieuwe mens werd. En uiteindelijk ook Jezus wilde volgen en ook gedoopt wilde worden. Prachtig, hè? Ja, Bles en ik hebben maandag een film gekeken in de parochie, hè, met een paar mensen meer nog. En dan was dat ook het verhaal, hè, van een mevrouw in de Tweede Wereldoorlog. Die was eigenlijk een Joodse mevrouw, dus die zou vermoord worden omdat ze Joodse was. En uiteindelijk wordt haar familie wel vermoord. En dan ontmoet ze aan het einde van de film, ontmoet ze de moordenaar. Les, vertel eens even. Nee, het was niet Hitler. Wat gebeurt er aan het einde?
2: En toen ging ze de moordenaar die de hele familie en haar kleine broertje. Ging hij die de familie heeft gekild.
0: Ja.
2: Die ging ze knuffelen. En toen zei de meneer die de familie heeft gekild.
0: Vermoord, gedood, ja. Ja, inderdaad wat je zegt. Dus ze ging die man zelfs omhelzen. En die man die wist natuurlijk niet wat hij meemaakte. Want hij dacht, dat kan toch niet dat de familie van degene die ik dood heb gemaakt, dat die mij nu vergeeft. En uiteindelijk, die man die werd daar zo door geraakt. En dat is een waar gebeurd verhaal, is echt gebeurd. En uiteindelijk draaide die man dus ook helemaal om en werd hij uiteindelijk een helper. Ging hij ook mensen beschermen tegen de moordenaars. En werd hij zelf ook christen. Prachtig. Leila?
1: Kunnen we het nu hebben over die andere heilige?
0: Welke heilige?
1: Ja, die in dat boekje staat.
0: Oh, jij wou het nog over de heilige? Zeg het maar.
1: Wendelinus.
0: Ja, daar gaan we het eigenlijk ook nog even over hebben. Wendelinus. Leila had inmiddels in het boekje opgezocht welke heilige er vandaag nog meer is. De heilige Wendelinus. Ja, jij mag daar zelf het verhaal gaan voorlezen. Ja? Maar we eerst nog even het laatste over paus Johannes Paulus II, voordat we dat gaan doen. Nog één belangrijk ding. Hebben jullie wel eens van de Wereldjongerendagen gehoord? Wat zijn de Wereldjongerendagen, Thomas? Kom eens even staan. Oh, je weet het niet. Je hebt er wel van gehoord. Noah, weet jij het? Nou, vertel het maar eens.
3: Dat Gandhi door mag. Dat hij...
0: Wie mag door? Niet dood. Maar dat God niet dood mag?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nee, het houdt God wel in leven op aarde, ja. Als we met z'n allen samenkomen om te bidden, dan kan God als levende God op aarde zijn, dat klopt. Leila?
1: Het is een groep vol met mensen. En die reizen door naar Rome toe, toch?
0: Ja. Soms. Zijn ook in Rome geweest.
1: Ja, naar Rome en naar allemaal landen om daar te bidden. Ja, dat is het enige wat
0: Het is de Wereldjongerendagen is één keer in een paar jaar. En dat betekent dat vanuit heel de wereld miljoenen jongeren naar één stad toe komen. Om daar samen de heilige mis te vieren, kruisweg te bidden, te zingen in de straten, te bidden, de rooskrans te bidden. Ik ben er één keer bij geweest. Ik vond het wel heel erg druk. Een beetje te druk eigenlijk. Maar toen waren er dus miljoenen mensen. En toen was ik ook bij. Dat was in 2011, alweer een paar jaar geleden. En toen was het in Madrid. En wat wel heel bijzonder was, was dat heel Madrid, en Madrid is echt een grote stad, heel Madrid werd helemaal overspoeld door katholieke jongeren. En die hadden allemaal hetzelfde rugzakje en ook hetzelfde t-shirtje en zo. Dus heel die stad, een paar miljoen jongeren, hadden heel die stad als het ware overgenomen. En overal werden er katholieke liedjes gezongen en werd er gedanst. En waren gewoon jongeren met heel veel blijdschap waren ze het geloof aan het vieren. Dus het is wel heel bijzonder. En dat heeft paus Johannes Paulus II is dat ooit begonnen. Die had op een gegeven moment een beeld bij... Hij vond van de kerk moet jong worden. De kerk moet vol zitten met jonge mensen. Maar hij dacht ook van ja, maar er is niet zo heel veel voor jonge mensen. In sommige kerken komen er ook maar heel weinig jonge mensen. Dus toen zei hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga Wereldjongerendagen starten. En dat was inderdaad in Rome een keer. Maar daarna is het steeds in een andere stad geweest. In heel de wereld. In Nederland is het nog nooit geweest. Wel een keer in Duitsland, in Keulen. En dan komen er dus miljoenen jongeren bij elkaar. Ik geloof het meeste wat er ooit bij elkaar is gekomen, was dacht ik 6 of 7 miljoen jongeren, zoiets. Ja, dat is ongeveer de helft van heel Nederland bijna. Van alle mensen die in Nederland wonen. Die kwamen dan bij elkaar om samen het geloof te vieren. En dat is dus ook paus Johannes Paulus II is dat gestart. Dat was super bijzonder. Oké, Leila. Dit allemaal over paus Johannes Paulus II. Jij gaat ons een klein college geven over... De heilige Wendelinus. Vertel het maar eens.
1: De Keltische kerk van de vroege middeleeuwen kende een interessant fenomeen. Een monnik ging op reis zonder bepaald doel en zag wel waar God hem deed belanden. Het lot op deze manier in handen van God leggen werd
0: peregrinatio genoemd. Wat is peregrinatio? Hoe heet het als je een wandeltocht gaat maken, bijvoorbeeld
1: in Santiago?
0: Pelgrim, precies. Dus dat was een pelgrimstocht,
1: genoemd. In de tweede helft van deze zesde eeuw begaf Wendelinus zich ook op zijn typische pelgrimstocht. Het is niet duidelijk of hij uit Ierland of uit Schotland vertrok. Vast staat dat Wendelinus uiteindelijk in de omgeving van Trier verzeild raakte. Daar leidde hij leven als kluisenaar. Een stel mannen uit de omtrek sloten zich bij hem aan. Er ontstond een kloostergemeenschap die volgens de regels van Benedictus was opgezet. Wendelinus was de eerste ABT.
0: Wat is ABT? Zeg het eens in één keer.
1: Abt.
0: Ja, de abt. De eerste abt.
1: Oh.
0: Een abt is een leider van een klooster. Hè?
1: Oh. De plaatselijke bevolking begon hem volgens de overlevering al snel als een heilige te zien. Zijn verering nam nog toe nadat hij in 617 was gestorven. Op afbeelding staat dat de heilige Wendelinus als pelgrim met de onmisbare pelgrimsstaf, mantel en dito hoed. Hij wordt vergezeld van een hond.
0: Vergezeld, ja.
1: Van een hond. Wendelinus is patroonheilige van boeren en herders. Wendel heeft dezelfde betekenis als Germaanse vandal, de volksnaam van de vandalen, voornaam Wendelin. Wendel is zowel één vooral. Oh, Wendel is zowel in voornaam als een achternaam.
0: Dankjewel, Leila. Nou, dan zijn we toch wel even wat wijzer geworden over de heilige Wendelinus. Wel een mooi verhaal, dat zag je in die tijd wel vaker, dat mensen inderdaad helemaal rond gingen trekken. En dat ze dan uiteindelijk ergens neerstreken als kluizenaar. En een kluizenaar wil zeggen dat je je helemaal in de eenzaamheid terugtrekt. Leila die woont in Sint-Oederode. En Sint-Oederode heeft ook een kluizenaar als heilige. Namelijk Sint-Oda. Daar komt de naam Oederode vandaan. Van de heilige Oda. En dat was eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal. Dus het lijkt erop. Dat is een vrouw. Maar die ging ook zich helemaal terugtrekken in de eenzaamheid. En die ging daar ook als kluizenaar leven. En mensen die vonden dat dan zo inspirerend dat ze zich erbij wilden aansluiten. Er werd net genoemd de heilige Benedictus, die had dat ook. De heilige Benedictus was eigenlijk zo'n beetje de eerste die dat deed. Die trok zich terug in de stilte om tot God te kunnen bidden. Want als je de hele tijd in de wereld bent en je hebt de hele tijd tv aanstaan en als je de hele dag aan het gamen bent en zo, dan kun je God natuurlijk nooit ontmoeten. Dus die mannen die dachten, we trekken ons terug. We gaan in de eenzaamheid leven. Ja, en uiteindelijk komen er dan andere mannen, en later dus ook vrouwen, die dat ook willen. En dan heb je een kloostertje. Zo werkt het. Iets voor jou, Thomas? Kluizenaar? Nee? Klooster wel? Even bij de microfoon.
4: Kijk ik dan wel.
0: Kijk je dan wel? Ja, oké. Okay. Komen we nog op terug. Oké, laatste opmerking van Bles en dan gaan we naar de kapel toe.
2: Volgens mij heeft mijn oma is... Nee, overgroot-tante is non geweest in het klooster.
0: Oké. Ja, dat heb je wel eens verteld, ja. Ja, dat klopt.
2: Ze heet oma Mientje.
0: Oké.
2: Ze heette oma Mientje.
0: Ja, en die heb je nog wel gekend, toch?
2: Ja, ze is in haar slaap overleden.
0: Oh, dat is wel een mooie dood, hè? Heb je geen pijn gehad. Jongens, we gaan naar de kapel toe. Dan gaan we nog bidden voor alle intenties. Noah, weet jij ook al waar je voor wil gaan bidden?
5: Voor dat hij meer vriendjes krijgt.
0: Oké, mooi gebed. Mooie intentie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer, we hebben net gesproken over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Een grote heilige die nog steeds met onze kerk verbonden is vanuit de hemel. We willen vandaag heel bijzonder vragen om zijn voorspraak voor ons allemaal. Met name ook voor de kinderen wereldwijd. Voor alle jongeren die hij op zo'n bijzondere manier heeft samengebracht. Ook met de Wereldjongerendagen. We willen bidden dat de Wereldjongerendagen ook weer echt katholiek mogen zijn, goed en vruchtbaar, en dat uw Heilige Geest daar echt mag rondgaan en mag inspireren, de jongeren. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Amen. Ik wil bidden dat de oorlog snel mogen stoppen. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u veel.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons.

0: Van een schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle mensen die in een vagevuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden voor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum eramus, benedictus fructus sanctus tui Jesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil bidden dat ik vriendjes gemaakt heb bij mijn schootje. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u
5: voor ons.
4: Wees zo goed, Maria. Vol van genade. De Heer is met u. Misschien is gezegend onder de vrouw. Misschien is de vrucht van het schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars.
3: Nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor mijn meester dat hij snel naar school komt. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouw. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars.
6: Ik wil graag bidden dat kinderen van tegenwoordig en ook voor mezelf, dat we meer respect hebben voor onze ouders. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden
6: u. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus,
6: nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: En het laatste weesgegroet zullen we bidden voor de intenties van iedereen thuis. En daar zullen we even een kort moment stilte voor houden.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zal ik nu afsluiten met de zegen met het Allerheiligste Sacrament.

Ja, beste luisteraars, dank u wel weer voor het luisteren naar deze uitzending van Vrienden voor het Leven. Vandaag op 22 oktober, waarbij we gepraat hebben over de heilige paus Johannes Paulus II. Dank u wel weer voor het luisteren. En graag maak ik ook nog even als vrijwilligster en fan van het programma Met Levi op avontuur van deze gelegenheid gebruik om u daar ook nog even op te wijzen. Het is namelijk een programma ook opgenomen met kinderen. Onder leiding van hulpbisschop Mutsaars, die kinderen meeneemt op een wandeltocht door de Bijbel en door de ogen van de jonge Levi. Dus vandaar dat het ook heet Met Levi op avontuur. Dus ook zeer zeker aan te raden. Nou, bedankt weer voor het luisteren en tot ziens!

U luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Jules Abalozo, Filipijnen. Liefdevol leven met Radio Maria. Op 1 juli kreeg ik een bijzondere band met Radio Maria. Mijn vriendin belde me op om met haar mee te doen aan haar Radio Maria-programma. Het was een avondaflevering en ik haastte me naar haar toe, niet wetende wat mijn rol in het programma zou zijn, maar het was een antwoord op mijn lange wens om op Radio Maria te zijn. Het was mijn verjaardagswens, een manier om Christus via Radio Maria in elk huis te brengen. Ik ben van kinds af ziek geweest en er werd mij verteld dat ik vroeg zou sterven. Ik mocht niet werken, spelen, trouwen of kinderen krijgen. Ik genoot niet van mijn tijd toen ik opgroeide, maar wat mijn geloof sterker maakte, was voortdurend gebed en daden van liefde. Deze werden intenser toen ik naar Radio Maria begon te luisteren en mede gastheer was van Happy Hour with Kalakbe, Flora, Bing, Lina, Beeps en Tess. De 15 jaar die ik bij Radio Maria heb doorgebracht zijn vol wonderen geweest. Trouw zijn aan de oproep van Moeder Maria brengt een leven van hoop voort en Christus heeft elk deel van mijn wezen aangeraakt en genezen. Ik kreeg te horen dat ik niet zou kunnen lopen vanwege mijn ruggenmerg. Ik had een heupprothese nodig en er werd mij verteld dat ik jarenlang bedlegerig zou zijn als ze me zouden opereren. Ik heb de operatie niet ondergaan vanwege mijn hoge leeftijd en de mogelijke bijwerkingen. In combinatie met mijn hartziekte, diabetes, creatinine en laag hemoglobinegehalte was het waarschijnlijk dat de pijn die ik ervoer niet veel zou verminderen. Ervaring zou niet veel verminderen. Ik draag in stilte de pijn en het lijden, maar ben zeer hoopvol bij elke zonsopgang en ondergang van mijn leven. Ik ben zo dankbaar voor de genade en wonderen waaraan ik mag deelnemen door bij Radio Maria te zijn. Niet alleen naar de programma's te luisteren, maar ook Happy Hour te hosten met mijn Kalakbe. Na 2 maanden kon ik lopen. Mijn grote verlangen om te dienen via Radio Maria heeft mij sterk gemaakt. Nu deel ik mijn liefde via dat Radio Maria-programma, breng ik Christus bij de mensen thuis en leer ik spiritualiteit in elk programma. Dankzij de gaven en zegeningen van God en zijn moeder Maria, met Radio Maria, verlengt het werken mijn leven en sterkt het mij in mijn beproevingen. Ik bedank voor de aanmoediging en liefde van het personeel van Radio Maria en Kalakbe. Ik ben blij om Radio Maria te dienen en Christus in je huis te brengen.

Tetjana, Oekraïne. Ik wil graag mijn getuigenis over Radio Maria in mijn leven delen. Tijdens mijn zwangerschap kreeg ik plotseling bloedverlies. De doktoren zeiden dat ik om mijn leven te redden moest instemmen met het afbreken van de zwangerschap. Ik was depressief. Ik wilde het niet doen. Ik belde onze Radio Maria tijdens het live Rozenkransgebed en vroeg om gebed voor mijzelf. Ik weet niet wie of hoe ze voor me baden, maar God heeft hen verhoord. Nu houd ik mijn baby in mijn armen. Gelukkig is ze geboren en kerngezond. Mogen God alle luisteraars van Radio Maria zegenen. Bedankt voor het samen bidden. God hoort onze gebeden.

Getuigenis van Elisabeth uit Oostenrijk. Radio Maria is een bron van kracht voor mij bij de zorg voor een gehandicapte dochter. Ik heb een gehandicapte dochter voor wie ik zorg en mijn man is al behoorlijk op leeftijd. Het is een moeizame relatie, maar sinds ruim 6 maanden heb ik Radio Maria ontdekt. En dit is echt een bron van kracht voor mij. Vooral door de verbondenheid die ik voel met anderen. Als ik de telefoontjes hoor van andere luisteraars, hoor ik dat hun leven het mijne weerspiegelt. Het geeft me troost in mijn situatie.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Zodra ze plaatsgenomen had, haalde hij een dunne papyrusrol tevoorschijn. Ze herkende hem als de rol waar hij soms op zat te schrijven. De rol die hij angstvallig bewaakte. Hij slikte. Wil je weten wat ik opgeschreven heb? Zonder verklaring overhandigde hij haar het stuk papyrus. Ze trok haar wenkbrauwen op, terwijl ze haar lippen likte en vouwde, vervolgens de rol open. Een ogenblik staarde ze ernaar zonder begrip. Toen drong het eindelijk tot haar door. Theo, de man die de harten van de mensen uit Korinthe had gestolen met zijn wilde wagenrennen, de handelaar die benijderswaardig succes had vergaard, de scheepseigenaar die vereerd werd door zijn zeelui, de avonturier die geholpen had Paulus' leven te redden, die Theo had ook dit geschreven. Een verhaal als een gedicht. Op het gevlekte, sleetse vel papyrus, waarop zijn vingers talrijke inktvlekken hadden achtergelaten, had hij een verhaal gecomponeerd met de titel Engelenlittekens. Je bent een verhalenschrijver! Hij kromp in elkaar. Geen goede! Hij stak zijn hand uit en vouwde de rol dicht. Voordat je het leest. Ja? Het is een verhaal over littekens. De littekens die we dragen in onze ziel, in ons lichaam. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Trok de donkere, zijdeachtige lokken van zijn voorhoofd en toonde de zilveren streep die hij meestal verborg. Dit is mijn litteken. Dat zilver in je haar, vroeg ze verward. Hij greep de rand van de stenen bank vast. Zijn vingers werden wit. Ik was een vondeling, zie je. Een achtergelaten baby. Ze hapte geschokt naar adem. Ondanks alle uren die ze had doorgebracht met raden naar zijn verleden, met proberen zijn geheim boven water te halen, had ze nooit aan deze mogelijkheid gedacht. O, Theo! Mijn adoptievader Galenos vond me op de trap van de Bema, op de dag van de geboorte van zijn dochter. Hij was plengoffers gaan brengen aan de goden voor de veilige geboorte van zijn kind. Onderweg vond hij mij. Wie zou jou ooit in de steek kunnen laten? Vroeg ze ongelovig. Het leek onmogelijk, hem kennende, zijn goedheid kennende, zijn vriendelijkheid, zijn trouw. Hoe kon iemand Theo niet willen hebben? Was de wereld krankzinnig? Toen kwam er een nieuwe mogelijkheid bij haar op. Was je ziek? Soms stelden families zieke of misvormde kinderen bloot aan de elementen. Ongewenste baby's werden in de handen van de goden achtergelaten om gered te worden of gedood. Hij boog zijn hoofd. Er was niets mis met me, behalve deze lok, zilverkleurig haar. Maar, Caroline boog zich dichter naar hem toe. Denk je dat ze je daarom in de steek hebben gelaten? Ze wees naar zijn voorhoofd. Het klopte niet. Een lokje licht haar kon niet bepaald een misvorming worden genoemd. Theo haalde diep adem. En nog eens. En nog eens. En nog eens. Ik vermoedde lange tijd dat dit de misvorming was waarom mijn ouders me hadden afgewezen. En ik ontdekte dat ik gelijk had. Maar dat is een verhaal voor een andere dag. Hij raakte de zilveren streep aan. Dit is mijn litteken. De herinnering dat ik ongewenst was. Het merkteken van mijn verwaarlozing. Het bewijs dat er iets heel erg mis met me was. Hij likte zijn droge lippen.
De meeste van ons hebben ze. Littekens van niet geheelde wonden. Sommige zichtbaar als een slecht genezen wond, sommige onzichtbaar, altijd pijnlijk. Het probleem met littekens is dat ze hun eigen verwrongen verhaal vertellen. Ze maken dat je jezelf soort van ziet door hun misvormde spiegel. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Dit merkteken dat me vanaf mijn geboorte ontsiert bijvoorbeeld. Het maakte dat ik niet alleen een man zag die verlaten was, maar een man die verlaten moest worden. Een man die het verdiende om ongewenst te zijn. Maar Theo! Caroline keek hem met grote ogen aan. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo waardig was. Waardig om te worden opgeëist, waardig om erbij te horen, waardig om door te worden vastgehouden. Iemand die Theo had verlaten, moest een hersenloze dwaas zijn. Hij wierp haar een raadselachtige blik toe. Ik had een groter probleem. Dit litteken maakte dat ik een God zag, die me in mijn nood alleen zou laten. Een God die me altijd vreselijke dingen zou laten overkomen. Als God toestond dat een baby als vuilnis werd weggegooid, moest hij dan nog meer voor nachtmerries voor mij in petto hebben. Yeshua heeft veel tijd nodig gehad om me anders te leren, om me te helpen, God op de juiste manier te zien, om hem mijn toekomst toe te vertrouwen, hem mijn litteken toe te vertrouwen. Theo keek naar zijn handen en glimlachte, maar zijn lach had iets pijnlijks. Ik vertel je dit omdat jij vanavond je eigen litteken hebt aangeraakt en de leugens hebt gehoord die je litteken jou vertelt. Haar keel brandde. De verkeerde persoon is die dag gestorven. De verkeerde is weggenomen. Was dit haar leugen? Vond hij haar conclusie net zo onjuist als de zijne? Theo boog zich naar haar toe. Nu begint jouw strijd pas echt. Je moet je door Yeshua de waarheid laten vertellen. Luister niet meer naar je litteken. Je bent niet Gods vergissing, Caroline. Je bent zijn glorie. Caroline's ogen schoten vol tranen. Hoezeer ze ook haar best deed om haar tranen, het gloeien van haar wangen en het trillen van haar lippen te onderdrukken, ze kon het niet. Mijn woorden zullen je niet genezen, zei Theo. En mijn verhalen ook niet. Maar ze zijn een uitnodiging. Een wenk naar een deur die opengaat. Een deur naar de hoop, naar de waarheid. Caroline klemde het stuk papyrus tegen haar borst. Wil je dat ik het verhaal lees? Ik wil dat je mijn verhaal houdt. Het is een geschenk. Hij wendde zijn blik af. Een geschenk van een man die nog niet volledig geheeld is. Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Hij slikte. Van mensen ben ik niet zo zeker. Hij haalde zijn schouders op. Ik leer nog steeds, zie je? Ik wil je alleen laten weten dat ik begrijp wat je voelt. Dat ik deze strijd ook heb gestreden. Ze zag hem opstaan en hield haar ogen op zijn verdwijnende rug gericht, terwijl hij met zelfverzekerde de stappen in de duisternis opging. Hij had bij zichzelf een enorme korst afgescheurd om haar bloedende wond te stelpen. Hij had een geheim onthuld dat hij anders zou hebben verborgen. Theo, een vondeling. Ze schudde haar hoofd. En toch, hoeveel hij ook van zijn geschiedenis had prijsgegeven, ze besefte dat hij nog meer verborgen hield. Wat had hij gezegd? Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Van mensen ben ik niet zo zeker.
Ze begreep nu waarom hij haar op afstand hield, waarom hij weigerde zijn verleden te delen. Schaamte verstopte zich, schaamte scheidde. Met een rilling van angst bedacht ze dat Theo haar misschien wel nooit zijn verleden zou toevertrouwen. Dat hij zijn hart nooit volledig voor haar zou openstellen. Caroline zat in het donker met Theo's verhaal in haar hand geklemd en besefte dat ze in de afgelopen weken meer dan haar vader, meer dan haar moeder, meer dan alle vreugde die architectuur en ontwerpen haar schonken,

0: meer dan alle vreugde die architectuur en ontwerpen haar schonken, was gaan wensen wat ze misschien nooit kon krijgen. Theo's hart. Zijn hele hart, zonder voorwaarden, zonder scheidingswanden, zonder muren. Want ergens, op de kalme golven van de Middellandse Zee, had Theo tijdens het verzorgen van haar gebroken lichaam haar hart gevuld met meer liefde dan ze ooit had gekend. Ze zuchtte beverig. Toen trok ze de lamp die hij voor haar had achtergelaten dicht naar zich toe. Vouwde zijn rol open en tuurde in zijn ziel. Engelen littekens. Ik ontmoette een engel. Hij was vurig en onverschrokken, getekend door vele veldslagen. Zijn gezicht was eens lieflijk geweest, puur vurig licht. Nu werd het ontsierd door een oeroude wond. Ik vroeg hem naar het verhaal van dat vreselijke litteken. Zijn ogen vertelden me over vele wreedheden. Zijn blijdschap was echter grenzeloos en ik begreep niet waar die vandaan kwam. Ik heb eens tegenover een demon gestaan. Hij was trouweloos en sluw. Het was op een troosteloze ochtend toen de strijd verkeerd liep. Hij velde me en verminkte me met zijn ijskoude klauwen. Hij hield me vast voor één laatste klap en ik wist dat ik verloren was. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ensemble Conspirare zingt het lied As Many Have Been Baptized. God, Gij kent mijn naam. Gij kent mij zoals ik ben. Gij houdt van mij. Laat me bij U komen. Geef mij Uw stilte en Uw vertrouwen. Laat mij de komende minuten met U bidden.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 21.
1: Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem 100 denarii schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en zei hij tegen hem: Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.

In het fragment van vandaag praat Jezus onverholen over de pijn van het niet vergeven zijn. Hij heeft het zelfs over bestraffing op een manier die misschien bedreigend kan overkomen. De onderliggende boodschap gaat echter over vergeving, over de nood aan vergeving. Welke momenten van het niet vergeven zijn bestaan er in jouw leven? Leed dat anderen je hebben aangedaan en waar je nog steeds niet overheen bent? Of sluimerende schuldgevoelens over dingen die je anderen hebt aangedaan en die je nu betreurt?

Denk nu na over de eerste woorden die Jezus uit in dit fragment. Dat Petrus niet 7, maar 70 keer zou moeten vergeven. Beeld je een ogenblik in dat Jezus deze boodschap tot jou richt. Indien je dit toepast op je eigen leven, hoe voel jij jezelf daar dan bij? Rustiger? Of misschien ontoereikend? Of maakt het in jou een verlangen wakker naar een ommekeer in je bestaan?

0: Beluister opnieuw het gedeelte van de lezing en wees aandachtig voor wat je voelt wanneer de koning medelijden krijgt en vergeving schenkt.
1: Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt.

niet vergeven leed en grieven kwellen de persoon die niet wil vergeven even hard als de persoon die niet vergeven wordt. Spreek nu met de Heer over schuldgevoelens en wrok waarvan je bevrijd moet worden. Soms kan je alleen eerlijk toegeven: ik zou vergeving willen schenken, maar ik ben er nu niet toe in staat. Het verlangen is voorlopig misschien genoeg.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. De parabel van de herders. Zo spreekt de Heer mijn God. Wijd de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen en worden er niet voor gestraft. Hun verkopers zeggen: gezegend zij de Heer, ik ben er rijk van geworden. Hun herders ontzien hen niet. Ikzelf zal de bewoners van het land niet meer ontzien, zo luidt de godspraak van de Heer. Ik lever die mensen over, en ieder aan zijn buurman en aan zijn koning. Die zullen het land slaan, en ik bevrijd het niet uit hun handen. Zo ging ik de schapen van de veehandelaars weiden, die voor de slacht bestemd waren. Ik nam 2 herdersstaven, de ene noemde ik lieflijkheid, de andere noemde ik band, en ik ging de kudde weiden. In 1 maand liet ik de 3 herders verdwijnen, omdat ik mijn geduld met hen verloor en omdat zij ook van mij een afkeer hadden. Daarom sprak ik: ik wijd u niet meer. Laat sterven wat sterven moet, laat verdwijnen wat moet verdwijnen en laat de overblijvenden elkaars vlees maar verslinden. Toen nam ik mijn staf lieflijkheid en ik brak hem aan stukken om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al deze volken gesloten had. Het werd diezelfde dag verbroken en de veehandelaars die op mij letten, begrepen dat dit een woord van de Heer was. En ik zei tot hen: als het u goeddunkt, geef mij dan mijn loon. Vindt u het niet goed, dan moet u het maar laten. En zij telden mijn loon uit, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tot mij: werp hem maar voor de smelter, die fraaie prijs waarop ik door hen geschat ben. Ik nam dus de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer voor de smelter. Daarop brak ik mijn 2e staf aan stukken, de staf band, om de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. Toen sprak de Heer tot mij: rust u nogmaals toe als een herder die niet deugt. Want ik zal in dit land een herder doen optreden, die niet omziet naar het dier dat te gronde gaat, die het vermiste dier niet zoekt, het gekwetste niet heelt, het nog overeind geblevene niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en hun de hoeven afrukt. Wee de nietswaardige herder die de schapen in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal volkomen verdorren, zijn rechteroog volkomen verduisteren. Een uitspraak. Een woord van de Heer over Israël. Godspraak van de Heer, die de hemel heeft uitgespannen, die de aarde heeft gegrondvest en de levensgeest van de mens in zijn binnenste gevormd heeft. Zie, ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken. Maar ook tegen Juda zal het gaan bij het beleg van Jeruzalem. Op die dag zal ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken. Al diegenen die hem optillen, zullen er zich bloedig aan verwonden. Tegen hem zullen alle naties van de aarde samenspannen. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer, sla ik alle paarden met schichtigheid en hun berijders met verdwazing. Terwijl ik over het huis van Juda mijn ogen open doe, sla ik al de paarden van de volken met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda in hun hart zeggen: de kracht van Jeruzalems burgers ligt bij de Heer van de legerscharen, hun God. Op die dag
maak ik de stamhoofden van Juda tot een vuurpan in het hout, tot een brandende fakkel in het stro. Zij zullen alle volken in de omtrek verslinden, rechts en links, terwijl Jeruzalem steeds op zijn plaats blijft. Allereerst zal de Heer de tenten van Juda redden, opdat de roem van Davids huis en de roem van Jeruzalems burgers niet boven die van Juda uitsteekt. Op die dag zal de Heer de burgers van Jeruzalem beschutten. De man die wankelde zal op die dag als David worden. Het huis van David zal als een god worden, als de engel van de Heer aan hun spits. Tweede lezing. Uit de brieven van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Een onoverwinnelijk geloof. In welke bewoordingen zal ik u prijzen, broeders, die zo dapper geweest zijt? Hoe zal ik uw innerlijke kracht en volharding in het geloof verheerlijken? Gij hebt de zwaarste beproevingen doorstaan tot aan de voltooiing van uw roem en gij zijt niet voor de folteringen geweken, maar de folteringen hebben veeleer voor u moeten wijken. Niet de martelingen maakten een einde aan uw lijden, maar de zegenkrans. Het maar al te verschrikkelijke beulswerk duurde zo lang, niet om uw standvastig geloof ten val te brengen, maar om u, mannen Gods, des te sneller bij de Heer te brengen. Vol bewondering aanschouwde de menigte aanwezigen die hemelse geestelijke wedijver voor God, die strijd voor Christus. De menigte zag hoe zijn dienaren daar stonden, vrij uitsprekend, zuiver van hart en onbedorven van geest, met goddelijke kracht, weliswaar blootgesteld aan de wapens van deze wereld, maar voorzien van de wapenrusting van het geloof. Ze stonden daar, gemarteld, sterker dan hun beulen. Ze overwonnen de mensen die hen sloegen en de folteringen die hun lichaam verscheurden. De regen van woeste slagen die zo lang op hen neerdaalde, kon over hun onoverwinnelijk geloof niet zegevieren. Ook al werden bij deze dienaren van God, nadat hun hele lichaam verscheurd was, geen ledematen meer gemarteld, maar alleen nog wonden. Hun bloed vloeide om de brand van de vervolging te blussen, om de vlammen en het vuur van de hel te doven met hun roemrijk bloed. Wat was het een verheven, wat was het een groot schouwspel voor de Heer. Hoe aangenaam in de ogen van God vanwege de trouw en de toewijding van zijn strijders. Zo staat er immers geschreven in de psalmen waarin de Heilige Geest ons toespreekt en tevens vermaant. Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen. Kostbaar is dit sterven wanneer daarbij de onsterfelijkheid met de prijs van bloed gekocht wordt en de zegenkrans door volharding tot het uiterste toe verworven wordt. Hoe verheugd was Christus daar. Hoe graag streed en overwon hij in zulke dienaren. Als verdediger van het geloof schenkt Christus aan hen die geloven zijn kracht naar de mate van hun geloof. Christus was in de strijd van zijn gelovigen aanwezig. Hij richtte de martelaren op die streden en zijn naam verdedigden. Hij sterkte en bemoedigde hen. Christus, die voor ons eenmaal de dood overwonnen heeft, overwint deze altijd in ons. Hoe gelukzalig is onze kerk, die door de goddelijke genade zo geëerd en verlicht wordt en waaraan in onze tijd het roemrijk bloed van de martelaars een glans verleent.
Voorheen straalden ze in een helder wit licht door de werken van onze broeders. Nu is ze purperrood geworden door het bloed van de martelaren. Aan de bloemen die haar sieren ontbreken nog lelies, nog rozen. Laat ieder voor zich nu streven naar de verheven eer van elk van beiden. Mogen ieder op grond van zijn werken de witte, ofwel door te lijden, de purperen zegenkrans ontvangen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En we hebben vandaag mogen de dag gaan openen met de laude. En ja, er is verder geen gedachtenis, geen feest, geen officieel in ieder geval. Dus dan gaan we gewoon dus de getijden nemen zoals we die van de dag. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het klein getijdboek beginnen we op bladzijde 321. We zitten in de derde week. 321. En dan loopt het verder voor u gewoon helemaal door. In het groot getijdboek beginnen we op bladzijde 1055. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 1055. De hymne, die staat op bladzijde 713. Kunt u ook een lintje bijleggen. 713. En dan gaan we verder. We beginnen dus op bladzijde 1055. En dan gaan we verder naar de hymne op bladzijde 1058. En dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdboek beginnen we op bladzijde 321 en op het groot getijdboek op bladzijde 1055. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want hij is onze God.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde, knielen we neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Voor de hymne gaan we in het groot getijdenboek naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang is ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust of haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort. Geen leugen wordt er meer gehoord en geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, Aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het grote getijdenboek gaan we nu verder op bladzijde 1058. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, stad van God? Zijn stad op de heilige bergen. De Heer heeft haar lief.
1: De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob.
0: Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd? Jeruzalem, stad van God.
1: Eens worden Egypte en Babel geteld. Tot hen die de Heer vereren.
0: Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes. Ook zij worden burgers van Sion.
1: Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren.
0: En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer.
1: Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis.
0: Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, stad van God. De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zie, God de Heer verschijnt met grote macht. Zijn sterke arm zal alle weerstand breken.
1: Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zijn zegetekens vergezellen hem.
0: Hij wijdt zijn kudden als een herder. De lammeren vergaart hij in zijn arm.
1: Hij laat ze rusten in zijn schoot. En leidt met zorg de ooien.
0: Wie heeft het water in zijn vuist gemeten? De hemel met zijn handen afgepast.
1: Wie deed het stof der aarde in een maat? Woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal?
0: Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen? Wie heeft hem als zijn raadsman bijgestaan?
1: Aan wie heeft hij gevraagd wat hij moest doen? En wie heeft hem de juiste weg gewezen?
0: Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, als stofjes op de weegschaal hun gewicht. En eilanden zijn slechts een hoopje zand.
1: De Libanon heeft niet voldoende brandhout. Zijn dieren zijn als offer niet genoeg.
0: De volken samen zijn voor hem zo goed als niets. Van nul en geen waarde in zijn ogen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werp u neer voor zijn heilige berg. De Heer is koning, de volken beven. Hij troont op de kerubs, de aarde trilt.
1: De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst.
0: Uw naam, de geduchte, moet men vereren. Want heilig is hij.
1: Met kracht regeert gij en onpartijdig Wat juist is, hebt gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn voetbank. Want heilig is hij.
1: Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel hoorde tot zijn aanbidders.
0: Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde. En tot hen sprak in de wolkkolom.
1: Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen. Naar al wat hij hen gebood.
0: Heer onze God, ge hebt hen verhoord. Ge hebt hen genadig behandeld. Maar wat zij misdreven, hebt gij gestraft.
1: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is hij, de Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg.
1: Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen, wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie in dienst verricht, weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus.

0: roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Laten we de Heer dienen in vroomheid en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid. En hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Danken wij God, onze Vader, die met liefde zijn volk leidt en voedt, zeggen wij daarom met vreugde.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Al goede Vader, wij prijzen u om uw grote liefde. Gij hebt ons op wonderbare wijze geschapen. En nog groter is het wonder dat gij ons herschapen hebt.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Geef ons aan het begin van deze dag het verlangen om u altijd te dienen. Dat wij in alles niet onszelf, maar u eer zoeken.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Zuiver ons hart van elke boze begeerte. Laat ons altijd openstaan voor uw bedoelingen.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Maak ons hart gevoelig voor de noden van onze naasten. Laat hen nooit tevergeefs een beroep doen op onze liefde.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, verlicht de volken die leven in de schaduw van de dood, met het stralend licht van de opgaande zon, Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat ge schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de Heer hem roepen en sprak: Gij lelijke knecht, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat ge mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen schuld moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed, namelijk in het verzorgen van de gesteltenis van mijn geest, want die is het instrument van het gebed. Het is goed mijn geest wat te laten rusten door contact te zoeken met hem. Gedachten en gevoelens komen op de tweede plaats. Eerst hem zoeken. Een paar passen voor de plaats van het gebed stilstaan en me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. Ik ben als die knecht met zijn gigantische schuld. En bij zo'n situatie past een gebaar: de dienaar wierp zich voor hem neer. En dan het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen, zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Bijvoorbeeld door gevoelens van wrok of medelijden of dankbaarheid. Hoe meer ik leef voor God, hoe beter ik kan bidden. En daarom is het goed mijn verlangen te vernieuwen naar de genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het kort de geschiedenis. Petrus, in zijn hoedanigheid van woordvoerder van de kerk, van de groep, vraagt naar de grenzen van de vergeving aan de broeders en de zusters. Jezus geeft hem een tweeledig antwoord: er is geen grens. Er is ten tweede, er is wel een motief voor zo'n grenzeloze vergevingsgezindheid. En dat motief is Gods grenzeloze vergevingsgezindheid jegens mij. En de plaats van die knecht met zijn onbetaalbare schuld, daar voor de voeten van zijn Heer, hem smekend om genade, dat is ook mijn geestelijke plaats. Er zou mij veel onheil bespaard blijven wanneer dat in mijn bewustzijn levendig bleef. Daarmee aansluitend vraag ik om de bijzondere genade een innerlijke kennis te mogen hebben van Christus onze Heer. Dat wil zeggen een kennis die me anders maakt door het besef dat ik zelf een begenadigd iemand ben. De overweging. En in toorn ontstoken leverde zijn Heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.
Waar gaan we nu naartoe? Geweld, beulen, folteren. Moeten we dat alles nu horen in het evangelie? Onze wereld is er vol van. Folteren hier, folteren daar, door de politie, door milities. Kinderen onder elkaar. Geestelijk folteren. Op school wordt gesart en gepest. En ouders gebruiken in hun onmacht soms geweld tegenover hun eigen kinderen. Het geweld is niet van de lucht. En moeten we dat nu ook nog van onze hemelse Vader horen? Ja, juist het uiterste geweld wordt ingezet, opdat wij dat geweld niet zouden toepassen op onze medemensen. En op de eerste plaats op onze medegelovigen. Jezus is niet streng, wordt er wel eens beweerd. Ja, dat is hij wel. Maar hij is streng tegen de strengen. Meedogenloos voor de meedogenlozen. Hij dreigt met geweld en met de bedoeling dat hij dat geweld niet zou hoeven toe te passen. En weer staan ze tegenover elkaar, de Heer en zijn knecht. Maar nu kent de Heer geen pardon. Nu eist hij het volle pond, precies zoals de knecht deed tegenover zijn schuldige medeknecht. Want God wil dat zijn wil op aarde geschiedt, zoals in de hemel. En wat is zijn wil? Liever barmhartigheid dan recht. Als wij het recht laten zegevieren over de genade, dan betaalt hij met gelijke munt. Wij mogen niet op onze rechten staan, want zelf leven wij van genade. Dan moeten wij ook anderen van genade laten leven. Hoe moeten we omgaan met het kwaad? Dat is de vuurproef van het menselijk hart. Een test voor je werkelijke gezindheid. Goed zijn tegenover wie goed zijn voor jou, dat is geen kunst. Beleefd zijn en wellevendheid in acht nemen tegenover je medemensen. Op zijn tijd sorry zeggen, als je eens een steek laat vallen, dat kunnen we nog wel opbrengen. Maar hoe ga je om met het kwaad dat jou wordt aangedaan? Hoe ga je om met je vijanden? Met de mensen die je niet sympathiek zijn? Doe je zoals de beulen? Doe je zoals die knecht die zijn medeknecht naar de keel vloeg, omdat hij hem 100 denariën, 100 daglonen schuldig was? Wat doen beulen? Beulen sluiten het hart bij de pijn die een ander leidt. Ze hebben geen hart. Ze doen alsof ze niets voelen. Ze hebben geen meegevoel. God heeft een hart. En niet alleen voor zijn vrienden, zijn hartevrienden, maar ook voor zijn vijanden, voor zijn aardsvijanden. Hij is barmhartig. In het woord barmhartigheid zit het woord hart. En in misericordia zit datzelfde woord, cor, hart, ook in. Maar ook nog dat andere woord miserie, en dat is ellende. Dat betekent hart hebben voor de ellende van de ander. De ellende van die ander is zijn kwaad, zijn slechtheid, zijn zonde. Deze parabel over geld en recht staat vol woorden als medelijden, barmhartigheid, van harte vergiffenis schenken. Heb geduld met mij, zegt de knecht met de schuld van 100 denariën. Maak je hart ruim. Wij zouden zeggen, strijk met je hand over je hart. Houd je niet zo strak en eng aan het recht? Barmhartigheid is in het Hebreeuws een woord waarin het woord schoot zit verweven. En dat is niet zo onlogisch, want barmhartigheid is wat moeders geven aan hun kinderen. Ze nemen het kleintje op schoot en laten het zo delen in de warmte van de liefde van hun hart. Barmhartigheid is een goddelijke eigenschap. Het houdt in dat je de boosaardige mens opneemt in je schoot en hem daar langmoedig en geduldig laat groeien, met liefde blijft omringen, zodat de liefde zelf het geneesmiddel wordt voor zijn boosheid. En zo heeft God met ieder van ons gedaan. Ja, zo doet hij nog steeds. Wij zijn in geen enkel opzicht beter dan onze vijanden,
Ook wij leven van genade en barmhartigheid, van liefde voor bozen en vijanden van God. Hij koestert ons met genade. Hij geeft zijn kerk genade brood. In de wereld die niet verder komt dan recht en gerechtigheid onder elkaar, moeten wij een gemeenschap vormen waarin de minder geslaagden een betere behandeling krijgen dan de geslaagden. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus, vriendschappelijk met hem overleggen hoe ik bepaalde personen zal vergeven, bijvoorbeeld door in het Onze Vader de naam van die schuldenaar in te voegen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Goedemorgen, beste luisteraars. Wij gaan het ochtendgebed bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot uw zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genaden die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Amen. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Amen. Engel van God, die mijn bewaarde zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hartelijk dank voor het meebidden en om 8:30 gaan we verder met de Rozenkrans.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Een hartelijk goedemorgen, luisteraars. Het is hier bij Radio Maria bijna tijd om de rozenkrans te gaan bidden. Alleen is er nog geen meebidder. Dus misschien bent u in de gelegenheid en zou u graag willen meebidden met de rozenkrans hier op deze ochtend. Dan zou ik u willen vragen om te bellen naar de live studio. En daarvan is het nummer 073-687-2001. Ik zet nog even de muziek aan, zodat u de gelegenheid heeft om te bellen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En inmiddels hebben we iemand die met ons mee wil bidden, een van de luisteraars. Dus we gaan hier beginnen met de Rozenkrans. En er zijn ook een aantal intenties binnengekomen, die gaan we meenemen direct ook. Die noem ik dan op. En van harte dus uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We willen graag bidden voor alle priesters om natuurlijk kracht en steun. En dat zij in deze wereld, in deze tijd, standvastig blijven. Bidden we ook speciaal voor een zieke oom, een broertje, een vader, een man van een gezin, dat de bestraling en chemo die hij nu ondergaat, dat mag aanslaan. En bidden we ook voor het gezin om veel sterkte. We vragen om zegen over alle priesters. En ook willen we graag bidden voor rust in het hoofd van de luisteraar en kracht om zorgen en verdriet weer aan te kunnen. Heer, we willen graag bidden voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van kleinzoons en van een luisteraar. Uit dankbaarheid bidden we en vragen ook om eerherstel en een vruchtbare Rosary Rally in Amsterdam op 5 september. We bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor alle zegeningen die we weer dagelijks mogen ontvangen. En ook bidden we uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder Maria van altijd durende bijstand om de gebeden die zij verhoort en om haar zoon die zij ons heeft geschonken, Jezus Christus. willen ook graag bidden voor een dochter om inzicht en wijsheid bij het nemen van een goede beslissing met behulp van Maria en de heilige Jozef. En Heer, we vragen ook om rust in het hoofd van een luisteraar en gewenning in een nieuwe woonplaats. Moeder Maria, we willen vragen dat pijn bij een luisteraar draaglijk wordt of draaglijker wordt. Dat het haar leven op zo'n manier, of zijn leven, haar leven, op zo'n manier mag. Dat het leven toch zijn doorgang mag hebben. We bidden ook om regen. Dat de oogst niet bederft. En dat er weer water door de rivieren mag stromen. En ook bidden we voor Colombia, waar de mensen een heftige aardbeving hebben ondergaan. Voor hoop, moed en kracht voor alle Colombianen. En ook voor hen die in het buitenland wonen. En op afstand natuurlijk bijstand bieden. En dat de mensen mogen blijven vertrouwen op de barmhartigheid en steun van God. En ook willen we graag bidden voor de familie van een overleden oom en voor zijn zielerust. En uiteraard nemen we ook alle intenties die in de stilte van uw hart nemen hiermee. Die sluiten we in bij deze rozenkrans en vragen aan Moeder Maria of de gebeden mogen worden aangeboden aan ons lieve Heer en ook of ze mogen worden verhoord. We overwegen de geheimen van het licht, het eerste geheim. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Cana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen. Heel veel dank voor het meebidden hier op de radio, maar ook thuis overal. En ik zie dat we uitgebreid onze tijd hebben genomen ervoor, want het is al eigenlijk 9 uur. Of het loopt tegen 9, zo moet ik het zeggen. En dat betekent dat we heel snel gaan overschakelen naar de eucharistieviering in Millingen aan de Rijn. En ik hoop natuurlijk dat u de eucharistieviering ook kunt meevieren. Ik ga er eventjes snel zorgen dat ik aansluit. Tot die tijd, kort muziek.

We schakelen over naar een andere kerk, naar de Sint-Servaas in Maastricht voor de Eucharistievering. En dat is omdat de stream van Millingen van de kerk waar we op normaliter op de donderdag naar schakelen het op een of andere manier niet doet. Dus een alternatief. En dat betekent dat we toch weer even aansluiten in Maastricht. Al daar waar de Eucharistieviering over, neem ik aan, een kort moment zal aanvangen.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 1216. 1216.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Vandaag horen wij een verrassend en eigenlijk heel menselijk evangelie. Hoe vaak moet ik mijn broer vergeven? Petrus denkt misschien aan 7 keer, maar Jezus gaat veel verder. Niet 7 maal, maar telkens opnieuw. Lieve mensen, dat is geen gemakkelijke opdracht. Vergeven betekent niet dat het kwaad ineens goed wordt of dat pijn niet meer telt. Vergeven betekent dat wij weigeren om ons hart voor altijd door het kwaad te laten beheersen. Wij geven de ander en onszelf opnieuw ruimte om te beginnen. Vandaag vieren wij ook de gedachtenis van de heilige Pontianus en Hippolytus. Die hebben ontdekt dat het volgen van Christus niet betekent dat alles gemakkelijk wordt. Ze leefden in een tijd van vervolging. Ze werden vervolgd en verbannen. Maar hun leven werd uiteindelijk een getekenis van trouw, moed en verzoening. Broeders en zusters, ook vandaag hebben wij vergeving nodig. In onze gezinnen, in onze gemeenschappen, tussen mensen en volkeren. En soms heel eenvoudig in ons eigen hart. Laten we daarom aan het begin van deze heilige mis eerlijk worden voor God en vragen wij oprechte vergeving. Ik beleid dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en de broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, mogen het lijden van de rechtvaardigen, dat kostbaar is in uw ogen, onze liefde tot u in kracht doen toenemen en in ons hart het heilige geloof altijd versterken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de even der even. Wij gaan nu luisteren naar Gods woord.

Uit de profeet Ezekiel. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, gij woont te midden van een weerspannig volk, dat ogen heeft om te zien, maar niet ziet, en oren om te horen, maar niet hoort. Het is nu eenmaal een weerspannig volk. Mensenkind, pak bij elkaar zoveel als een balling mee kan nemen en ga bij de dag voor aller ogen in ballingschap. Voor hun ogen moet ge uit uw woonplaats wegtrekken naar elders. Misschien komen ze dan tot het inzicht dat ze een weerspannig volk zijn. Breng de bagage van uw ballingschap overdag onder hun ogen naar buiten en vertrek voor hun ogen tegen het vallen van de avond als balling. Maak onder hun ogen een gat in de muur en stap daardoor heen. Gij moet uw bagage onder hun ogen op uw schouders laden en in het donker vertrekken. Gij moet uw gezicht bedekken, zodat gij de grond niet kunt zien, want ik maak u tot een teken voor het volk van Israël. Ik deed zoals mij bevolen was. Ik bracht de bagage die ik als balling nodig had naar buiten. En tegen de avond maakte ik met mijn hand een gat in de muur. In het donker laadde ik voor hun ogen de bagage op mijn schouders en vertrok. De volgende morgen werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, heeft het volk van Israël, dat weerspannige volk, u niet gevraagd, wat doet gij? Zeg tot hen, zo spreekt God de Heer. Dit is een boodschap voor de vorst in Jeruzalem en voor heel het volk van Israël dat daar woont. Zeg tot hen, ik ben voor u een teken, zoals ik gedaan heb, zo zal ook met u gebeuren. In ballingschap, in gevangenschap zult ge gaan. Uw vorst zal in het donker zijn bagage op zijn schouders laden en de stad verlaten. Men zal een gat in de muur maken om hem naar buiten te laten. Hij zal zijn gezicht bedekken, omdat hij deze grond met eigen ogen niet zal weerzien. Woord van de Heer. Vergeet nooit wat God heeft gedaan. Zij beproefden en tachten God weer en stelden zijn wetten niet en wilden zijn wetten niet onderhouden. Zoals hun vaderen dwaalden zij af als pijlen van onbetrouwbare bogen. Met offerhoogte tergden zij hem en wekten zijn naijver op met hun beelden. God zag hun gedrag en ontbrandde in woede. Wierp Israël ruw van zich af. Vergeet dat nooit wat God heeft gedaan. Zijn sterkte liet hij in ballingschap gaan. Zijn luister gaf hij de vijand in handen. Zijn volk gaf hij prijs aan het moordende zwaard. Zijn gramschap kwam neer op zijn erfdeel. Vergeet toch nooit wat God heeft gedaan.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen de dienaar buiten kwam, trof hij daar een ander dienaar, die hem 100 tienlingen schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat gij schuldig zijt. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zitten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de Heer hem roepen en sprak: Gij lelijke knecht, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden.

Heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij erom gesmeekt hebt. Gaat gij dan ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik met uw medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de buren, totdat gij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Toen Jezus deze toespraak geëindigd had, vertrok hij uit Galilea en ging naar het overjordaanse gebied van Judea. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, bidden wij vol vertrouwen tot God, onze barmhartige Vader, op voorspraak van de heilige paus Pontianus en de heilige Hippolytus.
1: Voor de kerk, dat ze de boodschap van het evangelie vol hoop en verwachting in waarheid blijft uitdragen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de volkeren van onze wereld vandaag, dat de leiders zich inzetten voor een rechtvaardige verdeling van aardse rijkdommen en zo bijdragen aan de komst van het Rijk Gods. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor onze zieken en alle die op ons gebed vertrouwen, dat zij Gods zorg en nabijheid mogen ervaren in de zorg en aandacht van hun naasten. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de vrede in de gebieden van oorlog, geweld en vervolging, dat er een geest van verdraagzaamheid, tolerantie en respect voor een ieder mogen groeien. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor de zieken en de mantelzorgers en voor alle intenties van de broeders van de bejaard. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen, onze familieleden, bekenden, mensen die wij missen. In het bijzonder bidden wij voor, als intentie, voor Wiesa Bartels Williams. Dat God hen opneemt in zijn rijk van licht en vrede. Laat ons bidden. Op een moment van stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor.

Heer God, Gij zijt onze toevlucht en kracht, de oorsprong van ons geloof. Verhoor onze gebeden en intenties en sterk ons met uw genade en liefde alle dagen van ons leven. Door Christus onze Heer.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit de milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Amen.

Dit broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Aanvaard, Heilige Vader, de gaven die wij u brengen bij de herdenking van de heilige martelaren. Geef ons, uw dienaren, de genade dat wij standvastig blijven in de belijdenis van uw naam, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaren hebben Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Hun bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ons plooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de doop van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof, Heer Jezus. En wij beleiden tot Gij wederkeert. Zijn dood en verrijzenis in dag die Gods, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het Heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig hield om voor Uw aangezicht te staan en Uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus, en wij smeken U, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan Uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus, en Cornelius onze bischop, evenals zijn goede bischop, en allen die Uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. In het bijzonder voor Wiesa Bartels Williams. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Hippolytus en Pontianus en heilige Servatius, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar tevreden.

die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek het zo gezond. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

Nu de priester de communie uitreikt aan de gelovigen in de kerk, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. God, in uw heilige martelaren hebt gij het mysterie van het kruis op wonderbare wijze in het licht gesteld. Sterk ons door dit offer om trouw te blijven aan Christus en in uw kerk te werken voor het heil van alle mensen door Christus onze Heer. Bidden wij samen, Heilige Servatius, gij zijt in deze streek de eerste verkondiger geweest van het evangelie. Gij hebt bijzonder ingezet voor de verdediging van de godsheid van Jezus Christus. In uw herderlijke werkzaamheden voelde hij u nou verbonden met de bisschop van Rome. Gij hebt u volledig gegeven aan de zaak van God en aan de kerk. Zo zijt gij geworden tot een licht en voorbeeld voor allen die geloven in het evangelie van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Wij bidden u, wees ons voorspreker in de hemel, opdat wij steeds de genade mogen verkrijgen van volharding in het geloof van de apostelen, troost en in de moeilijkheden van het christelijk leven, aan de haven van een vaste hoop op het eeuwig geluk. Mogen wij in al ons noden steeds de daadwerkelijke bescherming ondervinden en de midden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan op de weg. Het licht aan de vreugde van het hemels vaderland. Amen. Dan wens ik u allen een gezegende, vruchtvolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Zingen wij 1248.

Voor de Augustieviering waren we verbonden met de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Normaaliter is dat op de donderdag de kerk in Millingen aan de Rijn. Maar daar werkte de stream niet. Dus ja, dan daarom zijn we overgestapt naar de Sint-Servaas. Ik wens u in ieder geval een heel zalige geestelijke communie ook. Ja, en laten we deze dag rustig aandoen met deze warmte. We gaan hier bij Radio Maria in ieder geval eerst even muziek draaien. Dan is direct tijd voor de heilige van de dag. En daarna kunt u luisteren om 10:15 naar het programma Zuiderlicht. En het is wel een opname van een andere keer. Het gaat over Maria ten hemelopneming. Zeer toepasselijk natuurlijk, want het is aanstaande zaterdag het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Maar deze uitzending is dus van een ander jaar. En nou, ik heb ook een korte aankondiging als het programma begint. Maar sommige aanduidingen kloppen dus niet helemaal bij dit jaar. Maar het is verder natuurlijk een prachtige, inhoudelijk een prachtige uitzending over Maria ten hemelopneming. Maar goed, eerst nu muziek, heilige van de dag, dan 10:15 Zuiderlicht. Om 11:15, dan kunt u luisteren naar de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00, dan komt er op de donderdag natuurlijk ook een heel mooi programma voorbij. Dat is namelijk, en ook dat zijn herhalingen hoor, een programma van Monsieur Mutsaerts, Water en Vuur. En het gaat over de paradoxen in het Marcus-evangelie. En vandaag is de uitzending Geheim en Openbaar. Nou, wordt zeker ook weer interessant. Straks om 12:00 bidden we het middaggebed. Of eerst het Angelus, dan het middaggebed. En dan natuurlijk de middag Rozenkrans. En zo gaat het hier ook verder bij Radio Maria. Nou, tot later, hoop ik. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Nooit eerder had de pater Marianist van zijn ordegenoot Jacob Gaap gehoord. Wie was hij? Zijn mond valt open van verbazing. Was Heinrich Himmler, Hitlers rechterhand en hoofd van de Waffen-SS, soms bang voor hem? Wie was hij? Nou, pater of vader, Jacob, zag als zevende kindje in het arme arbeidersgezin van Martin Natalia Gapwag op 26 juli 1897 in Oostenrijkse Tirol, in het marktstadje Wattens, het levenslicht. In de Grote Oorlog, wat wij nu als de Eerste Wereldoorlog kennen, wordt die jonge Oostenrijker voor zijn vaderland naar het front gestuurd. Wanneer op 3 november 1918 de Italiaanse troepen de slag bij de stad Riva aan het Gardameer winnen, verdwijnt Jacob als krijgsgevangene in een overvolle, donkere cel. En daar verloor hij zijn geloof. Want toen hij een jaar later werd vrijgelaten, noemde hij zichzelf atheïst. Maar terug tot geloof bracht, dat weet ze niet. Maar een goed jaar later, op 13 augustus 1920, laat Jacob de kloppen vallen op de poort van de paters van de Sociëteit van Maria. Oftewel, de Marianisten. Een familielid had hem op die orde gewezen. Zijn officiaat in het Oostenrijkse Graz, waar hij 4 jaar lang als portier op alle bellen moet lopen. Dan begint hij zijn studie voor priesterschap. Ondertussen staat broeder Jacob voor de klas. En na zijn priesterwijding in 1930 bestudeert hij zorgvuldig het nationaal socialisme. Houdt hij tegen het licht van de leer van de kerk. Bezorgd wees hij daarbij ook de encycliek van Paulus Pius XI, met brennende zorgen. 8 jaar lang zat Jacob als leraar voor de klas, die op 12 maart 1938 Duitse troepen Oostenrijk binnentrekken. De gebeurtenis die de geschiedenis is ingegaan als de Anschluss. Luid roept pater Jacob Gap van de daken dat de nazi-ideologie onverenigd is met het katholieke geloof. Maar zo weinigen luisteren. Tot zijn ontzetting ziet de religieus hoe in zijn school foto's van Hitler in de klaslokalen worden opgehangen. Zijn superieur verlangt zelfs van hem dat hij een swastika-badge op zijn pij laat naaien. En voordat mensen op straat en in publiek begroet met een Heil Hitler. Pater Jacobs geweten staat dit echter niet toe. En hij weigert niet alleen, maar ziet het ook als een plicht de kinderen op school te waarschuwen. In zijn preken veroordeelt hij publiekelijk de nazi-ideologie als geloofsvijandig. En wanneer een onderwijzer tegen de kinderen zegt dat ze Tsjechen en Joden moeten haten, zet hij de man in zijn eigen klaslokaal op zijn nummer. Roept hij verontwaardigd: God is onze God en niet Adolf Hitler. Fransen, Joden en communisten zijn onze medeschepselen en wij als christenen zijn verplicht van hen te houden. Daarop wordt hij als leraar geschorst. Maar daarmee had de priester, die 's winters zelf in de kou zat, omdat hij alle brandstof aan de armen had weggegeven, speelde hij zich in de kijker van de Gestapo. Ze vertelden hem dat hij maar beter kon zwijgen. Maar pater Jacob kon het als priester niet. Nou, ze op 11 december 1938...
vanaf de preekstoel. Dan ook nog eens paus Pius XI tegen de aanvallen van de nazi's verdedigd. Is de Duitse maat vol. En moet pater Jacob er vandoor. Door Frankrijk vlucht hij over de Pyreneeën naar San Sebastian in Spaans Baskenland. In de hoop een visum te krijgen voor Engeland bezoekt pater Gap in 1942 het Britse consulaat in Valencia. Dat wordt hem door de dappere Britten echter geweigerd. Toch was dat bezoek onze heilige van vandaag geen verloren dag. Want daar krijgt de Oostenrijker de Engelse kranten onder ogen, waarin ik kan lezen wat de Duitse kranten niet schrijven. Wij zijn voor het eerst over Duitse concentratiekampen. En hoe de vreedheden van de nazi's internationaal worden veroordeeld. Terug in San Sebastian krijg ik bezoek van twee jonge mannen. Het zijn twee Joodse studenten die uit Berlijn gevlucht zijn. Ze vragen hem of hij hen niet kan onderrichten in het katholieke geloof en hen dan kan dopen. Op een van die dagen nemen ze mee voor een picknick dicht bij de grens met Frankrijk. Pater Jacob zal van dat dagje uit niet terugkeren. De studenten, die geen studenten waren, leidden hen de grens met Frankrijk over, waar de Gestapo op hen wachtte, om een slachtoffer naar de Duitse hoofdstad Berlijn af te voeren. Een jaar lang ziet pater Jacob de ene gevangenis naar de andere, tot hij in 1942 in Berlijn voor zijn rechters wordt gebracht. Hoogverraad, luidt het vonnis. Op de dag van zijn dood schrijft pater Jacob nog een brief aan zijn ouders. Lieve papa en mama, het laatste jaar van mijn leven is het mooiste geweest. Ik ben gelukkig en vol vrede. Tegen zijn aanklagers verklaart hij nog God boven Caesar te stellen. Een van de ondervragers vertelde later dat Himmler persoonlijk van het proces op de hoogte gehouden wilde worden. En nauwgezet transcript wilde hebben van wat de Marianist had gezegd. Tegen een van de rechters zou Himmler vervolgens zeggen: als de miljoen leden van onze Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij, van NSDAP, het nazisme net zo toegewijd zouden zijn als Gap het katholieke geloof, dan zouden wij de oorlog fluitend winnen. Het eerder bezoek van pater Jacob aan het Britse consulaat was voor de rechters voldoende reden om de beklaagde als landverrader ter dood te veroordelen. In de avond van 13 augustus 1943 valt in de gevangenis van Plötzensee in Berlijn, Charlottenburg, de guillotine. Himmler geeft opdracht het onthoofde lichaam in het niet te laten verdwijnen. Hij wil absoluut geen martelaar voor het volk. En zo wordt pater Jacob voor de geschiedenis van de mensheid vergeten. Tot in 1983 een pater marinist de oude Gestapo-archieven onderzoekt en bij toeval het dossier Jacob Gap tegenkomt. Zijn mond viel open van verbazing. Nooit eerder had hij van zijn Oostenrijkse ordegenoot Jacob Gap gehoord. En daar vindt hij zomaar een dossier, speciaal in opdracht
van de man achter de Holocaust. Hoofd wat begon als Hitlers knokploeg des S. Een dossier, zo uitgebreid, over een eenvoudige religieus, de woede van een heel duivels regime op de hals haalde. Waar San Sebastian in de val werd gelokt, in Berlijn voor rechters werd geleid, die maar één oordeel konden vellen. En zo zorgde juist Heinrich Himmler ervoor dat de priester die geen martelaar mocht worden, door de heilige paus Johannes Paulus II in 1996 als martelaar zalig kon worden verklaard. Zalige Jacob Gab, bid voor ons. Ave Maria.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: U gaat nu luisteren naar een herhaling van het programma Zuiderlicht. Het onderwerp is Maria ten hemelopneming, wat dit jaar natuurlijk valt op zaterdag aanstaande. Maar in de tijd dat dit programma werd opgenomen, was dat op de dag zelf. En daarom klopt de tijdsaanduiding niet helemaal, maar het onderwerp is natuurlijk zeer toepasselijk, want aanstaande zaterdag, zoals gezegd, is het feest, hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Ik wens u heel veel luisterplezier.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Na een korte zomerstop zijn we weer terug bij het programma Zuiderlicht. En ik heb er veel zin in, moet ik zeggen. Ik hoop u ook. Het is mooi om weer door te gaan. Het is mooi om weer wat te reflecteren over alles wat er gebeurt in de wereld. En natuurlijk met name wat er gebeurt in onze kerk. En we spreken hier bij Zuiderlicht wel vaker over kerkpolitieke ontwikkelingen. Maar daar wil ik het vandaag niet over gaan hebben. Het is vandaag namelijk feest. 15 augustus, een groot feest zelfs. Het is vandaag het feest van Maria ten hemelopneming. En dat is voor de Nederlandse kerk zelfs een van de 5 verplichte hoogfeestdagen in het jaar. Dus we worden vandaag door de kerk aangespoord om inderdaad vandaag naar de mis te gaan. En om ons te laten onderdompelen in het grote mysterie dat we vandaag vieren. Maria ten hemelopneming. Helaas in ons land, of in onze streken kan ik beter zeggen, want in heel West-Europa is het wat ondergesneeuwd geraakt, dit feest. Helaas is dit feest niet meer zo op de voorgrond als het ooit was. Als je vandaag in Spanje bent, dan wordt er in heel Spanje volop vuurwerk afgestoken, omdat dit feest in Spanje heel uitgebreid gevierd wordt. Maar in een land als Nederland is het toch door de meeste parochianen eigenlijk een beetje vergeten. En dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk 15 augustus, dan horen we ook naar de kerk te gaan. Maar toch wil ik vandaag, juist daarom, om dat feest weer wat uit die vergetelheid weg te nemen, wil ik met u gaan spreken over dit feest. Een prachtig feest en ook een feest dat heel nauw is verbonden met andere Mariafeesten. Zoals bijvoorbeeld 1 januari, Maria Moeder van God, maar ook 8 december, de onbevlekte ontvangenis van Maria. Ze hangen allemaal samen. Nou, ik ga dus vandaag spreken met u over dit mooie feest. En voordat we dat gaan doen, wil ik eerst gaan bidden, zoals gebruikelijk. En ik wil vandaag bidden het Memorare, het bekende gebed tot Maria. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Beste luisteraars, zoals u misschien hebt gemerkt, is de afgelopen weken dit programma niet doorgegaan. Ik ben 2 weken weg geweest om precies te zijn. Ik ben in Griekenland geweest en ik ben in Luxemburg geweest. En waar je ook komt in de wereld, je komt overal afbeeldingen van Maria tegen. En de kerk in Griekenland is natuurlijk wat anders dan de kerk in onze streken. Het is daar overwegend orthodox. Maar ook de orthodoxe kerk maakt volop afbeeldingen van de moeder van God. En als je de wereld rondreist, kun je geen land ontdekken waar Maria niet vereerd wordt. Je kunt op reis naar de graven van de grote heiligen, hè, zoals Petrus en Paulus in Rome of de heilige Jacobus in Santiago. Waar je ook gaat, welke heilige je ook gaat bezoeken, Maria is daar altijd aanwezig. En zoals je de graven van alle heiligen kunt bezoeken, dat zijn vaak grote bedevaartsoorden, zo kun je ook heel de wereld afzoeken op zoek naar het graf van Maria en dat zul je niet vinden. En u weet, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feest dat we vandaag vieren. Maria heeft geen graf op aarde, omdat we namelijk geloven dat het lichaam van Maria na haar dood door God in de hemel is opgenomen. En waarom geloven we dat? Nou, dit is nou typisch zo'n feest, zo'n dogma, waar de protestanten misschien van denken, hoe zit dat? He, dat ze denken, hierbij fronsen we onze wenkbrauwen. Want dit is nou typisch zo'n katholiek feest, wat wel heel mooi klinkt, maar wat nergens in de Bijbel staat. En dan zeggen ze, waar staat in de Bijbel dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Nou, daar wil ik vandaag met u over praten, want het is te eenvoudig om te zeggen, het staat niet in de Bijbel, dus het is niet waar. Het is namelijk zo met alles wat wij geloven in onze kerk, en dan met name onze dogma's, die zijn innerlijk allemaal heel intens met elkaar verbonden. En als we kijken wat we in het evangelie kunnen lezen over Maria, dan zijn er wel degelijk aanwijzingen dat Maria inderdaad maagd is, dat ze nooit de zonde heeft gekend, en als een logisch gevolg daarvan dat ook haar lichaam nooit het bederf van de zonde heeft gekend. Nou, dat zeg ik nogal veel in één zin. Ik ga het even uit elkaar halen om te ontdekken wat dat nou precies betekent. Als we eerst even kijken naar dat grote dogma van Maria onbevlekte ontvangenis, 8 december. Waarom is dat zo'n groot feest? Nou, we vieren het exact 9 maanden voor de geboorte van Maria, omdat we geloven dat op het moment dat de heilige Anna zwanger wordt van haar dochter, hè, dat zij Maria in haar schoot ontvangt, dat vanaf dag 1 van het leven van Maria, dus nog in de moederschoot van Anna, zij zonder zonde was. Ik heb daar vaker over gesproken, 8 december natuurlijk, de onbevlekte ontvangenis. En dat betekent dat Maria gevrijwaard is gebleven van de zonde, zo noemen we dat zo mooi. En waarom kan dat? Nou, als we geloven dat Jezus Christus zelf de Zoon is van God, het vlees geworden woord, en als we geloven dat Jezus een tempel heeft gezocht die hem volledig waardig is, dan kunnen we erop vertrouwen dat inderdaad Jezus in die tempel van Maria in haar schoot een tempel had gevonden die volledig rein was, volledig zonder zonde. En we zien ook dat dit in het evangelie wordt bevestigd. Op het moment dat de engel aan Maria verschijnt, de heilige aartsengel Gabriel, dan zegt hij ook, Kechadi tomene. En wij vertalen dat altijd met vol van genade. En heel letterlijk in het Grieks staat daar, in wie absoluut geen ongenade te vinden is. Zo zou je het kunnen vertalen. Dus Maria vol van genade gaat wat verder dan alleen maar, ze is vervuld van genade. Nee, dat wil zeggen, in Maria is er niks dan genade. Nou, op het moment dat we dat geloven, dan betekent het dus dat er geen duistere plekken zijn in het wezen van Maria. En die duistere plek, dat noemen we natuurlijk de erfzonde, hè? Die elke mens heeft overgeorven van zijn voorvaders en uiteindelijk gaat dat natuurlijk terug tot de zondeval van Adam en Eva. Nou heeft Paus Pius XII in 1950 deze feestdag, dit dogma wat

0: we vandaag vieren, tot dogma verheven. Voor die tijd leefde het al wel als besef bij het gelovige volk, maar het was nog niet officieel tot dogma verklaard. En dat dogma had alles te maken, en heeft alles te maken, met die onbevlekte ontvangenis. Als we namelijk geloven dat Maria nooit de zonde heeft gekend, en als we geloven dat het gevolg van de zonde de dood is, dan is het ook niet zo raar om te geloven dat Maria na haar dood, zelfs Jezus heeft moeten sterven, dus hun menselijke natuur is door de dood heen gegaan, maar de bovennatuur, het feit dat Christus rechtstreeks uit de hemel kwam, heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de dood Christus niet in de strikken kon houden. De dood kon Christus niet gevangen houden, want Jezus is zelf het leven, Jezus is de verrijzenis en is dus sterker dan de dood. Dus we zien dat Jezus uiteindelijk, dat zijn graf niet een blijvend graf is, dat zijn lichaam niet tot ontbinding overgaat, dat dat niet tot verrotting overgaat. Nee, Jezus staat op uit de dood en zijn lichaam is dan nog steeds volledig ongerept. Op de wonden tekenen natuurlijk na, maar dat is onze zondigheid. Dat is niet de zondigheid van Christus die we in zijn wonden zien. Nou, als we dat geloven, en als we geloven dat Maria als enige ook geen zonde heeft gekend, dan is het eigenlijk heel logisch dat God ook niet heeft gewild dat het lichaam van Maria tot ontbinding zou overgaan. Want die ontbinding is juist een gevolg van de zonde. En daarom zie je in de Oosterse kerk wel heel mooi voor deze feestdag de volgende naam, niet zozeer de dood van Maria, maar het ontslapen van Maria. Dus de menselijke natuur van Maria sterft wel degelijk, zoals de menselijke natuur van Christus ook wel degelijk stierf. Maar uiteindelijk is het zo dat door de genade van God het lichaam van Maria, omdat het geen zonde heeft gekend, omdat het een volmaakt zuivere tempel was van de Heilige Geest, ook daarna niet de verrotting van het graf hoeft door te maken. En dat Maria dus als het ware meteen na haar dood wordt opgewekt om met haar lichaam en haar ziel verenigd in de hemel te zijn. En daarin verschilt ze van alle andere mensen. Dat zijn geloofspunten waar we misschien in onze kerk, in de preken, in de homilies niet zo vaak bij stilstaan. Maar elke mens na zijn dood wordt voor God gebracht met zijn ziel. Dus dat wil zeggen dat de dood niks anders is dan de scheiding van de ziel en het lichaam. Onze lichaam blijft hier op aarde, ons lichaam gaat tot ontbinding over, maar onze ziel wordt voor God gebracht, voor het eerste oordeel, zoals ze dat dan noemen. Maar omdat Maria niet een oordeel hoeft door te maken, omdat Maria geen zonde heeft gekend, kan zij dus meteen met ziel en lichaam verenigd in de hemel worden opgenomen. Met ons gebeurt dat pas later. Zoals ik net al zei, als wij sterven, dan wordt de ziel van ons lichaam gescheiden. En aan het einde der tijden, bij het laatste oordeel, zal onze ziel pas weer verenigd worden met ons lichaam. En zullen we in die eenheid van ziel en lichaam, de volledige mens, weliswaar de verheerlijkte mens, zullen we dan voor eeuwig bij God zijn. Of voor eeuwig van hem gescheiden zijn. Dus aan het einde zijn er alleen nog maar hemel en hel. Er zal geen vagevuur meer zijn, want na het laatste oordeel is die wachtruimte van het vagevuur, wordt die opgeheven. En dan blijft er alleen nog maar voor eeuwig bij God of voor eeuwig van God gescheiden. En bij dat slotakkoord van heel de schepping, het laatste oordeel, zullen dus alle lichamen weer opstaan en zullen de zielen weer verenigd worden met hun lichaam en zal uiteindelijk dus die eenheid van lichaam en ziel de eeuwigheid delen met God. Maar Maria heeft niet op dat moment hoeven wachten. En voor Maria geldt het laatste oordeel niet meer, want zij is al volledig verlost. Haar hele persoon, ziel en lichaam zijn al in de heerlijkheid bij God. Nou, een beetje een theologische verhandeling vandaag, maar het is soms goed om dat ook echt helder voor ogen te houden. Ja, wat vieren we nou eigenlijk precies? Want het gevaar van bijgeloof ligt al best wel snel op de loer. Als we niet echt goed weten wat we vieren, ja, dan kan het zijn dat we inderdaad net als protestanten gaan zeggen, ja, dit is nou typisch zo'n katholiek feestje waarvan we nooit echt kunnen bewijzen dat het waar is. Het staat nergens in de Bijbel, dus we moeten het maar niet te serieus nemen. Zo wordt er vaak gedacht, zelfs door katholieken. Maar dat is heel jammer, want eigenlijk de diepte van dit feest is heel mooi uit te leggen en is ook heel goed te begrijpen als we er even bij stilstaan. En paus Pius XII, de ouderen onder u hebben hem nog gekend, was degene die in 1950 deze geloofsovertuiging tot dogma verhief. En wat wil dat precies zeggen? Dat wil zeggen dat op het moment dat een geloofsovertuiging tot dogma wordt verklaard, alle gelovigen wereldwijd verplicht zijn dit geloofspunt aan te nemen. Dus blijkbaar wordt dat als een zo belangrijk geloofspunt gezien dat je er niet omheen kunt. En op het moment dat je zo'n geloofswaarheid afwijst, mag je jezelf ook niet meer katholiek noemen. Dus zo fundamenteel is dat voor ons geloof. En dat was ook de laatste keer dat een paus een dogma uitriep. We hebben het er wel vaker over, de paus die bepaalde uitspraken doet. Soms zijn dat uitspraken die we misschien niet helemaal kunnen plaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat het dogmatische uitspraken zijn. Nogmaals, de laatste keer dat een paus een dogma verklaarde was in 1950, paus Pius XII. Dat was dus dit dogma, het feest dat we vandaag vieren. En de paus die zei er toen ook heel duidelijk bij, zoals alle pausen ook voor hem die dogma's hebben verklaard, dat dat dogma niet een nieuwe overtuiging was. En ja, ik wil iedereen ook van harte aansporen om dat document wat de paus destijds uit heeft gegeven bij die dogmaverklaring, om dat eens te lezen. Dat zijn echt enorme mooie parels. En die zijn ook heel eenvoudig te vinden. Als u op rkdocumenten.nl kijkt, dan kunt u daar de hele tekst ook in het Nederlands lezen. Misschien bij vlagen een beetje ingewikkeld, maar toch zeker de moeite om dat eens te proberen. Het document heet Munificentissimus Deus. Maar eenvoudiger om het te vinden op internet is gewoon intypen Maria ten hemelopneming. En dan ziet u op de Wikipedia pagina wel een verwijzing naar het document van rkdocumenten.nl. En daar kunt u dus die hele tekst lezen. En dan kunt u ook zien dat de paus eerst op zoek gaat naar de Bijbelse fundamenten van dit feest. Dat hij gaat zoeken in de Heilige Schrift. Waaruit kunnen we afleiden dat Maria inderdaad met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Nou, dan komt u dus bij de maagdelijkheid van Maria uit, bij het feit dat zij zonder zonde was. En als een logisch gevolg daarvan dus dat haar lichaam niet tot ontbinding over zou gaan, want die ontbinding is een gevolg van de zonde en die had zij niet. En zo komen we dan langs de hele weg van de kerkgeschiedenis, van de traditie, komen we uiteindelijk bij 1950 uit. En de paus die haalt dan allerlei kerkvaders aan, dus heiligen uit de begintijd van onze kerk. Hij haalt verschillende voorgangers van hem aan, grote heiligen uit de middeleeuwen, maar ook daarna, om uiteindelijk uit te komen bij die dogmaverklaring. En voordat de paus dan deze belangrijke stap in 1950 ook daadwerkelijk zet, heeft hij eerst nog een brief geschreven aan alle bisschoppen van de hele wereld om raad te vragen over deze beslissing. En hij vroeg aan de bisschoppen, bevestigen jullie inderdaad diezelfde overtuiging dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Geldt dat ook voor de gelovigen van jullie bisdommen? En hebben jullie het verlangen dat dit dogma tot dogma wordt verklaard? En bijna alle bisschoppen van de wereld haast unaniem antwoorden met een volmondig ja. Dus gekeken naar de situatie van de kerk toen, maar ook van alle eeuwen daarvoor. Deze geloofsovertuiging had er altijd bestaan, maar werd door die dogmaverklaring op een hele bijzondere manier in het licht gezet. En ik heb die vergelijking al wel eens vaker gemaakt. Met een dogmaverklaring is het als met een bloem. Dat wil zeggen, de waarheid zelf, die was altijd al aanwezig in de knop van die bloem. Maar tijdens die dogmaverklaring gaat die bloem als het ware openstaan en kunnen wij de geur van die bloem ook ruiken. Dus het is niet een nieuwe waarheid die wordt verkondigd. Het is een al bestaande waarheid die op dat moment op een hele bijzondere manier in het licht wordt gezet. En dan helemaal tot slot, waarom is dit voor ons zo'n prachtig feest? Nou, de paus, paus Pius XII, die zegt in zijn document Munificentissimus Deus, wat betekent de allervrijgevigste God. Aan het begin van dat document zegt hij, de allervrijgevigste God verzacht de smarten van volken en enkelingen door intervallen van vreugde. Nou, dat vat eigenlijk kort samen waarom we dit feest vieren. Het is een interval van vreugde, een soort onderbreking van de moeilijkheden die we toch ook in ons leven en in de wereld hebben. En we worden door dit feest even herinnerd aan die prachtige waarheid die ook voor ons wacht als we trouw zijn, dat we uiteindelijk met ziel en lichaam de eeuwigheid met God mogen delen. En dus dat is eigenlijk de reden van dit feest. Het is een soort injectie van hoop. Namelijk, als we naar Maria kijken, dan zien we al het absolute einde. Het is een beetje als een film die we even vooruit spoelen om te kijken hoe het laatste stukje van de film is, of die wel goed afloopt. Nou, de film loopt heel goed af, want uiteindelijk zullen ook wij met ziel en lichaam verenigd in de hemel bij God zijn. Als we trouw zijn hier op aarde. Dus dat is een prachtig, hoopvol verhaal en dat is Het einde van alles wat er bestaat, wat we al kunnen zien. En dat einde is één grote glorie. Ik wens u een prachtige hoogfeestdag toe. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week hier bij Radio Maria voor de nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar een herhaling van het programma Zuiderlicht. Het onderwerp Maria ten hemelopneming is natuurlijk zeer toepasselijk, omdat het aanstaande zaterdag het hoogfeest is van Maria ten hemelopneming. Maar toen het programma werd gemaakt, viel dat dus op de donderdag. Vandaar dat de tijdsaanduiding niet helemaal klopte.
2: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. De parabel van de herders. Zo spreekt de Heer mijn God. Wijd de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen en worden er niet voor gestraft. Hun verkopers zeggen: gezegend zij de Heer, ik ben er rijk van geworden. Hun herders ontzien hen niet. Ikzelf zal de bewoners van het land niet meer ontzien, zo luidt de Godspraak van de Heer. Ik lever die mensen over, en ieder aan zijn buurman en aan zijn koning. Die zullen het land slaan, en ik bevrijd het niet uit hun handen. Zo ging ik de schapen van de veehandelaars weiden, die voor de slacht bestemd waren. Ik nam 2 herdersstaven, de ene noemde ik lieflijkheid, de andere noemde ik band, en ik ging de kudde weiden. In 1 maand liet ik de 3 herders verdwijnen, omdat ik mijn geduld met hen verloor en omdat zij ook van mij een afkeer hadden. Daarom sprak ik: ik wijd u niet meer. Laat sterven wat sterven moet, laat verdwijnen wat moet verdwijnen en laat de overblijvenden elkaars vlees maar verslinden. Toen nam ik mijn staf lieflijkheid en ik brak hem aan stukken om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al deze volken gesloten had. Het werd diezelfde dag verbroken en de veehandelaars die op mij letten begrepen dat dit een woord van de Heer was. En ik zei tot hen: als het u goeddunkt, geef mij dan mijn loon. Vindt u het niet goed, dan moet u het maar laten. En zij telden mijn loon uit, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tot mij: werp hem maar voor de smelter, die fraaie prijs waarop ik door hen geschat ben. Ik nam dus de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer voor de smelter. Daarop brak ik mijn 2e staf aan stukken, de staf band, om de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. Toen sprak de Heer tot mij: rust u nogmaals toe als een herder die niet deugt. Want ik zal in dit land een herder doen optreden, die niet omziet naar het dier dat te gronde gaat, die het vermiste dier niet zoekt, het gekwetste niet heelt, het nog overeind geblevene niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en hun de hoeven afrukt. Wee de nietswaardige herder die de schapen in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal volkomen verdorren, zijn rechteroog volkomen verduisteren. Een uitspraak. Een woord van de Heer over Israël. Godspraak van de Heer, die de hemel heeft uitgespannen, die de aarde heeft gegrondvest en de levensgeest van de mens in zijn binnenste gevormd heeft. Zie, ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken. Maar ook tegen Juda zal het gaan bij het beleg van Jeruzalem. Op die dag zal ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken. Al diegenen die hem optillen, zullen er zich bloedig aan verwonden. Tegen hem zullen alle naties van de aarde samenspannen. Op die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer, sla ik alle paarden met schichtigheid en hun berijders met verdwazing. Terwijl ik over het huis van Juda mijn ogen open doe, sla ik al de paarden van de volken met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda in hun hart zeggen: de kracht van Jeruzalems burgers ligt bij de Heer van de legerscharen, hun God. Op die dag
maak ik de stamhoofden van Juda tot een vuurpan in het hout, tot een brandende fakkel in het stro. Zij zullen alle volken in de omtrek verslinden, rechts en links, terwijl Jeruzalem steeds op zijn plaats blijft. Allereerst zal de Heer de tenten van Juda redden, opdat de roem van Davids huis en de roem van Jeruzalems burgers niet boven die van Juda uitsteekt. Op die dag zal de Heer de burgers van Jeruzalem beschutten. De man die wankelde zal op die dag als David worden. Het huis van David zal als een god worden, als de engel van de Heer aan hun spits. Tweede lezing. Uit de brieven van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Een onoverwinnelijk geloof. In welke bewoordingen zal ik u prijzen, broeders, die zo dapper geweest zijt? Hoe zal ik uw innerlijke kracht en volharding in het geloof verheerlijken? Ge hebt de zwaarste beproevingen doorstaan tot aan de voltooiing van uw roem en ge zijt niet voor de folteringen geweken, maar de folteringen hebben veeleer voor u moeten wijken. Niet de martelingen maakten een einde aan uw lijden, maar de zegekrans. Het maar al te verschrikkelijke beulswerk duurde zo lang, niet om uw standvastig geloof ten val te brengen, maar om u, mannen Gods, des te sneller bij de Heer te brengen. Vol bewondering aanschouwde de menigte aanwezigen die hemelse geestelijke wedijver voor God, die strijd voor Christus. De menigte zag hoe zijn dienaren daar stonden, vrij uitsprekend, zuiver van hart en onbedorven van geest, met goddelijke kracht, weliswaar blootgesteld aan de wapens van deze wereld, maar voorzien van de wapenrusting van het geloof. Ze stonden daar, gemarteld, sterker dan hun beulen. Ze overwonnen de mensen die hen sloegen en de folteringen die hun lichaam verscheurden. De regen van woeste slagen die zo lang op hen neerdaalde, kon over hun onoverwinnelijk geloof niet zegevieren. Ook al werden bij deze dienaren van God, nadat hun hele lichaam verscheurd was, geen ledematen meer gemarteld, maar alleen nog wonden. Hun bloed vloeide om de brand van de vervolging te blussen, om de vlammen en het vuur van de hel te doven met hun roemrijk bloed. Wat was het een verheven, wat was het een groot schouwspel voor de Heer. Hoe aangenaam in de ogen van God vanwege de trouw en de toewijding van zijn strijders. Zo staat er immers geschreven in de psalmen waarin de Heilige Geest ons toespreekt en tevens vermaant. Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen. Kostbaar is dit sterven wanneer daarbij de onsterfelijkheid met de prijs van bloed gekocht wordt en de zegekrans door volharding tot het uiterste toe verworven wordt. Hoe verheugd was Christus daar. Hoe graag streed en overwon hij in zulke dienaren. Als verdediger van het geloof schenkt Christus aan hen die geloven zijn kracht naar de mate van hun geloof. Christus was in de strijd van zijn gelovigen aanwezig. Hij richtte de martelaren op die streden en zijn naam verdedigden. Hij sterkte en bemoedigde hen. Christus, die voor ons eenmaal de dood overwonnen heeft, overwint deze altijd in ons. Hoe gelukzalig is onze kerk, die door de goddelijke genade zo geëerd en verlicht wordt en waaraan in onze tijd het roemrijk bloed van de martelaars een glans verleent.
Voorheen straalden ze in een helder wit licht door de werken van onze broeders. Nu is ze purperrood geworden door het bloed van de martelaren. Aan de bloemen die haar sieren ontbreken nog lelies, nog rozen. Laat ieder voor zich nu streven naar de verheven eer van elk van beiden. Mogen ieder op grond van zijn werken de witte, ofwel door te lijden, de purperen zegenkrans ontvangen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie die zoveel duidelijk maken. We zijn beland bij Marcus, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 10. Wat schrijft Marcus? Toen Jezus weer alleen was, stelde zijn omgeving, ook de 12, hem vragen omtrent de gelijkenissen. En Jezus antwoordde hun: aan u is het geheim van het Rijk Gods geschonken. Maar zij die er buiten staan, krijgen alles in gelijkenissen, opdat ze wel scherp kijken met hun ogen, maar niet zien, en wel luisteren met hun oren, maar niet verstaan, omdat ze zich niet zouden bekeren en vergiffenis krijgen. En Jezus vervolgde: begrijp je deze gelijkenis niet? Hoe zult je dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier zaait het woord. Die op de weg waar het woord gezaaid wordt, dat zijn de mensen bij wie, als ze het hebben gehoord, terstond de Satan komt en het woord wegrooft dat gezaaid ligt in hun binnenste. Op dezelfde manier zijn zij die op rotsachtige plekken gezaaid worden. Dat zijn de mensen die, als ze het woord gehoord hebben, het terstond met een blijdschap opnemen. Maar ze hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik. En als zij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden, komen ze onmiddellijk ten val. En die tussen distels gezaaid worden, dat zijn weer anderen. Welke dan? Ja, die het woord wel gehoord hebben, maar wanneer de zorgen van de wereld, de begoocheling van de rijkdom en de begeerte naar al het andere binnendringen, verstikken die het woord en zo blijft het zonder vrucht. En de in de goede grond gezaaide zijn de mensen die het woord horen, het in zich opnemen en vrucht dragen. 30, 60, 100-voudig. Aldus Marcus. Wat hierover te zeggen? Er is iets wonderlijks aan het feit dat de Zoon van God ervoor kiest om niet recht toe recht aan te preken, maar iets duidelijk te maken door middel van gelijkenissen. En zoals zo vaak bij Jezus lijkt dit in eerste instantie een manier om de dingen te verbergen. Maar zoals altijd bij hem is het eigenlijk de diepste manier om ze te onthullen. We zouden verwachten dat een goddelijke leraar als een moderne professor zou spreken. En met tabellen, verklaringen, met definitieve uitspraken, met de kalmte van een bioloog die een madeliefje ontleed. Maar nee, Jezus spreekt eerder als een dichter, als een profeet, als een kind dat een sprookje vertelt dat waar is. Waarom? Omdat het Koninkrijk van God niet in een formule te vatten is, maar als een geheim, niet als een conclusie, maar als een ontmoeting. God verstopt zich niet omdat hij op afstand wil blijven, maar omdat hij liefdevol is. Hij spreekt over het Koninkrijk van God op een manier die meer vreugde in zich draagt dan alle onthullingen van de wetenschap bij elkaar. De gelijkenis van de zaaier die Jezus hier uitlegt, hè, is niet alleen een uitleg van de parabel die hij zojuist verteld heeft aan zijn leerlingen, waar het bijna ongepast is om daar nog verder uitleg aan te geven. Maar goed, ik doe het dan toch maar een poging. Het is een bril waarmee de wereld, waarmee we die wereld kunnen lezen. Want de wereld is bezaaid met woorden van waarheid. En wat daarmee gebeurt, hangt niet af van het zaad, maar van de boom.

Wat daarmee gebeurt, hangt niet af van het zaad, maar van de bodem. Let wel, het zaad is altijd goed. Hè? Het woord van God, dat is wat gezaaid wordt. Hè? Het woord van God, nee, dat is geen twijfelachtig product. Geen twijfelachtige oogst die afhankelijk is van het weer. Het is het hart van de hemel zelf. En dan ja, de weg waar het allemaal neerkomt. Hè, de kwistig strooiende zaaier strooit ook daar waar het ogenschijnlijk kansloos is. Op de weg bijvoorbeeld. Maar toch, wat is die weg anders dan het symbool van de moderne mens? Hard, platgetreden, efficiënt, totaal onvruchtbaar. En hier worden woorden vertrapt door het verkeer en gestolen door vogels. En dan is het zaad op de rotsachtige bodem, het hart dat plotseling ontvlamt, maar het heeft geen diepte. En sentimentaliteit zonder ruggengraat, zou ik zeggen. Het enthousiasme van de moderne mens is vaak even luid als kortstondig. Het lijkt een beetje op vuurwerk en niet zozeer op vuur. Een kruisje aan de muur van de kamer, oké, als het maar geen kruis is dat op je schouder rust. En daarna, wat horen we dan? Daarna horen we dat er zaad tussen de distels belandt. De zaaier die strooit kwistig. Het komt overal terecht, onder andere tussen de distels. En wat is daarmee bedoeld in de parabel van Jezus? De zorgen van het leven en de verleiding van de rijkdom die belemmeren dat het zaad vrucht kan dragen. En hier spreekt Jezus niet over de slechte mensen, maar over de drukke mensen. De mensen met agenda's, met deadlines, met de bezonjes van alle dag. De distels groeien niet omdat iemand kwaadaardig is, maar gewoon omdat men geen tijd had om het onkruid te wieden. En de waarheid wordt niet vermoord door ketters, maar verstikt door 1000 triviale dingen. Het Koninkrijk van God wordt niet verslagen door een revolutie, maar door een overvolle inbox, laat ik het zomaar zeggen. En dan, jazeker, eindelijk, er komt ook zaad terecht op goede grond, in goede aarde. En wie is daarmee bedoeld? De mens die luistert, aanvaardt en vrucht draagt. Niet slechts begrijpt, maar bemint. En het wonder is niet de vrucht zelf, maar dat uit zo'n klein zaadje het 30, 60, ja zelfs 100-voudige voortkomt. En dat is de overgloed van God, hè? Overdadig, wilderig. We denken vaak dat het woord van God zwak is als het niets lijkt uit te richten. Maar deze gelijkenis leert ons, het woord is nooit zwak. Het is het hart van de mens dat hard is of rotsachtig of verstikt. Als Jezus in gelijkenissen spreekt, is dat niet omdat er bij hem sprake van duisternis zou zijn, maar omdat hij licht is en licht verblindt hen die in het donker leven. Ik herhaal het nog een keer, licht verblindt hen die in het donker leven. Marcus gaat verder in het vierde hoofdstuk. Een paar verzen maar, 21 tot 25. Wat staat daar? Verder zei Jezus hen: komt er soms een lamp om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden, of juist op de standaard te worden geplaatst? Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden, en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistert. En verder zei Jezus: let op wat ge hoort. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft, zal gegeven worden. Maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. Al dus Marcus. Het is een eenvoudige waarheid, maar een die zo voor de hand ligt dat de meeste mensen erover struikelen. Een lamp, ja, die is bedoeld om licht te geven. Niemand, zegt Jezus, steekt een lamp aan om die vervolgens onder een korenmaat of een tafel te verstoppen. En dit is niet slechts een praktische tip, maar een wet met een grote betekenis. Het is alsof Jezus zegt: de zon is niet gemaakt om achter de wolken te schijnen. En hier ligt de kern van het christendom, dat de waarheid niet bedoeld is om verborgen te blijven, maar om de wereld te verlichten. Jezus beschrijft het evangelie niet als een geheim genootschap, maar als een mysterie dat slechts voor ingewijden

tijden is bestemd. En het geloof is als een lamp die op een standaard hoort te staan, zichtbaar voor iedereen die in het duister tast. En toch, zo lijkt Jezus te suggereren, proberen mensen keer op keer het licht te verbergen. Dit is een van de merkwaardigste eigenschappen van de mens. Niet dat we het licht niet herkennen, maar dat we het soms liever verbergen. De christelijke lat die ligt hoog en daarom doen we maar een poging. Nee, daarom doen we maar geen poging om over die lat te springen. Want ja, als die zo hoog ligt, wat zou ik nog een poging wagen? De lat verlagen misschien. En toch, dat is niet de bedoeling. Wat zegt Jezus verder? Want er is niets verborgen of het zal geopenbaard worden en niets is zo geheim of het zal aan het licht komen. En hier wordt de paradox van het Koninkrijk Gods zichtbaar. Het is zowel een geheim als een openbaring. Het geloof is niet een gesloten mysterie, maar een waarheid die onvermijdelijk naar buiten zal treden. Zoals een zaadje dat hoe dan ook zal ontkiemen. En hier ontwaren we wederom de ironie van het evangelie. Dat de mensen die de waarheid proberen te verbergen uiteindelijk zelf ontmaskerd worden. De geschiedenis heeft keer op keer laten zien dat waarheden die men probeert te verdonkermanen uiteindelijk alleen maar duidelijker naar voren komen. De christelijke boodschap is niet zoals een sleutel die in een kast wordt opgeborgen, maar zoals gist in brood. Het werkt, het breidt zich uit, het kan niet gestopt worden. En dan nog zo'n zin, hè? Met de maat waarmee gij meet, zult ook gij gemeten worden. En meer dan dat. Dit is het tegenovergestelde van de materialistische denkwijze. Hij in de wereldse logica betekent geven dat je minder hebt. Ja, als je iets weggeeft, dan heb je minder. Maar in de logica van het Koninkrijk Gods is wat je weggeeft, dan groeit het. Liefde neemt niet af door te delen, integendeel, ze wordt vermenigvuldigd. En dat is precies de paradox. De enige manier om werkelijk rijk te worden is door het uit te delen. Wie vrijgevig is in waarheid, krijgt meer waarheid. Wie genade schenkt, zal zelf overvloedig genade ontvangen. Deze passage uit het Marcus-evangelie, dat is niet slechts een waarschuwing, daar gaat het niet zozeer om, maar ook een uitnodiging. Ja, een waarschuwing ook natuurlijk, hè? Maar ook een uitnodiging. Jezus roept de mens op om het licht niet langer te verbergen, om het geloof niet als privébezit te zien. We moeten evangeliseren, we moeten het geloof uitdragen. Het evangelie is geen kleine breekbare vlam die beschermd moet worden tegen de wind, maar een vuur dat bedoeld is om huizen en steden te verlichten. Het licht is gekomen om te schijnen en de waarheid is niet bedoeld om ingepakt te worden, maar om te worden uitgepakt en gedeeld als het meest kostbare geschenk. We gaan verder met Marcus, nog steeds het vierde hoofdstuk. Marcus schrijft: en verder, het gaat met het Rijk Gods als een man die zijn land bezaait. Hij slaapt, staat op, 's nachts en overdag. En onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort. Eerst de groene halm, dan de aar, dan het vergroeide graan in de aar. En zodra de vruchten toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst. En Jezus gaat verder. Welke gelijkenis kunnen we vinden voor het Rijk Gods? En in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde. Maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt het groter dan alle tuingewassen. En het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen. In veel van dit soort gelijkenissen verkondigde Jezus hij hun zijn leer op de wijze die ze konden verstaan. Want anders dan in gelijkenissen sprak hij niet tot hen. Maar eenmaal met zijn leerlingen alleen gaf hij van alles uitleg. Aldus Marcus. Er is iets heerlijk provocerends aan de manier waarop Jezus over het Koninkrijk van God spreekt.
De mensen verwachten een koninkrijk, ja, met pompeuze kastelen waarschijnlijk, en banieren en legers en trompetgeschal. Maar Jezus vergelijkt dit met zaad dat uitgestrooid wordt. Geen marmerpaleizen, maar de bescheidenheid van iets dat in de grond valt en sterft voordat het groeit. De grootste dingen in onze wereld beginnen als het kleinste en het meest onopvallende. Het koninkrijk van God is niet als een toren waar men steen op steen stapelt, zichtbaar en calculeerbaar. Nee, het lijkt nu op een zaadje dat in de aarde wordt geworpen en vervolgens schijnbaar vergeten wordt. De boer slaapt en staat op, zonder dat hij begrijpt hoe het groeit allemaal. Dit is een waarheid die Jezus keer op keer benadrukte, dat de grootste realiteiten van het leven niet de luidruchtigste zijn. Liefde, hoop, waarheid, die groeien niet zoals een fort wordt gebouwd, maar zoals een bloem die zich opent in de zon. Het wonder van het koninkrijk is dat het groeit terwijl niemand erop let. Fragment. De aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En hierin ligt het geheim besloten dat de wereld gemaakt is om te geven. De aarde is geen kille, dode rotsgrond waaruit de mens met moeite zijn brood moet halen. Nee, ze is een moeder, een schenker, een brenger van overvloed. De halm, de aar, het koren, het is een volgorde van genade, een proces waarin het leven zichzelf vergroot, zonder dat wij het volledig kunnen begrijpen. Moderne mensen willen alles in de hand hebben, alles plannen, alles berekenen, maar hier in de woorden van Jezus zien we een onbegrijpelijke vreugde. Dat het belangrijkste werk niet door ons wordt gedaan, maar door iets groters dan wij zelf. Het koninkrijk van God groeit niet omdat wij het dwingen, maar omdat het leeft. De wereld zal niet gered worden door planners, maar door pelgrims. De boer kan ploegen, hij kan zaaien, hij kan begieten. Maar het wonder van de groei is iets dat buiten hem omgebeurt. En zo is het ook met Gods genade. We kunnen het niet berekenen, we kunnen het niet controleren, we kunnen het alleen ontvangen. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek. Tot zo.

0: Welkom terug bij Water en Vuur. De meest opmerkelijke vergelijking komt daarna. Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden, nauwelijks zichtbaar, maar het wordt het grootste van alle struiken, met takken waarin de vogels kunnen nestelen. Hierin ligt opnieuw een glorieuze paradox, hè? Het grote groeit uit het kleine. Het sterke uit het zwakke, het machtige uit het onbeduidende. Christendom zelf begon niet met een keizer op een troon, maar met een baby in een kribbe, in een voederbak. En het evangelie verspreidde zich niet door wapens en geweld, maar door het fluisteren van vissers en tollenaars. En dit is de logica van het Koninkrijk Gods, dat het kleine altijd groter wordt dan het lijkt en dat het zwakke uiteindelijk sterker blijkt te zijn dan de machtige troon van de wereld. De moderne mens wil dingen direct in hun volle glorie zien. Hij wil geen klein zaadje, hij wil een reusachtige boom die onmiddellijk schaduw geeft. Maar het Koninkrijk van God vraagt om geduld, geloof en verwondering, de bereidheid om het kleine te zien als een belofte van het grote. Hij kijkt naar Rome. Wie heeft het nog over keizer Augustus? Niemand. Terwijl dagelijks duizenden de opvolger van die vissers Petrus willen gaan zien. En in veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, zodat ze het konden horen, zo staat er. Het is opmerkelijk dat Jezus niet spreekt in droge dogma's of lange redeneringen, maar in verhalen. En hierin ligt een diepe wijsheid. De waarheid moet niet als een gebod komen, maar als een uitnodiging. Een gelijkenis is als een sleutel die je zelf moet omdraaien. Het dwingt je tot nadenken, tot inleven, tot ontdekken. De diepste waarheden worden niet verkondigd als formules, maar als verhalen. Het menselijk hart is gemaakt voor vertellingen, denk ik. Voor beelden, voor wonderen die in het gewone verborgen liggen. Jezus sprak tot de mensen op een manier die ze konden begrijpen. Maar de waarheid die hij bracht was niet minder groot omdat ze eenvoudig werd verteld. En dit is de vreugde van het evangelie. Het is niet een geheim voor filosofen of geleerden, maar een open boek voor boeren en kinderen, voor vissers en Jan en alle man. En zo werkt het koninkrijk nog steeds. Het groeit in stilte, in eenvoud, op de meest onverwachte plaatsen. Het christendom is klein begonnen, maar sindsdien nooit opgehouden met groeien. We gaan verder met Marcus. We zijn inmiddels bij vers 35, nog steeds van het vierde hoofdstuk. Er is een merkwaardige tegenstelling in dit verhaal. En dat is precies wat het zo wonderlijk maakt. We zien Jezus hier, de Zoon van God, slapend in een boot die heen en weer wordt geslingerd door een woeste storm. De schepper van hemel en aarde, die de water heeft gescheiden bij de schepping, ligt te slapen op een kussen. Alsof de donder en de golven slechts een slaapliedje voor hem zijn. Ook dit is weer die heerlijke ironie van het christendom, hè? Dat de Almachtige zich toont in een mens die moe is en slaapt. En dat juist in die slapende God onze redding ligt. Het christendom is vol van dit soort wonderlijke omkeringen, dat de machtigste koning wordt geboren in een kribbe, dat de Heer van de wet wordt veroordeeld door menselijke rechters en dat de onsterfelijke sterft om de sterfelijke het leven te geven. Wat zien we gebeuren? De leerlingen die raken in paniek. Ze zien de golven over de boeg slaan. De mast die dreigt af te breken. En ze schreeuwen uit wanhoop: Meester, raakt het u niet dat we vergaan? Hoe herkenbaar, hè? De mens, geconfronteerd met gevaar en chaos, vergeet altijd opnieuw dat God bij hem is. Wanneer alles goed gaat, is het eenvoudig te geloven. Maar zodra de storm losbarst, roepen we: waar bent u? Geeft u wel om ons? En wat doet Jezus? Hij staat op en hij spreekt. Geen lange preek, geen ingewikkelde theologische verhandelingen, maar een eenvoudig gebevel. Zwijg, wees stil. En op dat moment gaat de storm liggen. De wind gehoorzaamt, de zee wordt rustig en plotseling is alles stil. En dit is de kern van het christelijk geloof. Dat zelfs in de grootste chaos, in de wildste storm, er één is die slechts hoeft te spreken om alles tot rust te brengen. De leerlingen die zojuist nog schreeuwden van angst, worden nu getroffen door een andere vorm van vrees. Maar deze keer is het geen angst voor de storm, maar een ontzag dat nog dieper snijdt. Wie is hij toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En wederom zien we hier de grootste ironie. Zij waren bang voor de storm, maar de ware angst komt pas wanneer de storm bedaart. Stormen zijn beangstigend, maar ze zijn ook vertrouwd. De natuur is woest, chaotisch, gevaarlijk, dat begrijpen we. Maar iemand die met één woord de natuur tot zwijgen kan brengen, dat is toch een onbegrijpelijk mysterie. Het chaotische is niet verrassend. Het is de rust, de vrede, de betekenis die ons werkelijk overstijgt. En dan die vraag van Jezus. Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie geen geloof? Kennelijk is het tegendeel van geloof niet ongeloof, maar angst. Het evangelie laat hier zien dat het christelijk geloof een omkering van onze verwachtingen is. Het normale zou zijn dat men pas vrede vindt als de storm voorbij is. Maar Jezus nodigt uit om nog een diepere waarheid te omhelzen. De vrede komt niet doordat de storm ophoudt, maar doordat hij zelf aanwezig is. De leerlingen verlangden naar redding uit de storm, maar Jezus gaf hen iets groters, de openbaring van wie hij is. Het doel van het wonder was niet alleen hun veiligheid, maar hun inzicht. Want wie echt begrijpt wie Jezus is, zal nooit meer op diezelfde manier naar stormen kijken.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goedemiddag, luisteraars. Want dat is het inmiddels. Het middaguur gaat slaan. En dat betekent dat we hier ook het middaggebed gaan bidden. Natuurlijk eerst het Angelus en daarna het middaggebed. En daar nodigen we u van harte voor uit om met ons mee te bidden. Ik geef u de pagina's in het Groot en het Klein Getijdenboek om mee te bidden. En dat is natuurlijk na het Angelus beginnen we met de hymne. En in het Groot Getijdenboek vindt u die op bladzijde 759. En dan staan de psalmen en verder op pagina 1062 in dus het Groot Getijdenboek. In het Klein Getijdenboek staat de hymne van vandaag niet, maar de psalmen wel. En die vindt u dan op bladzijde 327 in het Klein Getijdenboek. En als u de Getijden-app heeft, kunt u het vanaf daar natuurlijk ook meebidden. Daar staat alles achter elkaar. Ik wens u heel veel de

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geef ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Van wankelmoedigen heb ik een afkeer. Mijn hart gaat uit naar uw wet.
1: Gij zijt mijn schild en beschermer. Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Gaat weg van mij, gij die verkeerd doet. Ik volg het gebod van mijn God.
1: Neem mij dan aan, Heer, naar uw belofte. Beschaam mijn vertrouwen niet.
0: Als gij mij bijstaat, blijf ik behouden. En zal ik steeds letten op wat gij beschikt.
1: Wie van uw beschikkingen afwijkt, veracht gij. Omdat zijn bedoeling oneerlijk is.
0: Als afval zijn u alle zondaars der aarde. Daarom bemin ik wat gij verordent.
1: Ontzag voor u doet mijn leden beven. Voor uw bepalingen ben ik beducht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Help ons, God van ons heil. Vergeef ons onze zonden. God, heinden zijn in uw erfdeel gedrongen. Ze hebben uw heilige tempel ontwijd. En maakte uw stad tot een puinhoop.
1: Uw dienaren hebben zij omgebracht. Hun lijken liggen als aas voor de vogels. De wilde dieren eten hun vlees.
0: Als water vloeide hun bloed van de muren. En niemand was er die hen begroef.
1: Wij wekken de spotlust van onze buren. Die rondom ons wonen, smalen op ons.
0: Hoe lang nog, Heer, blijft gij eeuwig verbolgen? Laat gij uw gramschap branden als vuur?
1: Laat ons niet boeten voor vroegere zonden. Kom in barmhartigheid ons tegemoet. Want machteloos zijn wij geworden.
0: Ach, help ons, Heer, van ons heil, om uw naam. Bevrijd ons, vergeef onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu hun God?
1: Laat voor onze ogen de heidenen voelen hoe gij het bloed van uw dienaren wreekt.
0: Tot u stijgen op het gekerm der geboeiden. Bevrijd met uw macht die de dood zijt gewijd.
1: Wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde. Wij zullen u prijzen in eeuwigheid. Uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Help ons, God, van ons heil. Vergeef ons onze zonden. God van de heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde.
1: Die troont op de kerubs, verschijnt met luister. Voor Ephraim, Benjamin en Manasse.
0: Werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
1: God richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Heer, God der heerscharen, hoe lang nog torent gij tegen uw biddend volk?
1: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood. Gedreind met een vloed van tranen.
0: Buurvolken twisten om ons bezit. Vijanden lachen ons uit.
1: God van de heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe. En wij zullen gered zijn.
0: Je hebt uit Egypte een wijnstok gehaald. Volken verdreven om hem te planten.
1: Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
0: De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
1: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee. Tot rivier zijn loten.
0: Waarom hebt gij zijn omheining verwoest? Zodat wie langskomt kan plukken?
1: De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af.
0: God van de heerscharen, keert toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt.
0: Ze hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen.
1: Laat uw hand op uw gunsteling rusten. op het kind dat gij grootgebracht hebt.
0: Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
1: Heer, God der Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God van de Heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Is er soms een andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn, als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij hem aanroepen? Nabij is de Heer voor
0: elk. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept.
1: Voor elk die oprecht tot hem bidt.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En na dit middaggebed gaan we direct om 11:45 de rozenkrans hier bidden. En ja, u kunt dan natuurlijk uw intenties tijdens de muziek gaan doorgeven. Maar dat zal allemaal uitgebreid nog worden gezegd. We gaan tot die tijd even muziek draaien en dan dus zo direct de rozenkrans.

0: En een hele goede middag. We zijn iets te laat. Er was hier even nog een technische storing. Maar we mogen nu samen gaan bidden. En vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En dan gaan we zo dadelijk het eerste tientje bidden. En daar hebben we al een aantal intenties voor. En daar willen we ook graag vast in het eerste tientje meenemen. En dan mogen we bidden voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Dat we in grote steden die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. En ook vandaag, Heer, komen we weer bij u om uw zegen te vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die wij van u hebben ontvangen. Maar u weet het, Heer, als het u wil is, wil ons dan steeds ook weer nieuwe luisteraars geven. We danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En mogen ook bidden voor de zielerust van overleden luisteraars. Dan is ons gebed ook gevraagd. En we vragen dat op de voorspraak van Pater Pio en Carlo Acutis voor dochters en gezinnen. Bidden we om geloof en bescherming en om wijsheid en psychische rust en vrede in de hoofden en in de harten. Heer, wij vragen u ook voor veel goedheid naar andere mensen. En we mogen ook bidden voor twee zieke zussen en een zieke zwager. En ook een ziek nichtje, dat ons lieve Heer hen allen dus bij mag staan en genadig mag zijn. En als het u wil is, Heer, wil hen dan genezen. Er staan nog een paar, die gaan we zo dadelijk bij het volgende tientje meenemen. Overwegen we de geheimen van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we dadelijk het tweede tientje gaan we bidden. Nou, heeft u weer alle kansen om natuurlijk uw intenties op te geven. Wij bidden altijd graag voor alle intenties. En ook natuurlijk als u een tientje mee wil bidden, dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp staat open en dat is 06-2001-9670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het tweede tientje. En dan mogen we bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven, maar ook voor het gewijde leven in de wereld. Maar ook nemen we graag mee ons gebed voor de paus. Ook hij heeft ons gebed hard nodig, dat de Heer hem al mag voorzien van alles wat hij nodig heeft. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook vandaag, Heer, we blijven u vragen om vrede in de harten van alle mensen over de hele wereld. Heer, dat er toch vrede mag komen tussen alle volkeren, tussen alle mensen. Maar vooral dat er vrede mag heersen in ieders hart. En we blijven nu bijzonder Oekraïne, de mensen van Oekraïne bij u brengen, maar ook verder in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Maar we blijven ook graag bidden voor Iran, voor Israël. Heer, dat er toch vrede mag komen. En dat alle betrokkenen zich ook hiervoor mogen inzetten. Dan mogen we ook bidden voor kinderen, kleinkinderen en dat zij die op vakantie zijn, dat zij een goede tijd mogen hebben, dat ze weer veilig thuis mogen komen. Maar we brengen ook alle mensen bij u die om ons gebed gevraagd hebben, of misschien niet, maar wel ons gebed nodig hebben. Ook hen brengen we allen bij u in dit tweede tientje. En we bidden ook graag voor degenen die gezondheidsklachten hebben, dat zij met Gods wil toch helemaal mogen genezen. En we gaan ook bidden om rust in het hoofd van iemand en om meer zelfvertrouwen. Er staan nog een paar, die gaan we dadelijk bij het derde tientje meenemen. Overwegen we het tweede geheim van het licht. En dat is dan Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Hemel, geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we dadelijk naar het derde tientje. En dan kunt u weer uw intenties opgeven natuurlijk. Maar ook als u een tientje graag wil meebidden, heel graag. En dan kunt u bellen naar 073-687-2001. En natuurlijk de WhatsApp, die wordt ook gebruikt. Dat is 06-200-19670.

0: Dan gaan we dadelijk het derde tientje gaan we bidden. En daar hebben we al nog een aantal intenties voor. We blijven heel graag bidden voor twee zieke bisschoppen, namelijk de bisschop van Breda, dat hij toch helemaal mag genezen. Heer, wil dat aan ons geven. We hebben hem nog zo hard nodig. Maar ook de hulpbisschop van Den Bosch vragen dat hij ook helemaal mag genezen. Mogen we ook bidden uit dankbaarheid voor de instelling van de Heilige Eucharistie. Heer, wat zouden we toch zonder uw Eucharistie moeten? Dan was ons geloof niet veel waard. Dank u, Heer, dat u toen voor u ging leiden, ons de Eucharistie hebt nagelaten. Bidden we ook voor de zielenrust van een moeder, oma die hedenmorgen is gecremeerd. En we bidden ook voor een zieke vriendin die uitbehandeld is, dat ze toch nog een poos mag genieten, ondanks vermoeidheid en pijn. En dat ze haar verjaardag, die van haar neefje, nog mag halen. Maria, sla uw mantel om haar heen en wil voor haar bidden dat ze dat allemaal mag ontvangen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een goede uitslag van het bloed. En we brengen ook een kleinzoon bij u die zijn pols heeft gebroken op de vakantie, dat dat toch heel snel mag herstellen. En ook dat hij toch de liefde van Jezus in zijn hart mag ontvangen. En ook mensen om hem heen, dat die daar ook over vertellen. Dan mogen we ook bidden voor uit dankbaarheid. En we bidden ook dat op de voorspraak van de Maria van Fatima. Dan is ons gebed ook gevraagd uit dankbaarheid. En die dank willen we aan Sint Jozef geven voor een novijn die verhoord is. Sint Jozef, u bent toch heel goed en we doen nooit te vergeefs een beroep op u en we willen u daar bijzonder voor danken. En we bidden ook voor eerherstel en een vruchtbare Rosary Rally in Amsterdam op 5 september. Nou, daar willen we met z'n allen heel graag voor bidden. En overwegen we dan het derde geheim van het licht. Jezus die kondigt het Rijk van God aan en roept ons op tot bekering.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden en gaan we zo dadelijk naar het vierde tientje. En dan mag u weer bellen. Als u nog intenties heeft, heel graag als u die doorgeeft. En ook als u nog een tientje van de Rozenkrans wil meebidden. Dan belt u op 073-687-2001. Maar de WhatsApp is op het ogenblik leeg, dus u mag hem weer vullen met uw intenties. En dat is 06-200-19670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het vierde tientje. En dan mogen we bidden dat de angst en het verdriet door God gedragen mag worden van degene die in nood zijn. En we denken bijzonder ook aan alle mensen in de oorlogsgebieden en die met natuurrampen te maken hebben. Heer, het is zoveel leed. We brengen het allemaal bij u. En dat u toch samen met Maria toch bijzonder wil helpen daar. Dan brengen we ook een jarige mevrouw bij u. Dat haar nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden. En we bidden ook uit dankbaarheid daarvoor. Dan mogen we ook bidden om eerherstel van het Allerheiligste Hart van Jezus en ook tot genoegdoening van het hart van Maria. Maar ook en zeker op de donderdag brengen we alle priesters bij u, Heer, dat zij allen toch van u alles mogen ontvangen wat ze nodig hebben. We bidden om heilige priesters, we bidden voor de zieke priesters. Heer, wil hen allen genadig zijn. Dan mogen we ook bidden voor een goede gezondheid van een aantal mensen. En ook dat een mevrouw die naar Spanje moet, dat zij toch een voorspoedige reis mag hebben. Dan is ons gebed ook gevraagd uit dankbaarheid. Heer, fijn dat wij u zo vaak mogen danken met elkaar. En in dit geval vooral voor een gezin. En dat we allemaal ook gezond zijn. Dat is echt wel een dank u wel. En ook bestemd zijn om God en met de hulp van hem, maar ook met de voorspraak van Maria. Dan mogen we ook gaan bidden om bekering van familie en ook van anderen. En we mogen ook nog bidden voor dat alles goed mag gaan volgens de wil van God en zijn plan voor iedereen. Maar ook blijven we bidden en brengen we een zusje bij u, Heer, dat ze goed mag herstellen. En ook een neef, voor hem vragen we dat ook, dat ze allebei goed mogen herstellen. We overwegen het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons Heer van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw bemachtigheid nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo naar het laatste tientje. Nou heeft u nog één keer de kans. De laatste kans om uw intenties op te geven. Maar ook natuurlijk om een tientje mee te na te bidden. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp staat open, 06-200-19670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En daar mogen we ook alle intenties meenemen die we nog hebben staan. En dan mogen we bidden dat een operatie aan het oog toch spoedig ingepland kan worden. En dat de ingreep ook mag slagen. We willen daar heel graag voor bidden. Maar we bidden u ook uit dankbaarheid, Heer. Dank voor zoveel. Vooral alles wat u ons geeft en wat we ons niet bewust zijn. Dagelijks, Heer, als onze goede Vader, wilt u voor ons zorgen. En we danken u daarvoor. Bidden we ook om bescherming van het leven en het ongeboren leven. En mogen we ook dan uw gebed vragen voor de gedetineerden in hun moeilijke omstandigheden. Wij vragen voor hen om de kracht van dat ze Gods kracht mogen ervaren. Wij willen daar heel graag voor bidden. En bidden we ook voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld. Maar ook voor degenen die dat doen, Heer. We blijven hen bij u brengen. En dan brengen we ook een petekind bij u, dat zij toch, ja, toch een gehele bekering mag ervaren. Maar vooral dat zij de liefde van Jezus zal mogen ontvangen. En we brengen ook een moeder met twee zonen bij u die het heel moeilijk hebben. Heer, wil ook hen genadig zijn en hun helpen. Maria, sla uw mantel om hen heen. U weet, kent het, want u bent zelf moeder en wil hen daarmee helpen. Bid voor ons. En dan hebben we nog een paar intenties in de WhatsApp. En dan bidden we dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan. Maar we brengen ook, nou, die intentie die hebben we al gehad. Daar willen we voor blijven bidden. Maar we bidden ook dat het ijzergehalte in iemands bloed, dat dat toch goed mag komen. Maar we bidden ook uit dankbaarheid en om vrede in de wereld. Dan mogen we ook danken dat de Vader die al de dank heeft en ook Jezus en ook Maria, dat de kanker niet minder of niet meer is geworden, dus dat die minder is geworden. Ja, dat op zich is al een hele genade. En we blijven voor deze persoon blijven bidden dat het toch allemaal goed mag komen. En we bidden ook dat de afspraak voor een dochter bij de bank, dat het allemaal goed mag gaan. En ook bij de chirurg. Nou, mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, want we hadden best wel veel intenties, dan mag u weten dat alle intenties van alle luisteraars, maar van alle mensen die ze in hun hart hebben, dat toch ook mogen verhoord worden. En dan overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we op donderdag de instelling van de Eucharistie, de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus, bidden. Als u het katholiek gebedenboek heeft, dan staat het op bladzijde 1118. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloens toegeslagen zijt,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornen kroning uw bloed hebt vergoten,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Behoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
2: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enig geboren zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan ook natuurlijk, als u in stilte hebt meegebeden, dat we zo fijn dat we samen een hele krans van gebed kunnen vormen. En dat we ook mogen vertrouwen dat onze gebeden ook verhoord worden. Gaan we even kijken, daar hebben we wel even tijd voor. Wat we nog allemaal vanmiddag mogen beluisteren. En dan is dat dadelijk om 1:15. Is dat dus de heilige van de dag. En dan om 1:30 dan gaan we weer luisteren naar het boek wat voorgelezen wordt. Nou, we zijn al uitzending 41 en er zijn 52, dus we kunnen nog eventjes vooruit. En dat is het boek wat heet Juweel van de Nijl. Daar kunnen we om 1:30 naar gaan luisteren. Dan om 2:00 dan is het programma Biddende Moeders. En dat heeft meegekregen Neem met zachtmoedigheid het woord van God aan. Nou, dat zal best een hele mooie uitzending zal dat zijn. Dan om 3:00 bidden we het Rozenhoedje van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 3:30 dan is het programma De Herbergiers. En nog steeds zijn ze de delen uit de geloofsbelijdenis aan het behandelen. En dat heeft als titel En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Om 4:30 kunnen we luisteren naar het woord van God met Pater Bots. En om 5:00 dan gaan we de Rozenkrans weer bidden. En om 5:30 de Vespers. Om 6:00 dan is het Angelus, het Engel des Heren. En om 6:05 is er een luistertip uit het archief. En dat is, ja, hoe kan het anders vandaag, de heilige Maximiliaan Maria Kolbe. En dat is pastoor Dieter Hedebouw die we dan horen. Om 7:00 is de eucharistieviering vanuit de Christus Koninkkerk in Veldhoven. En om 8:00, vanaf 8:00, beginnen dus alle herhalingen van de programma's die wij vandaag hebben uitgezonden. Te beginnen met de heilige van de dag en zo gaat dat verder. Nou, mocht u het nog een keer willen horen of heeft u nog iets gemist vanavond, dan komen al die programma's weer terug. Dan mogen we verder een mooie dag wensen en gaan we zo dadelijk luisteren naar de heilige van de dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Nooit eerder had de pater Marianist van zijn ordegenoot Jacob Gap gehoord. Wie was hij? Zijn mond valt open van verbazing. Dat is Heinrich Himmler, Hitlers rechterhand en hoofd van de Waffen-SS. Soms bang voor hem? Wie was hij? Nou, pater of vader, Jacob, zag als zevende kindje in het arme arbeidersgezin van Martin Natalia Gapwach op 26 juli 1897 in Oostenrijkse Tirol, in het marktstadje Wattens, het levenslicht. In de Grote Oorlog, wat wij nu als de Eerste Wereldoorlog kennen, wordt de jonge Oostenrijker van zijn vaderland naar het front gestuurd. Wanneer op 3 november 1918 de Italiaanse troepen de slag bij de stad Riva aan het Gardameer winnen, verdwijnt Jacob als krijgsgevangene in een overvolle, donkere cel. En daar verloor hij zijn geloof. Want toen hij een jaar later het vrijgelaten, noemde hij zichzelf atheïst. Om terug tot geloof bracht, dat weet ze niet. Maar een goed jaar later, op 13 augustus 1920, laat Jacob de kloppen vallen op de poort van de paters van de Sociëteit van Maria. Oftewel, de Marianisten. Een familielid had hem op die orde gewezen. Zijn officiaat in het Oostenrijkse Graz, waar 4 jaar lang als portier op alle bellen moet lopen. Dan begint hij zijn studie voor priesterschap. Ondertussen staat broeder Jacob voor de klas. En na zijn priesterwijding in 1930 bestudeert hij zorgvuldig het nationaal socialisme. Houdt hij tegen het licht van de leer van de kerk. Bezorgd leest hij daarbij ook de encycliek van Paulus Pius XI, niet brennende zorgen. 8 jaar lang zat Jacob als leraar voor de klas, die op 12 maart 1938 Duitse troepen Oostenrijk binnentrekken. De gebeurtenis die de geschiedenis is ingegaan als de Anschluss. Luid roept pater Jacob Gap van de daken dat de nazi-ideologie onverenigd is met het katholieke geloof. Maar zo weinigen luisteren. Tot zijn ontzetting ziet de religieus hoe in zijn school foto's van Hitler in de klaslokalen worden opgehangen. Zijn superieur verlangt zelfs van hem dat hij een swastika-badge op zijn pij laat naaien. En voordat mensen op straat en in het publiek begroet met een heil Hitler. Pater Jacobs geweten staat dit echter niet toe. En hij weigert niet alleen, maar ziet het ook als een plicht de kinderen op school te waarschuwen. In zijn preken veroordeelt hij publiekelijk de nazi-ideologie als geloofsvijandig. En wanneer een onderwijzer tegen de kinderen zegt dat ze Tsjechen en Joden moeten haten, zet hij de man in zijn eigen klaslokaal op zijn nummer. Roept hij verontwaardigd: God is onze God en niet Adolf Hitler. Fransen, Joden en communisten zijn onze medeschepselen en wij als christenen zijn verplicht van hen te houden. Daarop wordt hij als leraar geschorst. Maar daarmee had de priester

Maar daarmee had de priester, die 's winters zelf in de kou zat, omdat hij alle brandstof aan de armen had weggegeven, speelde hij zich in de kijker van de Gestapo. Ze vertelde hem dat hij wat beter kon zwijgen. Maar pater Jacob kon dat als priester niet. Nou, ze op 11 december 1938 vanaf de preekstoel, dan ook nog eens paus Pius XI, tegen de aanvallen van de nazi's verdedigd, is de Duitse maat vol. En moet pater Jacob er vandoor. Door Frankrijk vlucht hij over de Pyreneeën naar San Sebastian in Spaans Baskenland. In de hoop een visum te krijgen voor Engeland bezoekt pater Gap in 1942 het Britse consulaat in Valencia. Dat wordt hem door de dappere Britten echter geweigerd. Toch was dat bezoek onze heilige van vandaag geen verloren dag. Want daar krijgt de Oostenrijker de Engelse kranten onder ogen, waarin hij kan lezen wat de Duitse kranten niet schrijven. Hij zei voor het eerst over Duitse concentratiekampen. En hoe de wreedheden van de nazi's internationaal worden veroordeeld. Terug in San Sebastian krijg ik bezoek van 2 jonge mannen. Het zijn 2 Joodse studenten die uit Berlijn gevlucht zijn. Ze vragen hem of hij hun niet kan onderrichten in het katholieke geloof en hun dan kan dopen. Op een van die dagen nemen ze hem mee voor een picknick dicht bij de grens met Frankrijk. Pater Jacob zal van dat dagje uit niet terugkeren. De studenten, die geen studenten waren, leidden hen de grens met Frankrijk over, waar de Gestapo op hen wachtte, om een slachtoffer naar de Duitse hoofdstad Berlijn af te voeren. Een jaar lang ziet pater Jacob de ene gevangenis naar de andere, tot hij in 1942 in Berlijn voor zijn rechters wordt gebracht. Hoogverraad, luidt het vonnis. Op de dag van zijn dood schrijft pater Jacob nog een brief aan zijn ouders. Lieve papa en mama, het laatste jaar van mijn leven is het mooiste geweest. Ik ben gelukkig en vol vrede. Tegen zijn aanklagers verklaart hij nog God boven Caesar te stellen. Een van de ondervragers vertelde later dat Himmler persoonlijk van het proces op de hoogte gehouden wilde worden. En nauwgezet transcript wilde hebben van wat de marionist had gezegd. Tegen een van de rechters zou Himmler vervolgens zeggen: als de miljoen leden van onze Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij, van NSDAP, het nazisme net zo toegewijd zouden zijn als Gap het katholieke geloof, dan zouden wij de oorlog fluitend winnen. Het eerder bezoek van pater Jacob aan het Britse consulaat was voor de rechters voldoende reden om de beklaagde als landverrader ter dood te veroordelen. In de avond van 13 augustus 1943 valt in de gevangenis van Plötzensee in Berlijn, Charlottenburg, de guillotine. Himmler geeft opdracht het onthoofde lichaam in het niet te laten verdwijnen. Hij wil absoluut geen martelaar voor het volk. En zo wordt pater Jacob voor de geschiedenis van de mensheid vergeten. Tot in 1983 een pater marinist de oude Gestapo-archieven onderzoek,

en bij toeval het dossier Jacob Kap tegenkomt. Zijn mond viel open van verbazing. Nooit eerder had hij van zijn Oostenrijkse ordegenoot Jacob Kap gehoord. En daar vindt hij zomaar een dossier, speciaal in opdracht van de man achter de Holocaust. Hoofd wat begon als Hitlers knokploeg des S. Een dossier, zo uitgebreid, over een eenvoudige religieus, de woede van een heel duivels regime op de hals haalde. Hoe hij San Sebastian in de val werd gelokt, in Berlijn voor rechters werd geleid, die maar één oordeel konden vellen. En zo zorgde juist Heinrich Himmler ervoor dat de priester die geen martelaar mocht worden, door de heilige paus Johannes Paulus II in 1996 als martelaar zalig kon worden verklaard. Zalige Jacob Kap, bid voor ons. Ave Maria.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Zodra ze plaatsgenomen had, haalde hij een dunne papyrusrol tevoorschijn. Ze herkende hem als de rol waar hij soms op zat te schrijven. De rol die hij angstvallig bewaakte. Hij slikte. Wil je weten wat ik opgeschreven heb? Zonder verklaring overhandigde hij haar het stuk papyrus. Ze trok haar wenkbrauwen op, terwijl ze haar lippen likte en vouwde, vervolgens de rol open. Een ogenblik staarde ze ernaar zonder begrip. Toen drong het eindelijk tot haar door. Theo, de man die de harten van de mensen uit Korinthe had gestolen met zijn wilde wagenrennen, de handelaar die benijderswaardig succes had vergaard, de scheepseigenaar die vereerd werd door zijn zeelui, de avonturier die geholpen had Paulus leven te redden, die Theo had ook dit geschreven. Een verhaal als een gedicht. Op het gevlekte, sleetse vel papyrus, waarop zijn vingers talrijke inktvlekken hadden achtergelaten, had hij een verhaal gecomponeerd met de titel Engelenlittekens. Je bent een verhalenschrijver! Hij kromp in elkaar. Geen goede! Hij stak zijn hand uit en vouwde de rol dicht. Voordat je het leest. Ja? Het is een verhaal over littekens. De littekens die we dragen in onze ziel, in ons lichaam. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Trok de donkere, zijdeachtige lokken van zijn voorhoofd en toonde de zilveren streep die hij meestal verborg. Dit is mijn litteken. Dat zilver in je haar, vroeg ze verward. Hij greep de rand van de stenen bank vast. Zijn vingers werden wit. Ik was een vondeling, zie je. Een achtergelaten baby. Ze hapte geschokt naar adem. Ondanks alle uren die ze had doorgebracht met raden naar zijn verleden, met proberen zijn geheim boven water te halen, had ze nooit aan deze mogelijkheid gedacht. O, Theo! Mijn adoptievader Galenos vond me op de trap van de Bema, op de dag van de geboorte van zijn dochter. Hij was plengoffers gaan brengen aan de goden voor de veilige geboorte van zijn kind. Onderweg vond hij mij. Wie zou jou ooit in de steek kunnen laten? Vroeg ze ongelovig. Het leek onmogelijk, hem kennende, zijn goedheid kennende, zijn vriendelijkheid, zijn trouw. Hoe kon iemand Theo niet willen hebben? Was de wereld krankzinnig? Toen kwam er een nieuwe mogelijkheid bij haar op. Was je ziek? Soms stelden families zieke of misvormde kinderen bloot aan de elementen. Ongewenste baby's werden in de handen van de goden achtergelaten om gered te worden of gedood. Hij boog zijn hoofd. Er was niets mis met me, behalve deze lok, zilverkleurig haar. Maar, Caroline boog zich dichter naar hem toe. Denk je dat ze je daarom in de steek hebben gelaten? Ze wees naar zijn voorhoofd. Het klopte niet. Een lokje licht haar kon niet bepaald een misvorming worden genoemd. Theo haalde diep adem. En nog eens. En nog eens. En nog eens. Ik vermoedde lange tijd dat dit de misvorming was waarom mijn ouders me hadden afgewezen. En ik ontdekte dat ik gelijk had. Maar dat is een verhaal voor een andere dag. Hij raakte de zilveren streep aan. Dit is mijn litteken. De herinnering dat ik ongewenst was. Het merkteken van mijn verwaarlozing. Het bewijs dat er iets heel erg mis met me was. Hij likte zijn droge lippen. De meeste van ons hebben ze. Littekens van niet geheelde wonden. Sommige zichtbaar als een slecht genezen wond, sommige onzichtbaar, altijd pijnlijk. Het probleem met littekens is dat ze hun eigen verwrongen verhaal vertellen. Ze maken dat je jezelf soort van ziet door hun misvormde spiegel. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Dit merkteken dat me vanaf mijn geboorte ontsiert bijvoorbeeld. Het maakte dat ik niet alleen een man zag die verlaten was, maar een man die verlaten moest worden. Een man die het verdiende om ongewenst te zijn. Maar Theo! Caroline keek hem met grote ogen aan. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo waardig was. Waardig om te worden opgeëist, waardig om erbij te horen, waardig om door te worden vastgehouden. Iemand die Theo had verlaten, moest een hersenloze dwaas zijn. Hij wierp haar een raadselachtige blik toe. Ik had een groter probleem. Dit litteken maakte dat ik een God zag, die me in mijn nood alleen zou laten. Een God die me altijd vreselijke dingen zou laten overkomen. Als God toestond dat een baby als vuilnis werd weggegooid, moest hij dan nog meer voor nachtmerries voor mij in petto hebben. Yeshua heeft veel tijd nodig gehad om me anders te leren, om me te helpen, God op de juiste manier te zien, om hem mijn toekomst toe te vertrouwen, hem mijn litteken toe te vertrouwen. Theo keek naar zijn handen en glimlachte, maar zijn lach had iets pijnlijks. Ik vertel je dit omdat jij vanavond je eigen litteken hebt aangeraakt en de leugens hebt gehoord die je litteken jou vertelt. Haar keel brandde. De verkeerde persoon is die dag gestorven. De verkeerde is weggenomen. Was dit haar leugen? Vond hij haar conclusie net zo onjuist als de zijne? Theo boog zich naar haar toe. Nu begint jouw strijd pas echt. Je moet je door Yeshua de waarheid laten vertellen. Luister niet meer naar je litteken. Je bent niet Gods vergissing, Caroline. Je bent zijn glorie. Carilinee's ogen schoten vol tranen. Hoezeer ze ook haar best deed om haar tranen, het gloeien van haar wangen en het trillen van haar lippen te onderdrukken, ze kon het niet. Mijn woorden zullen je niet genezen, zei Theo. En mijn verhaal ook niet. Maar ze zijn een uitnodiging. Een wenk naar een deur die opengaat. Een deur naar de hoop, naar de waarheid. Caroline klemde het stuk papyrus tegen haar borst. Wil je dat ik het verhaal lees? Ik wil dat je mijn verhaal houdt. Het is een geschenk. Hij wendde zijn blik af. Een geschenk van een man die nog niet volledig geheeld is. Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Hij slikte. Van mensen ben ik niet zo zeker. Hij haalde zijn schouders op. Ik leer nog steeds, zie je? Ik wil je alleen laten weten dat ik begrijp wat je voelt. Dat ik deze strijd ook heb gestreden. Ze zag hem opstaan en hield haar ogen op zijn verdwijnende rug gericht, terwijl hij met zelfverzekerde de stappen in de duisternis opging. Hij had bij zichzelf een enorme korst afgescheurd om haar bloedende wond te stelpen. Hij had een geheim onthuld dat hij anders zou hebben verborgen. Theo, een vondeling. Ze schudde haar hoofd. En toch, hoeveel hij ook van zijn geschiedenis had prijsgegeven, ze besefte dat hij nog meer verborgen hield. Wat had hij gezegd? Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Van mensen ben ik niet zo zeker. Ze begreep nu waarom hij haar op afstand hield. Waarom hij weigerde zijn verleden te delen. Schaamte verstopte zich. Schaamte scheidde. Met een rilling van angst bedacht ze dat Theo haar misschien wel nooit zijn verleden zou toevertrouwen. Dat hij zijn hart nooit volledig voor haar zou openstellen. Caroline zat in het donker met Theo's verhaal in haar hand geklemd en besefte dat ze in de afgelopen weken meer dan haar vader, meer dan haar moeder, meer dan alle vreugde die architectuur en ontwerpen haar schonken was gaan wensen wat ze misschien nooit kon krijgen. Theo's hart. Zijn hele hart zonder voorwaarden, zonder scheidingswanden, zonder muren. Want ergens, op de kalme golven van de Middellandse Zee, had Theo tijdens het verzorgen van haar gebroken lichaam haar hart gevuld met meer liefde dan ze ooit had gekend. Ze zuchtte beverig. Toen trok ze de lamp die hij voor haar had achtergelaten dicht naar zich toe. Vouwde zijn rol open en tuurde in zijn ziel. Engelen, littekens. Ik ontmoette een engel. Hij was vurig en onverschrokken, getekend door vele veldslagen. Zijn gezicht was eens lieflijk geweest, puur vurig licht. Nu werd het ontsierd door een oeroude wond. Ik vroeg hem naar het verhaal van dat vreselijke litteken. Zijn ogen vertelden me over vele wreedheden. Zijn blijdschap was echter grenzeloos en ik begreep niet waar die vandaan kwam. Ik heb eens tegenover een demon gestaan. Hij was trouweloos en sluw. Het was op een troosteloze ochtend toen de strijd verkeerd liep. Hij velde me en verminkte me met zijn ijskoude klauwen. Hij hield me vast voor één laatste klap en ik wist dat ik verloren was. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

Wij Biddende Moeders van Nederland zijn Radio Maria dankbaar. Namens de luisterende moeders en de moeders die afhankelijk zijn van dit uitgezonden gebed. Ook zijn we Radio Maria dankbaar namens de moeders die geraakt worden door de gebeden en zich getroost en bemoedigend voelen door te luisteren naar de gebeden. De spiritualiteit van Biddende Moeders is deze. Moeders komen samen in groepjes om te bidden voor hun eigen kinderen en voor alle kinderen waar niet voor gebeden wordt. En omdat wij door onze eigen ervaringen alle moeders toewensen dat ze kunnen bidden samen met andere moeders, hun pijn en hun verdriet, maar ook hun vreugde kunnen delen met de andere moeders, bemoedigen we om juist in groepjes bij elkaar te komen. Informeert u eens of dat er niet een biddende moedersgroep bij u in de buurt is. Want we geven alles aan Hem. We laten onze kinderen en onze problemen en ons verdriet bij Hem. We geven ons helemaal over aan Hem. Daarom wil ik u uitnodigen, wanneer u het mogelijk is, om voor u neer te leggen een kruis. Dat herinnert ons aan onze Verlosser. Dat u een kaars aansteekt. Jezus is het licht van de wereld. Dat u een mandje of een schoteltje klaarlegt aan het voet van het kruis, om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En dat u ook een Bijbel pakt. Jezus is namelijk het levende woord. En voor vandaag hebben we ontvangen uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 27. Dus uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 27.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nodigen we de Heilige Geest uit door het lied te zingen, Kom Schepper Geest.

0: Heilige Geest, wees welkom in ons. En vragen u ons te inspireren.
1: Okay. Kan dat even opnieuw bij dat gebed?
2: Ja. We houden echt 3 seconden stilte na ieder gebed. Ja.
1: Ja.
0: Heilige.
1: Sorry hoor, ja, doe maar.
0: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. We danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat dit samen zijn, geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat wij onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort. Amen.
3: Gebeden om bescherming. Heer Jezus, wij vragen u, zegen en bescherm ieder van ons. En bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen, om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen. Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
4: We vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? We geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons. Sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachten. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen.
4: Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God in liederen.

0: Een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt en we hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: Dan mogen we nu luisteren naar de Heilige Schrift, de woorden die God ons nu heeft gegeven. En daarin ontmoeten we de Vader. Daarin ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en hij spreekt tot hen. Uit de brief van Jacobus. Weet dit wel, geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Langzaam ook om toornig te worden. Want de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God. Verwijdert daarom elke smet, elk restant van slechtheid, en neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant, en de kracht bezit uw zielen te redden. Wees uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders, dan zoudt ge uzelf bedriegen. Wie het woord hoort, maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en is vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, diens vroomheid is waardeloos. Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit: wezen en weduwen opzoeken in hun nood en zichzelf vrijwaarden voor de besmetting van de wereld. Heer, dank u wel voor deze mooie woorden. Eigenlijk zijn ze zo praktisch. Heerlijk dat u in de Bijbel ook zoiets praktisch doet als ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken en langzaam om boos te worden. Ik weet nog dat mijn vader altijd zei: tel nou eerst eens tot 10. Oh, ik vond het eigenlijk zo vervelend. Maar nu ik ouder word, en soms is het ook prettig bij als je berichtjes krijgt, dan kun je lekker tot 10 tellen. En dan de eerste emotie is er dan niet. En dan kun je het zien vanuit die ander. Heer, dank u wel dat u ons zo uitnodigt om steeds meer eerder vanuit die andere te zien dan in mijn eigen emotie. En nog mooier is dat we het mogen neerleggen voor u. En dat we zo tot rust kunnen komen. Hoe kan ik nu die ander bemoedigen in de weg die die gaat, in plaats dat het corrigerend of minachtend of misprijzend zou moeten zijn. Dank u wel voor zulke toch bijzondere, mooie raadgeving die toch maar in onze Bijbel opgeschreven staat.
0: Heer, u zegt zelf: neem met zachtmoedigheid het woord aan dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. Dat raakte mij omdat ik dacht: dus de zachtmoedigheid zit al in mij. is in mij geplant. En het geeft kracht om zielen te redden. Niet alleen mijn ziel, maar ook die van onze kinderen. Als ik in zachtmoedigheid onze kinderen benader, dan heb ik de kracht om die zielen te redden. Ik bemerkte wat voor een kracht daar alleen al in zit. De zachtmoedigheid. Die zachtmoedigheid die in mij is, die bezit kracht. Daar dank ik u voor, Heer.

0: voor, Heer.
1: Ook ik ben getroffen door de zachtmoedigheid waarmee het woord van God gedaan moet worden. Ik vind het lastig om slechtheid of oppervlakkigheid te bestrijden of aan de kaak te stellen en tegelijk zachtmoedig te blijven, om die zachtmoedigheid van het evangelie te bewaren. Het daadwerkelijk doen, het er zijn voor elkaar, helpt mij, helpt ons misschien, om op de goede koers te blijven. Ik zou het bijna vergeten.

0: Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door één van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
1: Als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet herkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen.
2: Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
3: Dit is het moment waarop wij geknield of staand voor het kruis de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons. Vraag en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats om onze kinderen daar te laten.

0: Heer, wij bidden u ook voor onze vaders en de ouders ook van onze petekinderen. We bidden ook u voor onze geestelijke kinderen en de priesters die u op ons hart hebt gelegd. Heer, we nemen ook alle intenties in onze schrift, wat we al in de loop van de afgelopen weken en maanden hebben ingeschreven. Heer, we bidden u vandaag speciaal voor alle mensen die door verbaal geweld gekweld worden, die innerlijke stemmen horen. Heer, wilt u hen bevrijden daarvan? Wilt u zich openbaren in de personen die psychisch worden aangevallen, die in geestelijke nood verkeren? Heer, woorden kunnen breken en woorden kunnen opbouwen. Schenk dat er weer profeterende en geestelijke mensen opstaan, die zegenende woorden kunnen spreken en zo ook de wereld weer op een beter plan kunnen brengen. En schenk ons die mooie woorden, die zegenende woorden, die goede woorden, om de mensen om ons heen op te bouwen en onszelf niet vergetend. Amen.
1: Heer, we bidden voor alle ouders, dat zij de evangelische zachtmoedigheid kunnen bewaren, door alle aanvechtingen heen. Dat ze zachtmoedig zijn zoals u dat bent, als een vader, als een herder. Dat ze dat zijn naar onszelf, dat we dat zijn naar onszelf, naar onze partners, maar bovenal naar onze kinderen. Amen.
2: Vader, ik wil al de jongeren bij u brengen, die verloren lopen, naar geest, ziel of lichaam ziek zijn en eigenlijk in oppervlakkige dingen hun welzijn zoeken. Vader, neem deze jongeren op in uw hart en stuur hen mensen die hun opnemen, die in deze zachtmoedigheid de weg wijzen naar u, naar uw liefde, die zo groot is. En die steun, kracht en redding biedt. Amen.
0: Heer, neemt u ook alle intenties aan die we in ons hart meedragen, die onuitgesproken in ons hart en misschien nog heel diep verborgen in ons hart zijn. En we willen die leggen voor de Vader. Onze Vader,
3: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: We bidden ook, we groeten zo ook Maria.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, we bidden voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen. En geef ons een nieuwe kijk op uw glorie, een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
0: En zingen we tot slot: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
1: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: Beste luisteraars, het is 3:00 en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de twee stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven, namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan uw waardige aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de Almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

0: Vandaag spreken wij over de tweede geloofsartikel, ons geloof in Jezus Christus onze Heer, die met kerst weer geboren zal worden in onze harten. Wie is Christus? Die vraag blijft relevant voor elke tijd en vooral voor de christenen. Is hij slechts een begaafde heilige mens of is hij ook God? We analyseren ook het begin van het Johannesevangelie. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Veel luisterplezier.
1: Ja, een nieuwe aflevering van de Herbergiers. Goedendag Stefan. Wij gaan vandaag verder waar we de vorige keer zijn gestopt. We hebben inmiddels 3 afleveringen over het eerste geloofsartikel besproken. En we gaan nu verder met het tweede geloofsartikel. Vandaag gaan wij behandelen op basis waarvan weten wij dat Jezus de Zoon van God is. Wat houdt dit precies in? Welke misvattingen bestaan er over Christus? En hoe kunnen wij die counteren vanuit de waarheid die wij kennen over Christus? Dat zijn eigenlijk de vragen die we vandaag gaan behandelen.
2: Mooi Engels, mooi Nederlands woord counteren.
1: Jawel, hè?
2: Ja. Ja.
1: Zegt pasgewijde diaken Stefan. Ook weer goedendag Stefan.
2: Ja, dit zal de beste aflevering worden vandaag. Want ik heb Herwin zojuist de diaconale zegen geschonken. Dus de inhoud van de podcast zal nog veel beter zijn. En alles zal opeens helemaal duidelijk worden voor u. Terwijl het misschien hiervoor allemaal niet duidelijk was. Maar nu zal alles opklaren.
1: Is het nou pure hoogmoed, Stefan? Of moet ik het zien?
2: Nee, ik sta me gewoon ten dienste van mijn hand.
1: Oké. Ah, helemaal prima.
2: Voilà.
1: Ja, ten alle tijden is het natuurlijk belangrijk om ook een zekere kennis te hebben over het geloof. Nou ja, dat is nou net het doel van onze podcast.
2: Heel toevallig,
1: wij verrijken onze kennis en we delen dat uiteraard graag met jullie. Zoals aangekondigd gaan we vandaag spreken over Jezus Christus, de Zoon van God. Stefan die doet 2 vingers de lucht en dat is niet 2 bier, maar dat is de tweede persoon van God waar we het over hebben.
2: Nou, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik wilde zeggen het tweede artikel.
1: Ook dat. Ik loop alweer op de zaken vooruit.
2: Het tweede artikel van de geloofsbelijdenis, ja.
1: Maar Jezus, Zoon van God, op basis waarvan kunnen wij dat zeggen? Op basis waarvan weten wij dat?
2: Ja, dat is natuurlijk weer een hele grote vraag. Ten eerste nog heel even kort terug. Het eerste artikel was: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En het tweede artikel is dan dus: en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer. Dus nu komt opeens Jezus Christus op het toneel als het ware. Ja. Hè? Dus nu gaan we het opeens hebben over niet alleen God de Vader, maar ook over de tweede persoon Jezus Christus. Dus je ziet al dat de drie-eenheid is eigenlijk het centrum van de hele geloofsbelijdenis. Nou, belangrijk.
1: Ja, hè, dus God is enig, ja, maar bestaat uit 3 personen. Dat is eigenlijk de triniteit.
2: Precies.
1: Wat het inhoudt.
2: Precies. Ja. Dus al die personen zijn God, maar zijn wel 3 verschillende personen. Maar Herwin vraagt terecht, de enige zoon, hoe kunnen we dat, waar kunnen we dat vandaan halen? Nou, het is natuurlijk zo dat de christenen in het begin, dat zijn volgelingen geworden van Jezus Christus, vanwege de persoon die hij was, vanwege het charisma wat hij had, die hebben hem gevolgd. Die zijn met hem mee in zee gegaan, zou je kunnen zeggen. In sommige gevallen letterlijk.
1: Ook, ja. Dat was, en voor sommigen was het gevoelsmatig kantje boord.
2: Voilà. Maar dus inderdaad, dus we hebben een groep volgelingen van Jezus Christus. Ja. Nou ja, die groep volgelingen die maken van alles mee. Die maken mee dat Christus wonderen doet. Dat hij vervolgt natuurlijk de hele het lijdensverhaal. Dus dat hij sterft aan het kruis. Dat hij dood is en dat hij opstaat. En nou ja, van die volgelingen zijn natuurlijk een aantal evangelisten die dat opgeschreven hebben als een ooggetuigenverslag. Hè? Ja. Dus heel snel daarna al hebben we manuscripten van heel vroeg, die dus inderdaad vertellen hoe deze bijzondere persoon, Jezus Christus, is geweest. Nou is het zo dat door de eeuwen heen de kerk steeds meer leert over die persoon van Jezus Christus. We noemen dat met een moeilijk woord Christologie. Dus dat is de leer, de logos, hè? De wetenschap van Christus. Wie is Christus? Wie is die persoon? Daar leert de kerk steeds meer van door de eeuwen heen. Dus het is niet zo dat vanaf het begin helemaal duidelijk is dat hij de zoon van God is en zo. Dat moet door de eeuwen heen moet dat geformuleerd worden. Al is het idee dat hij zoon van God is wel al heel vroeg aanwezig. Hè? Dus dat is wel echt een van de eerste dingen die duidelijk zijn. En Thomas, die gebruikt daar een interessante passage voor om aan te geven dat Jezus niet zomaar een persoon is, maar dat hij ook de Zoon van God is. Hij gebruikt daarvoor een passage uit de tweede brief van Petrus, hè, de tweede Petrusbrief. En dan gaat het om, moet ik het even goed zeggen, hoofdstuk 1, vers 16 tot 18. En daar staat, Petrus zegt daar, want wij hebben niet door vernuftige fabels te volgen aan jullie de macht en de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar wij waren ooggetuigen van zijn grootheid. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen de stem tot hem neerdaalde vanuit de verheven heerlijkheid. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Dus, Herwin, je kent wel die passage. Waar verwijst die naar? Wanneer komt die stem uit de hemel?
1: Dat is wanneer Christus is gedoopt in de Jordaan.
2: Exact. Ja. Dat is ook wat de kerk viert. Hè? Aan het einde van de kersttijd, als ik me niet vergis ook. Hè? Dus doop van de Heer. Hè? Dus Christus de Heer wordt gedoopt. En dat... Wat daar dus gebeurt, is dat God de Vader vanuit de hemel, wat zegt hij, God de Vader vanuit de hemel? Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luister naar hem. Dus vanuit God zelf wordt aangegeven, dit is mijn zoon. Dus het is niet zomaar een persoon, maar dit is mijn zoon. En hoe weten we dat? Hè? Dat weten we omdat Petrus zegt, dat is niet zomaar een fabeltje, hè? Want we hebben niet door vernuftige fabels te volgen aan jullie de macht en de aanwezigheid van onze Jezus Christus bekendgemaakt. Maar wij waren ooggetuigen van zijn grootheid. Oftewel, het gaat hier om een testament. Het heet Oude en Nieuwe Testament. Het gaat om een getuigenis, iets wat mensen hebben meegemaakt. Dat schrijven ze op. In dit geval ooggetuigen. En die hebben dus meegemaakt dat die... Nou ja, hoe dat precies gaat is weten we niet. Maar we weten in ieder geval dat er vanuit de hemel een stem geklonken heeft die dus... Die speciale rol en die speciale verbinding van God en de zoon wil aangeven. Ja. Hè? Dus de God de Vader geeft aan, dit is mijn zoon, luister naar hem.
1: Ja, nou ja, goed, hè, dat is misschien wel ook het meest sprekend. Hè? Natuurlijk wat elders in de Bijbel Christus ook wel aangekondigd. Hè? Als we gaan naar Jesaja 7, dan spreekt Jesaja, de grote profeet, over een teken, hè? Dat de maagd zal ontvangen en de zoon baren en zij zal hem noemen Emmanuel, God met ons. Hè? Dus de geboorte van Christus wordt ook wel aangekondigd, maar deze passage die wordt aangehaald is in die zin ook wel krachtig dat het inderdaad naast een aankondiging en een profetie ook echt een ooggetuige is, inderdaad, hè? Een getuigenis.
2: Precies. Ja. En wat je dus ook in andere plekken ziet, in het evangelie, maar ook bij Paulus, is dat de eerste christenen, die proberen met datgene wat ze al kennen, de identiteit van Christus vast te stellen. En wat kennen zij? Wat kennen de eerste christenen qua geloofsgoed? Het Oude Testament.
1: Het Oude Testament, ja.
2: Dat is wat ze ter beschikking hebben. Klopt. Dus als zij moeten aangeven wie is Christus, dan zullen ze bijvoorbeeld psalmen gebruiken daarvoor. Ja. Een van de psalmen gebruiken in de vespers elke week op zondag. Even kijken, moet ik even goed citeren, want ik vergeet altijd de psalmnummers. Dat is psalm 110. Hè? Dus, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit op de troon aan de rechterhand naast mij. Hè? Dus daar, dat wordt gebruikt om te zeggen, ja, maar die troon, die slaat niet alleen op God de Vader, maar ook op God de Zoon. Die heerlijkheid is niet alleen bij God de Vader aanwezig, maar ook bij God de Zoon. Dus, excusez-moi. Voilà, daar ben ik weer. Dus het idee is dat om die bijzondere identiteit van Christus aan te geven, gaan ze teruggrijpen naar bepaalde passages uit het Oude Testament, zoals de psalmen. Ja. Hè? Dus, en psalm 110 is daar één van. Om aan te geven dat de Zoon ook volledig deelt in de goddelijkheid van de Vader. Dus zo zijn er nog veel meer passages. Thomas neemt er natuurlijk maar een paar uit. En hier gaat het dus vooral om die tweede Petrusbrief.
1: Ja.
2: Om aan te geven dat de Zoon, dus Christus echt de Zoon van God is. En niet zomaar een schepsel.
1: Ja. Dat is ook wel de eerste waarheid die we hier ook bespreken over Christus. Hè? Dat Christus de ware Zoon van God is. En er is ook aan toegevoegd aan de geloofsbelijdenis de enige geboren Zoon van God. Als je bijvoorbeeld een andere passage eruit haalt, hè, Johannes 1 vers 18. De enige geboren Zoon, die is in de schoot van de Vader, heeft hem doen kennen. Dus daar zien we dat ook terugkomen. Brengt ons ook meteen naar de eerste dwaling die bestaat over Christus. Namelijk dat Christus niet de Zoon van God van nature is. En dat is een dwaling die door Fortinus in het leven is geroepen. Of ja, hoe moet ik dat zeggen? Hè?
2: Zal ik Fortinus even voorstellen? Stel hem even voor. Heel interessant.
1: Ja. Nou ja, goed, kijk, daar verschillen we ook een beetje in opvatting, Stefan en ik, ook bij de voorbespreking. Ik heb altijd zoiets van, ja, ik vind de dwaling interessanter dan degene waar het vandaan komt. Maar toch voor de context denk ik dat het wel eventjes goed is, Stefan, inderdaad.
2: Nou ja, ik heb natuurlijk ook niet zoveel tijd om helemaal dat uit te leggen. En ik denk dat ik gewoon een deel van de Wikipedia erbij pak. Op Wikipedia staat, kunt u zelf ook nalezen of ik dat goed
1: is het een betrouwbare bron?
2: Voorgelezen heb. Ik heb een betrouwbare bron vernomen. Fortinus was een schrijver, vernieuwend kerkelijk denker en een populaire bisschop van Sirmium in Pannonia. Dus het huidige Servië.
1: Ja.
2: Met een veel bewogen leven. Naar zijn naam te oordelen was Fortinus vermoedelijk van Griekse afkomst.
1: Okay. Je zou het niet zeggen, qua naam. Hè?
2: Ja. Fortinus verwierf vooral faam vanwege zijn typering van Jezus als mens van vlees en bloed. De naam Fortinus werd dan ook later onder Augustinus synoniem voor afvalligen. Die stelden dat Christus niet God was, maar slechts een mens. Nou ja, dat klopt op zich wel. Nou ja, er staat waar hij vandaan komt, dat hij verschillende synodes heeft deelgenomen. Verschillende ballingschappen ook heeft meegemaakt natuurlijk, omdat hij... Dat is, kijk, als je houdt van historische romans en zo, dan moet je eigenlijk gewoon de christologie bestuderen. Dus de leer van wie Christus is, want al die tegenstanders en al die gevechten en al die politieke spellen, hè, en die concilievaders en zo, dat is super interessant en is eigenlijk gewoon een thriller. Ja. Daar kan je heel veel van leren. Maar dus Fortinus, dat is de eerste persoon die Thomas noemt. En waarom noemt hij Fortinus?
1: Nou ja, dat doet hij omdat hij op twee fronten de boot ingaat. namelijk, hij gaat in tegen twee waarheden. De eerste is dat Christus dus de ware Zoon van God is. Enige geboren Zoon van God. En anderzijds dat hij tegen de waarheid ingaat dat Christus eeuwig bestaat. Hè, dus reeds voor zijn menswording. He, voor alle eeuwen geboren uit de Vader. Dus hij is eigenlijk altijd met God geweest, om het zo te zeggen. Ja, Fortinus die gaat er eigenlijk op in. Ten eerste als het gaat over de waarachtigheid zijnde Christus als Zoon van God, zegt hij, Christus is niet de Zoon van God van nature, hè, maar door deugdzaamheid aangenomen Zoon van God. Christus is dus, kun je dan volgens Fortinus zien als een deugdzame man die door de wil van God te doen, daarmee een aangenomen zoon is. Dus dat is meer vanuit een moralistisch idee. Hetzelfde, het neigt een beetje naar het idee wat wij hebben met de heiligen. Hè? Dat zijn mensen die een deugdzaam leven hebben geleid. Dat zijn als voorbeeld voor ons. En Fortinus heeft gezegd, nou ja, op basis daarvan zou je kunnen zeggen, hè, moreel gezien, dat Christus een aangenomen zoon van God is. Maar dus niet van nature. Dus dat is eigenlijk de eerste dwaling die hij heeft. Vervolgens gaat het om hoe lang Christus eigenlijk al bestaat. Hè? Fortinus die zegt dat Christus volgens zijn geheel is begonnen te bestaan vanaf zijn geboorte. Dus met andere woorden zegt hij dat Christus niet heeft bestaan voor de heilige Maria. Hè, dus Christus is geboren en Fortinus die zegt, ja, op dat moment dat hij geboren is, is Christus ook daadwerkelijk beginnen te bestaan. Terwijl Christus ook al voor de heilige Maria heeft bestaan.
2: Ja, dan heb je natuurlijk heel veel punten genoemd. Moeten we even rustig naar kijken, denk
1: inderdaad.
2: Ik.
1: Inderdaad.
2: Die eerste. Fijn dat je het met
1: ja,
2: me eens
1: tuurlijk.
2: Bent. de eerste dwaling. Ja. Zoals je zegt, Christus is niet de zoon van God van nature, maar door een deugdzame leven aangenomen zoon van God. Wat bedoelt hij met deugdzaamheid, denk je?
1: Nou ja, deugdzaamheid als iemand die uitblinkt in het doen van de wil van God. Hè? Ik denk als jij deugdzaam leeft, je haalde al aan, hè, de christenen, de eerste christenen, zeg maar, die hadden het Oude Testament als referentie. Nou, daarin staan natuurlijk ook de geboden genoemd, ook de leefregels waar wij ons aan dienen te houden, zeg maar. En dat Christus daarin uitblonk. Hè? Dus dat het een deugdzaam man was die de wil van God deed. En op basis daarvan ook de zoon van God genoemd kan worden. In de zin van dat hij zijn leven schikt naar hetgeen wat God wil.
2: Sommigen zeggen ook, want we hebben daar net over gehad hiervoor, die episode, dus de gebeurtenis dat Christus gedoopt wordt in de Jordaan. Hè, dat is ook een sluit hierbij aan. Sommigen zeggen dat zou dan het moment zijn dat hij tot zoon van God gemaakt is. Hè?
1: Ja.
2: Dus dat is dan het moment dat hij opeens zoon van God is, wordt. Hè? Vanwege, dan wordt hij aangenomen als het ware als zoon van God. En dat klopt dus inderdaad niet. Je ziet eigenlijk, een moderne variant is daar ook van. Om Christus als het ware een soort van, ik zal het even in het Engels zeggen, social justice Jesus te maken. Hè? Dus een goede man die van alles doet voor waarden, hè? Voor goede waarden en de samenleving en keer de andere wang toe. Hè? Dus als je geslagen wordt, dat
1: in
2: idee.
1: In plaats van ogen dus omhoog dan hè?
2: Ja, en dat is allemaal waar. Ja. Dat heeft Christus ook gedaan. Maar dat komt natuurlijk voort uit een relatie met God die exclusiever is dan die wij hebben.
1: Ja.
2: Hè? En die relatie met God, die noemen we in de theologie, nou dat gaat nu een beetje ver om dat helemaal te wandelen, want daar komen we later nog op, maar dat is de hypostatische eenheid. Hè?
1: Doe maar.
2: L'union hypostatique, zeggen we in het Frans. Dat betekent dus dat God, dus van nature, is Jezus Christus ook God, van nature. Ja. Dus niet vanwege een bepaalde morele kunde wat hij heeft, of iets wat hij kan, of een talent wat hij bezit, of dat hij zo liefdevol is. Nee, hij is van nature God. En dat is hyperradicaal. Ja. Want dat betekent namelijk dat dus God mens is geworden.
1: Ja.
2: Hè? En dat is natuurlijk het centrale idee van Kerstmis ook.
1: Het is het verschil, hè, als je net dus eventjes kritisch kijkt naar Fortinus in deze. Fortinus. Dat iemand godlike is, zeg maar. Hè? Gelijkend op God in zijn doen en laten.
2: Precies.
1: En God zijn in het wezen. Dat is een wezenlijk verschil. Letterlijk en figuurlijk in deze.
2: Zo is het. En waarom is dat zo belangrijk? Stel dat nou God alleen maar een iemand was die dicht bij God staat, maar niet God zelf.
1: Nou ja, in principe, als je dat ontkent, zeg maar, hè, dat Christus waarlijk de Zoon van God is, dan hef je in eerste instantie al de drie eenheid op. Het feit dat God weliswaar enig is, maar bestaat uit drie personen, namelijk God de Vader, God de Zoon, hè, Jezus Christus, en de Heilige Geest. Maar dan komt het, ons hele verlossingsverhaal komt ook in het gedrang. Hè? Wanneer dus Christus gekruisigd is aan het kruis, dan sterft de
2: Nou nee, dat is later. Dat moeten we
1: maar
2: hebben.
1: Dat
2: moeten we later behandelen.
1: Nee, punt. Maar goed. Hè? Het, laten we zo zeggen, we behandelen het later. Maar je zult zien dat, dat in alles, in alle dwalingen, het een zekere ondermijning van de heilige drie-eenheid komt. Hè? En dat dat ten alle tijde problematisch is. Maar dat bewaren we dan eventjes voor straks.
2: Maar de verlossing, dat is inderdaad waar. Dus het probleem is natuurlijk. Maar dan moet je, ik denk dat we even een andere beredenering moeten maken. Want wat jij wilde zeggen komt net iets later.
1: Klopt.
2: Bij een tweede deel. Nu is het van belang, de verlossing. Waarom kan Christus verlossen? Omdat hij God is. Als hij niet God is, dan kan hij ons niet verlossen. Dus zoals de kerkvader Tertullianus ook al zegt, dat het door die menselijke natuur is dat wij inderdaad verlost kunnen worden. Dus die menselijke natuur van Christus, hè, want hij is volledig mens en volledig God, zorgt ervoor dat wij in verbinding kunnen staan met zijn goddelijke natuur. Ja. Maar als hij alleen mens is, dan staan we ook alleen met zijn menselijke natuur in verbinding. En niet met God zelf, in die zin. Hè? Dus dat is een heel groot verschil. Dus dat is eigenlijk wat we met kerst vieren. Hey, Athanasius heeft dat gezegd. Hè? Athanasius. Die heeft gezegd, God is mens geworden, zodat de mens God kan worden. Dus God is mens geworden, dat vieren we met kerst. Maar hij blijft God. Hè? Hij blijft God. Hè? Maar hij is wel mens geworden, dus hij is mens en God. En daardoor, doordat hij volledig mens is en volledig God, kan hij door dat volledig mens zijn ons toegang verlenen tot, tot zijn goddelijk leven. Dat is ook wat de diaken zegt als hij het water bij de wijn doet in de heilige mis. Dan zegt de diaken, water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn, gij deelt ons mens zijn. Dat is dus God deelt ons mens zijn in de persoon van Jezus Christus. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Dus wij worden zoals goden, niet door de natuur, maar wij worden opgeheven tot God, goddelijk, door de Eucharistie. Hè? En dus al die zaken zijn onmogelijk als de persoon van Jezus Christus alleen mens zou zijn. Dus dat is een groot probleem. Even kijken, de tweede dwaling, wat was dat ook alweer?
1: Nou, dat gaat over het bestaan van Christus. Hè? Het idee dat Christus pas is beginnen te bestaan op het moment dat hij geboren werd uit de heilige maagd Maria. Dus met andere woorden, Christus bestond niet, dat is tenminste wat Fortinus zegt, voordat hij geboren werd.
2: Voor kerst was hij er
1: nee,
2: nog niet.
1: Nee, precies.
2: Klinkt logisch ergens ook.
1: Natuurlijk gezien, hè? ja, zou je denken van wel.
2: Maar het is niet waar. Nee, want inderdaad, dus het, zoals in de eerste Johannesbrief staat, misschien is het goed om dat even, het eerste evangelie van Johannes, er even bij te pakken. Ik pak even de Willibord vertaling hier erbij, Johannes 1, kijk of ik hier een mooie vertaling van heb. Dat gaat als volgt, dat is natuurlijk ook het evangelie wat we lezen op eerste kerstdag. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden, en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. In hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld. De wereld was door hem geworden en toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de enige geboren van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Weet je wat mij zo opvalt in die passage?
1: Vertel.
2: Dat het eerste grote gedeelte van die passage allemaal gaat over de tijd voor kerst. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Een ander woord voor het woord is Jezus Christus. Ja. Hè? Dus Jezus Christus is altijd bij God, staat hier. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. Dat is allemaal nog steeds voor de incarnatie. En de omslag, die komt hier. Even kijken, duidelijke verwijs naar de incarnatie vind je hier, even kijken, nog iets eerder hoor. Het gaat over Johannes. Ja, het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Dus dan komt, dus wanneer het woord in de wereld komt, het licht, hè. Het woord en het licht zijn allemaal mogelijkheden om naar Jezus Christus te verwijzen. Hè? Dan wordt pas gesproken over kerstmis. Daarvoor is het allemaal nog van de eeuwigheid af. En dat is interessant. En natuurlijk de climax, zoals je zelf ook al eerder zei in de voorbereiding, is natuurlijk als er staat, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus het woord wat bij God was en het woord dat God is en wat in het begin bij God was, van de eeuwigheid af, dat woord is in vers 14, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de enige geboren van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Heel mooi. Ja. En dan vind je, dat is dus een weerlegging van die dwaling van Photinus, die dus inderdaad zegt dat Christus pas bestaat als hij geboren wordt met kerst. Alsof hij daarvoor niet al bestond. Hij bestond daarvoor ook al. Anders zou ook de drie-eenheid bestaan of zo met kerst. Ja, nee, dat is niet zo. Ja. Is van de eeuwigheid is dat zo. In het Oude Testament heb je ook natuurlijk niet een meer directe aanwijzing naar de drie-eenheid. Want dat is ons geopenbaard door Christus zelf, hè, in het Nieuwe Testament. Maar als je goed kijkt, kan je natuurlijk wel voorafschaduwingen zien van die drie-eenheid. Dat hebben de kerkvaders ook gezien. We hebben het daarover gehad, hè? Dus de engelen die Abraham bezoeken, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar kunnen we nog een heel veel andere voorbeelden van geven. Of ik kan ook even wijzen naar wat de kerkvaders gezien hebben bij Genesis. Hè? Laat ons de mens maken. Hè? Wij maken de mens. Hè? Dus in de zin van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De schepping is een werk van de hele drie-eenheid. Niet slechts van God de Vader alleen, maar van de hele drie-eenheid. Nou ja. Dat over die twee dwalingen.
1: Dan gaan we ook door naar de volgende dwaling. En dat,
2: Nog even de waarheid er tegenover stellen. Dat is misschien wel goed om nog een keer te herhalen.
1: Ja, nou, dat is dus, hè, dat Christus in God eeuwig bestaat. Hè, reeds voor zijn menswording. Als wij ook Johannes 8, vers 58 te pakken. Voor aleer Abraham werd, ben ik. Nou ja, hè, we weten allemaal dat Abraham voor de heilige maagd Maria heeft geleefd. Ten alle tijden is Christus gewoon God geweest en heeft hij ook bestaan.
2: Ja.
1: Maar we hebben net al eventjes gezegd, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en het woord is vlees geworden. Daar zou je een dwaling van kunnen maken en dat is ook wat Sabellius, spreek ik goed uit, hè, heeft gedaan. Namelijk, die was in de veronderstelling dat de persoon van de Vader geen ander persoon is dan de Zoon.
2: Ja.
1: We zien hier al meteen weer de ondermijning van het feit dat we een heilige drie-eenheid hebben en daarin geloven. Hij zegt eigenlijk van, Christus is eigenlijk God en één en dezelfde persoon. Hij zegt dus eigenlijk dat zowel de Vader, God, als de Zoon, Christus, één en dezelfde zijn. En dus dat de Vader mens is geworden en daardoor de persoon van de Vader dezelfde is als de persoon van de Zoon. Dat is wat Sabellius hier zegt.
2: Ik moet even een klein onderscheid, maar dat het allemaal, dit is christologie, dus dat is allemaal zeer complex. Ja. Dus we proberen dit, het is moeilijk om het in simpele termen te behandelen, maar het is echt het hart van ons geloof, de heilige drie-eenheid. We slaan, ik weet niet hoe vaak, op een dag een kruis teken. Zelfs voetballers doen het vandaag de dag. het klopt wat je zegt. Dus er is één God. En wat Sabellius wil, en dat hij heeft een goede bedoeling, mm-hmm. hè? Maar wat hij wil, is hij wil de eenheid van God overdrijven en benadrukken. Hè? Dus het feit dat er één God is. Maar daardoor wordt het onderscheid van God minder duidelijk. Ja. Hè? Dus ik wil zeggen, de drie personen. Dus wat Sabellius zegt, er is één God met verschillende verschijningsvormen. Ja. Verschillende modi,
1: zeg maar, persoonsvormen. Ja. Verschillende maskers, wat één en dezelfde persoon opzet.
2: En dat is wat hij zegt. En dat is problematisch, want er is wel degelijk een verschil tussen de drie. Hè? Ook, hè? Naast het feit dat ze uit dezelfde substantie komen, hè? Dus het is dezelfde substantie, moet er ook duidelijk gemaakt worden dat er een verschil is tussen verschillende personen. Ja.
1: En ook het feit dat Christus zelf zegt, hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. Hè? En Christus is ook gezonden. Is geboren uit de maagd Maria, maar is ook gezonden. Als je gezonden wordt, heb je ook een zender nodig. En die zender, dat was God de Vader. Dus het is belangrijk om niet over die waarheid heen te stappen. En net wat jij zegt, Stefan, de drie eenheid, zeg maar, te bagatelliseren en de eenheid van God te vereenvoudigen, zoals Sabellius dat heeft gedaan.
2: Mm-hmm. Ja, daar haak je een heel goed punt. Hè? Dus het feit dat de zoon gezonden is van de eeuwigheid af. Hè? En dat betekent dus niet dat de zoon daardoor minder is dan de vader. Ze delen nog steeds, dus, en dat is heel moeilijk, want dat zou je inderdaad ook, als je het in menselijke termen zegt. De vader kan dus een nieuw leven maken, in zekere zin. Ja. Natuurlijk niet. Natuurlijk, God schenkt het leven uiteindelijk, dat weet ik ook wel. Maar werkt mee met de schepping, de vader en de moeder werken mee. En dan ontstaat een nieuw leven. En dat ene leven is niet meer, dat nieuwe leven dat ontstaat, is niet meer minder waard dan het andere leven. Hè? Dus in die zin ook analoog. Maar dat kan je natuurlijk niet op dezelfde manier zeggen bij God, want God is natuurlijk geen mens. Dus. Maar om aan te geven, er is een zender nodig en een ontvanger. Ja. En de zoon is degene die vanuit de vader gezonden wordt. Hè? En in die zin is er dus een verschil. Want het is niet de zoon die de vader zendt. Dus dat maakt een verschil tussen die personen.
1: Ja.
2: In die
1: zin. Ja, en natuurlijk ook vrij problematisch als we het hebben over. Het is nu bijna kerst, maar als we het hebben over Pasen. Nu mag ik. Hè? Het moment dat Christus wordt gekruisigd. Als Christus de zoon, God de zoon, dezelfde persoon zal zijn als. Of dezelfde persoonsvorm, zeg maar. Om het complexer te maken als de vader. Dan zou God per definitie dood zijn. Terwijl dat niet zo is natuurlijk. Hè? De mens Christus die sterft aan het kruis. Maar God blijft in alle tijden bestaan. God gaat niet dood.
2: Nee, precies.
1: Hij is de alfa, dus alfa en de omega. En hij blijft in alle tijden bestaan en is groter dan de dood. En is op geen enkel moment dood geweest. Zoals Christus na 3 dagen te zijn gestorven wel is herrezen. Maar God heeft in alle tijden geleefd.
2: Dus de menselijke natuur van Christus heeft geleden, maar niet de goddelijke natuur. En dat is een heel belangrijk verschil. Dat is door alle kerkvaders wordt dat. Wanneer het niet erkend wordt, dan wordt het dus inderdaad veroordeeld door de kerk ook op een gegeven moment. Waarom? Omdat anders, als de vader aan het kruis sterft, dan blijft niet veel over van God. dat is zeer problematisch, hè? Dus inderdaad, wat je zegt klopt. Wanneer dus Christus aan het kruis geslagen wordt, is dat Christus in zijn menselijke natuur. En stel je nou voor dat Christus dezelfde persoon zou zijn als de Vader. Hè? zoals het sabellianisme in zekere zin zou kunnen leren, hè, dan leidt dus ook de Vader aan het kruis. En dat kan niet het geval zijn. Je ziet dus dat een fout in de christologie, in de persoon wie Christus is en in de drie eenheid, hele grote consequenties heeft voor ons heilsgeschiedenis. Voor ons, voor het verlossingswerk, zoals je net ook zei. Want wij moeten verlost worden. Dat is trouwens ook waar het om gaat met Kerstmis. Er is een mooi lied in het Frans en dat heet Toi qui viens pour tout sauver. Dus gij die komt om alles te redden. En dat is waarom God komt. God komt om ons te redden. De reden van de incarnatie, zoals Thomas ook zegt, is de verlossing. Dus de reden dat God mens wordt, is omdat hij zoveel houdt van de mensen, dat hij wil dat de mensen opstijgen naar hem. Dat ze niet in de zonde blijven, maar dat ze leven naar hun christelijke waardigheid, die hen gelukkig maakt. Hè? Zoals ook Paulus Leo zegt in zijn kerstspreek, die in de lezingendienst staat, ik geloof van eerste kerstdag. In Josje, aan Josje, o Christiane dignitatem tuam. Erken, o Christen, uw waardigheid. De waardigheid die je als christen hebt, omdat je naar zijn beeld en gelijkenis geschapen bent en gered bent door Christus. En dus op kan stijgen naar God zelf. Het is het feest van de vergoddelijking. Van de theose, zeggen we ook wel. Het feest van de vergoddelijking is kerst. Kerst zorgt ervoor dat wij als mensen op kunnen stijgen naar God. En nog intiemer met hem kunnen samenleven. Nog veel meer dan in het oude verbond. En als je dus zegt dat Christus alleen maar een mens is, ja, dan kan die ons ook niet omhoog helpen naar God. Daarom moet Christus ook volledig God zijn. Hij is beide. En besef even hoe radicaal en hoe... Er is geen andere religie die dat leert. Hè? Dus Mohammed was een profeet. Boeddha die ontving ook allerlei, door ascese, allerlei openbaringen. Maar geen van hen heeft gezegd, ik ben God. Terwijl de claim van Jezus Christus is dat hij zelf God is. God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus dat is natuurlijk heel, heel anders dan de andere religies in die zin. God houdt zoveel van de mensen dat hij mens wordt. En niet alleen dat, hij schenkt ook nog eens zijn enige zoon, die ons de verlossing bewerkstelligt aan het kruis en verrijst op de derde dag. Zoals we zeggen ook traditioneel, van kribbe naar kruis. Hè? Die twee horen altijd bij elkaar. Het kribbe en het kruis. En nu heb ik weer veel te veel gepraat en laat ik Herman veel te weinig aan het woord.
1: Maar het klopt wel.
2: Ik hoop het.
3: Anders had ik al lang ingegrepen hoor.
1: Ja, nee, dat inderdaad betreffende de grootste dwaling van Sabellius. We hebben dus Fortinus gehad. Fortinus, Sabellius. En als derde dwaalmeester, om maar zo te zeggen, haalt Thomas Arius aan. Hmm. De eerste dwaling waar hij mee op de proppen komt, is dat Christus een schepsel is. Wat is daar problematisch aan?
2: Dat hebben we net behandeld, hè? Al deels. Dus hij zegt inderdaad, God is niet, Jezus Christus is niet God, maar slechts een schepsel, geschapen. Dat betekent dus, alles wat geschapen heeft, heeft een begin en een einde. Dan zou het dus betekenen dat Jezus Christus niet van de eeuwigheid af bestaat. Jezus Christus bestaat wel vanaf de eeuwigheid af, in zijn goddelijke natuur. In zijn menselijke natuur kent hij natuurlijk een begin. Hè? Dus doordat de incarnatie is opgetreden, dus het kerstfeest. Maar hij is ook God. Dus Arius die maakt van Christus slechts een persoon, zoals wij allen.
1: Ja. Maar
2: terwijl Christus ook God is.
3: Nou ja, goed, hè, je ziet tenminste, dat is inderdaad ook wel een beetje de conclusie die je kan trekken vanuit de verschillende dwalingen, dat er een overlap in zit. Maar dat je vanuit een dwaling, en je ziet dat bij Arius, hè, dus heel sterk, dat je vanuit één dwaling ook dwaling op dwaling kan opstapelen. Hè? Dus door te zeggen dat Christus een schepsel is, te concluderen dat Christus niet eeuwig bestaat. Hè? Tweede dwaling dat Arius benoemt. Of ja, aanhaalt, zeg maar. En daarmee God niet de zoon is van God. Jezus niet de zoon is van God. En één natuur heeft met de Vader. Waardoor dus Christus niet waarlijk God was. Dus je ziet hoe die dwalingen elkaar dan nog eens een keer versterken.
2: Hmm. Ja. Ja, en je ziet dus inderdaad dat een van de belangrijke punten is dus dat die eenheid, die hypostatische eenheid tussen vader en zoon ontkend wordt door Arius. Hij gaat dus in tegen wat de Heilige Schrift zegt, hè? Want theologie, dat is de Heilige Schrift. Hè? Dat is gewoon interpretatie van de Heilige Schrift, dat is wat theologie is. In de Heilige Schrift staat ik en de Vader, wij zijn één. Oftewel, wij delen dezelfde natuur, ja, dezelfde goddelijke natuur. Het is natuurlijk nog niet in die termen in de Heilige Schrift in die tijd opgeschreven. Maar dat is wel waar dus de kerk door de eeuwen heen naartoe gaat. En dat is het moeilijke van de Heilige Schrift. Want er staan natuurlijk allerlei passages in de Heilige Schrift. En hoe kom je er nou achter wat de juiste opvatting is? Nou ja, dat is dan ook waar het van belang is dat de kerk interpretaties maakt van die Heilige Schrift. He? En daarvoor zijn de concilies. Dus de grote concilies gaan erover vast te stellen wie Christus is. Het concilie van Chalcedon van 451 bijvoorbeeld is een van die grote concilies, waarin dus wordt gezegd dat Christus volledig mens of volledig God is, en dat er één God is in drie personen. En dat wordt dus door de eeuwen heen wordt dat geformuleerd. Want je kan natuurlijk met de Heilige Schrift, dat is het grappige, die mensen die dus een dwaling hebben geformuleerd, die gebruiken ook allemaal de Heilige Schrift. Ja. Hè? Want die kunnen bijvoorbeeld zeggen, ja, op het moment dat Jezus in de Jordaan is en de doopsel ontvangt, dan wordt hij God. De dwaling van het adoptionisme. Hij wordt geadopteerd door God. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in wie ik behagen stel. Vanaf dat moment is hij opeens zoon, daarvoor was hij dat niet. Ja. He? Dus dan gebruik je een passage uit de schrift en dan zegt de kerk, nee, dat klopt niet vanwege dit. En de kerk, je hebt dus iemand nodig, een instantie nodig, een autoriteit nodig. En in dit geval is dat de kerk. Een gemeenschap heb je nodig, een gemeenschap die dus zegt, dit klopt wel en dit klopt niet. Natuurlijk na beargumentatie en theologische fundering en alles. Maar dat moet dus door de eeuwen heen wordt dat
3: vastgelegd. Het is ook een groeiende traditie. Hè? En als we het ook, we hebben het in onze eerste aflevering ook over gehad van, ja, wat is een geloofsbelijdenis nou eigenlijk? Heel kort samengevat natuurlijk een samenvatting van het geloof. Daarbij ook stilgestaan dat er verschillende vormen van geloofsbelijdenis bestaan. We hebben de geloofsbelijdenis van de apostelen, die wij ook iedere keer aan het eind van onze aflevering benoemen. En daarnaast heb je ook het credo van Nicea. Hè? Dat is een bekende. Maar die is wel wat rijker en omvattender in de tekst. En ik denk dat ook wel gewoon een goede samenvatting biedt van de aflevering van vandaag. Hè? Dus dat wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God is. Voor alle tijden geboren uit de Vader. Voor alle tijden. Ja. God uit God, licht uit licht. Ware God uit ware God. Geboren, dus niet geschapen. Eén in wezen met de Vader. En door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen. En omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
2: Mooi, hè? Voor ons mensen en omwille van ons heil.
3: Ja.
2: Voor ons mensen betekent ook natuurlijk die vergoddelijking. Dus het negatieve wat weggenomen wordt is de zonde, hè? Dus we worden verlost, dat wordt weggenomen, de zon. Maar we stijgen ook op. We stijgen op naar God zelf. En dat zou ik nog willen meegeven voor de mensen. Dat is het kerstfeest. God wordt mens, zodat de mens God kan worden. En dat betekent dus concreet, door de menselijke natuur van Christus, kunnen wij opstijgen naar God zelf.
3: Ja.
2: En hebben wij toegang tot God zelf. En analoog daaraan, door de sacramenten, door de tekenen van de sacramenten, kunnen wij opstijgen naar God zelf. En analoog daaraan, door de Heilige Schrift te lezen, kunnen wij opstijgen naar de verborgen realiteit van de Heilige Schrift, die bij God zelf. En analoog daaraan, door in de schepping te kijken naar wat we om ons heen zien, kunnen wij opstijgen naar wie God is. Dus in overal zie je, door het tastbare, door datgene wat we kunnen voelen, kunnen aanraken, kunnen horen, in dit geval God zelf die mens wordt, daardoor kunnen we opstijgen naar de verborgen realiteit. En dat is wat Kerstmis is. Kerstmis is het feest van de zintuigen ook.
3: Mooi.
2: God wordt mens.
3: En wij sluiten af met de geloofsbelijdenis dan maar weer, hè?
2: Laten we dat doen. Kan jij beginnen?
3: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden.
2: Die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
3: Amen.
2: Amen.
3: We wensen u allen een zalige kerstmis toe.
2: Zalige kerstmis. En gelukkig
3: jaar. En al het goeds voor 2023. En we hopen jullie dan natuurlijk ook weer te verwelkomen bij de Herbergiers podcast.
2: Tot snel.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat ge schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de Heer hem roepen en sprak: Gij lelijke knecht, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat ge mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen schuld moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed, namelijk in het verzorgen van de gesteltenis van mijn geest, want die is het instrument van het gebed. Het is goed mijn geest wat te laten rusten door contact te zoeken met hem. Gedachten en gevoelens komen op de tweede plaats. Eerst hem zoeken. Een paar passen voor de plaats van het gebed stilstaan en me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. Ik ben als die knecht met zijn gigantische schuld. En bij zo'n situatie past een gebaar. De dienaar wierp zich voor hem neer. En dan het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen. Zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Bijvoorbeeld door gevoelens van wrok of medelijden of dankbaarheid. Hoe meer ik leef voor God, hoe beter ik kan bidden. En daarom is het goed mijn verlangen te vernieuwen naar de genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het kort de geschiedenis. Petrus, in zijn hoedanigheid van woordvoerder van de kerk, van de groep, vraagde naar de grenzen van de vergeving aan de broeders en de zusters. Jezus geeft hem een tweeledig antwoord. Er is geen grens. Er is ten tweede, er is wel een motief voor zo'n grenzeloze vergevingsgezindheid. En dat motief is Gods grenzeloze vergevingsgezindheid jegens mij. En de plaats van die knecht met zijn onbetaalbare schuld, daar voor de voeten van zijn Heer, hem smekend om genade, dat is ook mijn geestelijke plaats. Er zou mij veel onheil bespaard blijven wanneer dat in mijn bewustzijn levendig bleef. Daarbij aansluitend vraag ik om de bijzondere genade een innerlijke kennis te mogen hebben van Christus onze Heer. Dat wil zeggen een kennis die me anders maakt door het besef dat ik zelf een begenadigd iemand ben. De overweging. En in toorn ontstoken leverde zijn Heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.
Waar gaan we nu naartoe? Geweld, beulen, folteren. Moeten we dat alles nu horen in het evangelie? Onze wereld is er vol van. Folteren hier, folteren daar, door de politie, door milities. Kinderen onder elkaar. Geestelijk folteren. Op school wordt gesart en gepest. En ouders gebruiken in hun onmacht soms geweld tegenover hun eigen kinderen. Het geweld is niet van de lucht. En moeten we dat nu ook nog van onze hemelse Vader horen? Ja, juist het uiterste geweld wordt ingezet, opdat wij dat geweld niet zouden toepassen op onze medemensen. En op de eerste plaats op onze medegelovigen. Jezus is niet streng, wordt er wel eens beweerd. Ja, dat is hij wel. Maar hij is streng tegen de strengen. Meedogenloos voor de meedogenlozen. Hij dreigt met geweld en met de bedoeling dat hij dat geweld niet zou hoeven toe te passen. En weer staan ze tegenover elkaar, de Heer en zijn knecht. Maar nu kent de Heer geen pardon. Nu eist hij het volle pond, precies zoals de knecht deed tegenover zijn schuldige medeknecht. Want God wil dat zijn wil op aarde geschiedt, zoals in de hemel. En wat is zijn wil? Liever barmhartigheid dan recht. Als wij het recht laten zegevieren over de genade, dan betaalt hij met gelijke munt. Wij mogen niet op onze rechten staan, want zelf leven wij van genade. Dan moeten wij ook anderen van genade laten leven. Hoe moeten we omgaan met het kwaad? Dat is de vuurproef van het menselijk hart. Een test voor je werkelijke gezindheid. Goed zijn tegenover wie goed zijn voor jou, dat is geen kunst. Beleefd zijn en wellevendheid in acht nemen tegenover je medemensen. Op zijn tijd sorry zeggen, als je eens een steek laat vallen, dat kunnen we nog wel opbrengen. Maar hoe ga je om met het kwaad dat jou wordt aangedaan? Hoe ga je om met je vijanden? Met de mensen die je niet sympathiek zijn? Doe je zoals de beulen? Doe je zoals die knecht die zijn medeknecht naar de keel vloeg, omdat hij hem 100 denariën, 100 daglonen schuldig was? Wat doen beulen? Beulen sluiten het hart bij de pijn die een ander leidt. Ze hebben geen hart. Ze doen alsof ze niets voelen. Ze hebben geen meegevoel. God heeft een hart. En niet alleen voor zijn vrienden, zijn harte vrienden, maar ook voor zijn vijanden, voor zijn aardsvijanden. Hij is barmhartig. In het woord barmhartigheid zit het woord hart. En in misericordia zit datzelfde woord, cor, hart, ook in. Maar ook nog dat andere woord miserie, en dat is ellende. Dat betekent hart hebben voor de ellende van de ander. De ellende van die ander is zijn kwaad, zijn slechtheid, zijn zonde. Deze parabel over geld en recht staat vol woorden als medelijden, barmhartigheid, van harte vergiffenis schenken. Heb geduld met mij, zegt de knecht met de schuld van 100 denariën. Maak je hart ruim. Wij zouden zeggen, strijk met je hand over je hart. Houd je niet zo strak en eng aan het recht? Barmhartigheid is in het Hebreeuws een woord waarin het woord schoot zit verweven. En dat is niet zo onlogisch, want barmhartigheid is wat moeders geven aan hun kinderen. Ze nemen het kleintje op schoot en laten het zo delen in de warmte van de liefde van hun hart. Barmhartigheid is een goddelijke eigenschap. Het houdt in dat je de boosaardige mens opneemt in je schoot en hem daar langmoedig en geduldig laat groeien, met liefde blijft omringen, zodat de liefde zelf het geneesmiddel wordt voor zijn boosheid. En zo heeft God met ieder van ons gedaan. Ja, zo doet hij nog steeds. Wij zijn in geen enkel opzicht beter dan onze vijanden,
Ook wij leven van genade en barmhartigheid, van liefde voor bozen en vijanden van God. Hij koestert ons met genade. Hij geeft zijn kerk genade brood. In de wereld die niet verder komt dan recht en gerechtigheid onder elkaar, moeten wij een gemeenschap vormen waarin de minder geslaagden een betere behandeling krijgen dan de geslaagden. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus, vriendschappelijk met hem overleggen hoe ik bepaalde personen zal vergeven, bijvoorbeeld door in het Onze Vader de naam van die schuldenaar in te voegen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik wil op dit roze hoedje bijzonder bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Vespers vanavond op deze donderdagavond. Fijn dat u meebidt en ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. In het grootgetijdboek vindt de hymne op bladzijde 714. En de rest van het gebed vindt u vanaf bladzijde 1066. In het kleingetijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 331. Ik wens u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt, en deels zit in het diepe vloed, deels in het de luchten leven doet.
1: De vissen dompelt diepte neer, en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk en ander oord ingaan.
0: O Heer, mag Gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad, en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan, door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Heer, laat uw heilige dansen van vreugde, als zij binnengaan waar Gij verblijft. Heer, dank in uw mildheid aan David, aan zijn bezorgdheid voor u.
1: Hoe hij de Heer had gezworen, de sterke van Jacob beloofd.
0: Ik zal mijn huis niet betreden, niet rustig gaan op mijn bed.
1: Ik gun mijn ogen geen slaap meer. Mijn oogleden weiger ik rust.
0: Tot ik voor de Heer een plaats vind. Voor Jacob sterke een huis.
1: Wij hoorden ervan in Efrat. En vonden de ark in Jerims velden.
0: Laten wij binnengaan waar Hij verblijft. Vallen wij neer voor Gods voetbank.
1: Reis op, Heer, en kom naar uw rustplaats. Gij en de ark van uw majesteit.
0: Uw priesters gekleed in gerechtigheid. Uw heilige dansen van vreugde.
1: Omwille van David, uw dienaar. Verstoot uw gezalfde niet.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat uw heiligen dansen van vreugde. Als zij binnengaan waar Gij verblijft.
0: God heeft Sion tot zijn woning gekozen. De Heer heeft David gezworen. Een eed die hij nimmer breekt.
1: Eentellig uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen.
0: Houden uw zonen zich aan mijn verbond, aan alles wat ik hun opleg.
1: Dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon.
0: Want God heeft Sion gekozen. Zijn woning wenste hij daar.
1: Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik, dit is mijn keus.
0: Met overvloed zegen ik deze stad. Haar armen lijden geen honger.
1: Haar priesters kleed ik in welstand. Haar inwoners hebben het goed.
0: Daar zal voor David een horen ontspuiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht.
1: Zijn vijanden zal ik beschamen. Maar hij draagt een stralende kroon.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft Sion tot zijn woning gekozen.
0: De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Wij danken u, Heer onze God. U, Albeheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En uw koningschap aanvaard.
0: Volkeren waren in toren ontstoken, maar uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht. En het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders. Die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Weest allen eengezind in meegevoel, broederliefde, barmhartigheid en ootmoed. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegent elkander, omdat gij de zegen verwerft waartoe gij geroepen zijt.

0: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Met honing uit de rots ons verzadigd.
1: Met tarwebloem ons gevoed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Machtige haalt de Heer omlaag van hun troon. De voudige brengt hij tot aanzien. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, om God mijn verlossen.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Christus is de herder, de toevlucht en de troost van zijn volk. Bidden wij met toewijding tot hem.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Geprezen zijt gij, Heer. Gij hebt ons geroepen tot uw kerk. Laat alle ze in één zijn in uw huis.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Gij hebt de zorg voor alle kerken toevertrouwd aan Paulus Leon. Doe hen vast van in geloof en vertrouwen en laat hem bezield zijn van liefde voor allen.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Breng zondaars tot bekering, geef kracht aan hen die gevallen zijn. Schenk alle boetvaardigheid en heil.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Gedenk hen die ver van gezin en vaderland moeten leven, want ook gij hebt in den vreemde moeten wonen.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Vergeet niet hen die ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Neem hen op in uw eeuwige vrede.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Heer, op het einde van deze dag brengen wij u onze dank. Wij doen een beroep op uw barmhartigheid en vragen. Reken ons in uw goedheid niet aan wat wij in menselijke zwakheid misdreven hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Amen. De Heer schenkt ons zijn zegen. Hij bewaart ons voor onheil en geleidt ons tot eeuwig leven.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Fijn dat u luistert. Het is tijd voor de spirituele lezing waarin pastoor Dieter Hedebouw van de parochie Drunen-Elshout vertelt over het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe.
2: Beste luisteraars van Radio Maria in Vlaanderen en Nederland. Graag wil ik u deelgenoot maken aan het leven van die bijzondere pater Kolbe. Een man die op mij een grote indruk heeft gemaakt in mijn jeugdjaren en nu nog. En die een groot voorbeeld is geweest van de christelijke naasteliefde. Hij was conventueel een Franciscaan. En hij vertoont eigenlijk wel best wat gelijkenissen met pater Damiaan, die onlangs heilig is verklaard. U hebt er ongetwijfeld veel over gehoord. Ook Kolbe heeft zijn leven gegeven voor de vreemdeling, voor diegene in nood, om midden in de grootste miserie Gods liefde te brengen. Damiaan in Molokai en Kolbe in Auschwitz. Maar laten we niet vooruitlopen. Ik wil u meenemen naar het jaar 1894, naar Polen, naar Zduńska Wola, een voorstad van Lodz. Maximiliaan Kolbe werd er geboren op 7 januari als vierde van de 5 zonen uit het huwelijk van Julius Kolbe en Maria Dubrowska. Julius was een etnische Duitser en zijn moeder Maria was van Poolse afkomst. Bij het doopsel ontving hij de naam Raymond. Zijn ouders hadden het niet breed. Zijn vader verdiende als wever de kost en zijn moeder had een winkeltje in levensmiddelen. Belangrijk om te vermelden is dat zij verbonden waren aan de derde orde van Franciscus, een lekenbeweging verbonden met de Franciscaanse kloostergemeenschap. De kleine Kolbe kreeg dus van thuis uit al de Franciscaanse geest mee. En als rechtgeaarde Pool bezat hij voor alles een grenzeloos vertrouwen in Maria. Zij was voor hem diegene die de weg wijst naar evangelisch leven. Raymond was echter geen braaf boontje. Af en toe moest moeder hem ernstig corrigeren. En op een dag hadden die correcties van moeder zo'n effect op de deugeniet dat hij, geschrokken door deze spiegel die hem werd voorgehouden, naar de kerk liep en bij de heilige maagd Maria zijn toevlucht zocht met de verzuchting: wat moet er toch worden van mij? Dit voorval had een radicale gedragsverandering gebracht, wat van invloed zou zijn op zijn verdere leven. Later legde Raymond het uit. Hij kreeg op dat moment in de kerk een visioen, waar hij Maria zag die naar hem toe kwam met 2 kronen. Een witte kroon, wat duidde op een zuiver leven, en een rode kroon, wat duidde op het martelaarschap. Maria stelde hem de vraag of hij één van de kronen of beide wilde aannemen. Kolbe nam ze allebei aan. En van dan af groeide ook het verlangen om zich helemaal aan God via Maria toe te wijden. In 1907 ging Kolbe samen met zijn oudere broer naar het klein seminarie in Lwów, dat geleid werd door de Franciscanen. De jonge Kolbe was een goed student. Hij was goed in de wiskunde en fysica en zijn leraren voorspelden hem een mooie carrière in de wetenschappen. Hij heeft zelfs een ontwerp gemaakt voor een ruimtetuig wat we nu zouden bestempelen als een voorloper van de Space Shuttle, voor die tijd natuurlijk zeer vooruitstrevend. Anderen, die zijn interesse voor militaire zaken opmerkten, zagen in hem een toekomstige strateeg. Eventjes ook verloor Kolbe zijn interesse in het priesterschap door zijn aandacht voor militaire zaken gecombineerd met zijn trots patriotisme. Hij dacht Polen te moeten redden van de verdrukkers door soldaat te worden. Toch zag hij uiteindelijk af van zijn plannen. Maar die strijdbaarheid bleef Kolbe behouden. En na 3 jaren klein seminarie werd Kolbe toegelaten tot het noviciaat. Hij nam toen zijn kloosternaam aan, Maximiliaan Maria. In 1912 studeerde hij een korte tijd in Krakau, maar werd al gauw naar Rome gestuurd om er filosofie en theologie te studeren. Zijn jaren in Rome hadden grote invloed op Kolbe. Hij werd er geconfronteerd met de worsteling van de Rooms-Katholieke Kerk met steeds groeiende antigeluiden en ook met steeds groter wordende onverschilligheid, buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. En dat kon Kolbe niet hebben. En deze worsteling kreeg voor hem concreet gestalte in een betoging in 1917 in Rome door de vrijmetselaars, gericht aan het adres van het Vaticaan. Hevige uitspraken werden er toen gedaan. Rome was een instrument van de duivel en de paus was zijn dienaar. En het schudde Kolbe wakker en het deed hem pijn. En hij zocht zijn persoonlijk antwoord hierop en richtte met 6 medebroeders eind 1917 de Militia Immaculate op. Dat is Latijn voor het ridderschap van de onbevlekte. Met onbevlekte bedoelt Kolbe hier Maria. En ridderschap, een beetje een aparte term, maar deze term moeten wij plaatsen in die best wel hevige en revolutionaire tijd van toen. En is ook afkomstig van het eeuwenoude en door de Bijbel en traditie geïnspireerde gedachtegoed dat het menselijke leven een strijd is tussen goed en kwaad. Het komt erop aan voor het goede, voor de waarheid te kiezen, steeds opnieuw, en dat is soms echt een strijd. Hierin heeft ook Maria een cruciale plaats. Onder andere gebaseerd op een vers uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Adam en Eva keren zich door de zonde af van God en veroorzaken hiermee een breuk in hun relatie met zichzelf, hun relatie met de ander en hun relatie met God. God belooft hen te redden door een vrouw te zenden, waarbij haar kroost de slang zal vernietigen. De vrouw is Maria, haar kroost is de Heer Jezus. Dit vers wordt ook nog het proto-evangelie genoemd, omdat het reeds lang voor de komst van Christus kernachtig het evangelie samenvat. Jezus heeft voor ons die strijd gewonnen aan het kruis, maar we moeten er wel aan deelnemen, eraan meewerken. En in die zin heeft ons geloof iets van een strijd. En zijn wij in zekere zin ridders die een gevecht moeten leveren, niet met geweld of met veroordelingen, maar met evangelische liefde. Je kunt het een soort spiritueel gevecht noemen dat plaatsvindt in het diepste van elke mens. En Kolbe beschouwde het wapen als wapen voor dit gevecht, het gebed, de christelijke naastenliefde, zoals Franciscus dat voorleefde, en de ijver voor God. Maar hij vatte dit samen, als wiskundige, met een eenvoudig regeltje. Voluntas, met hoofdletter, plus voluntas, met kleine letter, is gelijk aan sanctitas. Wat wil dat zeggen? Voluntas, met een hoofdletter, wil zeggen Gods wil, plus voluntas, met een kleine letter, wat wil zeggen je eigen wil, is gelijk aan de heiligheid. We moeten dus onze wil steeds ten dienste stellen aan Gods wil en Maria wil ons daar dolgraag bij helpen, zij die steeds Gods wil heeft vervuld. We gaan dit even laten bezinken en luisteren naar een stukje muziek.

0: Dat was het bekende Jerusalem in een uitvoering van van Klaus Heitzman. We zijn weer terug in de spirituele lezing waarin pastoor Dieter Hedebouw vertelt over het leven en de spiritualiteit van de heilige pater Maximiliaan Kolbe.
1: Ja, beste luisteraars, we gaan verder met het leven van pater Kolbe waar we het nu hebben over zijn periode in Rome. Met alle heiligen in 1914 legde Maximiliaan Kolbe de eeuwige lofte af als conventueel, als Franciscaan. En in 1918 volgde zijn priesterwijding. In 1919 keerde hij terug naar Polen. Het einde was er van de Eerste Wereldoorlog. En hij was verheugd te zien dat zijn dierbare land was bevrijd, een bevrijding die hij zelf toeschreef aan de heilige maagd Maria. Nu hij vol enthousiasme en ijver aan de slag wilde met zijn ridderschap der onbevlekte, trof hem nu juist een ziekte. Tuberculose was al in gevorderde staat aanwezig en hij voelde zich overschaduwd door de dood. De dokters beschouwden hem als ongeneeslijk ziek. Het bracht hem nog meer tot het bewustzijn dat het God moet zijn die hem moest leiden. Hij zelf kon het niet. Hij zelf was te zwak. Juist de ziekte stimuleerde hem om zich nog meer over te geven aan de heilige maagd Maria. Die fysieke zwakheid heeft pater Kolbe nooit meer losgelaten. Maar toch bruiste zijn leven vol van activiteiten. Pater Kolbe besloot, tevens ingegeven door zijn liefde voor de techniek, om de moderne mediatechnieken van zijn tijd ten volle in te zetten voor zijn werk. Het begon met de publicatie van het blad Ridderschap ter Onbevlekte, dat na een tijd zo'n oplage kende dat ze een nieuwe plaats moesten zoeken om al het benodigde voor de drukkerij onder te brengen. In 1927 werd hem door een prins, met een moeilijke Poolse naam die ik denk ik niet goed kan uitspreken, werd hem door een prins een stuk grond geschonken nabij Warschau. Prompt begon hij met de bouw van een groot klooster dat aan alle behoeften kon voldoen. Hij noemde het Mariastad of Niepokalano, het Pools voor stad van de onbevlekte. Voor een lange tijd was die Mariastad van Kolbe een van de grootste kloosters ter wereld. Hoewel pater Maximiliaan zeer streng was bij de toelating, woonden er op een gegeven ogenblik 762 broeders die de armoede van Sint Franciscus naleefden. In 1939 bijvoorbeeld waren er 13 priesters, 18 novicen, 527 broeders, 122 jongens in een klein seminarie en 82 kandidaten voor het priesterschap. En het hele dorp, het hele Mariadorp, was self-supporting, kon in zijn eigen levenshoud voorzien. Mariadorp kreeg naast een drukkerij ook een eigen radiozender, een soort Radio Maria. Toen Radio Maria hier in onze streken werd opgericht, moest ik eigenlijk meteen aan Kolbe denken. Het klooster kreeg ook zelfs een spoorbaan, een brandweerkorps, en er werd zelfs begonnen met de aanleg van een vliegveld. De persen van de drukkerij draaiden op volle toeren. Het klooster gaf 4 tijdschriften uit. De totale oplage was meer dan 1 miljoen. Het dagblad dat het klooster uitgaf had een oplage van meer dan 150.000 exemplaren. Mariadorp van pater Kolbe, zijn gemeenschap, had een invloed op heel Polen, vooral door zijn mediatechnieken die hij benutte. Vele parochiepriesters mochten een toename zien van geloof in hun parochies, dankzij de literatuur die van Mariadorp uitging en de radiozender. Ik denk dat Radio Maria ook in dit voorbeeld gesterkt kan worden voor haar verdere taak. Kolbe was boordevol activiteit en hij had de drang om zijn boodschap niet te omsluiten door de grenzen van Polen. Met de zegen van de generaal-overste kon Kolbe beginnen aan een missie naar het verre Azië. Op de vraag of hij geld had, zei hij: geld? Het zal op een of andere manier wel verschijnen. Maria zal er wel voor zorgen. Het is haar zaak en haar zoon. Deze houding zijn we in deze tijd toch niet echt gewoon. Toch kan het ons inspireren om een groot vertrouwen te hebben in Gods voorzienigheid, zeker wanneer het gaat om Gods zaak. Op 26 jaar

26 januari 1930 verliet Kolbe Polen met 4 medebroeders richting Japan, naar Nagasaki. Zijn verlangen was om ook in Japan tijdschriften te verspreiden. Maar hij moest natuurlijk eerst permissie hebben. De aartsbisschop van Japan hoorde dat Kolbe 2 doctoraten had en nodigde hem uit les te geven in de filosofie aan het seminarie, in ruil voor die permissie. Het begin was wel moeilijk. De 4 Polen sliepen in een eenvoudige hut, ze sliepen op wat stro, ze kenden geen woord Japans en hadden geen geld. Maar na een maand kwam al een Japanse versie uit van het tijdschrift Ridderschap de Onbevlekte. En na een jaar na aankomst begonnen ze al met de bouw van een Mariadorp in Japanse stijl. Mugenzai no Sono heette het, Japans voor tuin van de onbevlekte. Vanwege het gebrek aan geld waren ze genoodzaakt het klooster te bouwen op zeer goedkoop terrein, een moeilijk bereikbare bergwand ver van de stad. Deze in de ogen van de plaatselijke bewoners ongelukkige keuze was achteraf gezien toch een goede keuze geweest. Want de vreselijke atoombom die in 1945 Nagasaki trof, had het klooster niet kunnen vernietigen, dankzij die locatie. Vandaag de dag is het gebouw het centrum van de Franciscaanse provincie in Japan. Kolbe had een grote ijver voor God, maar was daarin niet eenzijdig radicaal. Hij was een wijs man en hij had geen behoefte om de westerse ideeën aan de Japanners op te dringen. Hij respecteerde de nationale gebruiken en keek naar de overeenkomsten in het boeddhisme en het Sintoïsme. En hij trad in dialoog met boeddhistische monniken, enkele van hen werden zelfs zijn vrienden. Pater Kolbe heeft ook even India bezocht en Rusland, maar door uitputting en ziekte was hij genoodzaakt in 1936 naar Polen terug te keren, waar inmiddels Mariadorp was uitgegroeid tot een van de grootste uitgeverijen in Polen. Laten we dit dan ook even bezinken door het stukje muziek.

0: Dat was het bekende Bless the Lord My Soul, gezongen door Paul Jerenberg en de Sint Marks Kinderkoor. We zijn terug in de spirituele lezing, waarin pastoor Dieter Henebouw vertelt over het leven van de heilige Maximiliaan Kolbe. Luistert u naar het derde en laatste deel van deze uitzending.
1: Beste luisteraars, we zijn nu aan het deel gekomen in Kolbe's leven, het allerbekendste deel, de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers op 1 september 1939 Polen binnenvielen, viel de priester meteen op door zijn geëngageerde preken en duidelijke taal in zijn schrijven. In de bladen die hij uitgaf, werd veel kritiek geleverd op het naziregime. En als vertegenwoordiger van de pers moest Kolbe dagelijks met zijn arrestatie rekening houden. Het duurde dan ook niet lang of ze namen hem gevangen met 4 medebroeders in het kamp Amtitz. Ze lieten hem echter op 8 december, dag van de onbevlekte, weer vrij. In februari 1941 werd Maximiliaan Maria Kolbe opnieuw opgepakt. Een van de redenen waarom de Gestapo hem weer arresteerde, was de uitgebreide hulp dat zijn klooster verstrekte aan grote aantallen vluchtelingen uit West-Polen, met inbegrip van meer dan 1500 Joden. Door deze gemoedige acties van het klooster werden ook de bewoners in de omgeving aangemoedigd om zelf Joden te helpen onderduiken. Dus pater Kolbe was in de ogen van een Gestapo in die zin een zeer gevaarlijk man. En op 28 mei 1941 werd pater Kolbe samen met een transport Poolse krijgsgevangenen opgesloten in het concentratiekamp van Auschwitz, waar hij uiteindelijk werd geplaatst op de ziekenafdeling. De Duitsers probeerden het leven van hem tot een held te maken. Hij moest gruis en bomen sjouwen. En wanneer hij uitgeput neerviel, sloeg de commandant hem met een stok bijna dood en liet hem in het bos liggen. Terug in het kamp bleef pater Maximiliaan hameren op de liefde. Alleen de liefde bouwt op, zei hij, en hij leefde het ook voor. Hoewel het verboden was, zagen de bewakers hoe gevangenen bij hem kwamen om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Een overlevende van het kamp getuigde: Kolbe was vol van de liefde van God, een stukje hemel midden in de hel. Wanneer we in het kamp honger en koude leden, en wanneer wij op de grond sliepen of op hooi in een tent, en we hadden geen water om te drinken, bedenkend dat we ons ondergoed niet verschoond hadden voor 3 maanden, en de insecten en vuil ons plaagden, verdroeg pater Kolbe dat alles met vreugde. Het was een weg voor hem om onze liefde van God te laten zien. Op de laatste dag van juli 1944 kondigden loeiende sirenes in Auschwitz de ontsnapping van een gevangene aan. Als vergelding moesten 10 van zijn medegevangenen sterven, een trage hongerdood, levend begraven in een speciale betonnen bunker. De hele dag stonden de gevangenen in de brandende zon te wachten, terwijl de Duitse commandant en zijn assistent van de Gestapo door de rijen liep om, tamelijk willekeurig, de 10 slachtoffers te kiezen. Een van de voor de dood aangewezen ongelukkigen, Frans Gajowniczek, vader van 4 kinderen, riep uit toen ze hem kozen: O mijn lieve vrouw en kinderen, zal ik niet meer terugzien. Op dat moment stapte een kleine man met diepliggende ogen en ronde brillenglazen naar voren en nam zijn pet af. Wat wil die Pool? Vroeg de commandant. Kolbe antwoordde: Ik ben katholiek priester. Ik wil sterven voor die man. Ik ben oud. Hij heeft een vrouw en kinderen. Ik heb niemand. zei Maximiliaan. De omstaanders dachten dat de commandant in woede zou uitbarsten en het verzoek zou weigeren of beide mannen zou opsluiten. De commandant was er even stil van en ging in op Kolbes verzoek. De huisvader, Frans, werd gespaard en overleefde de oorlog. Hij stierf in 1995. De hongerbunker ligt onder de grond en is door een hoge muur van het kamp afgescheiden. Wie daarin gaat, wordt niet meer levend teruggezien. Wat wij weten over die kleine 3 weken die volgen, is opgetekend door een Poolse tolk. Hij vergezelde de bewakers op hun ronden en moest vertalen wat de gevangenen zeiden. Hij vertelde hoe de kampcommandanten over de paters spraken. In het kamp waar alle menselijkheid verdwenen was, hadden ze zoiets nog nooit meegemaakt. Iemand die zijn leven offert voor zijn naaste en dan nog een onbekende. Uit de bunker klonk gezang en gebed, maar met de dag werd het geluid zwakker. Altijd zagen de bewakers de pater op de knieën of staan tussen de stervende mannen. Tijdens deze stervenstijd was Maximiliaan Kolbe een rots in de branding voor zijn 9 medelotgenoten. Ook in deze korte, ondraaglijke periode heeft Maximiliaan gedaan wat hij als priester doen moest. Na bijna 3 weken waren de Duitsers het zat. De laatste 4 levenden kregen een dodelijke injectie. Op 14 augustus 1941, om 10:50, na 2 weken in de bunker en nog steeds bij bewustzijn, dient de kamparts Maximiliaan een dodelijke fenol-injectie toe. De euthanasiearts ziet hoe de lippen van pater Maximiliaan biddend sterven. De Poolse tolk ziet de mannen dood op de grond liggen, de gezichten zijn getekend door het lijden. Maar rechtop tegen de muur zit het dode lichaam van pater Maximiliaan. Zijn gezicht is een en al vrede. Maximiliaan stierf op de leeftijd van 47 jaar. Ik ben persoonlijk zelf in Auschwitz geweest en als je zijn leven wat kent, is die cel nummer 18 in de hongerbunker nummer 11 een stukje hemel in de hel. Om stil van te worden, je gaat er vanzelf bidden. En zo'n navolging van Jezus, zo'n voorbeeld, bleef niet ongemerkt. Op 17 oktober 1971 verklaarde paus Paulus VI pater Maximiaan Kolbe zalig. Op deze zaligverklaring reageerde de toenmalige kardinaal Wojtyła, later paus Johannes Paulus. Op deze plek van uiterste vernedering willen wij de overwinning van de menselijke waardigheid vieren. Pater Kolbe kreeg een plek op de heilige kalender op 14 augustus, de dag van zijn overlijden, de dag ook voor het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. En op 10 oktober 1982 vindt de heiligverklaring van pater Maximiaan Kolbe in Rome plaats door paus Johannes Paulus II. Die dag, op het plein van de Sint-Pieter in Rome, kwam de dood van Maximiliaan Kolbe in het juiste perspectief te staan. Tussen de menigte van 150.000 mensen stond die huisvader die Kolbe had gered, die Frans Kajonicek, met zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. De paus omschreef de dood van Kolbe met de woorden: "Dit is een overwinning over alle systemen van verachting en haat in mensen. Het was een overwinning zoals die van onze Heer Jezus Christus." En ik zou deze lezing willen eindigen met een gebed. Heer Jezus Christus, u hebt gezegd: geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Pater Kolbe gaf zijn leven voor een vreemdeling en beminde zijn vervolgers, waarmee hij ons een voorbeeld gaf van onbaatzuchtige liefde voor alle mensen. Een liefde die was geïnspireerd door een ware toewijding aan Maria. Geef ons, Heer Jezus, dat wij eveneens onszelf zonder reserve toewijden aan de Heilige Maagd Maria, om Gods wil in ons leven te kunnen zien, te kunnen smaken en te kunnen vervullen, zoals Maximiaan Kolbe het ons heeft voorgedaan. Amen. Beste luisteraars, ik dank u allen voor uw aandacht.
0: En wij danken pastoor Dieter Hedebouw voor zijn spirituele lezing over de heilige Pater Maximiaan Kolbe.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Heer, denk aan uw verbond en verwaarloos niet het leven van uw armen. Rijs op, Heer, neem uw eigen zaak in handen en vergeet niet het roepen van wie u zoeken. Een volk of een psalmist die in nood is, Heer, denk aan uw verbond. God heeft een verbond met de mensen gesloten. Maar de mensen luisterden niet naar God en hebben dat verbond verbroken. En God heeft toen een nieuw verbond gesloten in Christus. En dat is onverbreekbaar. Het is een nieuw en altijd durend verbond. En in Christus mogen wij dat verbond van God vieren. En laten we aan het begin van deze uitstieving dan allereerst onze zonden beleiden voor die keren dat wij niet trouw waren om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, door de onderrichting van de Heilige Geest durven wij u als Vader aanroepen. Gij hebt ons als uw kinderen aangenomen. Voltooi in ons hart de geest van het kindschap, opdat wij het beloofde erfdeel mogen binnengaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Lezing uit de profeet Ezechiël. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, gij woont te midden van een weerspannig volk, dat ogen heeft om te zien, maar niet ziet, en oren om te horen, maar niet hoort. Het is nu eenmaal een weerspannig volk. Mensenkind, pak bij elkaar zoveel als een balling mee kan nemen, en ga bij de dag voor alle ogen in ballingschap. Voor hun ogen moet gij uit uw woonplaats wegtrekken naar elders. Misschien komen ze dan tot het inzicht dat ze een weerspannig volk zijn. Breng de bagage voor uw ballingschap overdag onder hun ogen naar buiten en vertrek voor hun ogen tegen het vallen van de avond als een balling. Maak onder hun ogen een gat in de muur en stap daar doorheen. Je moet uw bagage onder hun ogen op uw schouders laden en in het donker vertrekken. Je moet uw gezicht bedekken, zodat je de grond niet kunt zien, want ik maak u tot een teken voor het volk van Israël. Ik deed zoals mij bevolen was. Ik bracht de bagage die ik als balling nodig had naar buiten. En tegen de avond maakte ik met mijn hand een gat in de muur. In het donker laadde ik voor hun ogen de bagage op mijn schouders en vertrok. De volgende morgen werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, heeft het volk van Israël, dat weerspannige volk, u niet gevraagd, wat doet ge? Zeg tot hen, zo spreekt God de Heer, dit is een boodschap voor de vorst in Jeruzalem en voor heel het volk van Israël dat daar woont. Zeg tot hen, ik ben voor u een teken, zoals ik gedaan heb, zo zal ook met u gebeuren, in ballingschap, in gevangenschap zult ge gaan. Uw vorst zal in het donker zijn bagage op zijn schouders laden en de stad verlaten. Men zal een gat in de muur maken om hem naar buiten te laten. Hij zal zijn gezicht bedekken, omdat hij deze grond met eigen ogen niet zal weerzien. Woord van de Heer. Bidden als tussenzang, Psalm 51b, op bladzijde 23. Met als refrein: ontferm u over ons, Heer, want wij hebben gezondigd. Ontferm u over ons, Heer, want wij hebben gezondigd. Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt. Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid. Ontferm u over ons, Heer, want wij hebben gezondigd. In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet. Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Ontferm u over ons, Heer, want wij hebben gezondigd. Want gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Sprenkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw. Ontferm u over ons, Heer, want wij hebben gezondigd. Alleluia. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 110 lingen schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal wat ge schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem roepen en sprak, gij lelijke knecht, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij erom gesmeekt hebt. Had gij dan ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik met u medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet ieder zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Toen Jezus deze toespraak geëindigd had, vertrok hij uit Galilea en ging naar het overjordaanse gebied van Judea. Woord van de Heer. In de eerste lezing, broeders en zusters, wordt de profeet Ezechiël als teken gesteld voor het Joodse volk. We zullen zouden zeggen aanschouwend onderwijs. Hij moet zich gedragen als een balling en dan later wordt dat verklaard. Maar waarom? Het is een weerspannig volk. Het heeft ogen, maar het ziet niet. En het heeft oren en het hoort niet. Ze luisteren niet naar het woord van God. Ze luisteren alleen maar naar zichzelf. En dan moeten we ons realiseren dat het Joodse volk uit Egypte naar het beloofde land getrokken is. En dat land dat God gegeven heeft, opdat hij in waarheid aanbeden kon worden en gediend kon worden. Maar het Joodse volk luistert niet meer naar Yahweh. Zij hebben vreemde goden overgenomen, de Baals en de Astarten van de volken om hem heen. En zij luisteren niet naar het woord van God. En ook door de profeten die herhaaldelijk gestuurd werden, naar hen wordt niet geluisterd. Niet naar Jeremia en ook niet naar Ezechiël. En dan horen ze van dit volk dat oren heeft maar niet hoort en ogen heeft en niet ziet. Ja, dan zou je kunnen zeggen, wie niet horen wil, die moet maar voelen. En nu is Ezechiël een teken dat het volk in ballingschap gaat en ook de koning, dat hij nooit meer het land zal terugzien. En nog luisteren ze niet, nog bekeren zij niet en uiteindelijk gaat het Joodse volk, wordt verdreven van het land dat God hun onder ede beloofd had, omdat zij God verwaarloosd hadden. Maar God is uiteindelijk barmhartig en vergevingsgezind. Hij stuurt zijn zoon om een nieuw en altijd durend verbond. Jezus heeft in alles de wil van de Vader vervuld. En wij worden in hem opgenomen en hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. En wij zijn één met Christus. En aan ons om voortdurend te zorgen dat wij met het lichaam van Christus verbonden blijven. En dan natuurlijk van dat wij dus naar Christus luisteren, om met hem verbonden te blijven en met elkaar. En vandaag horen we dan een parabel of een gebeurtenis van hoe kunnen wij met elkaar verbonden blijven. Voor gisteren hoorden we dat we elkaar moeten terechtwijzen als men gezondigd heeft. En dat uiteindelijk waarom? Om iemand naar binnenboord te houden. En vandaag gaat het om de vergeving. En dat is ook wat wij te onze Vader bidden en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Maar als wij niet vergeven, hoe kan God ons dan vergeven? Want dan blijven wij beladen met een altijd durende schuld. En vandaag horen we dan, hoe vaak moet ik vergeven, vraagt Petrus. 7 keer? En dan kan ik me vragen, 7 keer per dag? 7 keer per week? 7 keer per jaar? 7 keer? Hoeveel is 7 keer? En wanneer? Wat is de tijdspanne? En dan komt Jezus, nee, niet 7 keer. En dan komt hij met deze parabel van een man die 10.000 talenten schuld heeft. En dan een ander met 300 tienlingen, 300 denaries. En als je dan weet dat één talent 6.000 tienlingen is, 6.000 denaries. En dat een denari een beloning was voor een arbeider, voor een dag arbeid. Denk aan de arbeiders van het 11e uur die ieder een denari kregen. Dan is dus 6.000 dagen arbeid, één talent. En 10.000 is dus 6.000 maal 10.000. Ja, dan moet je even snel rekenen of het nou 6 miljoen of 6 miljard is. Dan moet ik eventjes nadenken. Maar in ieder geval dus heel veel dagen arbeid. Dat is dus een schuld die niet in te lossen is. Zo groot is die schuld. Hoe je aan zo'n grote schuld kunt komen is natuurlijk een andere vraag. Maar laat ik zo zeggen. Wij kunnen op eigen kracht het koninkrijk van God niet binnengaan. Onze schuld is te groot. En dat wil Jezus eigenlijk nog met deze parabel laten zien. Dat onze schuld te groot is om het eeuwig leven te kopen, als je het zo mag zeggen. Wij gaan het leven in door de vergeving. En want God vergeeft deze man, vergeeft deze man met 10.000 talenten schuld. Wij zouden zeggen, die is goed gek. Ja, misschien is God goed gek. Dat hij vergeeft. En dat hij bereid is te vergeven. Dat hij de vergeving is. En dat wij het eeuwig leven mogen binnengaan, omdat hij vergeeft. En dat is onze hoop. Er zit wel een voorwaarde aan dus. Want hij, deze man met 10.000 talenten schuld, vergaf niet zijn mededienaar met 300, de denaris 300 tienlingen. Zeg maar, dat is van 300 dagen schuld. En toen werd de meester vertorend en liet die man dus gevangen zetten. En zo zal ook God ons vergeven als wij vergeven. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar ga maar ook in je eigen leven na. Waar was ik vergevingsgezind? En waar was ik niet vergevingsgezind? Mag best een stukje gewetensonderzoek zijn. En dan alsnog kunnen wij die houding innemen van vergeving. Want als je vergeeft, dan ontstaat er ruimte. Dan staat er ruimte voor velen, voor veel meer. En zo zegt ook God, of wat zegt Jezus, in de hemel is er ruimte voor velen. Waarom? Omdat hij vergevingsgezind is. Maar wij blokkeren de toegang als wij niet vergeven. Laten we dan ook naar Christus kijken, die ons vergeven heeft. Kijken we naar het kruis. Geen grote liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden, die zijn bloed vergiet voor alle zonden van heel de mensheid. En daar wordt Gods liefde voor ons zichtbaar. En dat we ons laten doordringen van die liefde, dat ons zoveel vergeven is, dat wij het niet anders kunnen dan vergeven.

Broeders en zusters, laten wij bidden tot God, ons hemelse Vader, die barmhartig is en welgezind, langmoedig en goedertieren. Voor de heilige kerk van God, dat zij op aarde altijd het instrument mag zijn van verzoening met God en vergeving tussen de mensen. Laat ons bidden. Voor de volken die gebukt gaan onder oorlog, terreur en geweld, dat zij wegen vinden om te komen tot verzoening, eenheid en ware vrede. Laat ons bidden. Voor hen die terminaal ziek zijn en voor hen die spoedig zullen sterven, dat zij standvastig blijven hopen op de Heer, van wie zij in leven en sterven toebehoren. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij met de hulp van Gods genade niet voor onszelf alleen leven, maar ons bestaan van harte inzetten voor God en onze naasten. Laat ons bidden. En voor onze dierbaren die van ons zijn heen gegaan, dat zij de Heer over levenden en doden mogen aanschouwen. Laat ons bidden. En deze eucharistie dragen we aan God op voor Jan Verstappen, die woensdagnacht is overleden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, hemelse Vader, uw mensgeworden Zoon heeft zichzelf voor ons prijsgegeven en heeft gebeden voor wie hem vervolgden. Wij vragen u ootmoedig, leer ons van harte vergiffenis schenken aan wie tegen ons misdoen. En schenk ook aan ons, zondaars, genadig uw verzoening en vrede. Door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

schoppen in de volgende keer. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij u door ons op.

0: Bid, broeders en zusters, dat mij en u offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader.
1: Heer, aanvaard goedgunstig de gaven van uw kerk. In uw barmhartigheid hebt gij ze ons geschonken om ze u aan te bieden. En gij maakt ze door uw kracht tot sacrament van ons heil. Door Christus onze Heer. Bladzijde 55, gewone privatie 3. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw beminde Zoon hebt gij de mens geschapen, door hem hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen gemaakt. Terecht dient u de hele schepping, prijzen u alle verlosten en loven de heiligen u eensgezind. Daarom huldigen ook wij u met alle engelen, en zingen altijd vol vreugde het loflied. Heilig. Of zal uit en boven. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Of zal maar in den hoven. Bladzijde 56, Eucharistische Wet 2b. Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van de eerstgeboren Zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk aan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Gerardus en zijn hulpbisschop Robertus en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood zijn heengegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met heilige Jozef haar bruidegom en met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven, in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan het land des Heeren. Zie het land Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik weet maar dat gij tot mij komt. Maar spreekt er geen woord in dezelfde zon.
1: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam en bloed van onze vrezen in Jezus Christus.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

voor 2 minuten links. Laat zich gaan, laat vallen. Dat tot heil zijn.

Dit zegt de Heer, het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Laat ons bidden.

0: Mogen de deelname aan uw geheimen die wij mochten nuttigen, ons verlossing brengen, Heer, en ons doen standhouden in het licht van uw waarheid, door Christus onze Heer. Bidden wij ter eer van onze vrouw het Rijk, het wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede. Vanavond is weer Bijbelavond. We lezen in het Johannesevangelie. Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan bent u welkom. De Heer zij met u en zegene u, de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat u allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Nooit eerder had de pater Marianist van zijn ordegenoot Jacob Gab gehoord. Wie was hij? Zijn mond valt open van verbazing. Het was Heinrich Himmler, Hitlers rechterhand en hoofd van de Waffen-SS. Soms bang voor hem? Wie was hij? Nou, pater of vader, Jacob, zag als zevende kindje in het arme arbeidersgezin van Martin Natalia Gabwach op 26 juli 1897 in Oostenrijkse Tirol, in het marktstadje Wattens, het levenslicht. In de Grote Oorlog, wat wij nu als de Eerste Wereldoorlog kennen, wordt de jonge Oostenrijker van zijn vaderland naar het front gestuurd. Wanneer op 3 november 1918 de Italiaanse troepen de slag bij de stad Riva aan het Gardameer winnen, verdwijnt Jacob als krijgsgevangene in een overvolle, donkere cel. En daar verloor hij zijn geloof. Want toen hij een jaar later het vrijgelaten, noemde hij zichzelf atheïst. En terug tot geloof bracht, dat weet ze niet. Maar een goed jaar later, op 13 augustus 1920, laat Jacob de kloppen vallen op de poort van de paters van de Sociëteit van Maria. Oftewel, de Marianisten. Een familielid had hem op die orde gewezen. Zijn officiaat in het Oostenrijkse Graz, waar 4 jaar lang als portier op alle bellen moet lopen. Dan begint hij zijn studie voor priesterschap. Ondertussen staat broeder Jacob voor de klas. En na zijn priesterwijding in 1930 bestudeert hij zorgvuldig het nationaal socialisme. Houdt hij tegen het licht van de leer van de kerk. Bezorgd leest hij daarbij ook de encycliek van Paulus Pius XI, niet brennende zorgen. 8 jaar lang zat Jacob als leraar voor de klas, wil op 12 maart 1938 Duitse troepen Oostenrijk binnentrekken. De gebeurtenis die de geschiedenis is ingegaan als de Anschluss. Luid roept pater Jacob Gab van de daken dat de nazi-ideologie onverenigd is met het katholieke geloof. Maar zo weinigen luisteren. Tot zijn ontzetting ziet de religieus hoe in zijn school foto's van Hitler in de klaslokalen worden opgehangen. Zijn superieur verlangt zelfs van hem dat hij een swastika-badge op zijn pij laat naaien. En voordat mensen op straat en in publiek begroet met een heil Hitler. Pater Jacobs geweten staat dit echter niet toe. En hij weigert niet alleen, maar ziet het ook als een plicht de kinderen op school te waarschuwen. In zijn preken veroordeelt hij publiekelijk de nazi-ideologie als geloofsvijandig. En wanneer een onderwijzer tegen de kinderen zegt dat ze Tsjechen en Joden moeten haten, zet hij de man in zijn eigen klaslokaal op zijn nummer. Roept hij verontwaardigd: God is onze God en niet Adolf Hitler. Fransen, Joden en communisten zijn onze medeschepselen en wij als christenen zijn verplicht van hen te houden. Daarop wordt hij als leraar geschorst. Maar daarmee had de priester, die 's winters zelf in de kou zat omdat hij alle brandstof aan de armen had weggegeven, speelde hij zich in de kijker van de Gestapo. Ze vertelden hem dat hij wat beter kon zwijgen. Maar pater Jacob kon het als priester niet. Nou, ze op 11 december 1938
vanaf de preekstoel. Dan ook nog eens paus Pius de 11e. Tegen de aanvallen van de nazi's verdedigd. Is de Duitse maat vol. En moet pater Jacob er vandoor. Door Frankrijk vlucht hij over de Pyreneeën naar San Sebastian in Spaans Baskenland. In de hoop een visum te krijgen voor Engeland bezoekt pater Gap in 1942 het Britse consulaat in Valencia. Dat wordt hem door de dappere Britten echter geweigerd. Toch was dat bezoek onze heilige van vandaag geen verloren dag. Want daar krijgt de Oostenrijker de Engelse kranten onder ogen, waarin ik kan lezen wat de Duitse kranten niet schrijven. Hij zei voor het eerst over Duitse concentratiekampen. En hoe de vreedheden van de nazi's internationaal worden veroordeeld. Terug in San Sebastian krijg ik bezoek van twee jonge mannen. Het zijn twee Joodse studenten die uit Berlijn gevlucht zijn. Ze vragen hem of hij hun niet kan onderrichten in het katholieke geloof en hun dan kan dopen. Op een van die dagen nemen ze mee voor een picknick dicht bij de grens met Frankrijk. Pater Jacob zal van dat dagje uit niet terugkeren. De studenten, die geen studenten waren, leidden hen de grens met Frankrijk over, waar de Gestapo op hen wachtte, om een slachtoffer naar de Duitse hoofdstad Berlijn af te voeren. Een jaar lang ziet pater Jacob de ene gevangenis naar de andere, tot hij in 1942 in Berlijn voor zijn rechters wordt gebracht. Hoogverraad, luidt het vonnis. Op de dag van zijn dood schrijft pater Jacob nog een brief aan zijn ouders. Lieve papa en mama, het laatste jaar van mijn leven is het mooiste geweest. Ik ben gelukkig en vol vrede. Tegen zijn aanklagers verklaart hij nog God boven Caesar te stellen. Een van de ondervragers vertelde later dat Himmler persoonlijk van het proces op de hoogte gehouden wilde worden. En nauwgezet transcript wilde hebben van wat de Marianist had gezegd. Tegen een van de rechters zou Himmler vervolgens zeggen: als de miljoen leden van onze Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij, van NSDAP, het nazisme net zo toegewijd zouden zijn als Gap het katholieke geloof, dan zouden wij de oorlog fluitend winnen. Het eerder bezoek van pater Jacob aan het Britse consulaat was voor de rechters voldoende reden om de beklaagde als landverrader ter dood te veroordelen. In de avond van 13 augustus 1943 valt in de gevangenis van Plötzensee in Berlijn, Charlottenburg, de guillotine. Himmler geeft opdracht het onthoofde lichaam in het niet te laten verdwijnen. Hij wil absoluut geen martelaar voor het volk. En zo wordt pater Jacob voor de geschiedenis van de mensheid vergeten. Tot in 1983 een pater Marianist de oude Gestapo-archieven onderzoekt en bij toeval het dossier Jacob Gap tegenkomt. Zijn mond viel open van verbazing. Nooit eerder had hij van zijn Oostenrijkse ordegenoot Jacob Gap gehoord. En daar vindt hij zomaar een dossier, speciaal in opdracht
van de man achter de Holocaust. Hoofd wat begon als Hitlers knokploeg des S. Een dossier, zo uitgebreid, over een eenvoudige religieus, de woede van een heel duivels regime op de hals haalde. Waar hij San Sebastian in de val werd gelokt, in Berlijn voor rechters werd geleid, die maar één oordeel konden vellen. En zo zorgde juist Heinrich Himmler ervoor dat de priester die geen martelaar mocht worden, door de heilige paus Johannes Paulus II in 1996 als martelaar zalig kon worden verklaard. Zalige Jacob Gab, bid voor ons. Ave Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie die zoveel duidelijk maken. We zijn beland bij Marcus, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 10. Wat schrijft Marcus? Toen Jezus weer alleen was, stelde zijn omgeving, ook de 12, hem vragen omtrent de gelijkenissen. En Jezus antwoordde hun: aan u is het geheim van het Rijk Gods geschonken. Maar zij die er buiten staan, krijgen alles in gelijkenissen, opdat ze wel scherp kijken met hun ogen, maar niet zien, en wel luisteren met hun oren, maar niet verstaan, omdat ze zich niet zouden bekeren en vergiffenis krijgen. En Jezus vervolgde: begrijp je deze gelijkenis niet? Hoe zult je dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier zaait het woord, die op de weg waar het woord gezaaid wordt, dat zijn de mensen bij wie, als ze het hebben gehoord, terstond de Satan komt en het woord wegrooft dat gezaaid ligt in hun binnenste. Op dezelfde manier zijn zij die op rotsachtige plekken gezaaid worden. Dat zijn de mensen die, als ze het woord gehoord hebben, het terstond met een blijdschap opnemen. Maar ze hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik. En als zij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden, komen ze onmiddellijk ten val. En die tussen distels gezaaid worden, dat zijn weer anderen. Welke dan, ja, die het woord wel gehoord hebben, maar wanneer de zorgen van de wereld, de begoocheling van de rijkdom en de begeerte naar al het andere binnendringen, verstikken die het woord en zo blijft het zonder vrucht. En de in de goede grond gezaaide zijn de mensen die het woord horen, het in zich opnemen en vrucht dragen, 30, 60, 100-voudig. Aldus Marcus. Wat hierover te zeggen? Er is iets wonderlijks aan het feit dat de Zoon van God ervoor kiest om niet recht toe recht aan te preken, maar iets duidelijk te maken door middel van gelijkenissen. En zoals zo vaak bij Jezus lijkt dit in eerste instantie een manier om de dingen te verbergen. Maar zoals altijd bij hem is het eigenlijk de diepste manier om ze te onthullen. We zouden verwachten dat een goddelijke leraar als een moderne professor zou spreken. En met tabellen, verklaringen, met definitieve uitspraken, met de kalmte van een bioloog die een madeliefje ontleed. Maar nee, Jezus spreekt eerder als een dichter, als een profeet, als een kind dat een sprookje vertelt dat waar is. Waarom? Omdat het Koninkrijk van God niet in een formule te vatten is, maar als een geheim, niet als een conclusie, maar als een ontmoeting. God verstopt zich niet omdat hij op afstand wil blijven, maar omdat hij liefdevol is. Hij spreekt over het Koninkrijk van God op een manier die meer vreugde in zich draagt dan alle onthullingen van de wetenschap bij elkaar. De gelijkenis van de zaaier die Jezus hier uitlegt, hè, is niet alleen een uitleg van de parabel die hij zojuist verteld heeft aan zijn leerlingen, waar het bijna ongepast is om daar nog verder uitleg aan te geven. Maar goed, ik doe het dan toch maar een poging. Het is een bril waarmee de wereld, ja, waarmee we die wereld kunnen lezen. Want de wereld is bezaaid met woorden van waarheid. En wat daarmee gebeurt, hangt niet af van het zaad, maar van de bodem. Let wel, het zaad is altijd goed. Hè? Het woord van God, dat is wat gezaaid wordt. Hè? Het woord van God, nee, dat is geen twijfelachtig product. Geen twijfelachtige oogst die afhankelijk is van het weer. Het is het hart van de hemel zelf. En dan, ja, de weg waar het allemaal neerkomt. De kwistig strooiende zaaier strooit ook daar waar het ogenschijnlijk kansloos is. Op de weg bijvoorbeeld. Maar toch, wat is die weg anders dan het symbool van de moderne mens? Hard, platgetreden, efficiënt, totaal onvruchtbaar. En hier worden woorden vertrapt door het verkeer en gestolen door vogels. En dan is het zaad op de rotsachtige bodem, het hart dat plotseling ontvlamt, maar het heeft geen diepte. En sentimentaliteit zonder ruggengraat, zou ik zeggen. Het enthousiasme van de moderne mens is vaak even luid als kortstondig. Het lijkt een beetje op vuurwerk en niet zozeer op vuur. Een kruisje aan de muur van de kamer, oké, als het maar geen kruis is dat op je schouder rust. En daarna, wat horen we dan? Daarna horen we dat er zaad tussen de distels belandt. De zaaier die strooit kwistig. Het komt overal terecht, ook onder andere tussen de distels. En wat is daarmee bedoeld in de parabel van Jezus? De zorgen van het leven en de verleiding van de rijkdom die belemmeren dat het zaad vrucht kan dragen. En hier spreekt Jezus niet over de slechte mensen, maar over de drukke mensen. De mensen met agenda's, met deadlines, met de bezonjes van alle dag. De distels groeien niet omdat iemand kwaadaardig is, maar gewoon omdat men geen tijd had om het onkruid te wieden. En de waarheid wordt niet vermoord door ketters, maar verstikt door 1000 triviale dingen. Het Koninkrijk van God wordt niet verslagen door een revolutie, maar door een overvolle inbox, laat ik het zomaar zeggen. En dan, jazeker, eindelijk, er komt ook zaad terecht op goede grond, in goede aarde. En wie is daarmee bedoeld? De mens die luistert, aanvaardt en vrucht draagt. Niet slechts begrijpt, maar bemint. En het wonder is niet de vrucht zelf, maar dat uit zo'n klein zaadje het 30, 60, ja zelfs 100-voudige voortkomt. En dat is de overgloed van God, overdadig, weelderig. We denken vaak dat het woord van God zwak is als het niets lijkt uit te richten. Maar deze gelijkenis leert ons, het woord is nooit zwak. Het is het hart van de mens dat hard is of rotsachtig of verstikt. Als Jezus in gelijkenissen spreekt, is dat niet omdat er bij hem sprake van duisternis zou zijn, maar omdat hij licht is. En licht verblindt hen die in het donker leven. Ik herhaal het nog een keer. Licht verblindt hen die in het donker leven. Marcus gaat verder in het vierde hoofdstuk. Een paar versen maar, 21 tot 25. Wat staat daar? Verder zei Jezus hen: komt er soms een lamp om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden? Of juist op de standaard te worden geplaatst. Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden, en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere. En verder zei Jezus: let op wat ge hoort. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft, zal gegeven worden, maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden. Zelfs wat hij heeft. Al dus Marcus. Het is een eenvoudige waarheid, maar één die zo voor de hand ligt dat de meeste mensen erover struikelen. Een lamp, ja, die is bedoeld om licht te geven. Niemand, zegt Jezus, steekt een lamp aan om die vervolgens onder een korenmaat of een tafel te verstoppen. En dit is niet slechts een praktische tip, maar een wet met een grote betekenis. Het is alsof Jezus zegt: de zon is niet gemaakt om achter de wolken te schijnen. En hier ligt de kern van het christendom, dat de waarheid niet bedoeld is om verborgen te blijven, maar om de wereld te verlichten. Jezus beschrijft het evangelie niet als een geheim genootschap, maar als een mysterie dat slechts voor ingewijden is bestemd. En het geloof is als een lamp die op een standaard hoort te staan, zichtbaar voor iedereen die in het duister tast. En toch, zo lijkt Jezus te suggereren, proberen mensen keer op keer het licht te verbergen. Dit is een van de merkwaardigste eigenschappen van de mens. Niet dat we het licht niet herkennen, maar dat we het soms liever verbergen. De christelijke lat die ligt hoog en daarom doen we maar een poging. Nee, daarom doen we maar geen poging om over die lat te springen. Want ja, als die zo hoog ligt, wat zou ik nog een poging wagen? De lat verlagen misschien. En toch, dat is niet de bedoeling. Wat zegt Jezus verder? Want er is niets verborgen of het zal geopenbaard worden en niets is zo geheim of het zal aan het licht komen. En hier wordt de paradox van het Koninkrijk Gods zichtbaar. Het is zowel een geheim als een openbaring. Het geloof is niet een gesloten mysterie, maar een waarheid die onvermijdelijk naar buiten zal treden. Zoals een zaadje dat hoe dan ook zal ontkiemen. En hier ontwaren we wederom de ironie van het evangelie. Dat de mensen die de waarheid proberen te verbergen uiteindelijk zelf ontmaskerd worden. De geschiedenis heeft keer op keer laten zien dat waarheden die men probeert te verdonkermanen uiteindelijk alleen maar duidelijker naar voren komen. De christelijke boodschap is niet zoals een sleutel die in een kast wordt opgeborgen, maar zoals gist in brood. Het werkt, het breidt zich uit, het kan niet gestopt worden. En dan nog zo'n zin, hè? Met de maat waarmee gij meet, zult ook gij gemeten worden. En meer dan dat. Dit is het tegenovergestelde van de materialistische denkwijze. Hij in de wereldse logica betekent geven dat je minder hebt. Ja, als je iets weggeeft, dan heb je minder. Maar in de logica van het Koninkrijk Gods is wat je weggeeft, dan groeit het. Liefde neemt niet af door te delen. Integendeel, ze wordt vermenigvuldigd. En dat is precies de paradox. De enige manier om werkelijk rijk te worden is door het uit te delen. Wie vrijgevig is in waarheid, krijgt meer waarheid. Wie genade schenkt, zal zelf overvloedig genade ontvangen. Deze passage uit het Marcus-evangelie, dat is niet slechts een waarschuwing. Daar gaat het niet zozeer om. Maar ook een uitnodiging. Ja, een waarschuwing ook natuurlijk, hè? Maar ook een uitnodiging. Jezus roept de mens op om het licht niet langer te verbergen, om het geloof niet als privébezit te zien. We moeten evangeliseren, we moeten het geloof uitdragen. Het evangelie is geen kleine, breekbare vlam die beschermd moet worden tegen de wind, maar een vuur dat bedoeld is om huizen en steden te verlichten. Het licht is gekomen om te schijnen en de waarheid is niet bedoeld om ingepakt te worden, maar om te worden uitgepakt en gedeeld als het meest kostbare geschenk. We gaan verder met Marcus, nog steeds het vierde hoofdstuk. Marcus schrijft: en verder, het gaat met het Rijk Gods als een man die zijn land bezaait. Hij slaapt, staat op, 's nachts en overdag. En onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort. Eerst de groene halm, dan de aar, dan het vergroeide graan in de aar. En zodra de vruchten toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst. En Jezus gaat verder. Welke gelijkenis kunnen we vinden voor het Rijk Gods? En in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde. Maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt het groter dan alle tuingewassen. En het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen. In veel van dit soort gelijkenissen verkondigde Jezus hij hun zijn leer op de wijze die ze konden verstaan. Want anders dan in gelijkenissen sprak hij niet tot hen. Maar eenmaal met zijn leerlingen alleen gaf hij van alles uitleg. Aldus Marcus. Er is iets heerlijk provocerends aan de manier waarop Jezus over het Koninkrijk van God spreekt. De mensen verwachten een koninkrijk, ja, met pompeuze kastelen waarschijnlijk, en banieren en legers en trompetgeschal. Maar Jezus vergelijkt dit met zaad dat uitgestrooid wordt. Geen marmerpaleizen, maar de bescheidenheid van iets dat in de grond valt en sterft voordat het groeit. De grootste dingen in onze wereld beginnen als het kleinste en het meest onopvallende. Het Koninkrijk van God is niet als een toren waar men steen op steen stapelt, zichtbaar en calculeerbaar. Nee, het lijkt meer op een zaadje dat in de aarde wordt geworpen en vervolgens schijnbaar vergeten wordt. De boer slaapt en staat op, zonder dat hij begrijpt hoe het groeit allemaal. Dit is een waarheid die Jezus keer op keer benadrukte, dat de grootste realiteiten van het leven niet de luidruchtigste zijn. Liefde, hoop, waarheid, die groeien niet zoals een fort wordt gebouwd, maar zoals een bloem die zich opent in de zon. Het wonder van het koninkrijk is dat het groeit terwijl niemand erop let. Fragment. De aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En hierin ligt het geheim besloten dat de wereld gemaakt is om te geven. De aarde is geen kille, dode rotsgrond waaruit de mens met moeite zijn brood moet halen. Nee, ze is een moeder, een schenker, een brenger van overvloed. De halm, de aar, het koren, het is een volgorde van genade, een proces waarin het leven zichzelf vergroot, zonder dat wij het volledig kunnen begrijpen. Moderne mensen willen alles in de hand hebben, alles plannen, alles berekenen, maar hier in de woorden van Jezus zien we een onbegrijpelijke vreugde. Dat het belangrijkste werk niet door ons wordt gedaan, maar door iets groters dan wij zelf. Het koninkrijk van God groeit niet omdat wij het dwingen, maar omdat het leeft. De wereld zal niet gered worden door planners, maar door pelgrims. De boer kan ploegen, hij kan zaaien, hij kan begieten. Maar het wonder van de groei is iets dat buiten hem omgebeurt. En zo is het ook met Gods genade. We kunnen het niet berekenen, we kunnen het niet controleren, we kunnen het alleen ontvangen. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek. Tot zo.

0: Welkom terug bij Water en Vuur. De meest opmerkelijke vergelijking komt daarna. Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden, nauwelijks zichtbaar, maar het wordt het grootste van alle struiken, met takken waarin de vogels kunnen nestelen. Hierin ligt opnieuw een glorieuze paradox, hè? Het grote groeit uit het kleine. Het sterke uit het zwakke, het machtige uit het onbeduidende. Christendom zelf begon niet met een keizer op een troon, maar met een baby in een kribbe in een voederbak. En het evangelie verspreidde zich niet door wapens en geweld, maar door het fluisteren van vissers en tollenaars. En dit is de logica van het Koninkrijk Gods, dat het kleine altijd groter wordt dan het lijkt en dat het zwakke uiteindelijk sterker blijkt te zijn dan de machtige troon van de wereld. De moderne mens wil dingen direct in hun volle glorie zien. Hij wil geen klein zaadje, hij wil een reusachtige boom die onmiddellijk schaduw geeft. Maar het Koninkrijk van God vraagt om geduld, geloof en verwondering, de bereidheid om het kleine te zien als een belofte van het grote. Hij kijkt naar Rome. Wie heeft het nog over keizer Augustus? Niemand. Terwijl dagelijks duizenden de opvolger van die vissers Petrus willen gaan zien. En in veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, zodat ze het konden horen, zo staat er. Het is opmerkelijk dat Jezus niet spreekt in droge dogma's of lange redeneringen, maar in verhalen. En hierin ligt een diepe wijsheid. De waarheid moet niet als een gebod komen, maar als een uitnodiging. Een gelijkenis is als een sleutel die je zelf moet omdraaien. Het dwingt je tot nadenken, tot inleven, tot ontdekken. De diepste waarheden worden niet verkondigd als formules, maar als verhalen. Het menselijk hart is gemaakt voor vertellingen, denk ik. Voor beelden, voor wonderen die in het gewone verborgen liggen. Jezus sprak tot de mensen op een manier die ze konden begrijpen. Maar de waarheid die hij bracht was niet minder groot, omdat ze eenvoudig werd verteld. En dit is de vreugde van het evangelie. Het is niet een geheim voor filosofen of geleerden, maar een open boek voor boeren en kinderen, voor vissers en Jan en alleman. En zo werkt het koninkrijk nog steeds. Het groeit in stilte, in eenvoud, op de meest onverwachte plaatsen. Het christendom is klein begonnen, maar sindsdien nooit opgehouden met groeien. We gaan verder met Marcus. We zijn inmiddels bij vers 35, nog steeds van het vierde hoofdstuk. Er is een merkwaardige tegenstelling in dit verhaal. En dat is precies wat het zo wonderlijk maakt. We zien Jezus hier, de Zoon van God, slapend in een boot die heen en weer wordt geslingerd door een woeste storm. De schepper van hemel en aarde, die de water heeft gescheiden bij de schepping, ligt te slapen op een kussen. Alsof de donder en de golven slechts een slaapliedje voor hem zijn. Ook dit is weer die heerlijke ironie van het christendom, hè? Dat de Almachtige zich toont in een mens die moe is en slaapt. En dat juist in die slapende God onze redding ligt. Het christendom is vol van dit soort wonderlijke omkeringen. Dat de machtigste koning wordt geboren in een kribbe. Dat de Heer van de wet wordt veroordeeld door menselijke rechters. En dat de onsterfelijke sterft om de sterfelijke het leven te geven. Wat zien we gebeuren? De leerlingen die raken in paniek. Ze zien de golven over de boeg slaan. De mast die dreigt af te breken. En ze schreeuwen uit wanhoop: Meester, raakt het u niet dat we vergaan? Hoe herkenbaar, hè? De mens, geconfronteerd met gevaar en chaos, vergeet altijd opnieuw dat God bij hem is. Wanneer alles goed gaat, is het eenvoudig te geloven. Maar zodra de storm losbarst, roepen we: waar bent u? Geeft u wel om ons? En wat doet Jezus? Hij staat op en hij spreekt. Geen lange preek, geen ingewikkelde theologische verhandelingen, maar een eenvoudig gebevel. Zwijg, wees stil. En op dat moment gaat de storm liggen. De wind gehoorzaamt, de zee wordt rustig en plotseling is alles stil. En dit is de kern van het christelijk geloof. Dat zelfs in de grootste chaos, in de wildste storm, er één is die slechts hoeft te spreken om alles tot rust te brengen. De leerlingen die zojuist nog schreeuwden van angst, worden nu getroffen door een andere vorm van vrees. Maar deze keer is het geen angst voor de storm, maar een ontzag dat nog dieper snijdt. Wie is hij toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En wederom zien we hier de grootste ironie. Zij waren bang voor de storm, maar de ware angst komt pas wanneer de storm bedaart. Stormen zijn beangstigend, maar ze zijn ook vertrouwd. De natuur is woest, chaotisch, gevaarlijk, dat begrijpen we. Maar iemand die met één woord de natuur tot zwijgen kan brengen? Dat is toch een onbegrijpelijk mysterie. Het chaotische is niet verrassend. Het is de rust, de vrede, de betekenis die ons werkelijk overstijgt. En dan die vraag van Jezus. Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie geen geloof? Kennelijk is het tegendeel van geloof niet ongeloof, maar angst. Het evangelie laat hier zien dat het christelijk geloof een omkering van onze verwachtingen is. Het normale zou zijn dat men pas vrede vindt als de storm voorbij is. Maar Jezus nodigt uit om nog een diepere waarheid te omhelzen. De vrede komt niet doordat de storm ophoudt, maar doordat hij zelf aanwezig is. De leerlingen verlangden naar redding uit de storm, maar Jezus gaf hen iets groters, de openbaring van wie hij is. Het doel van het wonder was niet alleen hun veiligheid, maar hun inzicht. Want wie echt begrijpt wie Jezus is, zal nooit meer op diezelfde manier naar stormen kijken.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 14 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar. Hij werd eerst zalig gesproken als belijder en dan heilig als martelaar. Dat betekent, hij was al heilig door zijn manier van leven, voordat hij heilig was in zijn manier van sterven. Maximiliaan Kolbe, aan hem was alles buitengewoon. Zijn kinderlijke liefde tot Maria, de onbevlekte, zijn laatste woord, Maria, dat hij sprak op de vooravond van Maria Hemelvaart. Een scherp verstand, een heldere kop op een zwak lichaam. Schrijven kon hij. Hij richtte een tijdschriftje op, de Ridder van de Onbevlekte. Zijn managersgaven deden hem de modernste middelen hanteren om grote, maar toch soepele organisaties uit de grond te stampen. Hij hield er een bliksemachtige schielijkheid van besluiten op na. Zijn broeders woonden bijvoorbeeld in barakken uit hout opgetrokken die elk moment weer uit elkaar genomen konden worden als het signaal klonk opbreken. Midden in de kerk wordt hij als voorbeeld gesteld, niet alleen om zijn grote gaven, zijn organisatorisch vermogen, maar vooral omdat hij dit alles kon loslaten. Ja, dat hij zelfs zijn eigen leven kon loslaten toen hij merkte dat God dat van hem vroeg. In februari 1941 is hij in Auschwitz. Hij draagt daar het nummer 16.670. Een gevangene uit blok A14, vader van een klein gezinnetje, slaakt een kreet van afgrijzen als zijn naam klinkt om te worden opgesloten in de bunker om samen met een aantal andere gevangenen de hongerdood te sterven als straf voor de vlucht van een aantal gevangenen. Zijn kreet drong door de wolken heen tot in de hemel en bewoog het hart van de hemelse vader. De vader kreeg medelijden en die golfslag van goddelijk medelijden bewoog het hart van Maximiliaan Kolbe. En zoals hij een gewoonte van gemaakt had om alles meteen los te laten, zo deed hij toen met zijn leven. Hij stapte op de kampleider af en vroeg hem de plaats van die vader in te nemen. Hoe moeilijk is het om je ik los te laten als dit vrijwillig moet gebeuren? Wat bitter is, wordt zoet. Bitters maakt het lijden dat Jezus voorspelde aan zijn leerlingen. Zij werden heel bedroefd. Bitters maakt het lijden bij Jezus. Laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Er was walging en afkeer. Maar de bittere smaak verandert in zoet, in hemelse zoetheid, wanneer mensen zich hebben overgegeven. Bij Jezus, toen hij gezegd had, niet wat ik, maar wat gij wilt. Jezus stond op, kom, laten we gaan, mijn verrader komt eraan. Die geestelijke doodstrijd en de overgave, dat is wat wij in de Eucharistie gaan vieren. Op vrijdag in de 19e week door het jaar leidt de kerk ons in de Eucharistie binnen met een tekst uit de Psalmen. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij. Lees je voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd kwamen er fariseeën naar Jezus toe, om hem op de proef te stellen met de vraag, staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? Om welke reden dan ook? Hij gaf hun ten antwoord, hebt ge niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden één vlees. Zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.
Ze zeiden hem: waarom heeft Mozes dan voorgeschreven bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven? Hij antwoordde: om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was het echter niet zo. Ik zeg u dus, wie zijn vrouw wegzendt, en dit niet wegens ontucht, en een ander haat, begaat echtbreuk. En wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk. De leerlingen zeiden hem: als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Hij antwoordde: niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen, en er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn. Maar ook zijn er onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Wie bemachtig is dit te begrijpen, hij begrijpt het. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart. Is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden? Niet ergens aan vastzitten, zoals de fariseeën, de gesprekspartners in dit evangelie. Niet iets per se willen of niet willen. Mijn geest moet lijken op die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk, hij mag het zeggen. Wij hebben de houding van het kind nodig om Jezus' woord over het huwelijk te kunnen aanvaarden. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijven staan, de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar. Dan ben ik ongevoelig voor de bedoelingen van God, onder andere met het huwelijk. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, voorover, achterover, geknield of zittend, naargelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in verstoktheid of hardheid van hart gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik beter voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden sprak. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending van de totale confrontatie. Onderweg vindt er een confrontatie plaats met de gevestigde macht van deze wereld, de overheersing van de man over de vrouw, met name in het huwelijk. Jezus herstelt de oorspronkelijke verhoudingen en brengt ze terug naar hoe het in het begin was, de gelijkwaardigheid namelijk van man en vrouw. Die machten hebben greep op de mensen, tot op de dag van vandaag, dus ook op mij. En dit evangelie kan mij vrijmaken door mij de ogen te openen voor mijn eigen ongeordendheid en mij de kracht geven mij ervan te bevrijden. Ik stel me de plaats voor ogen onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste werd beproefd
En die beproeving door de fariseeën luidt die uiterste beproevingen al in. De plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de anderen op de proef werd gesteld? En waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren, doordat de wijzen en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof bars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade te vragen, dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in alle gewetensvragen. Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten, om welke reden dan ook? Valt het niet op dat er niet staat? Staat het een vrouw vrij om haar man te verstoten? Ja, dat dachten ze toen nog niet eens aan. De man was de heer van het huwelijk. Zo dachten de mensen toen. Maar God komt dan ook niet op voor de rechten van de man, maar voor de rechten van de zwakste partij, de vrouw. En als Jezus nu het spreekgestoelte zou bestijgen, zou hij zeggen: ook een vrouw mag haar man niet verstoten. Want ook de vrouw is niet de meesteres van het huwelijk. Het ligt toch zo voor de hand om het huwelijk te ontbinden. Men kan er zich zelfs over verbazen dat de kerk het massale ontbinden van tegenwoordig zoveel eeuwen heeft kunnen tegenhouden. Dat het ontbinden zulke massale vormen heeft aangenomen, daar zijn vele redenen voor. De zelfzuchtige natuur van de mens. De man ziet zijn vrouw ouder worden, vooral als hij kinderen heeft gekregen en daardoor getekend wordt. De man krijgt dan oog voor jongere ogen de vrouwen. En de vrouw begint na een paar jaar de grenzen van haar man te zien. Hoeveel vrouwen weten, ja, daarover hoef je met hem gewoon niet te beginnen. Ze doen er het zwijgen toe. Gaan het bij een ander zoeken, of bij de kinderen. Men zegt, als ze niet meer van elkaar houden, moeten ze maar uit elkaar. Nee, zegt de kerk. Als ze niet meer van elkaar houden, wordt het tijd dat ze opnieuw met de liefde beginnen. Zoals God dat steeds doet, nadat wij in zonde zijn gevallen, hij begint opnieuw. De liefde van God is een liefde die van één kant komt. Let maar eens op hoe het wordt voorgesteld in de afscheidsrede van Jozua. Hij begint met uiteen te zetten wat God allemaal heeft gedaan. De vruchtbaarheid, Isaak, Jacob, Esau, de uittocht, de doortocht, de verovering van het beloofde land. En dit zonder dat gij zelf iets hebt hoeven doen. Zo gaf ik u een land waarvoor gij niet hebt gezocht, woonsteden die gij niet hebt gebouwd, en zo eet gij van wijngaarden en olijfbomen die gij niet zelf hebt geplant. De liefde van God komt van één kant. Het is heel goed te begrijpen dat de mensen uit elkaar willen. Wat God wil, daarvoor geldt het woord van Jezus: niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie dit gegeven is. Waarom kan en mag dat niet uit elkaar gaan? Op de eerste plaats vanwege de kinderen, die worden er de dupe van. Echtscheidingen zijn een ramp voor een volk. Een aalmoezenier van het leger zei eens: soldaten waarmee problemen zijn, komen uit ontwrichte huwelijken. Hoe zou een kind ooit kunnen geloven in liefde en trouw, wanneer het zelf nooit liefde ondervonden heeft?
tot in het diepste van iemands wezen, kan de ontrouw van de ander, van ouders, sporen nalaten en iemand voor heel zijn leven tekenen. Maar dat is niet de enige reden, want ook kinderloos gebleven huwelijken mogen niet ontbonden worden. Ook mogen mannen en vrouwen niet uit elkaar gaan en opnieuw huwen wanneer hun kinderen op hun plaats van bestemming zijn en niet meer zo van hun ouders afhankelijk. En toch, hoe geldig die redenen ook zijn, dat is niet de reden die Jezus geeft. Hebt ge niet gelezen? Er staat niet, hebt ge niet gehoord? Of zie je dat niet? Hij verwijst niet naar door allen te verifiëren ervaringen, maar naar God. Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden. De liefde van God maakt de mens beminnenswaardig. En twee mensen zijn door de liefde van God beminnenswaardig. Niet de persoonlijke gevoelens van de een voor de ander. Want wat is er veranderlijker dan het gevoel? Niet de persoonlijke gevoelens. Ook niet in de communiteit, de gemeenschap. Ook daar kunnen allerlei ergernisgevende dingen zijn. En het is normaal dat mensen zich aan elkaar ergeren. Maar het is niet christelijk die gevoelens de boventoon te laten voeren. Gevoelens van antipathie niet, maar ook gevoelens van sympathie niet. Klikjesgeest, plakken in groepen. Ook in de communiteit is het God die de mensen bijeen heeft gebracht en die de mensen bijeen houdt. Ze hebben de opdracht van God om met elkaar te leven. Niet de mens is de meester van de mens, maar God. En waar er geen geloof meer is in God, daar vallen de verbanden uiteen. We hoeven ons echt niet te verbazen over het gemak waarmee mensen tegenwoordig bij elkaar kruipen en weer bij elkaar weggaan. Over de vluchtigheid van relaties in het algemeen. Want in de mate waarin de mensen het zicht verliezen op de onwankelbare trouw van God, staan ook de relaties tussen mensen onderling op de tocht. Daarom eindigt dit evangelie met mensen die zichzelf onhuurbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Dus deze mensen zijn nu juist nodig om het zicht open te houden op de bron van alle liefde. Op God. Laat hij de gesprekjes voeren, zodat ik eindig in een zo groot mogelijke eenheid en vertrouwelijkheid. Met Jezus, als met vrienden die voor elkaar geen geheimen hebben. Zorg er niet op een afstand te blijven, maar van de andere kant me ook weer niet uitsloven. Hij houdt zo wel van me. Alle onhandigheid en gevoel van miserie gebruiken om mijn ontvankelijkheid te verdiepen. En dan naar de Vader gaan. Bij hem mag ik helemaal kind zijn. Dat wil zeggen, zijn liefde ontvangen en sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Vriend.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Na een korte zomerstop zijn we weer terug bij het programma Zuiderlicht. En ik heb er veel zin in, moet ik zeggen. Ik hoop u ook. Het is mooi om weer door te gaan. Het is mooi om weer wat te reflecteren over alles wat er gebeurt in de wereld. En natuurlijk met name wat er gebeurt in onze kerk. En we spreken hier bij Zuiderlicht wel vaker over kerkpolitieke ontwikkelingen. Maar daar wil ik het vandaag niet over gaan hebben. Het is vandaag namelijk feest. 15 augustus, een groot feest zelfs. Het is vandaag het feest van Maria ten Hemelopneming. En dat is voor de Nederlandse kerk zelfs een van de 5 verplichte hoogfeestdagen in het jaar. Dus we worden vandaag door de kerk aangespoord om inderdaad vandaag naar de mis te gaan. En om ons te laten onderdompelen in het grote mysterie dat we vandaag vieren. Maria ten Hemelopneming. Helaas in ons land, of in onze streken kan ik beter zeggen, want in heel West-Europa is het wat ondergesneeuwd geraakt, dit feest. Helaas is dit feest niet meer zo op de voorgrond als het ooit was. Als je vandaag in Spanje bent, dan wordt er in heel Spanje volop vuurwerk afgestoken, omdat dit feest in Spanje heel uitgebreid gevierd wordt. Maar in een land als Nederland is het toch door de meeste parochianen eigenlijk een beetje vergeten. En dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk 15 augustus, dan horen we ook naar de kerk te gaan. Maar toch wil ik vandaag, juist daarom, om dat feest weer wat uit die vergetelheid weg te nemen, wil ik met u gaan spreken over dit feest. Een prachtig feest en ook een feest dat heel nauw is verbonden met andere Mariafeesten. Zoals bijvoorbeeld 1 januari, Maria Moeder van God, maar ook 8 december, de onbevlekte ontvangenis van Maria. Ze hangen allemaal samen. Nou, ik ga dus vandaag spreken met u over dit mooie feest. En voordat we dat gaan doen, wil ik eerst gaan bidden, zoals gebruikelijk. En ik wil vandaag bidden het Memorare, het bekende gebed tot Maria. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Beste luisteraars, zoals u misschien hebt gemerkt, is de afgelopen weken dit programma niet doorgegaan. Ik ben 2 weken weg geweest om precies te zijn. Ik ben in Griekenland geweest en ik ben in Luxemburg geweest. En waar je ook komt in de wereld, je komt overal afbeeldingen van Maria tegen. En de kerk in Griekenland is natuurlijk wat anders dan de kerk in onze streken. Het is daar overwegend orthodox. Maar ook de orthodoxe kerk maakt volop afbeeldingen van de moeder van God. En als je de wereld rondreist, kun je geen land ontdekken waar Maria niet vereerd wordt. Je kunt op reis naar de graven van de grote heiligen, zoals Petrus en Paulus in Rome of de heilige Jacobus in Santiago. Waar je ook gaat, welke heilige je ook gaat bezoeken, Maria is daar altijd aanwezig. En zoals je de graven van alle heiligen kunt bezoeken, dat zijn vaak grote bedevaartsoorden, zo kun je ook heel de wereld afzoeken op zoek naar het graf van Maria en dat zul je niet vinden. En u weet, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feest dat we vandaag vieren. Maria heeft geen graf op aarde, omdat we namelijk geloven dat het lichaam van Maria na haar dood door God in de hemel is opgenomen. En waarom geloven we dat? Nou, dit is nou typisch zo'n feest, zo'n dogma, waar de protestanten misschien van denken, hoe zit dat? Dat ze denken, hierbij fronsen we onze wenkbrauwen. Want dit is nou typisch zo'n katholiek feest, wat wel heel mooi klinkt, maar wat nergens in de Bijbel staat. En dan zeggen ze, waar staat in de Bijbel dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Nou, daar wil ik vandaag met u over praten, want het is te eenvoudig om te zeggen, het staat niet in de Bijbel, dus het is niet waar. Het is namelijk zo met alles wat wij geloven in onze kerk, en dan met name onze dogma's, die zijn innerlijk allemaal heel intens met elkaar verbonden. En als we kijken wat we in het evangelie kunnen lezen over Maria, dan zijn er wel degelijk aanwijzingen dat Maria inderdaad maagd is, dat ze nooit de zonde heeft gekend, en als een logisch gevolg daarvan dat ook haar lichaam nooit het bederf van de zonde heeft gekend. Nou, dat zeg ik nogal veel in één zin. Ik ga het even uit elkaar halen om te ontdekken wat dat nou precies betekent. Als we eerst even kijken naar dat grote dogma van Maria onbevlekte ontvangenis, 8 december. Waarom is dat zo'n groot feest? Nou, we vieren het exact 9 maanden voor de geboorte van Maria, omdat we geloven dat op het moment dat de heilige Anna zwanger wordt van haar dochter, hè, dat zij Maria in haar schoot ontvangt, dat vanaf dag 1 van het leven van Maria, dus nog in de moederschoot van Anna, zij zonder zonde was. Ik heb daar vaker over gesproken, 8 december natuurlijk, de onbevlekte ontvangenis. En dat betekent dat Maria gevrijwaard is gebleven van de zonde, zo noemen we dat zo mooi. En waarom kan dat? Nou, als we geloven dat Jezus Christus zelf de Zoon is van God, het vlees geworden woord, en als we geloven dat Jezus een tempel heeft gezocht die hem volledig waardig is, dan kunnen we erop vertrouwen dat inderdaad Jezus in die tempel van Maria, in haar schoot, een tempel had gevonden die volledig rein was. Volledig zonder zonde. En we zien ook dat dit in het evangelie wordt bevestigd. Op het moment dat de engel aan Maria verschijnt, de heilige aartsengel Gabriel, dan zegt hij ook, Kechari tomene. En wij vertalen dat altijd met vol van genade. En heel letterlijk in het Grieks staat daar, in wie absoluut geen ongenade te vinden is. Zo zou je het kunnen vertalen. Dus Maria vol van genade gaat wat verder dan alleen maar, ze is vervuld van genade. Nee, dat wil zeggen, in Maria is er niks dan genade. Nou, op het moment dat we dat geloven, dan betekent het dus dat er geen duistere plekken zijn in het wezen van Maria. En die duistere plek, dat noemen we natuurlijk de erfzonde. Hè? Die elke mens heeft overgeorven van zijn voorvaders. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk terug tot de zondeval van Adam en Eva. Nou heeft paus Pius XII in 1950 deze feestdag, dit dogma wat we vandaag vieren, tot dogma verheven. Voor die tijd leefde het al wel als besef bij het gelovige volk, maar het was nog niet officieel tot dogma verklaard. En dat dogma had alles te maken, en heeft alles te maken, met die onbevlekte ontvangenis. Als we namelijk geloven dat Maria nooit de zonde heeft gekend, en als we geloven dat het gevolg van de zonde de dood is, dan is het ook niet zo raar om te geloven dat Maria na haar dood, zelfs Jezus heeft moeten sterven, dus hun menselijke natuur is door de dood heen gegaan, maar de bovennatuur, het feit dat Christus rechtstreeks uit de hemel kwam, heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de dood Christus niet in de strikken kon houden. De dood kon Christus niet gevangen houden, want Jezus is zelf het leven, Jezus is de verrijzenis en is dus sterker dan de dood. Dus we zien dat Jezus uiteindelijk, dat zijn graf niet een blijvend graf is, dat zijn lichaam niet tot ontbinding overgaat, dat dat niet tot verrotting overgaat. Nee, Jezus staat op uit de dood en zijn lichaam is dan nog steeds volledig ongerept. Op de wonden tekenen natuurlijk na, maar dat is onze zondigheid. Dat is niet de zondigheid van Christus die we in zijn wonden zien. Nou, als we dat geloven, en als we geloven dat Maria als enige ook geen zonde heeft gekend, dan is het eigenlijk heel logisch dat God ook niet heeft gewild dat het lichaam van Maria tot ontbinding zou overgaan. Want die ontbinding is juist een gevolg van de zonde. En daarom zie je in de Oosterse kerk wel heel mooi voor deze feestdag de volgende naam, niet zozeer de dood van Maria, maar het ontslapen van Maria. Dus de menselijke natuur van Maria sterft wel degelijk, zoals de menselijke natuur van Christus ook wel degelijk stierf. Maar uiteindelijk is het zo dat door de genade van God het lichaam van Maria, omdat het geen zonde heeft gekend, omdat het een volmaakt zuivere tempel was van de Heilige Geest, ook daarna niet de verrotting van het graf hoeft door te maken. En dat Maria dus als het ware meteen na haar dood wordt opgewekt om met haar lichaam en haar ziel verenigd in de hemel te zijn. En daarin verschilt ze van alle andere mensen. Dat zijn geloofspunten waar we misschien in onze kerk, in de preken, in de homilies niet zo vaak bij stilstaan. Maar elke mens na zijn dood wordt voor God gebracht met zijn ziel. Dus dat wil zeggen dat de dood niks anders is dan de scheiding van de ziel en het lichaam. Onze lichaam blijft hier op aarde, ons lichaam gaat tot ontbinding over, maar onze ziel wordt voor God gebracht, voor het eerste oordeel, zoals ze dat dan noemen. Maar omdat Maria niet een oordeel hoeft door te maken, omdat Maria geen zonde heeft gekend, kan zij dus meteen met ziel en lichaam verenigd in de hemel worden opgenomen. Met ons gebeurt dat pas later. Zoals ik net al zei, als wij

sterven, dan wordt de ziel van ons lichaam gescheiden. En aan het einde der tijden, bij het laatste oordeel, zal onze ziel pas weer verenigd worden met ons lichaam. En zullen we in die eenheid van ziel en lichaam, de volledige mens, weliswaar de verheerlijkte mens, zullen we dan voor eeuwig bij God zijn. Of voor eeuwig van hem gescheiden zijn. Dus aan het einde zijn er alleen nog maar hemel en hel. Er zal geen vage vuur meer zijn, want na het laatste oordeel is die wachtruimte van het vage vuur, wordt die opgeheven. En dan blijft er alleen nog maar voor eeuwig bij God of voor eeuwig van God gescheiden. En bij dat slotakkoord van heel de schepping, het laatste oordeel, zullen dus alle lichamen weer opstaan en zullen de zielen weer verenigd worden met hun lichaam en zal uiteindelijk dus die eenheid van lichaam en ziel de eeuwigheid delen met God. Maar Maria heeft niet op dat moment hoeven wachten. En voor Maria geldt het laatste oordeel niet meer, want zij is al volledig verlost. Haar hele persoon, ziel en lichaam zijn al in de heerlijkheid bij God. Nou, een beetje een theologische verhandeling vandaag, maar het is soms goed om dat ook echt helder voor ogen te houden. Ja, wat vieren we nou eigenlijk precies? Want het gevaar van bijgeloof ligt al best wel snel op de loer. Als we niet echt goed weten wat we vieren, ja, dan kan het zijn dat we inderdaad net als protestanten gaan zeggen, ja, dit is nou typisch zo'n katholiek feestje waarvan we nooit echt kunnen bewijzen dat het waar is. Het staat nergens in de Bijbel, dus we moeten het maar niet te serieus nemen. Zo wordt er vaak gedacht, zelfs door katholieken. Maar dat is heel jammer, want eigenlijk de diepte van dit feest is heel mooi uit te leggen en is ook heel goed te begrijpen als we er even bij stilstaan. En paus Pius XII, de ouderen onder u hebben hem nog gekend, was degene die in 1950 deze geloofsovertuiging tot dogma verhief. En wat wil dat precies zeggen? Dat wil zeggen dat op het moment dat een geloofsovertuiging tot dogma wordt verklaard, alle gelovigen wereldwijd verplicht zijn dit geloofspunt aan te nemen. Dus blijkbaar wordt dat als een zo belangrijk geloofspunt gezien dat je er niet omheen kunt. En op het moment dat je zo'n geloofswaarheid afwijst, mag je jezelf ook niet meer katholiek noemen. Dus zo fundamenteel is dat voor ons geloof. En dat was ook de laatste keer dat een paus een dogma uitriep. We hebben het er wel vaker over, de paus die bepaalde uitspraken doet. Soms zijn dat uitspraken die we misschien niet helemaal kunnen plaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat het dogmatische uitspraken zijn. Nogmaals, de laatste keer dat een paus een dogma verklaarde was in 1950, paus Pius XII. Dat was dus dit dogma, het feest dat we vandaag vieren. En de paus die zei er toen ook heel duidelijk bij, zoals alle pausen ook voor hem die dogma's hebben verklaard, dat dat dogma niet een nieuwe overtuiging was. En ja, ik wil iedereen ook van harte aansporen om dat document wat de paus destijds uit heeft gegeven bij die dogmaverklaring, om dat eens te lezen. Dat zijn echt enorme mooie parels. En die zijn ook heel eenvoudig te vinden. Als u op rkdocumenten.nl kijkt, dan kunt u daar de hele tekst ook in het Nederlands lezen. Misschien bij vlagen een beetje ingewikkeld, maar toch zeker de moeite om dat eens te proberen. Het document heet Munificentissimus Deus. Maar eenvoudiger om het te vinden op internet is gewoon intypen Maria ten hemelopneming. En dan ziet u op de Wikipedia pagina wel een verwijzing naar het document van rkdocumenten.nl. En daar kunt u dus die hele tekst lezen. En daar kunt u ook zien dat de paus eerst op zoek gaat naar de Bijbelse fundamenten van dit feest. Dat hij gaat zoeken in de Heilige Schrift. Waaruit kunnen we afleiden dat Maria inderdaad met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Nou, dan komt u dus bij de maagdelijkheid van Maria uit, bij het feit dat zij zonder zonde was. En als een logisch gevolg daarvan dus dat haar lichaam niet tot ontbinding over zou gaan, want die ontbinding is een gevolg van de zonde en die had zij niet. En zo komen we dan langs de hele weg van de kerkgeschiedenis, van de traditie, komen we uiteindelijk bij 1950 uit. En de paus die haalt dan allerlei kerkvaders aan, dus heiligen uit de begintijd van onze kerk. Hij haalt verschillende voorgangers van hem aan, grote heiligen uit de middeleeuwen, maar ook daarna, om uiteindelijk uit te komen bij die dogmaverklaring. En voordat de paus dan deze belangrijke stap in 1950 ook daadwerkelijk zet, heeft hij eerst nog een brief geschreven aan alle bisschoppen van de hele wereld om raad te vragen over deze beslissing. En hij vroeg aan de bisschoppen, bevestigen jullie inderdaad diezelfde overtuiging dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Geldt dat ook voor de gelovigen van jullie bisdommen? En hebben jullie het verlangen dat dit dogma tot dogma wordt verklaard? En bijna alle bisschoppen van de wereld

0: haast unaniem antwoorden met een volmondig ja. He, dus gekeken naar de situatie van de kerk toen, maar ook van alle eeuwen daarvoor. Deze geloofsovertuiging had er altijd bestaan, maar werd door die dogmaverklaring op een hele bijzondere manier in het licht gezet. En ik heb die vergelijking al wel eens vaker gemaakt. Met een dogmaverklaring is het als met een bloem. Dat wil zeggen, de waarheid zelf, die was altijd al aanwezig in de knop van die bloem. Maar tijdens die dogmaverklaring gaat die bloem als het ware openstaan en kunnen wij de geur van die bloem ook ruiken. Ja, dus het is niet een nieuwe waarheid die wordt verkondigd. Het is een al bestaande waarheid die op dat moment op een hele bijzondere manier in het licht wordt gezet. En dan helemaal tot slot, waarom is dit voor ons zo'n prachtig feest? Nou, de paus Pius XII, die zegt in zijn document Munificentissimus Deus, wat betekent de allervrijgevigste God. Aan het begin van dat document zegt hij: de allervrijgevigste God verzacht de smarten van volken en enkelingen door intervallen van vreugde. Nou, dat vat eigenlijk kort samen waarom we dit feest vieren. Het is een interval van vreugde, een soort onderbreking van de moeilijkheden die we toch ook in ons leven en in de wereld hebben. En we worden door dit feest even herinnerd aan die prachtige waarheid die ook voor ons wacht als we trouw zijn, dat we uiteindelijk met ziel en lichaam de eeuwigheid met God mogen delen. En dus dat is eigenlijk de reden van dit feest. Het is een soort injectie van hoop. Namelijk, als we naar Maria kijken, dan zien we al het absolute einde. Het is een beetje als een film die we even vooruit spoelen om te kijken hoe het laatste stukje van de film is, of die wel goed afloopt. Nou, de film loopt heel goed af, want uiteindelijk zullen ook wij met ziel en lichaam verenigd in de hemel bij God zijn. Als we trouw zijn hier op aarde. Dus dat is een prachtig, hoopvol verhaal. En dat is het einde van alles wat er bestaat, wat we al kunnen zien. En dat einde is één grote glorie. Ik wens u een prachtige hoogfeestdag toe. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week hier bij Radio Maria voor de nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

0: spreken wij over het tweede geloofsartikel, ons geloof in Jezus Christus onze Heer, die met kerst weer geboren zal worden in onze harten. Wie is Christus? Die vraag blijft relevant voor elke tijd en vooral voor de christenen. Is hij slechts een begaafde heilige mens of is hij ook God? We analyseren ook het begin van het Johannesevangelie. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Veel luisterplezier.
1: Ja, een nieuwe aflevering van de Herbergiers. Goedendag Stefan. Wij gaan vandaag verder waar we de vorige keer zijn gestopt. We hebben inmiddels 3 afleveringen over het eerste geloofsartikel besproken. En we gaan nu verder met het tweede geloofsartikel. Vandaag gaan wij behandelen op basis waarvan weten wij dat Jezus de Zoon van God is. Wat houdt dit precies in? Welke misvattingen bestaan er over Christus en hoe kunnen wij die counteren vanuit de waarheid die wij kennen over Christus? Dat zijn eigenlijk de vragen die we vandaag gaan behandelen.
2: Mooi Engels, mooi Nederlands woord counteren.
1: Jawel, hè?
3: Ja. Ja.
1: Zegt pasgewijde diaken Stefan. Ook weer goedendag, Stefan.
3: Ja, dit zal de beste aflevering worden vandaag, want ik heb Herwin zojuist de diaconale zegen geschonken. Dus de inhoud van de podcast zal nog veel beter zijn. En alles zal opeens helemaal duidelijk worden voor u. Terwijl het misschien hiervoor allemaal niet duidelijk was. Maar nu zal alles opklaren.
1: Is het nou pure hoogmoed, Stefan? Of hoe moet ik het zien?
3: Nee, ik stel me gewoon ten dienste van mijn hand.
1: Oké. Ah, helemaal prima.
3: Voilà.
1: Ja, ten alle tijde is het natuurlijk belangrijk om ook een zekere kennis te hebben over het geloof. Nou ja, dat is nou net het doel van onze podcast.
3: Heel toevallig,
1: wij verrijken onze kennis en we delen dat uiteraard graag met jullie. Zoals aangekondigd gaan we vandaag spreken over Jezus Christus, de Zoon van God. Stefan die doet 2 vingers de lucht en dat is niet 2 bier, maar dat is de tweede persoon van God waar we het over hebben.
3: Nou, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik wilde zeggen tweede artikel.
1: Ook dat. Ik loop alweer op de zaken vooruit.
3: Een tweede artikel van de geloofsbelijdenis, ja.
1: Maar Jezus, Zoon van God, op basis waarvan kunnen wij dat zeggen? Op basis waarvan weten wij dat?
3: Ja, dat is natuurlijk weer een hele grote vraag. Ten eerste nog heel even kort terug. Het eerste artikel was: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En het tweede artikel is dan dus: en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Dus nu komt opeens Jezus Christus op het toneel, als het ware. Ja. Dus nu gaan we het opeens hebben over niet alleen God de Vader, maar ook over de tweede persoon Jezus Christus. Dus je ziet al dat de drie-eenheid is eigenlijk het centrum van de hele geloofsbelijdenis. Nou, belangrijk.
1: Ja, hè, dus God is enig, ja, maar bestaat uit 3 personen. Dat is eigenlijk de triniteit.
3: Precies.
1: Wat het
3: inhoudt. Precies. Ja. Dus al die personen zijn God, maar zijn wel 3 verschillende personen. Maar Herwin vraagt terecht, de enige zoon, hoe kunnen we dat, waar kunnen we dat vandaan halen? Nou, het is natuurlijk zo dat de christenen in het begin, dat zijn volgelingen geworden van Jezus Christus, vanwege de persoon die hij was, vanwege het charisma wat hij had, die hebben hem gevolgd. Die zijn met hem mee in zee gegaan, zou je kunnen zeggen. In sommige gevallen
1: letterlijk. Ook, ja. Dat was, en voor sommigen was het gevoelsmatig kantje boord.
3: Voilà. Maar dus inderdaad, dus we hebben een groep volgelingen van Jezus Christus. Ja. Nou ja, die groep volgelingen die maken van alles mee. Die maken mee dat Christus wonderen doet. Dat hij vervolgt natuurlijk de hele het lijdensverhaal. Dus dat hij sterft aan het kruis. Dat hij dood is en dat hij opstaat. En nou ja, van die volgelingen zijn natuurlijk een aantal evangelisten die dat opgeschreven hebben als een ooggetuigenverslag. Hè? Ja. Dus heel snel daarna al hebben we manuscripten van heel vroeg, die dus inderdaad vertellen hoe deze bijzondere persoon, Jezus Christus, is geweest. Nou is het zo dat door de eeuwen heen de kerk steeds meer leert over die persoon van Jezus Christus. We noemen dat met een moeilijk woord christologie. Dus dat is de leer, de logos, hè? De wetenschap van Christus. Wie is Christus? Wie is die persoon? Daar leert de kerk steeds meer van door de eeuwen heen. Dus het is niet zo dat vanaf het begin helemaal duidelijk is dat hij de zoon van God is en zo. Dat moet door de eeuwen heen moet dat geformuleerd worden. Al is het idee dat hij zoon van God is wel al heel vroeg aanwezig. Hè? Dus dat is wel echt een van de eerste dingen die duidelijk zijn. En Thomas, die gebruikt daar een interessante passage voor om aan te geven dat Jezus niet zomaar een persoon is, maar dat hij ook de Zoon van God is. Hij gebruikt daarvoor een passage uit de tweede brief van Petrus, hè, de tweede Petrusbrief. En dan gaat het om, moet ik even goed zeggen, hoofdstuk 1, vers 16 tot 18. En daar staat, Petrus zegt daar, want wij hebben niet door vernuftige fabels te volgen aan jullie de macht en de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar wij waren ooggetuigen van zijn grootheid. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen de stem tot hem neerdaalde vanuit de verheven heerlijkheid. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Dus, Herwin, je kent wel die passage. Waar verwijst die naar? Wanneer komt die stem uit de hemel?
1: Dat is wanneer Christus is gedoopt in de Jordaan.
3: Exact. Ja. Dat is ook wat de kerk viert. Hè? Aan het einde van de kersttijd, als ik me niet vergis ook. Hè? Dus doop van de Heer. Hè? Dus Christus de Heer wordt gedoopt. Wat daar dus gebeurt, is dat God de Vader vanuit de hemel, wat zegt hij, God de Vader vanuit de hemel? Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luister naar hem. Dus vanuit God zelf wordt aangegeven, dit is mijn zoon. Dus het is niet zomaar een persoon, maar dit is mijn zoon. En hoe weten we dat? Hè? Dat weten we omdat Petrus zegt, dat is niet zomaar een fabeltje. Want we hebben niet door vernuftige fabels te volgen aan jullie de macht en de aanwezigheid van onze Jezus Christus bekendgemaakt. Maar wij waren ooggetuigen van zijn grootheid. Oftewel, het gaat hier om een testament. Het heet Oude en Nieuwe Testament. Het gaat om een getuigenis, iets wat mensen hebben meegemaakt, dat schrijven ze op. In dit geval ooggetuigen. En die hebben dus meegemaakt dat die, nou ja, hoe dat precies gaat, dus weten we niet. Maar we weten in ieder geval dat er vanuit de hemel een stem geklonken heeft die dus die speciale rol en die speciale verbinding van God en de Zoon wil aangeven. Ja. Hè? Dus de God de Vader geeft aan, dit is mijn Zoon, luister naar hem.
1: Ja, nou ja, goed, hè, dat is misschien wel ook het meest sprekend. Hè? Natuurlijk wat elders in de Bijbel Christus ook wel aangekondigd. Hè? Als we gaan naar Jesaja 7, daar spreekt Jesaja, de grote profeet, over een teken, hè? Dat de maagd zal ontvangen en de zoon baren en zij zal hem noemen Emmanuel, God met ons. Hè? Dus de geboorte van Christus wordt ook wel aangekondigd, maar deze passage die wordt aangehaald is in die zin ook wel krachtig dat het inderdaad naast een aankondiging en een profetie ook echt een ooggetuige is inderdaad, hè? Een getuigenis.
3: Precies. Ja. En wat je dus ook in andere plekken ziet, in het evangelie, maar ook bij Paulus, is dat de eerste christenen, die proberen met datgene wat ze al kennen, de identiteit van Christus vast te stellen. En wat kennen zij? Wat kennen de eerste christenen qua geloofsgoed? Het Oude Testament.
1: Het Oude Testament, ja.
3: Dat is wat ze ter beschikking hebben.
1: Klopt.
3: Dus als zij moeten aangeven wie is Christus, dan zullen ze bijvoorbeeld psalmen gebruiken daarvoor. Ja. Een van de psalmen gebruiken in de vespers elke week op zondag. Even kijken, moet ik even goed citeren, want ik vergeet altijd de psalmnummers. Dat is psalm 110. Hè? Dus, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit op de troon aan de rechterhand naast mij. Hè? Dus dat wordt gebruikt om te zeggen, ja, maar die troon, die slaat niet alleen op God de Vader, maar ook op God de Zoon. Die heerlijkheid is niet alleen bij God de Vader aanwezig, maar ook bij God de Zoon. Dus, excusez-moi. Voilà, daar ben ik weer. Dus het idee is dat om die bijzondere identiteit van Christus aan te geven, gaan ze teruggrijpen naar bepaalde passages uit het Oude Testament, zoals de psalmen. Ja. Hè? Dus, en psalm 110 is daar één van. Om aan te geven dat de Zoon ook volledig deelt in de goddelijkheid van de Vader. Dus zo zijn er nog veel meer passages. Thomas neemt er natuurlijk maar een paar uit. En hier gaat het dus vooral om die tweede Petrusbrief.
1: Ja.
3: Om aan te geven dat de Zoon, dus Christus echt de Zoon van God is. En niet zomaar een schepsel.
1: Ja. Dat is ook wel de eerste waarheid die we hier ook bespreken over Christus. Hè? Dat Christus de ware Zoon van God is. En er is ook aan toegevoegd aan de geloofsbelijdenis de enig geboren Zoon van God. Als je bijvoorbeeld een andere passage eruit haalt. Hè? Johannes 1 vers 18. De enige geboren Zoon die is in de schoot van de Vader heeft hem doen kennen. Dus daar zien we dat ook terugkomen. Brengt ons ook meteen naar de eerste dwaling die bestaat over Christus. Namelijk dat Christus niet de Zoon van God van nature is. En dat is een dwaling die door Fontinus in het leven is geroepen. Of ja, hoe moet ik dat zeggen? Hè?
3: Zal ik Fontinus even voorstellen?
1: Stel hem even voor.
3: Heel interessant.
1: Ja. Nou ja, goed, kijk, daar verschillen we ook een beetje in opvatting, Stefan en ik, ook bij de voorbespreking. Ik heb altijd zoiets van, ja, ik vind de dwaling interessanter dan degene waar het vandaan komt. Maar toch voor de context denk ik dat het wel eventjes goed is, Stefan, inderdaad.
3: Nou ja, ik heb natuurlijk ook niet zoveel tijd om helemaal dat uit te leggen. En ik denk dat ik gewoon een deel van de Wikipedia erbij pak. Op Wikipedia staat, kunt u zelf ook nalezen of ik dat goed
1: is het een betrouwbare bron?
3: Voorgelezen heb. Ik heb een betrouwbare bron vernomen. Fortinus was een schrijver, vernieuwend kerkelijk denker en een populaire bisschop van Sirmium in Pannonia. Dus het huidige Servië.
1: Ja.
3: Met een veel bewogen leven, naar zijn naam te oordelen, was Fortinus vermoedelijk van Griekse afkomst.
1: Okay. Je zou het niet zeggen, qua naam. Hè?
3: Ja. Fortinus verwierf vooral faam vanwege zijn typering van Jezus als mens van vlees en bloed. De naam Fortinus werd dan ook later onder Augustinus synoniem voor afvalligen. Die stelden dat Christus niet God was, maar slechts een mens. Nou ja, ja. Dat klopt op zich wel. Nou ja, er staat waar hij vandaan komt, dat hij verschillende synodes heeft deelgenomen. Verschillende ballingschappen ook heeft meegemaakt natuurlijk, omdat hij... Dat is, kijk, als je houdt van historische romans en zo, dan moet je eigenlijk gewoon de christologie bestuderen. Dus de leer van wie Christus is, want al die tegenstanders en al die gevechten en al die politieke spellen, hè, en die concilievaders en zo, dat is super interessant en is eigenlijk gewoon een thriller. Ja. Daar kan je heel veel van leren. Maar, dus Fortinus, dat is de eerste persoon die Thomas noemt. En waarom noemt hij Fortinus?
1: Nou ja, dat doet hij omdat hij op twee fronten de boot ingaat. namelijk, hij gaat in tegen twee waarheden. De eerste is dat Christus dus de ware Zoon van God is. Enige geboren Zoon van God. En anderzijds dat hij tegen de waarheid ingaat dat Christus eeuwig bestaat. Hè, dus reeds voor zijn menswording. He, voor alle eeuwen geboren uit de Vader. Dus hij is eigenlijk altijd met God geweest, om het zo te zeggen. Ja, Fortinus die gaat er eigenlijk op in. Ten eerste als het gaat over de waarachtigheid zijnde Christus als Zoon van God, zegt hij, Christus is niet de Zoon van God van nature, hè, maar door deugdzaamheid aangenomen Zoon van God. Christus is dus, kun je dan volgens Fortinus zien als een deugdzame man die door de wil van God te doen, daarmee een aangenomen zoon is. Dus dat is meer vanuit een moralistisch idee. Hetzelfde, het neigt een beetje naar het idee wat wij hebben met de heiligen. Hè? Dat zijn mensen die een deugdzaam leven hebben geleid. Dat zijn als voorbeeld voor ons. En Fortinus heeft gezegd, nou ja, op basis daarvan zou je kunnen zeggen, hè, moreel gezien, dat Christus een aangenomen zoon van God is. Maar dus niet van nature. Dus dat is eigenlijk de eerste dwaling die hij heeft. Vervolgens gaat het om hoe lang Christus eigenlijk al bestaat. Hè? Fortinus die zegt dat Christus volgens zijn geheel is begonnen te bestaan vanaf zijn geboorte. Dus met andere woorden zegt hij dat Christus niet heeft bestaan voor de heilige Maria. He, dus Christus is geboren en Fortinus die zegt, ja, op dat moment dat hij geboren is, is Christus ook daadwerkelijk beginnen te bestaan. Terwijl Christus ook al voor de heilige Maria heeft bestaan.
3: Ja, dan heb je natuurlijk heel veel punten. Moeten we even rustig naar kijken, denk
1: inderdaad.
3: Ik.
1: Inderdaad.
3: Die eerste. Fijn dat je het met me eens tuurlijk. Bent. de eerste dwaling. Ja. Zoals je zegt, Christus is niet de zoon van God van nature, maar door een deugdzame leven aangenomen zoon van God. Wat bedoelt hij met deugdzaamheid, denk je?
1: Nou ja, deugdzaamheid als iemand die, die uitblinkt in het doen van de wil van God. Hè? Ik denk als jij deugdzaam leeft, je haalde al aan, hè, de christenen, de eerste christenen, zeg maar, die hadden het Oude Testament als referentie. Nou, daarin staan natuurlijk ook de geboden genoemd. Ook de leefregels waar wij ons aan dienen te houden, zeg maar. En dat Christus daarin uitblonk. Hè, dus dat het een deugdzaam man was die de wil van God deed. En op basis daarvan ook zoon van God genoemd kan worden. In de zin van dat hij zijn leven schikt naar hetgeen wat God wil.
3: Sommigen zeggen ook, want we hebben daar net over gehad hiervoor, die episode, dus de gebeurtenis dat Christus gedoopt wordt in de Jordaan, hè, dat is ook een sluit hierbij aan. Sommigen zeggen dat zou dan het moment zijn dat hij tot zoon van God gemaakt is, hè? Ja. Dus dat is dan het moment dat hij opeens zoon van God is, wordt. Hè? Vanwege, dan wordt hij aangenomen als het ware als zoon van God. En dat klopt dus inderdaad niet. Je ziet eigenlijk, een moderne variant is daar ook van. Om Christus als het ware een soort van, ik zal het even in het Engels zeggen, social justice Jesus te maken. Hè? Dus een goede man die van alles doet voor waarden, hè? Voor goede waarden en de samenleving en keer de andere wang toe. Hè? Dus als je geslagen wordt, dat
1: in
3: idee.
1: In plaats van ogen dus omhoog dan hè?
3: Ja, en dat is allemaal waar. Ja. Dat heeft Christus ook gedaan. Maar dat komt natuurlijk voort uit een relatie met God die exclusiever is dan die wij hebben. Ja. Hè? En die relatie met God, die noemen we in de theologie. Nou, dat gaat nu een beetje ver om dat helemaal te wandelen, want daar komen we later nog op. Maar dat is de hypostatische eenheid. Hè?
1: Doe maar.
3: L'union hypostatique, zeggen we in het Frans. Dat betekent dus dat God dus van nature, is Jezus Christus ook God, van nature. Ja. Dus niet vanwege een bepaalde morele kunde wat hij heeft, of iets wat hij kan, of een talent wat hij bezit, of dat hij zo liefdevol is. Nee, hij is van nature God. En dat is hyperradicaal. Ja. Want dat betekent namelijk dat dus God mens is geworden.
1: Ja.
3: Hè? En dat is natuurlijk het centrale idee van Kerstmis ook.
1: Het is het verschil, hè, als je net dus eventjes kritisch kijkt naar Fortinus in deze. Fortinus. Dat iemand godlike is, zeg maar. Hè? Gelijkend op God in zijn doen en laten.
3: Precies.
1: En God zijn in het wezen. Dat is een wezenlijk verschil. Letterlijk en figuurlijk in deze.
3: Zo is het. Zo is het. En waarom is dat zo belangrijk? Stel dat nou God alleen maar een iemand was die dicht bij God staat, maar niet God zelf.
1: Nou ja, in principe, als je dat ontkent, zeg maar, hè, dat Christus waarlijk de Zoon van God is, dan hef je in eerste instantie al de drie eenheid op. Het feit dat God weliswaar enig is, maar bestaat uit drie personen, namelijk God de Vader, God de Zoon, hè, Jezus Christus, en de Heilige Geest. Maar dan komt het, ons hele verlossingsverhaal komt ook in het gedrang. Hè? Wanneer dus Christus gekruisigd is aan het kruis, dan sterft de
3: Nou nee, dat is later. Dat moeten we later behandelen.
1: Laten we zo zeggen, we behandelen het later, maar je zult zien dat, dat in alles, in alle dwalingen, het een zekere ondermijning van de heilige drie-eenheid komt. Hè? En dat dat ten alle tijde problematisch is. Maar dat bewaren we dan eventjes voor straks.
3: Maar de verlossing, dat is inderdaad waar. Dus het probleem is natuurlijk, maar dan moet je, ik denk dat we even een andere beredenering moeten maken, want wat jij wilde zeggen komt net iets later, bij een tweede deel. Nu is het van belang, de verlossing. Waarom kan Christus verlossen? Omdat hij God is. Als hij niet God is, dan kan hij ons niet verlossen. Dus zoals de kerkvader Tertullianus ook al zegt, dat het door die menselijke natuur is, dat wij inderdaad verlost kunnen worden. Dus die menselijke natuur van Christus, hè, want hij is volledig mens en volledig God, zorgt ervoor dat wij in verbinding kunnen staan met zijn goddelijke natuur. Ja. Maar als hij alleen mens is, dan staan we ook alleen met zijn menselijke natuur in verbinding. En niet met, met God zelf, in die zin. Hè? Dus dat is een heel groot verschil. Dus dat is eigenlijk wat we met kerst vieren. Hey, Athanasius heeft dat gezegd. Hè? Athanasius, die heeft gezegd, God is mens geworden, zodat de mens God kan worden. Dus God is mens geworden, dat vieren we met kerst. Maar hij blijft God, hè? Hij blijft God. Hè? Maar hij is wel mens geworden, dus hij is mens en God. En daardoor, doordat hij volledig mens is en volledig God, kan hij door dat volledig mens zijn ons toegang verlenen tot, dat goddelijk, tot zijn goddelijk leven. Dat is ook wat de diaken zegt als hij het water bij de wijn doet in de heilige mis. Dan zegt de diaken, water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn, gij deelt ons mens zijn. Dat is dus God deelt ons mens zijn in de persoon van Jezus Christus. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Dus wij worden zoals goden, niet door de natuur, maar wij worden opgeheven tot God, goddelijk, door de Eucharistie. En dus al die zaken zijn onmogelijk als de persoon van Jezus Christus alleen mens zou zijn. Dus dat is een groot probleem. Even kijken. De tweede dwaling, wat was dat ook alweer?
1: Nou, dat gaat over het bestaan van Christus. Hè? Het idee dat Christus pas is beginnen te bestaan op het moment dat hij geboren werd uit de heilige maagd Maria. Dus met andere woorden, Christus bestond niet, dat is tenminste wat Fortinus zegt, voordat hij geboren werd.
3: Voor kerst was hij er nog precies. Niet. Klinkt logisch ergens ook.
1: Natuurlijk gezien, hè? Ja, zou je denken van wel.
3: Maar het is niet waar. Nee, want inderdaad, dus het, zoals in de eerste Johannesbrief staat, misschien is het goed om dat even, het eerste evangelie van Johannes, er even bij te pakken. Ik pak even de Willibord vertaling hier erbij. Johannes 1. Ik kijk of ik hier een mooie vertaling van heb. Dat gaat als volgt. Dat is natuurlijk ook het evangelie wat we lezen op eerste kerstdag. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. In hem was leven en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld was door hem geworden en toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zulk een heerlijkheid als de enige geboren van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Weet je wat mij zo opvalt in die passage?
1: Vertel.
3: Dat het eerste grote gedeelte van die passage allemaal gaat over de tijd voor kerst. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Een ander woord voor het woord is Jezus Christus. Ja. Hè? Dus Jezus Christus is altijd bij God, staat hier. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. Dat is allemaal nog steeds voor de incarnatie. En de omslag, die komt hier. Even kijken. Duidelijke verwijzing naar de incarnatie. Vind je hier. Even kijken, nog iets eerder hoor. Het gaat over Johannes. Ja, het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Dus wanneer het woord in de wereld komt. Het licht, hè. Het woord en het licht zijn allemaal mogelijkheden om naar Jezus Christus te verwijzen. Hè? Dan wordt pas gesproken over kerstmis. Daarvoor is het allemaal nog van de eeuwigheid af. En dat is interessant. En natuurlijk de climax, zoals je zelf ook al eerder zei in de voorbereiding, is natuurlijk als er staat, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus het woord wat bij God was en het woord dat God is en wat in het begin bij God was, van de eeuwigheid af, dat woord is in vers 14, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de enige geboren van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Heel mooi. Ja. En dan vind je, dat is dus een weerlegging van die dwaling van Photinus, die dus inderdaad zegt dat Christus pas bestaat als hij geboren wordt met kerst. Alsof hij daarvoor niet al bestond. Hij bestond daarvoor ook al. Anders zou ook de drie-eenheid bestaan of zo met kerst. Ja, nee, dat is niet zo. Ja. Is van de eeuwigheid is dat zo. In het Oude Testament heb je ook heb je natuurlijk niet een meer directe aanwijzing naar de drie-eenheid. Want dat is ons geopenbaard door Christus zelf hè, in het Nieuwe Testament. Maar als je goed kijkt, kan je natuurlijk wel voorafschaduwingen zien van die drie-eenheid. Dat hebben de kerkvaders ook gezien. We hebben het daarover gehad, hè? Dus de engelen die Abraham bezoeken, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar kunnen we nog een heel veel andere voorbeelden van geven. Of ik kan ook even wijzen naar wat de kerkvaders gezien hebben bij Genesis. Hè? Laat ons de mens maken. Hè? Wij maken de mens. Hè? Dus in de zin van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De schepping is een werk van de hele drie-eenheid. Niet slechts van God de Vader alleen, maar van de hele drie-eenheid. Nou ja. Dat over die twee dwalingen.
1: Dan gaan we ook door naar de volgende dwaling. En dat,
3: Nog even de waarheid er tegenover stellen. Dat is misschien wel goed om nog een keer te herhalen.
1: Ja. Nou, dat is dus hè, dat Christus in God eeuwig bestaat. Hè, reeds voor zijn menswording. Als wij ook Johannes 8 vers 58 te pakken. Voor al eer Abraham werd, ben ik. Nou ja, hè, we weten allemaal dat Abraham voor de heilige maagd Maria heeft geleefd. Ten alle tijden is Christus gewoon God geweest en heeft hij ook bestaan.
3: Ja.
1: Maar we hebben net al eventjes gezegd, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en het woord is vlees geworden. Daar zou je een dwaling van kunnen maken en dat is ook wat Sabellius, spreek ik goed uit, hè, heeft gedaan. Namelijk, die was in de veronderstelling dat de persoon van de Vader geen andere persoon is dan de Zoon.
3: Ja.
1: We zien hier al meteen weer de ondermijning van het feit dat we een heilige drie-eenheid hebben en daarin geloven. Hij zegt eigenlijk van Christus is eigenlijk God en één en dezelfde persoon. Hij zegt dus eigenlijk dat zowel de Vader, God, als de Zoon, Christus, één en dezelfde zijn. En dus dat de Vader mens is geworden en daardoor de persoon van de Vader dezelfde is als de persoon van de Zoon. Dat is wat Sabellius hier zegt.
3: Ik moet even een klein onderscheid maken. Dat is allemaal, dit is christologie, dus dat is allemaal zeer complex. Ja. Dus we proberen dit... het is moeilijk om het in simpele termen te behandelen. Maar het is echt het hart van ons geloof, de heilige drie-eenheid. We slaan, ik weet niet hoe vaak, op een dag een kruis teken. Zelfs voetballers doen het vandaag de dag. het klopt wat je zegt. Dus er is één God. En wat Sabellius wil... En dat hij heeft een goede bedoeling, mm-hmm. hè? Maar wat hij wil, is hij wil de eenheid van God overdrijven en benadrukken. Hè? Dus het feit dat er één God is. Maar daardoor wordt het onderscheid van God minder duidelijk. Ja. Hè? Dus ik wil zeggen, de drie personen. Dus wat Sabellius zegt, er is één God met verschillende verschijningsvormen. Ja. Verschillende modi,
1: zeg maar, persoonsvormen. Ja. Verschillende maskers, wat één en dezelfde... persoon opzet.
3: En dat is wat hij zegt. En dat is problematisch, want er is wel degelijk een verschil tussen de drie. Hè? Ook. Hè? Naast het feit dat ze uit dezelfde substantie komen, hè, dus het is dezelfde substantie, moet er ook duidelijk gemaakt worden dat er een verschil is tussen verschillende personen. Ja.
1: En ook het feit dat Christus zelf zegt, hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. Hè? En Christus is ook gezonden. Is geboren uit de maagd Maria, maar is ook gezonden. Als je gezonden wordt, heb je ook een zender nodig. En die zender, dat was God de Vader. Hè, dus het is belangrijk om niet over die waarheid heen te stappen. En net wat jij zegt, Stefan, de drie eenheid, zeg maar, te bagatelliseren en de eenheid van God te vereenvoudigen, zoals Sabellius dat heeft gedaan.
3: Mm-hmm. Ja, daar haak je een heel goed punt. Hè? Dus het feit dat de zoon gezonden is van de eeuwigheid af. Hè? En dat betekent dus niet dat de zoon daardoor minder is dan de vader. Ze delen nog steeds, dus, en dat is heel moeilijk, want dat zou je inderdaad ook, als je het in menselijke termen zegt, de vader kan dus een nieuw leven maken, in zekere zin. Ja. Natuurlijk niet, natuurlijk God schenkt het leven uiteindelijk, dat weet ik ook wel, maar werkt mee met de schepping, de vader en de moeder werken mee. En dan ontstaat een nieuw leven. En dat ene leven is niet meer, dat nieuwe leven wat ontstaat, is niet meer minder waard dan het andere leven. Hè? Dus in die zin ook analoog. Maar dat kan je natuurlijk niet op dezelfde manier zeggen bij God, want God is natuurlijk geen mens. Dus. Maar om aan te geven, er is een zender nodig en een ontvanger. Ja. En de zoon is degene die vanuit de vader gezonden wordt. Hè? En in die zin is er dus een verschil. Want het is niet de zoon die de vader zendt. Dus dat maakt een verschil tussen die personen.
1: Ja. In en natuurlijk ook vrij problematisch als we het hebben over... het is nu bijna kerst, maar als we het hebben over Pasen. Het moment dat Christus wordt gekruisigd. Als Christus de Zoon, God de Zoon, dezelfde persoon zal zijn als... dezelfde persoonsvorm, zeg maar, om het complexer te maken, als de Vader. Dan zou God per definitie dood zijn. Terwijl dat niet zo is natuurlijk. Hè? De mens Christus die sterft aan het kruis. Maar God blijft in alle tijden bestaan. God gaat niet dood.
3: Nee, precies.
1: Hij is de Alpha, dus Alpha en de Omega. En hij blijft in alle tijden bestaan en is groter dan de dood. En is op geen enkel moment dood geweest. Zoals Christus na 3 dagen te zijn gestorven wel is herrezen. Maar God heeft in alle tijden geleefd.
3: Dus de menselijke natuur van Christus heeft geleden, maar niet de goddelijke natuur. En dat is een heel belangrijk verschil. Dat is door alle kerkvaders wordt dat... wanneer het niet erkend wordt, wordt het dus inderdaad veroordeeld door de kerk ook op een gegeven moment. Waarom? Omdat anders, als de vader aan het kruis sterft, dan blijft niet veel over van God. dat is zeer problematisch, hè? Dus inderdaad, wat je zegt klopt. Wanneer dus Christus aan het kruis geslagen wordt, is dat Christus in zijn menselijke natuur. En stel je nou voor dat Christus dezelfde persoon zou zijn als de Vader. Hè?
4: zoals het sabellianisme in zekere zin zou kunnen leren, hè, dan leidt dus ook de vader aan het kruis. En dat kan niet het geval zijn. Je ziet dus dat een fout in de christologie, in de persoon wie Christus is en in de drie eenheid, hele grote consequenties heeft voor ons heilsgeschiedenis. Voor ons, voor het verlossingswerk, zoals je net ook zei. Want wij moeten verlost worden. Dat is trouwens ook waar het om gaat met Kerstmis. Er is een mooi lied in het Engels, in het Frans, en dat heet Toi qui viens pour tout sauver. Dus gij die komt om alles te redden. En dat is waarom God komt. God komt om ons te redden. De reden van de incarnatie, zoals Thomas ook zegt, is de verlossing. Dus de reden dat God mens wordt, is omdat hij zoveel houdt van de mensen, dat hij wil dat de mensen opstijgen naar hem. Dat ze niet in de zonde blijven, maar dat ze leven naar hun christelijke waardigheid, die hen gelukkig maakt. Hè? Zoals ook Paulus Leo zegt in zijn kerstspreek, die in de lezingendienst staat, ik geloof van eerste kerstdag. In Josje, aan Josje, o Christiane dignitatem tuam. Erken, o Christen, uw waardigheid. De waardigheid die je als christen hebt, omdat je naar zijn beeld en gelijkenis geschapen bent en gered bent door Christus. En dus op kan stijgen naar God zelf. Het is het feest van de vergoddelijking. Van de theose, zeggen we ook wel. Het feest van de vergoddelijking is kerst. Kerst zorgt ervoor dat wij als mensen op kunnen stijgen naar God. En nog intiemer met hem kunnen samenleven. Nog veel meer dan in het oude verbond. En als je dus zegt dat Christus alleen maar een mens is, ja, dan kan die ons ook niet omhoog helpen naar God. Daarom moet Christus ook volledig God zijn. Hij is beide. En besef even hoe radicaal en hoe... Er is geen andere religie die dat leert. Hè? Dus Mohammed was een profeet. Boeddha die ontving ook allerlei, door ascese, allerlei openbaringen. Maar geen van hen heeft gezegd, ik ben God. Terwijl de claim van Jezus Christus is dat hij zelf God is. God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus dat is natuurlijk heel, heel anders dan de andere religies in die zin. God houdt zoveel van de mensen dat hij mens wordt. En niet alleen dat, hij schenkt ook nog eens zijn enige zoon, die ons de verlossing bewerkstelligt aan het kruis en verrijst op de derde dag. Zoals we zeggen ook traditioneel, van kribbe naar kruis. Hè? Die twee horen altijd bij elkaar. Het kribbe en het kruis. En nu heb ik weer veel te veel gepraat en laat ik Herben veel te weinig aan het woord.
1: Maar het klopt wel.
4: Ik hoop het.
1: Anders had ik al lang ingegrepen hoor. Ja, nee, dat inderdaad betreffende de grootste dwaling van Sabellius. We hebben dus Fortinus gehad. Fortinus, Sabellius. En als derde dwaalmeester, om maar zo te zeggen, haalt Thomas Arius aan. De eerste dwaling waar hij mee op de proppen komt, is dat Christus een schepsel is. Wat is daar problematisch aan?
4: Dat hebben we net behandeld, hè? Al deels. Dus hij zegt inderdaad, God is niet, Jezus Christus is niet God, maar slechts een schepsel, geschapen. Dat betekent dus, alles wat geschapen heeft, heeft een begin en een einde. Dan zou het dus betekenen dat Jezus Christus niet van de eeuwigheid af bestaat. Jezus Christus bestaat wel vanaf de eeuwigheid af, in zijn goddelijke natuur. In zijn menselijke natuur kent hij natuurlijk een begin. Hè? Dus doordat de incarnatie is opgetreden, dus het kerstfeest. Maar hij is ook God. Dus Arius die maakt van Christus slechts een persoon, zoals wij allen.
1: Ja. Maar
4: terwijl Christus ook God is.
1: Nou ja, goed, hè. Je ziet tenminste, dat is inderdaad ook wel een beetje de conclusie die je kan trekken vanuit de verschillende dwalingen, dat er een overlap in zit. Maar dat je vanuit een dwaling, en je ziet dat bij Arius, hè, dus heel sterk, dat je vanuit één dwaling ook dwaling op dwaling kan opstapelen. Hè? Dus door te zeggen dat Christus een schepsel is, te concluderen dat Christus niet eeuwig bestaat. Hè? Tweede dwaling dat Arius benoemt. Of ja, aanhaalt, zeg maar. En daarmee God niet de zoon is van God. Jezus niet de zoon is van God. En één natuur heeft met de Vader. Waardoor dus Christus niet waarlijk God was. Dus je ziet hoe die dwalingen ook

0: waarlijk God was. Dus je ziet hoe die dwalingen elkaar dan nog eens een keer versterken.
1: Hmm. Ja. Ja, en je ziet dus inderdaad dat een van de belangrijke punten is dus dat die eenheid, die hypostatische eenheid tussen vader en zoon ontkend wordt door Arius. Hij gaat dus in tegen wat de Heilige Schrift zegt, hè? Want theologie, dat is de Heilige Schrift. Hè? Dat is gewoon interpretatie van de Heilige Schrift, dat is wat theologie is. In de Heilige Schrift staat, ik en de Vader, wij zijn één. Oftewel, wij delen dezelfde natuur, ja, dezelfde goddelijke natuur. Het is natuurlijk nog niet in die termen in de Heilige Schrift in die tijd opgeschreven. Maar dat is wel waar dus de kerk door de eeuwen heen naartoe gaat. En dat is het moeilijke van de Heilige Schrift. Want er staan natuurlijk allerlei passages in de Heilige Schrift. En hoe kom je er nou achter wat de juiste opvatting is? Nou ja, dat is dan ook waar het van belang is dat de kerk interpretaties maakt van die Heilige Schrift. Hè? En daarvoor zijn de concilies. Dus de grote concilies gaan erover vast te stellen wie Christus is. Het concilie van Chalcedon van 451 bijvoorbeeld is een van die grote concilies, waarin dus wordt gezegd dat Christus volledig mens of volledig God is, en dat er één God is in drie personen. En dat wordt dus door de eeuwen heen wordt dat geformuleerd. Want je kan natuurlijk met de Heilige Schrift, dat is het grappige, die mensen die dus een dwaling hebben geformuleerd, die gebruiken ook allemaal de Heilige Schrift.
0: Ja. Hè?
1: Want die kunnen bijvoorbeeld zeggen, ja, op het moment dat Jezus in de Jordaan is en de doopsel ontvangt, dan wordt hij God. De dwaling van het adoptionisme. Hij wordt geadopteerd door God. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in wie ik behagen stel. Vanaf dat moment is hij opeens zoon, daarvoor was hij dat niet.
0: Ja.
1: Hè? Dus dan gebruik je een passage uit de schrift en dan zegt de kerk, nee, dat klopt niet vanwege dit. En de kerk, je hebt dus iemand nodig, een instantie nodig, een autoriteit nodig. En in dit geval is dat de kerk. Een gemeenschap heb je nodig, een gemeenschap die dus zegt, dit klopt wel en dit klopt niet. Natuurlijk na beargumentatie en theologische fundering en alles. Maar dat moet dus door de eeuwen heen wordt dat
0: vastgelegd. Het is ook een groeiende traditie. Hè? En als we het ook, we hebben het in onze eerste aflevering ook over gehad van ja, wat is een geloofsbelijdenis nou eigenlijk? Heel kort samengevat natuurlijk een samenvatting van het geloof. Daarbij ook stilgestaan dat er verschillende vormen van geloofsbelijdenis bestaan. We hebben de geloofsbelijdenis van de apostelen, die wij ook iedere keer aan het eind van onze aflevering benoemen. En daarnaast heb je ook het credo van Nicea, hè? Dat is een bekende, maar die is wel wat rijker en omvattender in de tekst. En ik denk dat dat ook wel gewoon een goede samenvatting biedt van de aflevering van vandaag. Hè? Dus dat wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God is, voor alle tijden geboren uit de Vader, voor alle tijden.
1: Ja.
0: God uit God, licht uit licht. Ware God uit ware God. Geboren, dus niet geschapen. Eén in wezen met de Vader. En door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen. En omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
1: Mooi, hè? Voor ons mensen en omwille van ons heil.
0: Ja.
1: Voor ons mensen betekent ook natuurlijk die vergoddelijking. Dus het negatieve wat weggenomen wordt is de zonde, hè? Dus we worden verlost, dat wordt weggenomen, de zon. Maar we stijgen ook op. We stijgen op naar God zelf. En dat zou ik nog willen meegeven voor de mensen. Dat is het kerstfeest. God wordt mens, zodat de mens God kan worden. En dat betekent dus concreet, door de menselijke natuur van Christus, kunnen wij opstijgen naar God zelf.
0: Ja.
1: En hebben wij toegang tot God zelf. En analoog daaraan, door de sacramenten, door de tekenen van de sacramenten kunnen wij opstijgen naar God zelf. En analoog daaraan, door de Heilige Schrift te lezen, kunnen wij opstijgen naar de verborgen realiteit van de Heilige Schrift, die bij God zelf. En analoog daaraan, door in de schepping te kijken naar wat we om ons heen zien, kunnen wij opstijgen naar wie God is. Dus overal zie je, door het tastbare, door datgene wat we kunnen voelen, kunnen aanraken, kunnen horen, in dit geval God zelf die mens wordt, daardoor kunnen we opstijgen naar de verborgen realiteit. En dat is wat Kerstmis is. Kerstmis is het feest van de zintuigen ook.

0: Mooi.
1: God wordt mens.
0: En wij sluiten af met de geloofsbelijdenis dan maar weer, hè?
1: Laten we dat doen. Kan jij beginnen?
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden.
1: Die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Amen.
0: We wensen u allen een zalige kerstmis toe.
1: Zalige kerstmis. En gelukkige jaar.
0: En al het goeds voor 2023. En we hopen jullie dan natuurlijk ook weer te verwelkomen bij de Herbergiers podcast.
1: Tot snel.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Zodra ze plaatsgenomen had, haalde hij een dunne papyrusrol tevoorschijn. Ze herkende hem als de rol waar hij soms op zat te schrijven. De rol die hij angstvallig bewaakte. Hij slikte. Wil je weten wat ik opgeschreven heb? Zonder verklaring overhandigde hij haar het stuk papyrus. Ze trok haar wenkbrauwen op, terwijl ze haar lippen likte en vouwde, vervolgens de rol open. Een ogenblik staarde ze ernaar zonder begrip. Toen drong het eindelijk tot haar door. Theo, de man die de harten van de mensen uit Korinthe had gestolen met zijn wilde wagenrennen, de handelaar die benijderswaardig succes had vergaard, de scheepseigenaar die vereerd werd door zijn zeelui, de avonturier die geholpen had Paulus' leven te redden, die Theo had ook dit geschreven. Een verhaal als een gedicht. Op het gevlekte, sleetse vel papyrus, waarop zijn vingers talrijke inktvlekken hadden achtergelaten, had hij een verhaal gecomponeerd met de titel Engelen littekens. Je bent een verhalenschrijver. Hij kromp in elkaar. Geen goede. Hij stak zijn hand uit en vouwde de rol dicht. Voordat je het leest. Ja? Het is een verhaal over littekens. De littekens die we dragen in onze ziel, in ons lichaam. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Trok de donkere, zijdeachtige lokken van zijn voorhoofd en toonde de zilveren streep die hij meestal verborg. Dit is mijn litteken. Dat zilver in je haar, vroeg ze verward. Hij greep de rand van de stenen bank vast. Zijn vingers werden wit. Ik was een vondeling, zie je. Een achtergelaten baby. Ze hapte geschokt naar adem. Ondanks alle uren die ze had doorgebracht met raden naar zijn verleden, met proberen zijn geheim boven water te halen, had ze nooit aan deze mogelijkheid gedacht. O, Theo! Mijn adoptievader Galenos vond me op de trap van de Bema, op de dag van de geboorte van zijn dochter. Hij was plengoffers gaan brengen aan de goden voor de veilige geboorte van zijn kind. Onderweg vond hij mij. Wie zou jou ooit in de steek kunnen laten? Vroeg ze ongelovig. Het leek onmogelijk, hem kennende, zijn goedheid kennende, zijn vriendelijkheid, zijn trouw. Hoe kon iemand Theo niet willen hebben? Was de wereld krankzinnig? Toen kwam er een nieuwe mogelijkheid bij haar op. Was je ziek? Soms stelden families zieke of misvormde kinderen bloot aan de elementen. Ongewenste baby's werden in de handen van de goden achtergelaten om gered te worden of gedood. Hij boog zijn hoofd. Er was niets mis met me, behalve deze lok, zilverkleurig haar. Maar... Caroline boog zich dichter naar hem toe. Denk je dat ze je daarom in de steek hebben gelaten? Ze wees naar zijn voorhoofd. Het klopte niet. Een lokje licht haar kon niet bepaald een misvorming worden genoemd. Theo haalde diep adem. En nog eens. En nog eens. En nog eens. Ik vermoedde lange tijd dat dit de misvorming was waarom mijn ouders me hadden afgewezen. En ik ontdekte dat ik gelijk had. Maar dat is een verhaal voor een andere dag. Hij raakte de zilveren streep aan. Dit is mijn litteken. De herinnering dat ik ongewenst was. Het merkteken van mijn verwaarlozing. Het bewijs dat er iets heel erg mis met me was. Hij likte zijn droge lippen. De meeste van ons hebben ze. Littekens van niet geheelde wonden. Sommige zichtbaar als een slecht genezen wond, sommige onzichtbaar, altijd pijnlijk. Het probleem met littekens is dat ze hun eigen verwrongen verhaal vertellen. Ze maken dat je jezelf soort van ziet door hun misvormde spiegel. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Dit merkteken dat me vanaf mijn geboorte ontsiert bijvoorbeeld. Het maakte dat ik niet alleen een man zag die verlaten was, maar een man die verlaten moest worden. Een man die het verdiende om ongewenst te zijn. Maar Theo! Caroline keek hem met grote ogen aan. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo waardig was. Waardig om te worden opgeëist, waardig om erbij te horen, waardig om door te worden vastgehouden. Iemand die Theo had verlaten, moest een hersenloze dwaas zijn. Hij wierp haar een raadselachtige blik toe. Ik had een groter probleem. Dit litteken maakte dat ik een God zag, die me in mijn nood alleen zou laten. Een God die me altijd vreselijke dingen zou laten overkomen. Als God toestond dat een baby als vuilnis werd weggegooid, moest hij dan nog meer voor nachtmerries voor mij in petto hebben. Yeshua heeft veel tijd nodig gehad om anders te leren, om me te helpen, God op de juiste manier te zien, om hem mijn toekomst toe te vertrouwen, hem mijn litteken toe te vertrouwen. Theo keek naar zijn handen en glimlachte, maar zijn lach had iets pijnlijks. Ik vertel je dit omdat jij vanavond je eigen litteken hebt aangeraakt en de leugens hebt gehoord die je litteken jou vertelt. Haar keel brandde. De verkeerde persoon is die dag gestorven. De verkeerde is weggenomen. Was dit haar leugen? Vond hij haar conclusie net zo onjuist als de zijne? Theo boog zich naar haar toe. Nu begint jouw strijd pas echt. Je moet je door Yeshua de waarheid laten vertellen. Luister niet meer naar je litteken. Je bent niet Gods vergissing, Caroline. Je bent zijn glorie. Carolines ogen schoten vol tranen. Hoezeer ze ook haar best deed om haar tranen, het gloeien van haar wangen en het trillen van haar lippen te onderdrukken, ze kon het niet. Mijn woorden zullen je niet genezen, zei Theo. En mijn verhalen ook niet. Maar ze zijn een uitnodiging. Een wenk naar een deur die opengaat. Een deur naar de hoop, naar de waarheid. Caroline klemde het stuk papyrus tegen haar borst. Wil je dat ik het verhaal lees? Ik wil dat je mijn verhaal houdt. Het is een geschenk. Hij wendde zijn blik af. Een geschenk van een man die nog niet volledig geheeld is. Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Hij slikte. Van mensen ben ik niet zo zeker. Hij haalde zijn schouders op. Ik leer nog steeds, zie je? Ik wil je alleen laten weten dat ik begrijp wat je voelt. Dat ik deze strijd ook heb gestreden. Ze zag hem opstaan en hield haar ogen op zijn verdwijnende rug gericht, terwijl hij met zelfverzekerde de stappen in de duisternis opging. Hij had bij zichzelf een enorme korst afgescheurd om haar bloedende wond te stelpen. Hij had een geheim onthuld dat hij anders zou hebben verborgen. Theo, een vondeling. Ze schudde haar hoofd. En toch, hoeveel hij ook van zijn geschiedenis had prijsgegeven, ze besefte dat hij nog meer verborgen hield. Wat had hij gezegd? Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Van mensen ben ik niet zo zeker. Ze begreep nu waarom hij haar op afstand hield. Waarom hij weigerde zijn verleden te delen. Schaamte verstopte zich. Schaamte scheidde. Met een rilling van angst bedacht ze dat Theo haar misschien wel nooit zijn verleden zou toevertrouwen. Dat hij zijn hart nooit volledig voor haar zou openstellen. Caroline zat in het donker met Theo's verhaal in haar hand geklemd en besefte dat ze in de afgelopen weken meer dan haar vader, meer dan haar moeder, meer dan alle vreugde die architectuur en ontwerpen haar schonken was gaan wensen wat ze misschien nooit kon krijgen. Theo's hart. Zijn hele hart zonder voorwaarden, zonder scheidingswanden, zonder muren. Want ergens, op de kalme golven van de Middellandse Zee, had Theo tijdens het verzorgen van haar gebroken lichaam haar hart gevuld met meer liefde dan ze ooit had gekend. Ze zuchtte beverig. Toen trok ze de lamp die hij voor haar had achtergelaten dicht naar zich toe. Vouwde zijn rol open en tuurde in zijn ziel. Engelen, littekens. Ik ontmoette een engel. Hij was vurig en onverschrokken, getekend door vele veldslagen. Zijn gezicht was eens lieflijk geweest, puur vurig licht. Nu werd het ontsierd door een oeroude wond. Ik vroeg hem naar het verhaal van dat vreselijke litteken. Zijn ogen vertelden me over vele wreedheden. Zijn blijdschap was echter grenzeloos en ik begreep niet waar die vandaan kwam. Ik heb eens tegenover een demon gestaan. Hij was trouweloos en sluw. Het was op een troosteloze ochtend toen de strijd verkeerd liep. Hij velde me en verminkte me met zijn ijskoude klauwen. Hij hield me vast voor één laatste klap en ik wist dat ik verloren was. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

van eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. Het heil in Jeruzalem. Op die dag zal ik, de Heer, erop uit zijn om al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgetreden te verdelgen. Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal ik een geest van mededogen uitstorten die hen tot bidden brengt. Dan zullen ze opzien naar hem die ze doorstoken hebben en over hem een rouwklacht houden, zoals men die houdt over de enige zoon. Zij zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadad-Rimmon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn. Het land zal rouwen, alle geslachten, ieder geslacht voor zich. Op die dag zal er voor het huis van David en voor de burgers van Jeruzalem een open bron zijn, die zonde en onreinheid wegwast. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen, vaag ik de namen van de afgoden weg uit het land, zodat ze niet meer vernoemd worden. Ook de profeten en de geest van onreinheid zal ik het land uitjagen. Mocht iemand dan nog profeteren, dan zullen zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, tegen hem zeggen: jij zult niet in leven blijven, want je hebt leugens verteld in de naam van de Heer. En zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, zullen hem doorsteken, omdat hij als profeet is opgetreden. Op die dag zal iedere profeet zich schamen over het visioen waarmee hij als profeet is opgetreden. En ze zullen zich niet meer met de haren mantel durven bekleden om te gaan liegen. Nee, zal hij zeggen. Ik ben geen profeet. Ik ben een man die op het land werkt. Van jongs af aan heb ik een akker gehad. En wanneer iemand vraagt: waar komen dan de wonden in uw borst vandaan? Zal hij antwoorden: die zijn mij toegebracht in het huis van mijn minnaars. Zwaard wordt wakker en keer je tegen mijn herder, tegen de man die mij zo nastaat. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Tref de herder, dan worden schapen verstrooid en keer ik mijn hand tegen de kleinen. In het hele land, zo luidt de godspraak van de Heer, zullen er twee van de drie uitgeroeid worden en sterven. Slechts de derde blijft over. Die derde zal ik brengen in het vuur en smelten zoals zilver wordt gesmolten en louteren zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij mijn naam aanroepen en ik zal hem verhoren. Dan zal ik zeggen: dit is mijn volk. En hij zal zeggen: de Heer is mijn God. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige Maximiliaan Kolbe. Door het lijden naar de heerlijkheid. Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat we doen staat het geluk in een of andere vorm ons als doel voor ogen. Van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de waarheid is gebouwd, kan evenmin beklijven als de onwaarheid beklijft. Alleen de waarheid is een betrouwbare grondslag voor het geluk, zowel van de mens afzonderlijk als van de gehele mensheid. De blik van de ongelovige reikt niet verder dan zijn doodskist. Hij blijft gevangen in de stoffelijke wereld. Ziet die mensen eens aan die zijn bevangen in het grofste materialisme. Zij hebben de mensheid geluk durven beloven. Zelfs alles wat de wereld kan geven, bevredigt de mens niet. Al haar goederen hebben hun beperkingen. Ze stellen teleur. En daardoor ontstaat het verlangen naar een groter en duurzaam geluk. De onbevlekt ontvangen moeder zei op het uur van de aankondiging van Christus' geboorte: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. In deze woorden ligt onze gehele zaligheid, maar ook wordt daarin onze taak hier op aarde beschreven. God heeft ons geschapen om zijn instrument te zijn. Laten we onze heilige moeder smeken ons te leren hoe een dienstmaagd van de Heer moet zijn. Wij moeten er met alle kracht naar streven God de Heer de hoogste eer te bewijzen. We moeten proberen Jezus zo lief te hebben als zijn heilige moeder hem heeft lief gehad. Zij is God het meest nabij. Wanneer wij haar naderen, naderen wij God zelf. Ons leven is soms heel moeilijk en dan denken we dat er geen uitweg meer is. Doordat we niet alles kunnen weten, zien we niet dat er een verband bestaat tussen de tegenspoed die ons kwelt en ons werkelijk geluk. Wat moeten we dan doen? Op God vertrouwen. Wanneer we op God vertrouwen, bewijzen we, ondanks ons beperkte inzicht in de samenhang der dingen, God grote eer. Want we erkennen dan zijn wijsheid, zijn goedheid en zijn macht. We moeten niet nalaten telkens weer, evenals Jezus in de Hof van Olijven, te zeggen: Niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt. Wanneer God goed vindt en beschikt dat ons gebed niet verhoord wordt en dat wij de kelk tot de bodem moeten ledigen, laten we dan niet vergeten dat Jezus niet slechts geleden heeft, maar daarna ook in heerlijkheid is verrezen. Ook wij kunnen de verrijzenis slechts bereiken door lijden heen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Ik onzeer de onzakelijke brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En bidden we ook nog voor de volgende twee intenties. Voor zegen over de bezichtiging van een appartement. En voor zegen over een op handen zijnd gesprek tussen een bisschop en een priester. Dat de Heilige Geest daarbij aanwezig mag zijn. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heren, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Ja, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Heilige

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 14 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar. Hij werd eerst zalig gesproken als belijder en dan heilig als martelaar. Dat betekent, hij was al heilig door zijn manier van leven, voordat hij heilig was in zijn manier van sterven. Maximiliaan Kolbe, aan hem was alles buitengewoon. Zijn kinderlijke liefde tot Maria, de onbevlekte, zijn laatste woord, Maria, dat hij sprak op de vooravond van Maria Hemelvaart. Een scherp verstand, een heldere kop op een zwak lichaam. Schrijven kon hij. Hij richtte een tijdschriftje op, de Ridder van de Onbevlekte. Zijn managersgaven deden hem de modernste middelen hanteren om grote, maar toch soepele organisaties uit de grond te stampen. Hij hield er een bliksemachtige schielijkheid van besluiten op na. Zijn broeders woonden bijvoorbeeld in barakken uit hout opgetrokken die elk moment weer uit elkaar genomen konden worden als het signaal klonk opbreken. Midden in de kerk wordt hij als voorbeeld gesteld, niet alleen om zijn grote gaven, zijn organisatorisch vermogen, maar vooral omdat hij dit alles kon loslaten. Ja, dat hij zelfs zijn eigen leven kon loslaten toen hij merkte dat God dat van hem vroeg. In februari 1941 is hij in Auschwitz. Hij draagt daar het nummer 16.670. Een gevangene uit blok A14, vader van een klein gezinnetje, slaakt een kreet van afgrijzen als zijn naam klinkt om te worden opgesloten in de bunker om samen met een aantal andere

de gevangenen de hongerdood te sterven als straf voor de vlucht van een aantal gevangenen. Zijn kreet drong door de wolken heen tot in de hemel en bewoog het hart van de hemelse vader. De vader kreeg medelijden en die golfslag van goddelijk medelijden bewoog het hart van Maximiliaan Kolbe. En zoals hij een gewoonte van gemaakt had om alles meteen los te laten, zo deed hij toen met zijn leven. Hij stapte op de kampleider af en vroeg hem de plaats van die vader in te nemen. Hoe moeilijk is het om je ik los te laten als dit vrijwillig moet gebeuren? Wat bitter is, wordt zoet. Bitters maakt het lijden dat Jezus voorspelde aan zijn leerlingen. Zij werden heel bedroefd. Bitters maakt het lijden bij Jezus. Laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Er was walging en afkeer. Maar de bittere smaak verandert in zoet, in hemelse zoetheid, wanneer mensen zich hebben overgegeven. Bij Jezus, toen hij gezegd had, niet wat ik, maar wat gij wilt. Jezus stond op, kom, laten we gaan, mijn verrader komt eraan. Die geestelijke doodstrijd en de overgave, dat is wat wij in de Eucharistie gaan vieren. Op vrijdag in de 19e week door het jaar leidt de kerk ons in de Eucharistie binnen met een tekst uit de psalmen. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Ik lees hiervoor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd kwamen er fariseeën naar Jezus toe, om hem op de proef te stellen met de vraag, staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? Om welke reden dan ook? Hij gaf hun ten antwoord, hebt ge niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden één vlees. Zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ze zeiden hem, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven? Hij antwoordde, om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was het echter niet zo. Ik zeg u dus, wie zijn vrouw wegzendt, en dit niet wegens ontucht, en een ander haat, begaat echtbreuk. En wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk. De leerlingen zeiden hem, als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Hij antwoordde, niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen, en er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn. Maar ook zijn er onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Wie bemachtig is dit te begrijpen, hij begrijpen het. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart. Is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden? Niet ergens aan vastzitten, zoals de fariseeën, de gesprekspartners in dit evangelie,
niet iets per se willen of niet willen. Mijn geest moet lijken op die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk, hij mag het zeggen. We hebben de houding van het kind nodig om Jezus' woord over het huwelijk te kunnen aanvaarden. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijven staan, de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar. Dan ben ik ongevoelig voor de bedoelingen van God, onder andere met het huwelijk. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, voorover, achterover, geknield of zittend, naar gelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in verstoktheid of hardheid van hart gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik beter voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden sprak. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending van de totale confrontatie. Onderweg vindt er een confrontatie plaats met de gevestigde macht van deze wereld, de overheersing van de man over de vrouw, met name in het huwelijk. Jezus herstelt de oorspronkelijke verhoudingen en brengt ze terug naar hoe het in het begin was, de gelijkwaardigheid namelijk van man en vrouw. Die machten hebben greep op de mensen, tot op de dag van vandaag, dus ook op mij. En dit evangelie kan mij vrijmaken door mij de ogen te openen voor mijn eigen ongeordendheid en mij de kracht geven mij ervan te bevrijden. Ik stel me de plaats voor ogen onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste werd beproefd. En die beproeving door de fariseeën luidt die uiterste beproevingen al in. De plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de anderen op de proef werd gesteld? En waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren, doordat de wijzen en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof bars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade te vragen, dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in alle gewetensvragen. Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten, om welke reden dan ook? Valt het niet op dat er niet staat: staat het een vrouw vrij om haar man te verstoten? Ja, daar dachten ze toen nog niet eens aan. De man was de heer van het huwelijk. Zo dachten de mensen toen. Maar God komt dan ook niet op voor de rechten van de man, maar voor de rechten van de zwakste partij, de vrouw. En als Jezus nu het spreekgestoelte zou bestijgen, zou hij zeggen: ook een vrouw mag haar man niet verstoten. Want ook de vrouw is niet de meesteres van het huwelijk. Het ligt toch zo voor de hand om het huwelijk te ontbinden.
Men kan er zich zelfs over verbazen dat de kerk het massale ontbinden van tegenwoordig zoveel eeuwen heeft kunnen tegenhouden. Dat dat ontbinden zulke massale vormen heeft aangenomen, daar zijn vele redenen voor. De zelfzuchtige natuur van de mens. De man ziet zijn vrouw ouder worden, vooral als hij kinderen heeft gekregen en daardoor getekend wordt. De man krijgt dan oog voor jonger ogende vrouwen. En de vrouw begint na een paar jaar de grenzen van haar man te zien. Hoeveel vrouwen weten, ja, daarover hoef je met hem gewoon niet te beginnen. Ze doen er het zwijgen toe. Gaan het bij een ander zoeken, of bij de kinderen. Men zegt, als ze niet meer van elkaar houden, moeten ze maar uit elkaar. Nee, zegt de kerk. Als ze niet meer van elkaar houden, wordt het tijd dat ze opnieuw met de liefde beginnen. Zoals God dat steeds doet, nadat wij in zonde zijn gevallen, hij begint opnieuw. De liefde van God is een liefde die van één kant komt. Let maar eens op hoe het wordt voorgesteld in de afscheidsrede van Jozua. Hij begint met uiteen te zetten wat God allemaal heeft gedaan. De vruchtbaarheid, Isaac, Jacob, Esau, de uittocht, de doortocht, de verovering van het beloofde land. En dit zonder dat gij zelf iets hebt hoeven doen. Zo gaf ik u een land waarvoor gij niet hebt gezocht, woonsteden die gij niet hebt gebouwd, en zo eet gij van wijngaarden en olijfbomen die gij niet zelf hebt geplant. De liefde van God komt van één kant. Het is heel goed te begrijpen dat de mensen uit elkaar willen. Wat God wil, daarvoor geldt het woord van Jezus: niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie dit gegeven is. Waarom kan en mag dat niet uit elkaar gaan? Op de eerste plaats vanwege de kinderen, die worden er de dupe van. Echtscheidingen zijn een ramp voor een volk. Een aalmoezenier van het leger zei eens: soldaten waarmee problemen zijn, komen uit ontwrichte huwelijken. Hoe zou een kind ooit kunnen geloven in liefde en trouw, wanneer het zelf nooit liefde ondervonden heeft? Tot in het diepste van iemands wezen kan de ontrouw van de ander, van de ouders, sporen nalaten en iemand voor heel zijn leven tekenen. Maar dat is niet de enige reden, want ook kinderloos gebleven huwelijken mogen niet ontbonden worden. Ook mogen mannen en vrouwen niet uit elkaar gaan en opnieuw huwen wanneer hun kinderen op hun plaats van bestemming zijn en niet meer zo van hun ouders afhankelijk. En toch, hoe geldig die redenen ook zijn, dat is niet de reden die Jezus geeft. Hebt ge niet gelezen? Er staat niet: hebt ge niet gehoord? Of zie je dat niet? Hij verwijst niet naar door allen te verifiëren ervaringen, maar naar God. Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden. De liefde van God maakt de mens beminnenswaardig. En twee mensen zijn door de liefde van God beminnenswaardig. Niet de persoonlijke gevoelens van de een voor de ander. Want wat is er veranderlijker dan het gevoel? Niet de persoonlijke gevoelens. Ook niet in de communiteit, de gemeenschap. Ook daar kunnen allerlei ergernisgevende dingen zijn. En het is normaal dat mensen zich aan elkaar ergeren. Maar het is niet christelijk die gevoelens de boventoon te laten voeren. Gevoelens van antipathie niet, maar ook gevoelens van sympathie niet.
klikjesgeest, plakken in groepen. Ook in de communiteit is het God die de mensen bijeen heeft gebracht en die de mensen bijeen houdt. Ze hebben de opdracht van God om met elkaar te leven. Niet de mens is de meester van de mens, maar God. En waar er geen geloof meer is in God, daar vallen de verbanden uiteen. We hoeven ons echt niet te verbazen over het gemak waarmee mensen tegenwoordig bij elkaar kruipen en weer bij elkaar weggaan, over de vluchtigheid van relaties in het algemeen. Want in de mate waarin de mensen het zicht verliezen op de onwankelbare trouw van God, staan ook de relaties tussen mensen onderling op de tocht. Daarom eindigt dit evangelie met mensen die zichzelf onhuurbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Dus deze mensen zijn nu juist nodig om het zicht open te houden op de bron van alle liefde. Op God. Laat eindig gesprekjes voeren, zodat ik eindig in een zo groot mogelijke eenheid en vertrouwelijkheid met Jezus, als met vrienden die voor elkaar geen geheimen hebben. Zorg er niet op een afstand te blijven, maar van de andere kant me ook weer niet uitsloven. Hij houdt zo wel van me. Alle onhandigheid en gevoel van miserie gebruiken om mijn ontvankelijkheid te verdiepen. En dan naar de Vader gaan. Bij Hem mag ik helemaal kind zijn. Dat wil zeggen, zijn liefde ontvangen. En sluiten met een Onze Vader.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

Wij binnen de Moeders van Nederland zijn Radio Maria dankbaar. Namens de luisterende moeders en de moeders die afhankelijk zijn van dit uitgezonden gebed. Ook zijn we Radio Maria dankbaar namens de moeders die geraakt worden door de gebeden en zich getroost en bemoedigend voelen door te luisteren naar de gebeden. De spiritualiteit van binnen de moeders is deze. Moeders komen samen in groepjes om te bidden voor hun eigen kinderen en voor alle kinderen waar niet voor gebeden wordt. En omdat wij door onze eigen ervaringen alle moeders toewensen dat ze kunnen bidden samen met andere moeders, hun pijn en hun verdriet, maar ook hun vreugde kunnen delen met de andere moeders, bemoedigen we om juist in groepjes bij elkaar te komen. Informeert u eens of dat er niet een biddende moedersgroep bij u in de buurt is. Want we geven alles aan Hem. We laten onze kinderen en onze problemen en ons verdriet bij Hem. We geven ons helemaal over aan Hem. Daarom wil ik u uitnodigen, wanneer u het mogelijk is, om voor u neer te leggen een kruis. Dat herinnert ons aan onze Verlosser. Dat u een kaars aansteekt. Jezus is het licht van de wereld. Dat u